0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

Lars liet popkes speelden aan op het straal van Damelon. Van een skip al goed aan een reddingstonne vestboom. Hij heerde waar

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur. Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten die schadelijk zijn voor het milieu beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Tsjechië opende de score vlak na rust, maar Feyenoorder Wang maakte even later gelijk. 10 minuten voor tijd schoot invaller O de 2-1 achter PSV-keeper Kovar. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De vindt de meest kwetsbare en zeldzame paddenstoel, maar de Rotstergaasterval die werd bedreigd door de komst van een nieuwe hoogspanningskabel. En daar kwam mensen genoemd door.
2: Friesland van de Moor.
1: Mooi, Erik.

0: Dat is lekker wakker worden. My status quo en roll over lay down.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
3: Dan hebben we die boertjes van wasplatenreservaat voor Futharie. Want dan is gebeurd. Dus over en uit. Dus jongen, die dingen hier naar meer. Dan is gebeurd.
0: Komt het vatbestaan van een bijzonder paddenstollengebied in gevaar door de onderlist van een stroomkabel van Tennet? Denk je dat aansnoer? En Historisch Museum Tresor die skrast de presentatie van een slavernijboek vanwege Kitty Coty.
4: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht je behandeld.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is vreed, het is 8 minuten oer seizoen. En ik zit eens even te zien. Water al hier alweer met hierbij binnen. Jaap, Tjalkie en Geert. Die sturen al je goedemorgen. En Fijk, ik zei juster dat ik het bijzonder vond dat we de krantenbezwarger spatten.
5: Ja.
0: Heb je er weer bij, hè?
5: Heb je er van de morgen weer bij.
0: Ja.
5: Op een fiets, goed inpakje in de Rijn. Maar hij wie er wel, zeker.
0: En doe ik?
5: Ja, wel in de auto, maar ik word fitter dan ja, de bezwarger.
0: Dat is ik zo.
5: Ja. Er binnen schrokken reacties naar het deerlijke verkeersdrama in Zeeuws-Vlaanderen. En gemeenten die te min asielziekers opvangen, die litten neer van haar jaren wanneer ze verantwoording al in ze maten.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Een soort bewolking, joort, van een beetje wat vaker buienek. En ze noemen dan toch het zintje. Zontje graden wordt het bij een westenwind die soms matig ontkrachtig is.

0: De drie J's en kom.
1: Om het njoggen hoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Tennet maakt heel tip meer stroom voor vier kinderen. En daarvoor komt er een nieuwe heespanningsline die het varenpad door Friesland rent. Een van de plakken op die route, dat is de Rotste Kaatstre Waan. En de slagjouwer Arjen Bosselaar, die weer daar.
3: Krekt boeten Rotste Gaast. Ik ben een niet stikje trof de bosgrond en dan komen we uit bij een stek. En achter dat stek luidt een schitterend natuurgebied. Maar ja, op de achtergrond rent de 220 kilovolt verbinding door Trohinne. Pier van die grote meesten, meters 30 heeg. Ja, en hier wil Tennet dus dwes Trohinne, maar meesten van wel 60 meter heeg. Ja, en ik ren je maar Jan van der Heijden en Jan van der Woude. Zoals dat ze zelf zeggen, de Jan van dit gebied.
4: Ja.
3: Allereerst maar dit natuurgebied, zo'n 50 bunder grut, denk ik. Wat maakt het zo uniek?
5: Nou, daar komen op Nederlands en Europees niveau een hulpeurte wasplaten voor. En wasplaten binnen toch wel de meest kwetsbare en zeldzame soorten paddenstoel. Die is in diverse kleuren van geel, green, gif green tot red, oranje, vinekest. En vooral in dit gebied zie je een aantal hele zeldzame soorten. Die één soort die eigenlijk alleen hier voorkomt. En een aantal soorten die maar op een paar plakken in Nederland voelen willen kennen. En daarbij zijn als ze dan jistien en dat zien ze in huwelijk grutte aantallen vergeleken met oorgebieden.
3: Orian, ik heb begrepen, zo'n 20 unieke soorten.
6: Ja, klopt. Zo'n 20 unieke soorten, waarvan we natuurlijk net al hier dezelfde altijd bijvinden. Maar de combinatie in dit gebied, de paddenstoelen dichtheid van de wasplaat, is hier natuurlijk, maar ik op Europees niveau, heel uniek eigenlijk, omdat ze hier zoveel voorkomen. Nou, we hebben nu een hele protte vlinders, libellen, maar ik een protte keversoorten, wanse soorten. En dat is echt wat dat betreft een prachtig mooi gebied. Ik wat er maar nog een bloeistiert. De blauwe knopen, bepaalde zeggensoorten. Het is gewoon een heel unieke buurt.
3: Nu rint het bestaande tracé van de heegspanningskabel rint je door dat gebied. Dat is in het Verliene Online. Ja. Toen kwam Tennet met het verhaal, wij willen die nieuwe verbinding langs het tracé van de orde, wat toch niet doen.
6: Dan kennen we die boertjes van wasplatenreservaat voor Futhari, want dan is het gebeurd. Het is over en uit, dan zien we die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
3: Orian, zo slim wordt het je dan?
5: Ja, het is zo. Deze groen hier, die is hier of eeuwenlang nooit bewerkt geweest, net bemest. En als daar wat in dorst, dan gaat de hele structuur verorderd. En dan is het gewoon vernietigd. Hartstikke wel eens dat ze voor bepaalde trajecten weer oren gebiedjes aanlezen. Maar dat kan net. Dan zullen ze hier gewoon die groen op een bak verhelimatten. Dus dat is, het wordt vernietigd. Het is fut.
3: Net zozeer de kabel zelf is de bedreiging, maar de onlis ervan.
5: De onlis en de masten. De onlis dat zit het terrein vernielen. Toch dat ze daar met heel zwaar materiaal erheen matten. Ja.
3: En Orian in je eigen, dat is onherstelbaar eens keer.
6: Ja, dat is inderdaad onherstelbaar. Want de kerst namelijk net het stuk natuur was hier eigenlijk in al die eeuwen ontwikkeld heeft. Kerst net één verplantje of verplaatsen. Dat is onmogelijk. Dus op het moment dat je erin gong wist en dan heb je hier een ontsluitingsdiek maken van 4 meter breed, 1 meter diep. Dan is dat op dat stuk totaal helemaal niks meer mogelijk. Misschien staat hier daar nog eens een paddenstoeltje, maar de uniekheid van het gebied is daarmee ja, finaal aantast.
5: Je komt in oktober, november kom je meestal vanuit Nederland. Duitsland, België, zelfs een Amerikanen hebben je gewoon om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je vernielen als het training is. Dus ik denk dat die uitgave wel terecht is dan om hem terug het weiland je neer te lezen.
3: Hoor Jan Knik die stemmend?
6: Ja, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Wat ik bedoel, we praten op dit moment over dat de natuur er slecht voor staat. En we moeten er alles in doen om onze natuur te behouden. Nou, dan denk ik van, dan kan dit net meer het grootste probleem zijn om hier al iets knikken in de leiding te maken om dit te laten besteden.
1: De media van de moord.
0: Ja, Feike, de oren media.
7: Ja, vreselijk drama juster in Zeeuws-Vlaanderen vanzelfs. Er zijn vier mensen waaronder drie bijen omkwam bij een verkeersongeluk. Die fietsen door een fietspad, die wien bij een tripje met squallen. Die een groep van zo'n jantje bijen en burgerlieders. En er zijn dus vier bijen verstoren dat een auto uit de bocht vleeg. En de gemeente, die zei ik van, we zijn heel bot schrokken. En we hebben je mij met alle belutsenen. En daar zal ik een speciale collegevergadering zal er komen om te zien van wat kennen wij als gemeente al hier dwaan. Dat het weernemend burgemeester Frank Weerwind van de gemeente Terneuzen, die het dat zijn. Hij zei, ja, ik ben heel jip rekken. Hij zei, het gaat om een hartverscheurend drama. Drie van die band die liggen nog met zware verwoendings in het ziekenhuis. En ja, zij willen dus ja, de meesten op allerhande wijzen stiepje. Zal ik met de squallen in gesprek. En de burgemeester zal ik bied plak van het ongeluk zien. Maar ja, hij schot ik. Medeleven, betrokkenheid en steun voor de getroffen gezinnen, de school en iedereen die hierbij is geraakt. En ja, de gedachten gaan vanzelfs uit naar de oren, de verzorgers en de nijsten. Als gemeenschap staan we schouder aan schouder in deze onwerkelijke en verdrietige tijd. En er is intussen ik een jongetje hierige man uit Hulst, is onholden. Het is natuurlijk dat hij de bestuurder is van de auto, maar ja, dat liep het wel.
0: Onnemelijk
7: natuurlijk. De politie wilde verder nog neer toe sissen. Vanwege de gevoeligheid van deze zaak natuurlijk. Dan ja, gemeenten die te min asielziekers opvangen en daarvoor bij asielminister Bert van den Brink verantwoording al is matten, die litten massaal niet van haar jerren. Een verbazingwekkende manier van werken, zei de minister. En die zei dat deze zogenaamde wegergemeenten als eerste onder beurt binnen, zodra het kabinet dwang toepassen kan via die spreidingswet. Hij stuurde begin april een brief naar gemeenten die geen of net genoeg asielziekers opvangen. Ze waren op het matje erop en sommeert uitlis te gaan bij het ministerie. En ja, een heel aantal gemeenten heeft op mijn brief niet eens een reactie gestuurd. Die heb ik laten weten dat ik het met mijn enige verbazing aanschouw. Zo'n 40 gemeenten die hen helemaal net een reactie stuurt. Ja, als je gewoon kijkt naar wat voor discussies hier in de samenleving gaande zijn, als je dan niet eens de moeite neemt om te reageren, dan vind ik dat een verbazingwekkende manier van werken.
0: Nou.
7: Ja, die ben dus straks wel als eerste onder beurt.
0: Ja.
7: Ja.
0: Fijken. Dank u wel.
1: Sis het maar.
0: Hij had me melden, hè?
7: Jilke?
0: De afleverancier.
7: Ja, ja.
0: Is het een plaatje van Neil Young? En ik moest even denken om. Jereline, wist je wel dat Neil Young op een gegeven moment een alternatief voor de iPod uitbracht heeft?
7: Ja, dat is ik zo.
0: ik moest er niet zo denken. Dat je als net vaststellen. Neil Young, dat is toen, nou ja.
7: Dit verhaal van Neil Young, dat hij hier hij had een heel groot landgoed, zeg maar.
0: Ja.
7: En hij had hier al hier gebouwen. En een paar van die gebouwen, die ben vol prop met apparatuur, met loodsprekers.
0: Ja.
7: En dan wordt hij het even goed, Jere. Dus dan giet hij mijn boordje, giet hij de mar op, giet hij het wet erop. Dat Jere ik misschien landgoed. En dan moest er links moest er wat volume bij. Dus more barn. Dus meer squarren. Ja, dus die dan die boksen in die squarren. Ja, dat verhaal giet ik.
0: Het is een figuur, die Neil Young.
7: Zeker.
0: Misschien was dat wel Neil Young, Jere. Of een orenplaat. Ik zou zeggen, stuur maar even terug naar 0620 4 Jorgen Ian Jorgen Jorgen af van zelfs de Omroep-app. Welke koffieplaat was toen, Jere?
1: Twaanjorgen.twaanfm. Alles wat er is nog petit.
0: Nee. Dat was dus bevast net, Jere. Nee. Nee, wat wil Jere? Katy Perry, Skip Marley.

0: Het is nog petit, maar
1: Iris Seijens
0: is al wekker.
1: No do nog.
0: Van Seizoen Jochenoeren.
1: Friesland van de Moor.
2: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van het bennenboek Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Roen gaat net terug. Je presentatie die zou wijzen op Ketty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij viert wordt. Maar toch wordt het misschien passender. Neffens Tresor in Ljouwt, net de presentatie wijzen zo, leidt het al een keer vierste gevoelig. De schreeuwer Dolf Roen die is vernuveren dat de boekpresentatie scrost is. Hij gaat ik totaal net verwachten.
3: Nee, absoluut niet. Ik had me ook niet gerealiseerd dat die twee dingen op dezelfde datum vielen. Ik begrijp wel dat Tresor heeft gezegd, ja, dat moet maar niet op dezelfde datum. Maar ik was verbaasd, want ontzettend lieve, aardige mensen daar, dat ze gezegd hebben, toen heeft Tresor zich teruggetrokken, omdat Ketty Kotti in het bestuur waarschijnlijk, die vonden mijn boek erg omstreden. Dat is niet alleen nu hoor, dat is al zo lang.
1: Ja, het boek dateert al van 20 jaar geleden. 2006 is het voor het eerst verschenen. Slaaf, kindje, slaaf. Nou, van die titel kun je ook van alles zeggen. Ik sprak net nog even kort met iemand van Ketty Kotti in Leeuwarden. Die zei, ik wil die titel niet eens uitspreken. Nu is er een Friese vertaling verschenen. Hoe mooi wiet ik ben. Voor de mensen die het niet hebben gelezen. Het gaat over een plantagehouder die aan zijn dochter een slaafgemaakt kind schenkt.
3: Zijn dochter wordt 12 en heeft op de slavenmarkt een slaafje van een jaar of 5 gekocht voor haar. Als verrassing.
1: Ja, het is een kinderboek, hè?
3: Ja.
1: Maar we zijn nu 20 jaar verder. Is het zo dat het boek ingehaald is door de tijd en de tijdsgeest?
3: Natuurlijk is er veel veranderd. Ja, zeker. Zeker. Mijn boek speelt ergens in een ver verleden.
1: Ja.
3: Met slavenhouders.
1: In Suriname,
3: het mag overal zijn.
1: Maar meneer Vroen, u heeft dat boek geschreven. En dat boek is nu vertaald in het Fries. Die presentatie zou dus op Ketty Kotti zijn. Ja, het had misschien beter op een ander moment gepresenteerd kunnen worden dan juist op die dag dat de beëindiging van de slavernij wordt gevierd.
3: Ja, maar daar hebben we allemaal niet aan gedacht. En dat is ook zo natuurlijk.
1: Ja.
3: Daarom had ik ook eigenlijk gedacht dat Tresor gezegd zou hebben, oh, excuses. Ja. Natuurlijk doen we dat niet op die dag, maar een week later of een week eerder of een maand later.
1: Ja, het wordt nu september, geloof ik, hè?
3: De Lau Dijkstra van de uitgever,
1: ja,
3: die heeft besloten om, heeft hij mij vanmorgen verteld, om het verhaal pas in, het boek is eigenlijk klaar, maar om dat pas in september uit te geven.
1: Ja, ja.
3: Dan is het er pas. En dat wij samen eigenlijk contact zouden opnemen met het bestuur van Ketty Kotti, om nou eens eigenlijk te vragen waar het over gaat.
1: Ja.
3: Want weet u wat ik eigenlijk vrees? Ze vonden het omstreden boek, maar ik vraag me af of ze het gelezen hebben. Want alle mensen die mij aangevallen hebben, dan zei ik, ja, maar wat heb je nou op het boek echt? Ja, wat gaat het tussen? Wij worden er zo. En dan zei, heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen.
1: Nee, misschien op basis van de titel dat men al in de stress schiet. Het is wel in ieder geval zo, meneer Verroen, dat het boek nog steeds voor ophef zorgt. Doet u dat verdriet?
3: Ja, ik begrijp ook niet zo'n uitspraak. Ik kan de titel niet uit mijn mond krijgen. Juist die mensen moeten toch verdomme weten dat wij kinderen als slaven verkocht hebben. Dat moeten ze toch weten. Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
1: Ja.
3: Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
1: Ja.
3: Ik had gedacht dat de hele witte wereld over me heen zou vallen. Omdat ik beschreven heb wat zij gedaan hebben.
1: Ja. Ja. U wordt verkeerd begrepen eigenlijk, zegt u met zoveel woorden.
3: Ik snap er helemaal niets van.

0: Creedence Clearwater Revival natuurlijk en Fortunate Son.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de Hege Wei bij de Pijn op Wijn en Nijenkeer.
4: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
1: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jelverson. Fijke Wouda is hier bij het Friese Knijs.
5: Een goeiemorgen. De onlis van de zware heegspanningsverbinding dwester op Friesland bloedmeesting in de besnijing houden. Net al in de boeren en bargers worden rekken, ook natuurgebieden erin een gevaar. Wiegelijks de Rotstergaaster Waal, een uniek en officieel reservaat van de Wasplaat. En dat is een bijzondere paddenstoel. Neffens dit bosbeheervrijwilliger Jan van der Wouden zou het tracé eens online willen maken.
6: Je komt in oktober, november kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikaan heb je gewoon, om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je van heel als het erin is. Dus ik denk dat die uitgave wel terecht is dan, om hem terug het weiland je neer te lezen.
5: Een auto is juist op een kop in de sleet bedaren, want dat waren wij bij de tienje. De twee zittenden kon zelfs uit de auto komen, ben controleerd door ambulancepersoneel. De politie had de bestuurder van de auto aanhouden die zo mogelijk drugs broekt haar. Wetenschap Friesland zal op het Ameland onderzoek doen naar de rare Amerikaanse rivierkreeft. Deze uitheemse soort kan skeer veroorzaken onder natuur, de wetterkwaliteit en de walskanten. Maar helft van Foeken wordt de komende weken onderzocht werd de kreeften krijgt voorkomen. Waar ze wij komen, daar had Peter Bosma van Wetenschap Friesland wel een idee over.
7: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeften daar waarschijnlijk kwam. Zo kennen mijn auto mooi. Op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Dan is de kreeften of reuzenberenklauw of duizendknoop. Die soorten met alle getter menselijk handelen hier bij u te lanen kwam.
5: De politie is op zoek naar een man die mijn stel een pinpas van een Johannes-Santig-jarige vrouw van Jereveen een telefoon kocht in een winkel in Drachten. De man broekte de pinpas in april en kocht een telefoon voor 1300 euro. Daarnaast had er een bedrag van 400 euro pint. De politie deelt online blurde beelden van de verdachte om hem de kans aan hem te melden. Docht er dat net, dan worden de beelden zonder blur online zet.
8: Oh.
5: Dat zal hem leren.
8: Nou, ik ben benieuwd wat dat opsmit.
0: Eerst iets van het Waberjocht, mij Jan Jonkman. Goeiemorgen.
9: Het is net Jan.
0: Het is net Jan. Het is Sibo Mollema.
9: Ja, goeiemorgen. Hier.
0: Goeiemorgen.
9: Nou ja, jongen, het wisselt wel eens wat beus, hè?
0: Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi. Dat is toch de best, want dan kunnen we voort even jaren. Hoe het waar je moet worden?
9: Ja, nou, het waar wisselt ik wel eens even. Juist hier nog wel redelijke dij. Ja, Schielke, nou zo'n 14,9 graden. Ja, vannacht al 0,8 millimeter de val. Niks is al, dat is natuurlijk nog net een heel soort. Dan wordt 0,4 millimeter. Bolzert 3,2 millimeter, dat weer de heeste. Laagstam 0,8 millimeter, nou, dat is nog zo'n 16 graden. Grauw 14,3, 1,4 millimeter. Nee, bezig 1,7 en Bakenveen 1,5. En dan is de leegste temperatuur met zo'n 13,3. Ja, van de morgen ik nog betekent wat rein is, wat stoorrein. Op dit stuit hebben we ik wat stoorrein. Maar ja, onder het eind van de morgen is toch tijdelijk een wat droger. Maar we zijn nog net van het rein wat raar, want van het letter van de midje, dan loopt er toch weer een nieuw front, een frontje, kijk bij het seizoen. Ja, daar zit ik weer wat rein in, en dat ligt wat meer millimeters heftig, zodat het nou liekert. In de eerste helft van de middag, ja, kinderzinnen er nog even tussenin wijzen. Maar de bewolking die had Joert gewoon de oerhoorn. Ja, de wind die komt Joert uit het westen en die is eerst nog zwak. Maar gaande wij de morgen, dan zullen we toch matig worden met vlagen van 5, 6. En dat is dan ja, wat jipper de provincie in, zeg maar. Maar onder de kust, en ik heb het IJsselmar, zat ik het nog joh. En ja, 5 met vlagen 6, zon. Dus het wordt wat onleig. Er wordt nog steeds te koude lucht ongeveer. Die van polaire oorsprong is. Ja, en daarmee een heeste temperatuur zou van om de 16 graden heen. De nacht die verrint droeg. En dan hebben we minder wind, tijdelijk even. En dan is het dan 12 graden.
0: Oh. Oké.
8: je microfoon vol zetten. Ik ben ook benieuwd de dagen erbij. Want nou ja, dat we dan goed al beginnen, maar je toch wat reinerig waar. Wat zit dat van het weekend?
9: Nou ja, van de morgen, ja, dat is de eerste dag of wat van het weekend. Ja, dat wordt er nog steeds die polaire lucht omviert. Ja, normaal gaan we zo'n goede 20, 21 graden in deze tijd van hier. Ja, maar morgen moet het gewoon warm. Maar ik ben met zo'n 15, 16 graden. Ja, wolken is in, die wisselen je koor wat hoor. En vanaf de morgen kunnen er nog een paar wat lichte buikers vallen. Ja, wat sneu. Ja, morgen de haat er al op is die westenwind die op de midden flink onhelt. Ja, dan zit er ook weer een vijf, een kracht vijf, met vlagen 6 zon. En op een zee in die sommige ja, toch wel een kracht 6, maar uitziet er zo'n 8. Dus voor de watersport net echt een tegen goede dag. Nou, op de jongen, dan neemt de wind wat aan, dan is het zo goed als droeg. Ja, ik de nacht liep het droeg te verin en dan, dan volgen er wat opklaringen en dan hebben we weer een normale temperatuur van zo'n 12 graden.
8: En de dagen daarna, hoe komt dat dan?
9: Ja, maar dat is niet zo. Ja, hebben we een mix van wolken en zinnen, maar op een plak een spatje rein vallen. Maar op de meeste plak bloedt het gewoon droog. De temperatuur die liep toch wat heger uit te komen. En die leidt dan zo'n beetje in het eerste van de provincie om 18, 19 graden heen. Nou, de noordwestenwind die is echt dan wat vlager geleid. Ik werd tussen de kracht 5 en zon, dus ik een soort wind op snijn. Nou, op de de joen en de nacht is het dan droeg en dan liggen de komende dagen ik zo wat te wijzen. Want man, van de temperatuur komt een wind nog steeds uit de verkeerde hoeken. Die is dan nog steeds noordwest en daarmee weer een temperatuur van knek, zo'n zontje in graden. Dan wordt man die bloeden dus droeg, maar je meest matige noordwestenwind. En dan zijn er wat stapelwolken en zinnen. Na 10 jaar dan komt de 20 graden weer in zicht. Ja, een droege dij met wat wolken en zinnen en een hegute matige zuidwestenwind. Dus ja, allemaal de temperatuur die erin na het weekend wordt op. En dan liek het dan echt wat droeger te bloeien.
8: Nou, dat is mooi om daar even uit te zien.
9: Zo is het.
8: Sibo, dank u wel.
9: Grazie.

0: en ik zeg die blonde en de firest walk like an Egyptian en dat hier de koffieplaat verhuurt en die wat onverregen trogmatten.
1: Goedemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Snijn, dan is het vrood bloeddonordij. Alle dagen dan hebben patiënten bloed nodig voor een operatie of bikkelijk snijn ongeluk. En dat bloed dat komt van donoren die zonder er wat van te vregen dat bloed aanjouwen. Maar Loes Metaal die weet er alles van en we bellen die nou even met haar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, bloeddonordag daar hebben we het dus over. Dat is zondag. Maar ik ben eerst eens benieuwd, dat bloed, hoe vaak per dag heeft iemand hier in het noorden bijvoorbeeld dat bloed nodig eigenlijk?
2: Nou, in Nederland hebben per jaar zo'n 100.000 mensen bloed nodig. Bloed of een bloedproduct. Dus dat gaat bijvoorbeeld om rode cellen, zoals we dat noemen. En dan hebben mensen nodig die bijvoorbeeld veel bloed zijn verloren na een ongeluk. Of bij een bevalling. Maar ook mensen die een kankerbehandeling ondergaan. En daardoor daarvoor aan moeten sterken. Krijgen heel vaak bloedtransfusies. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt worden van bloedplasma. En dan heb je het over ziektes. Meer dan 100 ziektes, zoals auto-immuunziektes en stollingsziektes. Dus die bloeddonoren die zijn echt van levensbelang.
0: Want al dat bloed dat beschikbaar is voor dit soort gevallen die u noemt, dat komt allemaal van donoren?
2: Ja, dat komt allemaal van Nederlandse bloeddonors. Daar hebben we er ongeveer 450.000 in Nederland. En daar zoeken we steeds nieuwe donors ook bij. En die zorgen met elkaar elke week voor zo'n 15.000 bloeddonaties.
0: En dat afgeven van bloed, hoe gaat dat eigenlijk precies? Ik kan me voorstellen dat mensen daar best wel wat vragen over hebben.
2: Dat gaat altijd bij Sanquin. Wij zijn de bloedvoorziening in Nederland. En we zijn ervan verantwoordelijk dat bloed voor patiënten er is. En dat het veilig is voor de patiënten. En ook dat het veilig is voor de donors om het te geven. En bloeddonors, je kunt bij ons bloed of plasma geven. Dus plasma is de vloeistof die overblijft van je bloed als je de rode cellen eruit filtert. En die worden weer teruggegeven. Je bloed geven gaat bij een bloedbank en je vult een formulier in. Je hebt een korte medische check. En dan is het bloed geven zo'n 10 minuten werk. En dan neem je daarna hebben een donorcafé waar je even rustig wat kan eten en drinken. En dan weer op je weg kan gaan. En plasma, dat geef je. Dan wordt het bloed gefilterd terwijl je het geeft. Krijg je de rode cellen, krijg je gewoon in dezelfde procedure weer terug. Dus dat is wat minder belastend voor je lichaam. Maar het duurt wel iets langer, dan ben je ongeveer 3 kwartier bezig.
0: Ik heb wel eens gehoord, jullie zitten op verschillende locaties. Ik heb wel eens locatie ergens in een kerk gezien. Daar ligt het niet aan, volgens mij zijn jullie toegankelijk genoeg. Maar 400.000 donoren zijn er in Nederland. En dat zijn er toch nog te weinig. Hoe groot is dat tekort aan donoren precies hier in Friesland?
2: Nou, we hebben niet echt een tekort aan donors, maar er zijn ook heel veel donors die op een gegeven moment weer moeten stoppen. Die stoppen omdat ze niet meer willen, of omdat ze ziek worden, of omdat ze te oud worden, of omdat de locatie niet meer goed bereikbaar is. Dus we werven gewoon constant nieuwe donors. En we zijn nu in Friesland op zoek naar zo'n 2000 nieuwe donors voor het komende jaar. Of komende jaren. En er zijn er in mei zijn er 250 nieuwe bijgekomen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we zoeken nog wel zo'n 1750 nieuwe donors in Friesland. En we zitten inderdaad op best wel veel locaties door het land heen. En in Friesland is dat in Sneek, in Heerenveen, in Leeuwarden en Drachten. Dus op zich te bereizen voor veel mensen.
0: Ja, en nu zijn er vast mensen die denken van, goed, dat er de donoren gezocht worden, oké. Maar ik ben vast niet geschikt.
2: Nou ja, we checken altijd heel goed of iemand geschikt is. Want zoals ik al zei, het moet veilig zijn voor de patiënten die dat bloed krijgen, maar ook veilig voor de donors. Dus die hebben die moeten het bloed niet zelf heel hard nodig hebben op dat moment. Er is altijd een medische check. Dus als je je aanmeldt via onze site van sanquin.nl, krijg je eerst al een korte vragenlijst die wat medische geschiedenis en dat soort dingen met je doorneemt. Als je daarvoor geschikt bent, dan ga je naar. Dan krijg je een keuringsafspraak. Er worden een paar buisjes bloed afgenomen en een uitgebreid gesprek met een keuringsarts. Die dan ook medische geschiedenis en risicogedrag en dergelijke. Dus dat is niet. Het zou bijvoorbeeld reizen kunnen zijn. Als je heel veel reist in een gebied waar heel veel malaria voorkomt, dan ben je niet geschikt als bloeddonor, omdat dat bloedoverdraagbaar is. Dus En het kan ook zitten, als je een drugs spuit, dan ben je ook niet geschikt als bloeddonor. Je moet daar maar even minstens 50 kilo wegen en gezond zijn.
0: De kans is groot dat je dus wel geschikt bent. Dus volgens mij is de oproep dan, meld je gewoon aan en dan zien we daarna wel.
2: Er zijn heel veel mensen die gewoon geschikt zijn, ja.
0: Nou, bij deze staat die oproep. En dan kun je ook nog eens een museumjaarkaart mee winnen. Dus dat is een win-win situatie volgens mij.
2: Als je je aanmeldt via sanquin.nl/prikkie, doe dat dan wel voor zondag, want die actie die loopt af op Wereldbloeddonordag. Dan kun je een museumjaarkaart ermee winnen.
0: En Marloes Metaal, hartstikke bedankt voor de bijdrage.
2: Graag gedaan.

0: MD en So In Love, juist.
1: Friesland van de Moorn.
0: In Ingelum, daar zit aan de 30e editie van de Trekker Alvesterentocht uiteind. En verslaggever Pelle Numan, die is op dit stuit daar in Ingelum. Goedemorgen, Pelle.
2: Goedemorgen, Erit.
0: Is er al wat te zien daar? Het is nog betiet of is het nog rustig?
2: Nou, echt niet eens correct. Ik denk nog een minuut, Celine, is officieel de Trekker Alvesterentocht. Die heeft net de 30e editie. We staan nu in de tent, want het draait nog wel wat. Het draait ook wel aardig toch. Maar Farus is dan de startline. Daar zijn de eerste trekkers voor en ont achteren. De eerste groep. En ik steer nu maar mensen Minima van de organisatie. Mensen, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: De Trekker Alvesterentocht. Wat maakt het dat zo bijzonder?
3: Wat maakt het? Het is... Hele mooie retro de provincie. Het is sfeer onder elkaar. Het is vriendschap. Hulp, pech. Kan gebeuren. Maar wel in de noord en achter. Het is gewoon mooi en ander mooi voort.
2: Ja, en al 30 keer, hè? 30ste editie, extra speciaal?
3: Extra speciaal. Ja. We hebben jong worden een happy hour en wat een feestje. Maar extra, ja, 30 jaar, het is leuk. Maar gewoon op naar de Jenter is gezegd ik altijd. Ja.
2: En 320 deelnemers, ja. Het maximaal aantal, meer kennen het net?
3: Meer kennen het, meer mooi net en meer wollen we net. Want het maakt behapbaar blijven en we zitten op een grens.
2: Ja, wat is dan het succes hiervan?
3: Het is een virus. Als er één keer haast, ben je verloren, de dokter kan er neer doen man. Die had er niks voor. Dus daarbij haast het en als er één keer haast, dan rijden ze dat nooit weg kwijt.
2: Hey. Nou, aardig wat deelnemers. Nou ging de eerste act vult. Je start hier in Ingelum, ja? Een liedstwaapje en dan 300 trekkers. Is dit nou heel Ingelum op zijn kop? Is iedereen nou wekker?
3: Nou, ik denk dat de laatste nog wekker worden. Ze trouwt lawaai. De duizenden rijden moeten ze nog net zo lawaai. Straks komen die landsachtige dingen, nou, die ploffen heerlijk. En die jongens die lopen de hoornrem even op en dan moeten ze nog wat meer lawaai. Dus die genieten ervan. En ja, ze worden wel wekker.
2: Ja, schitterend. En hoe gaat nou de tocht Rutschen, het programma voor deze dag en morgen dus?
3: Ja, we gaan de zuidelijke route rijden. Dus via Snits en Drielst naar Staren, Borkum en zo weer omheen. En hebben we in Hommenskoffie, in Oudemarm, hebben we het warm eten. Dus daar de keteraar leer. Dan hebben we Workum, hebben we werkpauze. In Wandels hebben we pauze. En dan komen we even jong weer in Engeland weer om. En dan hebben we morgen hetzelfde principe. En dan starten we hier weer. En dan gaan we via Haas. Dan hebben we koffie, Frenchet, Haarlem. Dan hebben we het warm eten weer. Via Dokkum zouden we hebben om naar Leeuws en Engeland.
2: En hoe gaat het dan? Want de trekkers zijn aardig groot. Je bent mijn heel soort trekkers. Mat je dan met bepaalde zaken rekken hoor?
3: Wij maken in ieder geval oer of vergunningen van vrije. Of geen bezwaren, denken ze. En wij maken zwaar dat alles goed verrent. En wij maken echt wel streng optreden. Als er een beetje de regels overtreedt. En dat maakt ze net warm, dan is het klaar.
2: En jou zo aanstik mij?
3: Ja, de groep 1 reed nog voort en ik maak de groep 12 voorrijden. Dan zei ik maak mijn kwartier voor.
2: Hartstikke mooi, tiertank. Ja, Erit, de eerste trek is binnen voort en dan hoe 8 groepen verspraat. Geert je voort uit Engelum en dus eerst de zuidelijke route, Joert.
0: Verslaggever Pelle Numan daar dus bij de Trekker Alvesterentocht. Dank u wel.
4: Hey, daar is een Chandier trekker.
5: De media?
4: Oh. Ja, dat is mijn merk.
0: Dat is mijn merk. Nou, ik zou het misschien wezen,
4: ja.
0: Door de media.
6: Ja, we hier niet krijgen hoe minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink. Die had te krijgen met gemeenten die net reageren op zijn schroeven. Van waarom vang je te min of geen asielziekers op. Juster ziet de minister in een commissie. En toen gebeurde er dit.
7: Het gaat over dat de samenleving van ons mag verwachten. Dat wij, dit is wel een moment, voorzitter. Mag ik heel even uitlopen omdat mijn zoon mij belt?
8: Nee, gaat u gewoon. Dus ik schors de vergadering voor een ogenblik. Kijk, de minister is terug. Sommigen van ons dachten dat hij meteen de asielstop ging afkondigen. Maar... wilt u het zelf toelichten?
7: Dat is... Ja, dat is wel grappig. Hè? Dus je bent gewoon een debat aan het voeren en op een gegeven moment word je toch knijter zenuwachtig als je ziet dat je zoon je belt. Dus, nee, hij is geslaagd. Dus we hebben weer een MBO erbij voor ons jaar. Dus dat is fantastisch.
8: Feliciteren dus, u en uw zoon en de familie van harte.
7: Dank u wel.
0: Nou, ik zoek ze een kebak.
6: Ja, toch?
0: Ja.
6: Ja, en ik van u is wij lokwensing voor de zoon van de minister. Vanzelfs. Erit. ik moet even Omroep Brabant vermanend taspreken.
5: Oei.
6: Ja, die hebben een berjocht over Milos Boksan. En dat is mijn 23 jaar de jongste wethouder van Nederland. Schrouwen ze daar. Maar.
5: Dat klopt net.
6: Precies. Dan hebben ze net goed opletten. Hien ze even de omroep erop nijslaan moeten. Want wij hebben natuurlijk Tieme Heringa u dan wat. En die is mijn 20 jaar toch een stik jonger dan 23.
5: Kunnen wij in contact komen met Omroep Brabant? Rectificatie.
6: Nou, let ze maar even contact met u, zie ik je.
5: Ja, goed.
6: Zij zitten eerst. Dus dit kan het. Even goed opletten, meesken.
5: Ja.
6: Ja.
5: De jongste wethouder, die hebben we hier in Friesland.
6: Die is in Friesland.
5: Is dat even de jongste bij deze?
6: Ik bedoel maar.
5: Voor de mensen in Friesland dan, net voor de mensen in Brabant. Maar dat komt misschien nog.
6: Ja.
5: Fijke, dank u wel.
9: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
10: Wow, wat is dit mooi.
11: Onderwijs.
12: Ja, dit is prachtig.
9: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
13: Ik begin met een meer een charme offensief.
14: Als toen de wijs wist naar huis.
15: Help, dit is eng.
16: Als tot ieder vier is.
15: Hé, wachten.
17: Of al lekker op de bank zit.
18: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
9: Maar Erik Enema.
19: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
9: En Jan Derda.

0: Dat is lekker fris.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk in Friesland van de Moorn. Zwargen noemt het om een uniek natuurgebied, bij Paddenstoelen, bij de onlust van de zware hoogspanningsverbinding terug Friesland hinnen. Hoe komt het ermee dat jij dadelijks muziekcontrole van Wax, Bricks to Your... Zo, Bridge to Your Heart. Nee. Nou, dan heb ik hier een Wax en Bricks. Dat proberen we nog een keer. Hey.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ik heb veel support.
16: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collega...

0: collecten van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Friesland van de Moor.

0: en Bridge to Your Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Hé, hey, daar in Chandier trekken. Boah. Ja, dat is mijn merk.
0: De 30e editie van de Trekker Oldenstedentocht, die zet je het uiteindelijk in Ingelem. En daar gaan we het aan zijn oor. En komt het voortbestuur van een bijzonder paddenstollengebied in gevaar door de onlis van een stroomkabel van Tennet.
4: Dan kennen we die boertjes van Wasplatenreservaat of het had, want dan is het gebeurd. Het is over en uit. Dan zien we die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
0: Zo dadelijk is Jere in dat gebied. Fijke, door de media, wat zit er in van de morgen?
5: Ja, heel die binnenbeesten krijg je een bijstandsuitkering. En een stroom in Rotterdam is onwijst als risicogebied vanwege rellende jongeren.
2: Dit is Friesland van de morgen.
0: Nou eerst, het waarbericht in het kwart, mij is Sibo Mollema.
6: Goeiemorgen. Nou, Joert betekent wat rijn en dan is even wat stoorrein, maar ook wat langere, droegere rieten. De temperatuur die leidt ze om de 16 graden heen, maar een matige, om de kust zeker, hudde westenwind. Morgen wolken en zinnen en van het rustig pad droeg, een stevige west-noordwestenwind en een heeste temperatuur van 16 graden. Straks meer over het waar.
0: Tennet maakt heel iets meer stroom voor vieren kinderen. En daarvoor komt er een nieuwe heegspanningslijn die het voor een patro Friesland rent. Een van de plakken op de route dat in de Rotstergaasterwal. Verslaggever Arie Bosselaar, die wie in dat gebied.
7: Krijgt boeten Rotstergaast. We nemen een liet stikje terug de bosgrond en dan komen we uit bij een stek. En achter dat stek luidt een schitterend natuurgebied. Maar op de achtergrond rent de 220 kilovolt verbinding door Trohinnen. Pier van die grote meesten, meters 30 heeg. Ja, en hier wil Tennet dus dwes Trohinnen. Maar meesten van wel 60 meter heeg. Ja, en ik ren je maar Jan van der Heijden en Jan van der Wouden. Zoals dat ze zelf zeggen, de Jan van dit gebied.
8: Ja,
7: de Jan. Allereerst maar dit natuurgebied, zo'n 50 bunder grut, denk ik.
8: Ja.
7: Wat maakt het zo uniek?
8: Nou, daar komen op Nederlands en Europees niveau een hulp uit de wasplaten voor. En wasplaten zijn toch wel de meest kwetsbare en zeldzame soorten paddenstoelen. Die is in diverse kleuren van geel, green, gif green tot red, oranje, vinnekest. En vooral in dit gebied zie je een aantal hele zeldzame soorten. Die één soort die eigenlijk alleen nog hier voorkomt. En een aantal soorten die maar op een paar plakken in Nederland voelen kennen. En daarbij zijn als ze dan jistje en dan zien ze in huwelijk grote aantallen vergeleken met oorgebieden.
7: Orian, even, ik heb begrepen, zo'n 20 unieke soorten.
9: Ja, klopt. Zo'n 20 unieke soorten, waarvan we natuurlijk net alle hier in dezelfde altijd wervinden. Maar de combinatie in dit gebied, de paddenstoelen dichtheid van de wasplaat, is hier natuurlijk in ik op Europees niveau heel uniek eigenlijk, omdat ze hier zo volle voorkomen. Nou, we hebben nu een hele protte vlinders, libellen, maar ik een protte keversoorten, wansensoorten. En dat is echt wat dat betreft een prachtig mooi gebied. Ik wat er maar nog een bloeistiert. De blauwe knopen, bepaalde zeggensoorten. Het is gewoon een heel uniek gebied.
7: Nou rint het bestaande tracé van de heegspanningskabel rint je door dat gebied. Dat is in het verliezen online. Ja. Toen kwam Tennet met het verhaal, wij willen die nieuwe verbinding langs het tracé van de orde, wat toch niet doen.
4: Dan kennen we die boertjes van Wasplatenreservaat of het, want dan is het gebeurd, het is over en uit. Dan zien we die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
7: Orian, dus zo slim wordt het je dan?
8: Ja, het is zo. Deze groen hier, die is hier of eeuwenlang nooit bewerkt geweest, net bemest. En als daar wat in dorst, dan gaat die hele structuur verorderd en dan is het gewoon vernietigd. Hartstikke wel eens dat ze voor bepaalde trajecten weer orengebiedjes aanlezen. Maar dat ken net. Dan zullen ze hier gewoon die groen op een bak verhelimatten. Dus dat is, het wordt vernietigd, het is fut.
7: Net zozeer de kabel zelf is de bedreiging, maar de onlis ervan.
8: De onlis en de masten. De onlis dat zit het terrein vernielen. Toch dat ze daar met heel zwaar materiaal erheen matten. Ja.
7: En Orian, in je eigen, dat is onherstelbaar eens keer.
9: Ja, dat is inderdaad onherstelbaar. Want de kerst namelijk net het stuk natuur was hier eigenlijk in al die eeuwen ontwikkeld heeft. Kerst net even verplantje of verplaatsen. Dat is onmogelijk. Dus op het moment dat je erin gong bist en dan heb je hier een ontsluitingsdiek maken van 4 meter breed, 1 meter diep. Dan is dat op dat stuk totaal helemaal niks meer mogelijk. Misschien staat hier daar nog eens een paddenstoeltje, maar de uniekheid van het gebied is daarmee finaal aantast.
8: Je komt in oktober, november kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikanen hebben je gewoon om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je vernielen als het training is. Dus ik denk dat die uitgaven wel terecht is dan om hem terug het weiland in te lezen.
7: Hoor Jan Knik die stemmend?
9: Ja, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Want ik bedoel, hè, we praten op dit moment over dat de natuur er slecht voor staat. En we moeten er alles aan doen om onze natuur te behouden. Nou, dan denk ik van, dan kan dit net meer het grootste probleem zijn om hier een iets knikje in de leiding te maken om dit te laten besteden.
0: En dat is hier verslag van Arjen Bosselaar daar dus.
1: De media van de morgen.
0: Is het een mildse druut naar Omroep Brabant?
5: Ik heb het wel even melden, ja. Inderdaad. Want het nijs maar wel klappen natuurlijk. Dus ja. Dus hoop je dat ze daar even op reageren.
0: Ik ben heel benieuwd.
5: Ja, we houden het in de gaten. Meer mensen hebben in de eerste drie maanden van dit jaar een bijstandsuitkering ontvangen als een kwartaal een veensier jeder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers, zeggen ze. Eind maart 2026 kregen 411.000 mensen een uitkering. Binnen 1.000 meer als drie maanden eerder. En vergeleken met dezelfde periode in 2024 kregen 3100 mensen meer, zeg maar, bijstand als begin van dit jaar. Ja, het aantal uitkeringen neemt al meerdere jaren ta. Rond het CNV's hier binnen er heel veel meer mensen bij een uitkering dus bijkwam. Lees de daling weer in 2023. En daarna is het dus alleen nog maar omheen gingen. Vooral jongeren onder zo'n 20 hier nam het aantal bijstandsuitkeringen dus ta. Statushouders is ik bekend dat er meer dan 80% een bijstandsuitkering ontvangt. Dus dat binnen even een paar oorzaken van dus dat hegere aantal uitkeringen. Dan is het strand van Nesselande in Rotterdam is ont 1 oktober op een ei onwijst als veiligheidsrisicogebied. Dat schroot burgemeester Carole Schouten in een brief van de gemeente hier. Ja, het strand wie al een risicogebied zond 28 mei, dat zou ouderinnen. Maar dat hebben ze nou dus verlengd. Het strand van Nesselande en de boulevard is een recreatieplek waar families en kinderen op warme dagen verkoeling zoeken, schroot Schouten. Maar het ouderonne Pinksterweekend winnen er meerdere geweldsincidenten. Wie zelfs een stekpartij. En er zijn grote groepen jongeren die verpesten daar eens een beetje de sfeer. Die vielt je onderling. Nou, stek hem akkoord dus del. Loerde muziek. Het is gewoon net fijn recreëren daar.
0: Nee, dat klinkt net heel gezellig. Nee.
5: De politie heeft al meerdere keren optreden daar. En bij preventieve fouilleeracties hebben ze echt allerhande wapens en ik munitie ontroffen. Dus ik bedoel, waar neemt nou een pistool mee naar het strand? Als je gewoon even lekker ontspannen wollen, even recreëren, dan neem je net een pistool mee. Dus dat zijn hele oren bedoelingen is er de henne. Dus de komende periode zullen er momenten wijzen dat er een verhoogde toestroom van jongeren naar het gebied is. En daarom hebben ze dus dat het gebied als veiligheidsrisicogebied onwijst. En dan kan de politie het meer mogen om op te treden.
0: Fijke, dank u wel.
1: Omroep

0: Live en Uptown Girl.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, maar je had juist al even de waarversissingen van Joert. En die liet ik net al de beste. Toen zei ik al van ja, als dan op de trekker zit met deze versissingen, die buien die het voorspeld binnen, dan belooft dat dan wat voor Joert. En dat is relevant, want Joert is de 30ste editie van de Trekker Alversterrentocht. En verslaggever Pelle Numan, die is daarbij. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ik heb al wat geroes op achtergrond. Wat is juist al zo om die is juist?
2: Nou, ik sta nu weer bij de startlijnen en het is hier nu leeg. Echt, de Pimlusjeslijn is de tweede groep voor het gaan. Tweede groep met trekkers. In totaal gingen er 320 deelnemers verdeeld door 8 groepen om het kwartier voort. Is er nu alweer de eerste trekkers komen, die meisje haar ree voor de tweede groep. En ik zei ik al, iets van zon, zei ik al, dat het grootste gras van de deelnemers hier geslept had vannacht, omdat ze echt uit het hele land komen, rond zelfs uit België. Steen je dus op een camping, maar daar ben ik opvallende nachtplakken, neem ik het maar beest. Ik zit nu bij een vrachtwagen, zit haast op een startlijnen. Ik kreeg maar even het trapje op. Goedemorgen. Jullie zitten hier wel mooi.
3: We zitten hier fantastisch. We zitten vooraan, zitten we hier aan. Uitzicht perfect.
2: Zullen jullie zo meteen ook nog even de trekker op?
3: Wat gaan we zo meteen doen? De trekker start hier. We gaan groep 7 rijden wij. Ja.
2: En wat maakt deze trekker Elsteed toch zo bijzonder?
3: Het weer. Het weer dat trekt ons erg veel. Want dat hebben we namelijk niet in Noord-Holland. Nee, het weer. Nee. Het is bijzonder. Wat doe ik hem 27 keer zeker helemaal zo. Ja, 27 keer.
2: Dus u hebt bijna alle edities meegemaakt?
3: Nou, het is. Nou, begin niet, denk ik. 30 is het of zo. Het begin niet. Maar dat schiet aardig op, ja. Dat klopt.
2: En in al die jaren, wat is nou het gekste of het bijzonderste dat u hebt meegemaakt?
3: Nou, bijzondere, ja, toch met z'n allen, ja. Die twee Fiat op elkaar toen de tijd. Die trekkers uit Texel vandaan. Die ene start, die vloog met de andere omhoog. Maar van de rest, ja, het is gewoon, je rijdt je rondje achter elkaar aan. Ja, het heeft wat mensen bij het allemaal. Grandioos. Fantastisch.
2: En voor deze editie, het regent. Wat verwacht u?
3: Het blijft droog volgens mijn collega's. Dus ja, wel oliepak aantrekken maar. Het is niet anders. Dan missen we de cabine. Ja, of een Scirocco of een Kappie. Ja,
2: en dan maar een regenpak aan?
3: Dan een regenpak aan. Een regenpak op een pet op. Want anders dan ben we morgen ziek of volgende week. Kunnen we niet werken. Dat gaat ook niet goed.
2: Nee. Nou, ik zou zeggen veel plezier zometeen. Hartstikke bedankt. Nou, zoek je weer naar beneden. Komt weer hier de vrachtwagen op. Ik zal weer de eerste trekkers komen, Eriet. Dus ik zoek je naar uit. De groep komt hier hoor.
0: Nou, dat klinkt hartstikke gezellig daar. Ondanks dus de buikers die het voorspeld binnen. Dat liet ze daar net tjin horen daar. Verslaghouder Pelle Numan, tegentank. Hier dadelijk is het tijd voor het nijs. Mij vijken van zelfs.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. Snijn in Bureau de Vries.
5: De Melboer.
6: Dit is de stem van Paken.
5: Mooi Joop. De Melboer.
7: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar paken.
8: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl. Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut voor je al wachten. Het is tijd voor het Frieske Nijs, mij Fijke Woude.
18: Een goeie morgen. De onlist van de zware heegspanningsverbinding Dwestrof Friesland bloedmezing in de besnijing houden. Net alleen nog boeren en burgers worden rekken, ik natuurgebieden erin de gevaar. Bigelijks de Rotstergaasterwal, een uniek en officieel reservaat van de Wasplaat, een bijzondere paddenstoel. Neffens dit bosbeheer vrijwilliger Jan van der Woude zoe het tracé eens online worden matten.
19: Je komt in oktober, november kom je meesten vanuit Nederland, Duitsland, België, zelfs een Amerikaan heb je gewoon, om naar die prachtige wasplaten te zien. En dat is al je van heel als het erin is. Dus ik denk dat die uitgave terecht is dan, om hem terug het weiland je neer te lezen.
18: Een garage naast een wenning onder Ierke Singel in Drachten is vannacht uitbaand. De brandwacht wist vatten komen dat het vuur oorsleeg naar de wenning. De bewenners wisten zelfs uit de wenning te komen en konden ik de huisbeesten niet veilig brengen. Een boorman wie al begon met blussen wanneer de brandwacht had overnam. De brand is nog dag ontstien in een elektronisch apparaat in die garage. Stichting Savage zal de bewenners helpen met het afhandelen van de skeeën. Er is verzet tegen de werkinrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomkenterp in Frentscher. De gemeente Waardhoeken wil daar een nieuw zwembad en 2 nieuwe gebouwen voor een basis- en middelbare squallen bouwen. Maar net elke nieuw is blijd met de bouwplan in het groene gebied. Jaap Rora uit Frentscher bezoekt het project te keren en had een protestlied maken.
20: Nou, dat protestfeske dat gaat over dat het groene hert van Frentscher hier wat je achter me laat, dat gewoon blauwe maat. En dat het zonde is om alles dicht te metselen. Ja, daar gaat het feske over eigenlijk. Ja, je komt die squallenboel was je daar zetten. Dus ja, daar ben ik voortdurend op Tjernwest.
18: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van het bannenboek Slaaf Kindje Slaaf van Dolf Roen giet net terug. Die presentatie zo wijs op Katie Coty, de dijver op de afschaffing van de slavernij viert wordt. Maar even stressor in Ljouwert, dat de presentatie wijzen zo, leidt het allegeer vissen te gevoelig. Scroller Dolf Roen van Sint-Niek is vernuveren dat de boekpresentatie schrast is.
21: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden. Ja. Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
18: Ja, Tresor wil geen talochting aan op het net teruggeen van de boekpresentatie.
0: Was dit dus een reactie van Omroep Brabant volgens mij, hè?
18: Ja, ik hier even een berichtje stuurt van jongens, het klappert net heel dol met die jongste wethouder van Jim. Want dat is toch echt de 20-jarige Tieme Heringa uit Damwoord. Ze zeggen bedankt voor die bericht. Het artikel is onpast. Dus,
0: we moeten weer achterom.
18: Wat dan?
0: Nou, dus dit nou over een week is de bijzondere titel alweer verleden tijd. Van die Brabantse wethouder dus.
18: Ja.
0: Dan wordt in het Friese Dantumedeel de 20-jarige Tieme Heringa officieel geïnstalleerd als wethouder.
18: Ja.
0: Maar het is net door een week, het is al meer dan een week.
18: Ja.
0: Ja, we blijven bezig, fijn.
18: Oh, jongens.
0: Nou ja. Dadelijk zeer, het waar, mijn Zibo.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
23: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom je bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
2: Litjo's Pariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Friesland van de Moor.
4: Erit Science.
0: Het is 3 minuten door je al wachten intussen. En aanstaande houden we het over een tjerke dat een jubileum viert. Maar eerst houden we het over het waarberucht. Mijn Sibo Mollema, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen, Erik.
0: En hoe lijkt het op dit stuit? We hadden kijk wel dat de trekker Alversterrentocht op de gang is. Een soort van die trekker hier, dus die gaan net een kap opgehollen. Dus dat is natuurlijk net heel loffelijk op het reind.
14: Nee, dat is net echt noffelijk. En der, ja, de Sanona valt eens even wat rein, eens even wat stoorrein. Want het goed is een beetje onderwijs. Nou, de ben straks ik wel wat langer, droegere ritten. Nou, daar zal ik straks even wat meer over vertellen. Nou, Skielke die leidt op dit stuit qua temperatuur op zo'n 15,2. Daar is 1 millimeter van. Nou, dat geldt zo'n beetje van het hele noorden van Damboord. Die zit ik op 1 millimeter. 14,4 graden Bonzoet. Zo'n 15 graden daar voel een 3,4 millimeter. Laaksem 0,8. Grauw 1,8. Nee, Beest 2,2. En Bakkeveen 1,8. Dus het smiet net een soort op. Maar ik joed hoe deze bloed het net droeg. Van de morgen zijn ook nog wat rein. Is even wat stoorrein. Ja, en dat is zeker even wat een droegere periode. Maar die laatste buien van de morgen een beetje west, ja, dan komt er wat een droegere rieten. Maar geen wij een beetje, ja, dan loopt er toch weer een nieuwe steuring oer. Mijn buien, of ja, ik kan beter zeggen wat lichte buikjes. Ja, dat front loopt in de rin van de jongen dat we voort. En dan bloedt het jongen dat vandaag droeg. Dan we haar joert een soort bewolking, kan ik wel zeggen, met amper zinnen. Dus het wordt een beetje wat een grijze dij. Het wordt zo'n, ja, zo'n zontje. Eerst misschien nog even zo'n 18 graden. Maar voor het gevoel lijkt die temperatuur leger. Toch een matige, in vlagen krachtige westenwind. Ja, en die op de waterland zelfs tussen de 5 en de zon inleidt. Dus ja, zon is al een hurde wind. Nou, de wind die neemt vannacht boppen lang wat aan. En ja, boppen zee bloedt er toch wel een vrij stevige wind in. En dan liet het vannacht droog te blauwen.
0: Hoe liet het op morgen?
14: Ja, de bewolking had ik dan de oerhaan. Maar ja, de zin komt er meteen wat meer aan te pas dan joert. Ja, er is morgen kans op een enkeld licht buiken. Ja, dat is een stoorkes is maar. Maar van het grootste part bloedt het droeg. Ja, door de onvier van die polaire lucht. Ja, die komt uit het westenwei, ont het noordwestenwei, een beetje in die hoeken. Ja, wordt het maar zo'n 16, 17 graden. Ja, 20 is normaal voor deze periode. Ja, en de stevige west-noordwestenwind, die maken het nog wat minder noffelijk in Botsissen. Ja, tussen de 5 en de zon bijvoorbeeld jumper het land in en zo'n 6 en 8 tot 8 in het kust- en waardgebied. Nou, let er op de jongen, dan neemt de wind boven land aan, neemt matig en boven zee bloedt er toch nog wel even een stevige windsteer.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
14: Ja, van de sneeuw, ja, hebben we een afwisseling van wolken naar zinnen. Hè, waar we dan morgen, ik zie gaan mijn kans op een spotje rein. Zet dat nou dikker, maar het ken wij dat het van mij ook uit de kaart mij is. Het stelt dus net soort voor. Van het eerste liggen dit de laatste drippende wijzen die vallen. Want dan breng ik gewoon een wat droge rieten aan. Ja, de noordwestenwind, die is die loopt dan weer flink aan, is meteen vlagerig. Dus ja, zo'n fjouwen tot zon. En dan werd de koude lucht ongeveer. Dus daar ben we nog net van aan. En de leidt de temperatuur ook om de zonnetje graden. Ja, dat is over manje. Ik weet waarom. Ik zo'n 16 zonnetje graden. Ik werd een onhel in noordwestenwind. Ja, en veel is een beetje hetzelfde waartype als Snijn. Wol droeg dus. Maar dan, ja, ik wat zinnen en wolken. En dan 10 jaar hebben we een stuk minder wien die dan meer uit het zuid-zuidwesten bij komt. Ja, de hege druk krijgt dan iets meer invloed op ons om jou. En dus, de zuid-zuidwesten wien is dan heel goed matig. Ja, dan heb ik wel wolken en zinnen. De temperatuur die komt uit zo rond de 20 graden. Dus die het mooi omheeg. Nou, na het weekend dus om jou stabiel waar, maar oprende temperaturen en droeger.
0: Sibo Mollema, dank u wel.
14: Graag gedaan.

0: Friesland van de Moor.
1: Oerl in Friesland, rondom in Friesland, geen tjerken dicht. Die wordt een B&B, in de oren komen appartementen. Maar in Tjalbert, de pad just het stelde, daar streemt de tjerke juist vol. Ze besteedt er 400 jaar en dat vieren ze vanzelfs. Hoe hard staat tjerken nou in Libby? Nou, dat vreeg ik om Betty Oosterhof, een van de mensen achter dat jubileum hier. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nou, dan voel ik maar die vraag dan. Toch heel Friesland, hier hebben we de sluten tjerken. Maar ben je een broesters aardig? Hoe kan dat?
2: Ja, nou ja, in ieder geval dit jaar wel. En dat komt omdat we extra aandacht besteden aan het jubileum, 400 jaar. En nu is het zo dat ook de kerk als plek waar de gemeente samenkomt, de gemeente Tjalbert de Knippe, daar is het ook wel zo dat het aantal kerkbezoekers afneemt. Dus dat is echt niet anders dan in andere kerken en gemeentes in Friesland. Maar ja, wij wilden toch wel speciaal aandacht besteden aan dit jaar. Dus daarom hebben wij heel veel activiteiten op touw gezet.
1: En in dat programma daarin, dat eigenlijk een beetje trollcore in. Hè? Dan heb je dus de kerkelijke gemeente en je hebt dus de maatschappelijke functie. Dat komt al je wel waarom in dat programma.
2: Ja, en dat is precies het hele idee van al die activiteiten. Om duidelijk te maken dat de kerk niet alleen een gebouw is voor de gemeenteleden, maar ook voor iedereen in het dorp. Want de kerk staat midden in het dorp. De kerk is ook een gebouw voor het dorp. En als je mensen zou vragen hier op de streek, we hebben het over in Weeren, de hele streek, van ja, wat betekent de kerk? Nou, ook de mensen die nooit naar de kerk gaan en helemaal geen lid zijn van de kerkelijke gemeente, die hebben toch allemaal wel iets met dit gebouw. Dus vandaar dat wij hen ook allemaal willen uitnodigen en betrekken in het jubileum.
1: En dan krijg je toch best wel een boend programma. Ik zou bij de receptie bij jullie op het programma staan. GFTO. Wat is dat, Greg?
2: Ja, GFTO. Ja, als je hier op een streek woont, dan weet je precies wat het is. Maar GFTO, dat is de geitenfok. Tjalbert en omstreken. En de geitenfok is de club hier op de streek die altijd van alles organiseert. Die hebben een geweldige sociale functie. Maar die hebben we dus ook betrokken bij activiteiten. En die zeiden ook meteen, ja, wij willen wel helpen. Dus die leveren morgenmiddag ook wel of vrijdagmiddag ook wel wat handjes. Dus dat is juist hartstikke leuk dat we de andere geledingen van de streek er ook bij betrekken. Hè? Plaatselijk belang, GFTO dus, maar ook de basisschool. We hebben ook activiteiten gehad voor de kinderen. Dus dat maakt het juist zo leuk om alles en iedereen erbij te betrekken.
1: En dat is misschien dus ook wel het geheim. Waarom moet je hem voor jou rond die je besteden? Je had het door een echt hier besteden voor de Mierskip.
2: Ja, we willen echt openstaan voor de Mierskip, zeg maar. Hè? En een heleboel mensen, nou ja, je realiseert het niet elke dag als je er langs fietst of rijdt van, oh, die kerk die staat er al 400 jaar en niet 400 jaar zoals die er nu uitziet. Maar de eerste beginselen van het gebouw, die zijn wel 400 jaar. En ja, dat is toch wel stevig basis in onze streek, denken wij.
1: En die festiviteit, Mirjam, die doorreek dan wel even. De laatste, de afsluiting is in november. Dus het is echt een eer van feest van je gast, sinds ik in. Ik wens je een heel soort willen en lokwensken.
2: Ja, hartelijk bedankt.

The Police, wie dat en vanzelfs Message in a Bottle. Dus we zetten de werinrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomkaterp in Frentscher. De gemeente Waardhoeken die wil daar een nieuw zwembad bouwen en ik twaalf eigen bouwen voor een basis en middelbare squallen die het nou nog op een oude plak in de stad zitten. Net elke nieuw is blied maar die nieuwbouwplan in dat gebied. Ja, Broda uit Frentscher Biglies die besiekt het project te keren en had een protestlied maken.

0: Nou, het protestfeske dat gaat over ja, dat het groene hert van Friendship hier wat je achter me laat, dat dat gewoon blauwe maat. En dat het zonde is om, om alles ja, dicht te metselen. Nou, daar gaat het feske over eigenlijk. Ja, je komt die squallenboel was je deel zetten. Dus ja. Ja, daar ben ik ja, voor en dagelijks op het Sjenwest.
1: Ja, jo, weet je, het zien oer het plak waar een nijbouwplan komt. Waarom vind je het net een geschikt plak voor het nijbouwplan?
0: Nou, ten eerste is het gewoon, ja, ik ben hier binnen in Jutje Sergeant Sector en toen komen we altijd daar via een patie. Dan komen we zo naar het Balker in. Nou, dat is toen ja, in Rinde hier in dat daar ja, wat afkapt. En nou, Njotje Sander is hier omwaaien kwam, toen was de patie afgelopen. Nou, toen ben ik letter die spotplakken hier kwam. Toen stik ik nog een handje verloren en het laatste stukje dat is nog helemaal heel. En dat is ik beschermd het stadsgezicht, het stadsgebied. En nou, wij als FNP hier in Graafwon dat dit er ik bij komen zo. Dat hebben, ja, hebben de spieter nog net trokken. Dus ja, daarom ben ik hier zo fel op zien.
1: Wat is volgens of nevens jou het alternatief van het nijbouwplan? Waar zou het heen en matten?
0: Nou, dat ben dan mijn eigen keuze. Maar ik zou bijvoorbeeld die kabaas die hier Mike wil in Plan Zuid kennen. Des te nou die nijbouw van die nieuwe huizen. En dan is ik ja, vaak zie ik nou, jongere gezin. Dat hier weer met schaals mijn plan ik. Want het bouwt was hier een squallen. Nou, dat is nou ik wel die squallen nou ik af te hellen. En ja, aan mijn part hier dat van die AMS dat hier ik wel op hetzelfde plak en daar. Ja, en zo had die squall ik dan net. Maar daar hebben we wel mogelijkheden voor. Dit is gewoon ja, als keuze maken van ja, mooi voor de kinderen en dan kunnen we mooi in het groen spelen. Ja, dat groen gaat nou naar de kloten natuurlijk.
1: En nou, er zijn mensen en die meisje die dus kronen een brief naar de gemeente. Hè, of ze doen een orenprotestactie. Jo, kiezen van Veske. Waarom een Veske?
0: Ja, dat zit gewoon wat in mij. Ja, ik doe dat wel gauw zijn. Dat ik mijn emoties op papier zetten wil. Dan ja, gaat dat mijn Veske. Daar kijk ik het beste op kwijt eigenlijk. En dat slaat meestal altijd wel. Ja. Dus ik hoop dat dit goed verspreid wordt.
2: Een protestlied dus van Jaap Roorda. Het zijn de verhoringen daar bij Blomke Terp in Frensje. Dit is een heel hoofdveske. Until I found you. Ja.

0: Steven Sanchez. Until I Found You.
1: De media van de morgen.
2: Feiken door de media.
3: We beginnen in Amsterdam. Daar heeft vannacht een explosie in brand geweest. Er zijn meerdere mensen verwoond raken. De wie in een sportskwalle. Fitnessstudio Anna om correct te wijzen. En ja, er gaan nou al je verhalen roem verzeld van hoe kan dit, waar is dit ontstaan? Nou, de eigenaar van die fitnessstudio, die heeft nog zijn meesten, ik heb camerabeelden van het moment van de ontploffing. En daarop is te zien dat de explosie van onder de vlier van de sportskwalle wijkomt. Op de begane grond onder onze sportschool bevinden zich onder andere leidingen, een transformatorruimte en opslagruimtes van bewoners. Deze ruimtes zijn geen onderdeel van onze sportschool. Op dit moment weet niemand precies wat er is gebeurd en het onderzoek loopt nog. En hij roept meestal dan ik op om net mij te gaan in speculaties en sensatieverhalen. Ja, daar kun je wat bij voorstellen, ja. Vanzelfs. Dus, nou, ik zit even naar Dijtenschen, Erit, even naar mezelf. Nou, wij zijn redelijk casual klaar. Ja. Spiekerbroekje, sneakers, t-shirtje, vestje. Nou, ken ik, want we zijn geen visual radio, dus we zijn net als Jen, alleen nog maar te jaren.
2: Jen, geen slapende honden wakker maken.
3: Oh, nee. Sst. Nou, maar goed, softwarebedrijf AFAS, die heeft een lookbook presenteerd.
2: En wat?
3: Een lookbook.
2: Een lookbook?
3: Lookbook. Wat, van hoe zorg je eruit?
2: Oh, zo.
3: Ja, die, ja. Ja, die. Dus, de looks. Ja, mijn client inspiratie voor mijnwerkers. Ze hebben mijnwerkers op een fotoset die er op zich heel representatief uitjoggen. En daar was er dus een voorbeeld mee stellen. We hadden een duidelijke lijst met do's en don'ts. Bijvoorbeeld geen versleten spijkerbroek, geen hoodie, geen legging. Daar wilden we vanaf. Het idee van strikte kledingvoorschriften vinden we niet meer bij deze tijd passen. Daarnaast zijn verschillende items, zoals de skinny jeans, inmiddels wel uit de mode. Het was tijd voor een update.
2: En toch klinkt het wat passief-agressief. Ze van, we willen geen regels oplezen. Maar
3: nee, precies.
2: Je hebt een boek, maar ja, plaatsje.
3: Sjo, samen als eruit. Even. Ja.
2: Sjo maar even, was het
3: bedoeld. Inderdaad. Uitstuurorganisatie Young Capital. Die gaat de andere kant op, want de CEO van dat bedrijf, Hugo de Koning, die het op LinkedIn een foto zet dat hij op slippers naar een klant gaat.
2: Oh!
3: Ja, dat shit werd de andere kant uit.
2: Ja.
3: Maar hij zei van, een soort mensen die voelen daar ik wat van dat ik dus op slippers naar die klant taak hier. Maar deze klant, upfront, dat wie ik juist degene die het overdressed wie. Dus ik weet net hoe die mensen dan erbij rennen. Maar goed, een bedroom mij verzels, Ruchtlin Jaan, van hoe je er

0: Als je extra lijst van kalkonslag, met de Big Green voorkomt kalkonslag en als het heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
1: Hehe, Ainse patiënten hoor, maar wat nou?
2: Lid jouw spaarjoel belezen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouw. Kom langs of skill je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
0: Big Green Funny's actie, kind 1035 maar 924 euro, inclusief installatie.
3: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er voor El Sunnie.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
7: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
6: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
8: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
6: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En naast de infusie van de morgen, een oproep voor meer bloeddonoren en muziekcontrole van de Pretenders.
10: Got this in pocket.
11: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan Huis.
12: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms en hij zijn steen op stoel.
13: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
12: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
13: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
3: Wat een naaie persoon. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
13: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek niet
12: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
4: Friesland van de Moor.
5: Maar Erik zei.

0: The Pretenders en Brice in Pocket.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En ja, en dadelijk gaan we het door bloeddonoren. De bloedbank in Friesland die had verlet van naar je donoren. Hoe dat al je zit en wat dat nou eigenlijk inhoudt, dat bloedprikken, dat juist dadelijk. En we hebben het ook over het oors. Tresor die schrast een presentatie van een slavernijboek van Dolph Roen om Ketty Kotti.
3: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
0: Ja. Hoe dat al je zit, dat juist dadelijk. En Fijke, de oren mee erbij pakt.
4: Ja, er is kritiek op NASA vanwege een missie mij alleen nog maar malje. En horecaondernemers maten mij dit WK betellen voor het uitsturen van voetbalwedstrijden op grote schermen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het Waberucht in Kwad en dat komt van Sibo Mollema.
5: Goeiemorgen. Nou, je hoort meteen wat rein en dan zijn wat stoorrein, maar ook wat langere, droegere rieten. De temperatuur die leidt ze om de 16 graden heen en mijn matige, aan de kust zeker, hudde westenwind. Morgen wolken en zinnen en van het gruste pad droeg, een stevige west-noordwestenwind en een heeste temperatuur van 16 graden. Straks meer over het water.
0: Snijn, dan is het vrouwt bloeddonordij. Alle dagen dan hebben patiënten bloed nodig voor een operatie of mikkelijk snijn ongeluk. En dat bloed dat komt van donoren die zonder er wat van te vregen dat bloed aanjouwen. Maar Loes Metaal die weet er alles van en we bellen die nou even met haar. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, bloeddonordag daar hebben we het dus over. Dat is zondag. Maar ik ben eerst eens benieuwd, dat bloed, hoe vaak per dag heeft iemand hier in het noorden bijvoorbeeld dat bloed nodig eigenlijk?
6: Nou, in Nederland hebben per jaar zo'n 100.000 mensen bloed nodig. Bloed of een bloedproduct. Dus dat gaat bijvoorbeeld om rode cellen, zoals we dat noemen. En dan hebben mensen nodig die bijvoorbeeld veel bloed zijn verloren na een ongeluk. Of bij een bevalling. Maar ook mensen die een kankerbehandeling ondergaan. En daardoor daarvoor aan moeten sterken. Krijgen heel vaak bloedtransfusies. Er zijn ook heel veel mensen die afhankelijk zijn van medicijnen die gemaakt worden van bloedplasma. En dan heb je het over ziektes. Meer dan 100 ziektes, zoals auto-immuunziektes en stollingsziektes. Dus die bloeddonoren die zijn echt van levensbelang.
0: Want al dat bloed dat beschikbaar is voor dit soort gevallen die u noemt, dat komt allemaal van donoren?
6: Ja, dat komt allemaal van Nederlandse bloeddonors. Daar hebben we er ongeveer 450.000 in Nederland. En daar zoeken we steeds nieuwe donors ook bij. En die zorgen met elkaar elke week voor zo'n 15.000 bloeddonaties.
0: En dat afgeven van bloed, hoe gaat dat eigenlijk precies? Ik kan me voorstellen dat mensen daar best wel wat vragen over hebben.
6: Dat gaat altijd bij Sanquin. Wij zijn de bloedvoorziening in Nederland. En we zijn ervoor verantwoordelijk dat bloed voor patiënten er is. En dat het veilig is voor de patiënten. En ook dat het veilig is voor de donors om het te geven. En bloeddonors, je kunt bij ons bloed of plasma geven. Dus plasma is de vloeistof die overblijft van je bloed als je de rode cellen eruit filtert. En die worden weer teruggegeven. Je bloed geven gaat bij een bloedbank en je vult een formulier in. Je hebt een korte medische check. En dan is het bloed geven zo'n 10 minuten werk. En dan neem je daarna hebben een donorcafé waar je even rustig wat kan eten en drinken. En dan weer op je weg kan gaan. En plasma, dat geef je. Dan wordt het bloed gefilterd terwijl je het geeft. Krijg je de rode cellen, krijg je gewoon in dezelfde procedure weer terug. Dus dat is wat minder belastend voor je lichaam. Maar het duurt wel iets langer, dan ben je ongeveer 3 kwartier bezig.
0: Ik heb wel eens gehoord, jullie zitten op verschillende locaties. Ik heb wel eens locatie ergens in een kerk gezien. Daar ligt het niet aan, dus volgens mij zijn jullie toegankelijk genoeg. Maar 400.000 donoren zijn er in Nederland. En dat zijn er toch nog te weinig. Hoe groot is dat tekort aan donoren precies hier in Friesland?
6: Nou, we hebben niet echt een tekort aan donors, maar er zijn ook heel veel donors die op een gegeven moment weer moeten stoppen. Die stoppen omdat ze niet meer willen, of omdat ze ziek worden, of omdat ze te oud worden, of omdat de locatie niet meer goed bereikbaar is. Dus we werven gewoon constant nieuwe donors. En we zijn nu in Friesland op zoek naar zo'n 2000 nieuwe donors voor het komende jaar. Of komende jaren. En er zijn er in mei zijn er 250 nieuwe bijgekomen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we zoeken nog wel 1750 nieuwe donors in Friesland. En we zitten inderdaad op best wel veel locaties door het land heen. En in Friesland is dat in Sneek, in Heerenveen, in Leeuwarden en Drachten. Dus op zich te bereizen voor veel mensen.
0: Ja, en nu zijn er vast mensen die denken van, goed, dat de donoren gezocht worden, oké. Maar ik ben vast niet geschikt.
6: Nou ja, we checken altijd heel goed of iemand geschikt is. Want zoals ik al zei, het moet veilig zijn voor de patiënten die dat bloed krijgen, maar ook veilig voor de donors. Dus die hebben het bloed, die moeten het bloed niet zelf heel hard nodig hebben op dat moment. Er is altijd een medische check. Dus als je je aanmeldt via onze site sanquin.nl, krijg je eerst al een korte vragenlijst die wat medische geschiedenis en dat soort dingen met je doorneemt. Als je daarvoor geschikt bent, dan ga je naar. Dan krijg je een keuringsafspraak. Er worden een paar buisjes bloed afgenomen en een uitgebreid gesprek met een keuringsarts. Die dan ook medische geschiedenis en risicogedrag en dergelijke. Dus het zou bijvoorbeeld reizen kunnen zijn. Als je heel veel reist in een gebied waar heel veel malaria voorkomt, dan ben je niet geschikt als bloeddonor, omdat dat bloedoverdraagbaar is. Dus, en het kan ook zitten als je een drugs spuit, dan ben je ook niet geschikt als bloeddonor. Je moet daar maar even minstens 50 kilo wegen en gezond zijn.
0: De kans is groot dat je dus wel geschikt bent. Dus volgens mij is de oproep dan, meld je gewoon aan en dan zien we daarna wel.
6: Er zijn heel veel mensen die gewoon geschikt zijn, ja.
0: Nou, bij deze staat die oproep. En dan kun je ook nog eens een museumjaarkaart mee winnen. Dus dat is een win-win situatie volgens mij.
6: Als je je aanmeldt via sanquin.nl/prikkie, doe dat dan wel voor zondag, want die actie die loopt af op Wereldbloeddonordag. Dan kun je een museumjaarkaart ermee winnen.
0: En Marloes Metaal, hartstikke bedankt voor de bijdrage.
2: De media van de Moor.
0: Van de bloedbank dus Sanquin. Fijke. Noorden Media.
4: Ja, de NASA die krijgt er op sociale media flink van langs vanwege een volslijn mannelijke selectie voor de Artemis III missie. Die vlecht is een tarieding op de eerste Amerikaanse mannenlanding Soent Njantjen 72. Ja, de Artemis II missie wie een van de vier astronauten onboord een vrouw. Ja, en de deze missie dus net een vrouw onboord. En dat is wel bijzonder, want zo'n 40% van NASA's actieve astronauten is vrouw. Dus
0: dat is best een soort.
4: Dat is best een soort. Ja? En vrouwelijke astronauten, wetenschappers, die hebben haar een kritisch uitlitten. Dus hoe die keuze. Het is teleurstellend. Artemis is de tweelingzus van Apollo. Laten we deze fout niet meer maken, wat zijn. Het voelt dat al alsof we een stap terug maken. Ja, de baas van NASA het nou. Ik reageert op de teleurstellende, soms lelijke reacties. Nevens hem is er alleen nog jongen naar de kwaliteiten en expertise van de astronauten voor deze specifieke missie. Niemand moet hier iets achter zoeken. Onze laatste astronautenklas bestond voor meer dan de helft uit vrouwen. We selecteren de beste astronauten om onze doelen te bereiken. Dus en kennelijk ziet hij dan net een vrouw tussen. Zo'n kritiek dus.
0: Ja. Nou, het lijkt misschien gevoelig vanwege een Trump die er zit.
4: Ja, ik vind daar, die zul je net zo volle mij uitersten.
0: Nee, maar goed, ja, dat is toch iemand die scopt in alles wat woke is en liek het.
4: Ja, maar ja, dit is toch geen woke, liek het mij.
0: Ah ja, ik kan me vaststellen dat het echt wat gevoelig lijkt dat er in ieder geval je mond daar zitten.
4: Ja, had je dan zorgen voor zo'n specifieke missie naar de beste kwaliteiten. Ja. Ik neem gewoon. Maar er is ook iemand die reageert wat cynisch. Felicitaties aan de crew van Artemis 3. Jullie succes zal de weg bereiden voor de volledig vrouwelijke crew van Artemis 4. Ja, zijn kerstenmixje.
0: Dat is het, ja. Qua toon is misschien wel het beste om daar zelf te reageren.
4: Dacht ik, ja. Nou, horecaondernemers, die ben wettelijk verplicht om geld te betalen voor het uitsturen van het WK voetbal op grutte schermen, big leagues op een plein. En dat het minister Letschert van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap het schreun in een brief van de Tweede Kamer, die hier daarom vregen. De NOS is nevens haar wettelijk verplicht om geld te vregen dat een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal toont wordt voor een grutte groep bij een café. Het is bepaald in de mediawet en de Europese steedstype regels. Ja, en de NOS die kent daar net onderuit. Daarmee reageert dus de minister op een verziek van meerderheid van de Tweede Kamer. Die woer dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal vergees zien kennen op een plein of een oren grutte locatie. Maar dat gaat dus net tro. Letschert zei wel dat het WK voor een grutpaard van de Nederlandse horecagelegenheden wel vergees toont worden kan. Het gaat alleen nog om die grutter events. Dus dat ze echt een plein of ze echt op zijn grutscherm. En werden horeca toch extra verkeer van eten en drinken meer winst maken. het. Ja, en de NOS mij dat gewoon net faciliteren. Ja, cafés betalen een marktconforme prijs voor uitzendrechten die met belastinggeld zijn gefinancierd. En dat heb ik per taskoger, het dat volgt er dan een vergoeding. Maar dan denk ik, goed, dan moet je dus eerst tellen hoeveel het publiek dat er is en dan DNA die omslag versturen.
0: Maar dat is een gedoog.
4: Ik ben dreig.
0: Een gedoog, ja, want als die echt onder regeltjes hoort, bijvoorbeeld muziek draaien als horeca-eigenaar, dat komt eigenlijk heel wat bij.
4: Daar komt ik heel wat bij te zien.
0: Licenties die is te vernederen. En volgens mij zelfs als de radio onzest, maar strek een licentie voor.
4: Ja.
0: Dus als u. Maar ik het zeggen natuurlijk.
4: Nee.
0: Zoals deze, als u draait in de horeca, dan. Nee, hè? Helemaal niet.
4: Nee.
0: Zo moeilijk is het net.
4: Nee. Gewoon uit de omroep lust hier niks aan de hand.
0: Niks aan de hand. Aansen, dan hebben we het oor heel wat oors. Een boekpresentatie die zo houden worden op Ketty Kotti. Maar het gaat alle keer net terug. Wat het verhaal daarachter is. Dat je al je nieuwe muziek van Son Mieu Dark Before the Dawn.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn. Ik denk, ik zal eens even zien als ik nog naar het noorden kom, maar kwaad. Nou, dat wordt het nog even. 6 september, dan ben je in Grijs te vinden op een festival daar. Moet je op een website zien. En waar weet, ik is daar nog tickets voor scoren, want het is een mooie band. Ja, Sommieu wie dat dus. En Dark Before the Dawn.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van het bennenboek Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Roen. Gaat net terug. Die presentatie die zou wezen op Ketty Kotti, de dij waarop de aanschaffing van de slavernij viert wordt. Even Tresor in Ljouwt, dat de presentatie wezen zou, leidt dat al een keer vierste gevoelig. Schrijver Dolf Roen die is van uveren dat de presentatie skrost is. En hij had ik totaal net verwachten.
3: Nee, absoluut niet. Ik had me ook niet gerealiseerd dat die twee dingen op dezelfde datum vielen. Ik begrijp wel dat Tresor heeft gezegd, ja, dat moet maar niet op dezelfde datum. Maar ik was verbaasd, want ontzettend lieve, aardige mensen daar, dat ze gezegd hebben, toen heeft Tresor zich teruggetrokken, omdat Ketty Kotti in het bestuur waarschijnlijk, die vonden mijn boek erg omstreden. Dat is niet alleen nu hoor, dat is al zo lang.
4: Ja, het boek dateert al van 20 jaar geleden. 2006 is het voor het eerst verschenen. Slaaf, kindje, slaaf. Nou, van die titel kun je ook van alles zeggen. Ik sprak net nog even kort met iemand van Ketty Kotti in Leeuwarden. Die zei, ik wil die titel niet eens uitspreken. Nu is er een Friese vertaling verschenen. Hoe mooi wiet ik ben. Voor de mensen die het niet hebben gelezen. Het gaat over een plantagehouder die aan zijn dochter een slaafgemaakt inschenkt.
3: Zijn dochter wordt 12 en heeft op de slavenmarkt een slaafje van een jaar of 5 gekocht voor haar. Als verrassing.
4: Ja, het is een kinderboek, hè?
3: Ja.
4: Maar we zijn nu 20 jaar verder. Is het zo dat het boek ingehaald is door de tijd en de tijdsgeest?
3: Ja. Natuurlijk is er veel veranderd. Ja, zeker. Zeker. Mijn boek speelt ergens in een ver verleden. Ja. Met slavenhouders.
4: In Suriname, hè?
3: Het mag overal zijn.
4: Maar meneer Vroen, u heeft dat boek geschreven. En dat boek is nu vertaald in het Fries. Die presentatie zou dus op Ketty Kotti zijn. Ja, het had misschien beter op een ander moment gepresenteerd kunnen worden dan juist op die dag dat de beëindiging van de slavernij wordt gevierd.
3: Ja, maar daar hebben we allemaal niet aan gedacht. En dat is ook zo natuurlijk. Ja. Daarom had ik ook eigenlijk gedacht dat Tresor gezegd zou hebben, oh, excuses. Ja. Natuurlijk doen we dat niet op die dag, maar een week later of een week eerder of een maand later.
4: Ja, het wordt nu september geloof ik, hè?
3: Lau Dijkstra van de uitgever, ja. Die heeft besloten om, heeft ze mij vanmorgen verteld, om het verhaal pas in, het boek is eigenlijk klaar, maar om dat pas in september uit te geven.
4: Ja, ja.
3: Dan is het er pas. En dat wij samen eigenlijk contact zouden opnemen met het bestuur van Ketty Kotti, om nou eens eigenlijk te vragen waar het over gaat.
4: Ja.
3: Want weet u wat ik eigenlijk vrees? Ze vonden het omstreden boek. Maar ik vraag me af of ze het gelezen hebben. Want alle mensen die mij aangevallen hebben, dan zei ik, ja, maar wat heb je nou op het boek? Ja, wat gaat het tussen? Wij worden er zo. En dan zei, heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen.
4: Nee, misschien op basis van de titel dat men al ja. in de ja. stress schiet. Het is wel in ieder geval zo, meneer Verroen, dat het boek nog steeds voor ophef zorgt. Doet u dat verdriet?
3: Ja, ik begrijp ook niet zo'n uitspraak. Ik kan de titel niet uit mijn mond krijgen. Juist die mensen moeten toch verdomme weten dat wij kinderen als slaven verkocht hebben. Dat moeten ze toch weten. Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
4: Ja.
3: Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
4: Ja.
3: Ik had gedacht dat de hele witte wereld over me heen zou vallen. Omdat ik beschreven heb wat zij gedaan hebben.
4: Ja. Ja. U wordt verkeerd begrepen eigenlijk, zegt u met zoveel woorden.
3: Ik snap er helemaal niets van.
0: En dat zei dus Dolf Verhoen hoe dat boek Slaaf, kindje slapen. Dat had trouwens een oren titel gekregen op een gegeven moment. In 2006 is het op naai uitjoen. En tjewurig leidt in de boekhandels als Hoe mooi wit ik ben. Dus die oren titel die is intussen ook al vervallen.

0: opslaan.
1: Alles wat er spiekt.
0: Douwe Heringa neemt die mee.
2: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
2: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Ik sjog even op de klok en het is echt alweer 12 minuten door Jelven Jochenen. Tiet voor het Friske Nijs, mijn Fijke Wouda.
15: Een goeie morgen. De politie waarschuwt inwoners van Boetenpost en de omliggende dorpen voor nepagenten die justjoen actief zijn in de regio. De neppolities vertellen ons slachtoffers dat haar adres op een list stiert van wenningen dat een inbraak plant wijzen zoen. Daarna vregen ze om geld, sieraden of een bankpost zodat ze die veilig bewaardje kennen. De echte politie zei mij klam dat inwoners je net op ingeen matten en voten dadelijk 112 belje matten. Een garage naast een wenning onder de Ierke Singel in Drachten is vannacht uitbaand. De brandwacht wist wat te komen dat vuur oorsleeg naar de wenning. De bewenners wisten zelfs uit het huis te komen en konden ik de huisbeesten in veiligheid brengen. Een boerman wie al begon met blussen, wanneer de brandwacht dat oernam. De brand is alle gedachten ontstien in een elektronisch apparaat. Stichting Salvage zal de bewenners helpen met het aanhandelen van de skeeën. En er is verzet tegen de werinrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomkenterp in Frentscher. De gemeente Waardhoeken wil daar een nieuw zwembad en 2 nieuwe squallen bouwen. Maar net Elsenien is blied met de bouwplan in het groene gebied. Jaap Roda uit Frentscher bezoekt het project te keren en had een protest liet maken.
16: Nou, dat protestfeske dat gaat over dat het groene het van Frentscher hier wat je achter me laat, dat gewoon blauwe maat. Dat het zonde is om alles dicht te metselen. Nou, daar gaat het feske over eigenlijk. Ja, je komt die squallenboel was je deel zetten. Dus ja. Daar ben ik voortendags op het Sjenwest.
15: Twaar ben kwam Justine Jesterwoorden vast te zitten op het dak van een winkel in het centrum van het dorp. Ze in het dak opklom uit haar een frisbee debben daar wie. Toen een van de band bezocht de frisbee te pakken, kwam ze vast te zitten. Twaar ben bezocht haar te helpen, maar kwam dus doe zelfs ik vast te zitten. De brandwacht had de 2 slachtoffers veilig van het dak hellen.
17: Peter en Peter.
15: Peter en Peter.
17: Koele wijn.
15: Ja, kom van het dak af.
17: Nou, dat idee inderdaad.
15: Ik doe maar.
17: Dadelijk hier het waarberjocht.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
20: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: easyzit.nl. Dan zit hij al goed.
21: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
25: Pieter Wilkens die brengt dadelijk een ode on de heftruckchauffeur. Eerst eens even jaren hoe het komt met het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
26: Goeiemorgen, Erik.
25: En hoe leek het op dit stuit? We hadden kijk wel dat de trekker Alversteren toch aan de gang is. Een soort van die trekker hier, dus die gaan net een kap opgehollen. Dus dat is natuurlijk net heel loffelijk aan het reind.
26: Nee, dat is net echt noffelijk. En er is er nog valt er even wat rein, er is even wat stoorrein. Want het goed is een beetje onderwijs. Nou, er ben straks ik wat langer, droegere rieten. Nou, daar zit ik straks even wat meer over vertellen. Nou, Skielke die leidt op dit stuit qua temperatuur op zo'n 15,2. Er is 1 millimeter van. Nou, dat hield zo'n beetje van het hele noorden van Damboord. Die zit ik op 1 millimeter. 14,4 graden Bonsert. Zo'n 15 graden daar voel een 3,4 millimeter. Laaksem 0,8. Grauw 1,8. Nee, Beest 2,2. En Bakkeveen 1,8. Dus het smiet net een soort op. Maar ik hoort hoe deze bloed het net droeg. Van de morgen zijn ook nog eens wat rein. Is even wat stoorrein. Ja, en dat is zeker even wat een droegere periode. Maar die laatste buien van de morgen een beetje west, ja, dan komt er wat een droegere rieten. Maar geen wij een beetje, ja, dan loopt er toch weer een nieuwe steuring oer. Mijn buien, of ja, ik kan beter zeggen, wat lichte buikjes. Ja, dat front loopt in de rin van de jongen dan weer voort. En dan bloedt de jongen vandaag droeg. Dan weer haar jongen een soort bewolking, kan ik wel zeggen, met amper zin. Hè. Dus het wordt een beetje wat een grijze dij. Het wordt zo'n, ja, zo'n zontje. Eerst misschien nog even zo'n 18 graden, maar voor het gevoel dat die temperatuur leger, toch een matige, in vlagen krachtige westenwind. Ja, en die op de waterland zelfs tussen de 5 en de zon inleidt. Dus ja, zon is al een hurde wind. Nou, de wind neemt vannacht boven land wat aan. En ja, boven zee bloedt er toch wel een vrij stevige wind in. En dan liet het vannacht droog te blauwen.
25: Hoe liet het op morgen?
26: Ja, de bewolking had ik dan de oerhaan. Maar ja, de zin komt er meteen wat meer onder te pas dan joert. Ja, er is morgen kans op een enkeld licht buiken. Ja, dat is een stoorkes is maar. Maar voor het grootste part bloedt het droog. Ja, door de onvier van die polaire lucht. Ja, die komt uit het westenwei, want het noordwestenwei, een beetje in die hoeken. Ja, wordt het maar zo'n 16, 17 graden. Ja, 20 is normaal van deze periode. Ja, en de stevige west-noordwestenwind, die maken het nog wat minder noffelijk in Botsissen. Ja, tussen de 5 en de zon bijvoorbeeld jumper het land in en zo'n 6 en 8 tot 8 in het kust- en waargebied. Nou, let er op de jongen, dan neemt de wind boven land aan, neemt matig en boven zee bloedt er toch nog wel even een stevige windsteer.
25: De dagen daarna, hoe komt het dan?
26: Ja, want de sneeuw, ja, hebben we een afwisseling van wolken naar zinnen. Hè, waar we dan morgen, ik zie gaan mijn kans op een spotje rein. Zet dat nou dikker, maar het ken wij dat van beetje ik uit de kaart mij is. Het stelt dus net een soort voor. Van het eerste liggen dit de laatste drippende wijzen die vallen. Want er brengt gewoon een wat droge rieten aan. Ja, de noordwestenwind die is die loopt dan weer flink aan, is meteen vlagerig. Dus ja, zo'n fjouwen tot zon en dan werd de koude lucht ongeveer. Dus daar ben we nog net van aan. En de lijn de temperatuur, ik om de zandje graden. Ja, dat is je van man, ik ben waarom. Ik zijn 16 zandje graden. Ik werd een onhel in noordwestenwind. Ja, en veel is een beetje hetzelfde waartype als snijn. Wol droeg dus. Maar dan, ja, ik wil zinnen en wolken. En dan tien jaar hebben we een stuk minder wind, die dan meer uit het zuid-zuidwesten wij komt. Ja, de hege druk krijgt dan iets meer invloed op om jou. En dus, de zuid-zuidwestenwind is dan heel goedmatig. Ja, dan heb ik wat wolkende zin. En de temperatuur die komt uit zo rond de 20 graden. Dus die het mooi omheeg. Nou, na het weekend dus om jou stabiel waar. Met oprende temperaturen en droger.

0: Pieter Wilkes en de heftruckchauffeur. Tennet maat hield iets meer stroom voor vieren kennen. En daarvoor komt er een nieuwe heerspanningsline die voor een pad door Friesland rint. Een van de plakken op route, dat is de Rotstergaasterwalm. Het verslaggever Arjen Bosselaar, die wier daar. Het is een gebied met een heel soort bijzondere paddenstollensoorten.
1: Nou, daar komen op Nederlands en Europees niveau een hulpeurte wasplaten voor. En wasplaten binnen toch wel de meest kwetsbare en zeldzame soorten paddenstoel. Die is in diverse kleuren van geel, green, gif green tot red, oranje, finekest. En vooral in dit gebied zie je een aantal hele zeldzame soorten. Die één soort die eigenlijk alleen hier voorkomt. En een aantal soorten die maar op een paar plakken in Nederland voelen willen kennen. En daarbij zijn als ze dan eerst zien en dan zien ze in huwelijk. Grote aantal vergeleken met andere gebieden.
2: Nou rint het bestaande tracé van de heegspanningskabel rint je door dat gebied. Dat is in het verliezen online. Ja. Toen kwam Tennet met het verhaal, wij willen die nieuwe verbinding langs het tracé van de orde. Wat toch niet doen?
3: Dan kennen we die boertjes van wasplatenreservaat of het hadden, want dan is het gebeurd. Is over en uit. Dus zien we die dingen hier naar meer, dan is het gebeurd.
2: Net zozeer de kabel zelf is de bedreiging, maar de onlis ervan.
1: De onlis en, ja, en de masten. De onlis dat zit het terrein vernielen. Ja. Terug dat ze daar met heel zwaar materiaal erheen matten. Ja.
2: En Orion in Jim Egen, dat is onherstelbaar eens keer.
3: Ja, dat is inderdaad onherstelbaar. Want de kerst namelijk net het stuk natuur wat je hier eigenlijk in al die eeuwen ontwikkeld heeft. Kerst net even verplantje of verplaatsen. Dat is onmogelijk.
0: Verslaggever Arjen Bosselaar importeer mij. What's in the name? Jan van der Wouden en Jan van der Heijden, die beide vrijwilliger binnen bij Stedt Bosbeheer. En dan, er is verzet in de werinrichtingsplan voor het recreatiegebied Blomkerterp in Frensjer. De gemeente Waardhoeken wil er een nieuw zwembad bouwen en squalkenbouw in deel zetten. Maar net elke nieuw is blied maar die bouwplan in dat kriende gebied. Ja, Proda uit Frensjer, die bezieken het project te keren en had er een protestlied van maken.
4: Nou, dat protestfeske dat gaat over dat het groene hart van Frensjer hier wat je achter mij laat, dat gewoon blauwen maakt. En dat het zonde is om alles dicht te metselen. Nou, daar gaat het feske over eigenlijk. Ja, je komt die squallenboel wel je deel zetten. Dus ja. Daar ben ik voortdurend op het Schijnwest. Alleen het laatste stukje dat is nog helemaal heel. En dat is ik beschermd het stadsgezicht, het stadsgebied. En wij als FNP hier in Graaf won dat dit er ik bij komen zoeken. Maar dat hebben we de spieder nog net trok kregen. Dus daarom ben ik hier zo fel op Schijn.
5: Wat is volgens jou het alternatief van het nijbouwplan? Wij zoeken heen en matten.
4: Nou, dat ben dan mijn eigen keuze. Maar ik zou bijvoorbeeld die kabaas die hier Mike wil in Plan Zuid kennen. Des te nou die nijbel van die nieuwe huizen. En dan is ik vaak zie ik een jongere gezin. Dat hier weer met schaals mijn plan heeft. Want dat bouwt was hier daar een squallen. Nou, dat is nou ik wil die squallen nou ik af te halen. En aan mijn part hier dat van die AMS. Dat hier ik wil op hetzelfde plak en daar. En zo had die squallen ik dan net. Maar daar hebben we wel mogelijkheden voor. Dit is gewoon als keuze maken van mooi voor de kinderen en dan kunnen we mooi in het groen spelen. Ja, de groen gaat nou naar de kloten natuurlijk.

0: De hele familie Marley die zit ongeveer in de zuidstoring van Friese Vollemol. Dit wie Rita Marley en One Draw. En van je dat is Bob Sinclair en The Love Generation.
1: De media van de morgen.
0: Ja, want Skip Marley die heb ik al.
2: Ja.
0: Ja. What's in a name?
2: What's in a name?
0: Fijke, het Nijs het Horen Media.
2: Ja, Fries Dijbert en Leo de Kranten die hebben zelfs aandacht voor de scholieren, de schoolband die het slagen binnen. Einde van een tijdperk, schroot het Fries Dijblad zelfs. Die hadden een tweeling, Ivan en Maiko uit de Dokkum, die binnen beiden slagen. Nou, we gingen nog even mis met het ophingen van de vlaggen, maar die hebben ze me gauw even gerepareerd. Mijn bezemstal, dus toen koe de vlaggen daar ik uit.
0: Wat nou, honger heel stok?
2: Ja, er was mij een steektouw wordt net goed hier te staan. Dus, een bezemstal, mijn tie wraps, wie de oplossing. Geslaagd, dat is groot, de Leeuwarder Kranten voorop. En al je blier amazing op een foto voor zelfs. Onder oren Jens Rietman, Santje uit Snits. Dat is een van de 1070 Friese eindexamenleerlingen die dus de uitslag te jaren kregen. Hij slagen. Ik kan door met mijn leven. Nou, dat is wel heel zwier onzet. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er heel bleert mijn beest.
0: Ja.
2: Dan is er natuurherstel nodig voor bouw Bakkeveen. Schroot de Leeuwarder Kranten voorop. Wat dit er een hoorn opstelling die wil huizen bouwen in Bakkeveen. Maar dat is net langer mogelijk. Nou, de provincie het vergunningenloket dichtsmiet. De natuur is er te min onta. Dus linksom of rechtsom opstelling krijgt het net voor mekaar. De gulgroene gemeente wordt het neemt. Een gulgroene gemeente, prachtige naam.
0: Ja.
2: Maar die wil dus neerleveren als in Elsdorp huizen bouwen. Duizend erbij is al hier het mantra. Maar ja, voor Bakkeveen is het dus net langer mogelijk om daarvoor de benedige provinciale natuurvergunning te verwerven. De combinatie van de zwaarwekkende conditie van het Natura 2000 gebied en de stikstofregels, die zorgt ervoor dat Grinjeljocht om te bouwen op geen enkele wijze in beeld is.
0: Ik snap dat het er wenje wordt. Het is een mooie.
2: Het is prachtig
0: om jou.
2: Zeker.
0: Dat weet hem voor eerst net. Tenminste, net in een nijbouwhuis.
2: Net in een nijbouwhuis. Nee. Maar een bestaande wenning, maar een keepje. Ja, en ik, de boeren die ben blij dat ze nou eindelijk de kunstdong vervanger van Utah, dat het mogelijk is, omdat dat renewer,
0: ja.
2: Dan kennen ze hun eigen dong, kennen ze omvaren met dat kunstmest en dan meis het wol uitstraaien over het land. Dus dat weer nice uit de Friese krant. En we gaan gauw naar Wim.
0: Dat lijkt mij een goed idee, want Wim Brons die zit alweer klaar voor, nou ervoor.
3: Ja, goeie man.
0: Stukje apenkooibeleving, jongen, denk ik.
3: Ja, fysiek, hè. Het is knal van tolven. Onder de namen apenkooi. En als het al eerst ideeën heeft of inspiratie, 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 het rand van artiesten die het dokter voor hun namen hebben.
0: Oh.
3: Wat komt daar medaille op?
0: Dr. Dre.
3: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Lijken?
2: Ja, Dr. Dre.
3: Oh, ja, je twaakje Dr. Dre. Bedacht, ja, volgens mij zit hij er net in. Maar,
0: Dat is helemaal het genre, hè, wat we misdraaien. Maar goed.
3: Dr. Dre, ja.
2: Ja. Ik maar wil je nog horen, doktoren?
0: Ja, ik
3: wil zeker horen, doktoren.
0: Dr. Pepper, succes, maar dat is wat anders.
3: Ja. Ja. Nou goed, ik er even naar, jongens.
2: Ja.
3: Hoor, het is ook door het even die quiz.
0: I don't need no doctor van John Mayer, maar dat is net een artiest natuurlijk.
3: Nee, nou, het mag in de titel zitten.
0: Oh.
3: Inderdaad, dat, nou goed. Meer dan hoe dadelijk om Giro te zien.
2: Oeh, nou, we bloeren hartje.
3: Man. Houdt je de belly bij mij, Regina Talman van Itens, die is katten op pas. En ik krijg het bedrog van Zimmer.
0: Nou,
3: dat en meer. De muziek, verder, hè, muziek is het allerbelangrijkste.
0: Dat in nodig voor dit wie Friesland van de Mol voor deze week. Wij zijn er, manje van Zelswer. Ik wens jullie een heel mooi weekend.
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net al nog van alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harkje.
4: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extra.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Oost.

0: De wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag achtereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt. Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
3: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
0: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
5: Werkcentrum Friesloan is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker houdt.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik veel werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloan werkt het vadij.
11: Dit is Omroep Friesloan.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen.

0: pagina's en de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal vergees herkennen op een plein of op een orengutterlocatie. Vindt het waar met Sibo, het Mediosog, met Fijke en deze de muziekzaad van Goldband.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
4: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer Service en Autos is er voor Elsie.
3: Big Green Farries actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
7: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
6: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
7: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt,
6: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
8: Noi Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: goede argumenten om over te stemmen op
1: Omroep Friesland.
2: Jongens, weten wat er in Friesland gaande is? Dat houden we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Dus we praten

0: Deze muziek hoort hier nou in Friesland. Goldband en Noodgeval.
1: Van Tol woont in Noorden.
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland, met een liedje van Fred Tolve juni. Een meerdere hit van de twaalfde keer, maar vol dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands golfvertal vergeet zijn kennen op een plein of een oorlogrutte locatie. En erbinnen op meerdere plakken hield dit meer nep-pliesjes actief. Nou is het waarbedoeld in kwad. Sibo Mollema, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Nou, van de mensen is het goed als droeg, maar op de Nijmiddag en de Joen, waar rijm bij wat minder wien. Moon, wolken en zinnen en een enkele lichte bui, zo'n 16 graden en een soort wien. Straks meer oer het waar.
1: Oort in oer,
2: nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Een meerdere is van de twaalfde keer, maar vol dat voetbalfans de WK-wedstrijden van het Nederlands Elftal vergeet zijn kennen op een plein of een oorlogrutte locatie. Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt een hond dat dit net kent, omdat de NOS nevens de wet een vergoeding vregen had aan horecaondernemers voor het uitsturen van de beelden. Onder de telefoon is Ton Eijer, dat is de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland hier in Ljouwert. Een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
0: Ja, wat vind je ervan dat die WK-schermen net vergeet mij?
5: Nou, dat is heel jammer natuurlijk. Hè. De tweede keer met die is wie zei voor, die zei, hey, dat zou heel mooi zijn om de horeca ermee te steunen. En jammer dat dan de handkabinet het zei dat kennet. Dus dat is wel triest.
0: Ja, wat is de impact van deze regel op de horeca?
5: Nou ja, dus het is, iedereen zal gewoon wel het weet kwaad waar, maar gewoon, hè. Er zijn gewoon kosten aan verbonden. Er is een opeenstapeling van kosten voor de horeca. En de rekken er gewoon een keer uit. Hè. Alles wordt met duurder. En de personeelskosten met duurder, de inkoop duurder, verder lessen met duurder. En de horeca wordt wel minder bezocht de laatste jaren. Dus het is wel, de horeca zit wel op scherp. Het is wel een moeilijke team. En dat is het mooie bij dat je dan zo'n WK-wedstrijd wat extra dagen binnen, een extra team binnen. Dat je dan direct iets leuks met waan kan en net de volle kosten voor haar. Want dan is het die rug moet betellen bij de mate. Ja, daar moet toch wel extra kosten mee zitten.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat zo'n WK-voetbal echt een periode is waarin de horeca op meer beziekte zeker niet kan.
5: Ja, zeker, tuurlijk. Het is gewoon heel gezellig om met z'n allen de wedstrijd te zijn in café. Dat is natuurlijk een unieke sfeer of op een plein. Dat we onze wedstrijd zijn kennen. Is gewoon, samenhorig hier is heel mooi. En vanmorgen is het natuurlijk heel mooi dat er gewoon de hebben drop tekort komt. Dus dat is jammer dat je dan nog wel daar hebben voor betaling moeten.
0: Ja, er wordt nog zijn vanwege het materieel te verregen. Bedrag is verlegen met 64%. Komt ook deel op 80 cent de bezieker. Is dat werkbaar?
5: Ja, dan zul je zeggen, dat is. En we werken ook al jaren met licenties voor het voetbal. Dus het maakt nog wel kwijt. Dus ja, je mag nog wat waar, maar je wilt toch die sfeer mee pakken. En iedereen zal ook die gezellige dingen. Dus ja, dat is blijft maar het maakt het, hè?
0: Ja, dat is ik wel zo. Maar onder de kant, kent deze maatregel überhaupt handhaven worden? Want hoe wil je dat controleren?
5: Nou ja, zo'n hele grote zaak hangt gewoon aan een vaste licentie voor wedstrijden. En die worden gewoon afgeregeld worden. En hetzelfde met de wedstrijden van de familie en met voetbal. Die worden gewoon ook gecontroleerd. En dan ben ik gewoon controleurs erin. En gewoon bij de stad, land, af van patiënt. Of meestal wel aan de licentie voldoen. Dan krijg je natuurlijk daar een brief voor. Of een aanschrijving met een danksom.
0: Nou ja, 80 cent de bezieker rekenen ze dan. Maar ik bedoel, daar kan ik gewoon beziekers tussen zitten. Dit lekker onder de bar zitten. En dit het voetbal helemaal niet interesseren.
5: Nee, maar het is meestal gewoon, hè. Met een licentie wordt dan hang je op het aantal fjouwkort mee, dus hebben we dat op baseerd vaak. Het is per persoon dat je betelt, maar het is maar vaak een licentie van fjouwkort meter, maar zo'n bedrag betel je.
0: Ja, ken je nog wat van om deze situatie te veroordelen? Of ja, het is al begonnen
5: nou,
0: natuurlijk.
5: Ja, dat moet je mensen hebben in de twaalfde keer, maar het is natuurlijk een heel goed orgaan waar wij al jaren hopen. En dus door de steun van hier hoorde ik dat hij achter u stond. Maar het kabinet zit keinet en de NOS zit keinet. We gaan gewoon afspraken met de FIFA en de Fidemus, de stichting die geld in. Ja, dan kunnen we niks meer doen. Maar je maakt het gewoon een leuke dag van hopen dat we gewoon vier komen met WK. Dat we gewoon een putte leuke wedstrijd met z'n allen gaan.
0: Ja, nou, dat is het hoopje. Ton Eijer, wie dat, van de Koninklijke Horeca Nederland in Ljouwert.
2: Noe Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Woudang, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
0: Wat is bij elkaar zacht?
6: Nou, ik bloei even bij dat WK voetbal, want ja, het is begonnen vanzelfs, die openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En de Braziliaanse skiersrechter Wilton Sampaio, die eerste toch wel een haatrol op. Net alleen de gelutsheid treien rere kaarten, wat dan neer je er volkomen is in de eerste wedstrijd van een WK voetbal.
0: Sterker nog, het vorige WK wien de vrouw in totaal.
6: In totaal, nog eens nijgien. Maar hij hier een hollebaan om bij al je technische snufkes.
0: Huh?
6: Ja. En op sociale media hebben ze al namen voor hem betocht. Robocop en Star Trek Jean-Luc Picard. In elk geval. Maar wat zit er al hier op? Nou, er zit een eerke header om naar de VAR te luisteren. Er zit een microfoon om in het stadion praten te kennen. Dus dat hij een besluit neemt dat hij dat voor in het stadion ik uitlezen kan. Dan giet bij deze man een beetje mis, want zijn Engels weer net echt heel goed. Dus hij wil wat minder verstaan. En wat mij is dat hij een camera naast zijn eer heeft. In het verleden hebben ze wel bij het vorige WK en ik bij WK voor clubs hier de skiesterrechter een camera op het boppenlichaam. Alleen nog, daar kiest een heel skokkerig beeld. En dan heeft een bedrog een oplossing voor voen. Een camera op eer hechten, hingend aan een holle baan.
0: Ja, en wat is het dan voor bedoeld? Dat je dat uitstoort, zeg maar. Dat je dat in de wedstrijd in beeld krijgt?
6: Ja, onder een wedstrijd kan streekrug naar deze camera skakelen worden. Dan hebben de joggers het gevoel dat ze zelf op het veld staan. We willen de kijkers zo een nieuwe ervaring bieden. De skiesterrechterbaas Colina heeft dat verteld. Ik weet net dat je daar dan ik wat extra voor betel je, maar dan krijgen ze op die plein.
0: Vastel.
6: Maar er zijn al je technische snufjes dus, die ze bieden. Hè. Ja, Robocop op het veld.
0: Ja.
6: Straks krijg ik nog een dienstpistool.
0: Ja.
6: Ja.
0: Oh, boeien.
6: Nou, ja. In Washington, daar ben ze wat in paniek vanwege de mysterieuze cijfers 8, 6, 4, Sean. Die ben opdoken op de National Mall. En dat is een groot gasfield. Het is een beetje de achtertuin van het White House van president Donald Trump. En ja, dat 8, 6, 4, Sean, dat wordt zien als een verborgen oproep tegen geweld tegen president Donald Trump. Die combinatie van die cijfers 8, 6 en 4, Sean leidt in de Verenigde Staten heel gevoelig. 8, 6, wordt in de spreektaal broekt, want hij aan dat Ian, verdwijnen mat. En het cijfer Fjouwer zo'n 40, dat zit dan weer, of dat zou dan verwijzen naar Donald Trump als zo'n 40ste president.
0: Oh.
6: Ja, dus ze zijn nou heel bang van dat het een verborgen oproep dat geweld is. Het Amerikaanse ministerie van Inlandse Zaken heb ik heel scherp reageerd op die markeringen in het gas. Een woordvierder die het gestoord vandalisme. En dat zal ik net tolereerd worden. Elke bedreiging van de president wordt door dit ministerie uiterst serieus nam. Dus ze zullen nou dus iets zieken van hoe ben die cijfers daar op dat gasfield bedaren.
0: Ja.
6: Ja, het is ook wel gevoelig, want daar zit ik de festiviteiten van 250 hier Verenigde Staten. Die weer zitten daar ook om te komen. En dan is dit gasfield dus een van die centrale punten waar dat viert wordt.
0: Oh.
6: Ja, dan word je net zo'n verborgen badskip daarin steken.
0: Nee, als dat inderdaad dat de werkelijke strekking is, dan net niet.
6: Nee, inderdaad. Nou, de vakanties die zitten er om te komen. En dat betekent dat mensen hun caravans en campers weer inpakken. En dat betekent ik weer dat mensen daar weer last van hebben. In Boxmeer, daar is een camper van 100 meter lang had de gemoederen al langer dwaande. Want onder de groenling derde, daar zit dat ding in de voortuin van de eigenaar. En
0: uit een aardige tuin.
6: Dan had hij dat zeker. Alleen nog, de binnenoren buurtbewoners die zeggen, ja, hallo. Dan heb ik zo'n witte box van 100 meter, daar zocht ik op uit. Dat is natuurlijk net een mooi uitzicht. En die had dus ook een klacht in al vaker trouwens. Want ze zei, het is al het tweede hier op Riegen. Dat is een camper meer dan 4 man lang voordat hoe is parkeerstiert.
0: Er is toch een termijn voor? Dat maakt allemaal zo lang.
6: Ja, dat verschilt per gemeente. En het heeft hem uit de krijgen. Zet hem op een evenbier parkeerplak. Ik geloof dat dan het maximum vaak 2 nachten is of zo.
0: Ja.
6: Of zet hem op die eigen hier. En maar dan ben ik wel gemeenten die stellen daar ik wil palen en perken aan. En ik maar krijg hoe dat ding in paard ziet. Als je boet nu wennest en je zet hem achter op die hierendel, dan shot net in het natuurlijk.
0: Nee.
6: Maar ik heb de foto's gezien trouwens. Ja, het is dus juist het hoezel haast net eens meer. Want ik dan camper met zo'n bult erop, zeg maar, aan de voorkant. Het is echt werkelijk een joekel. Dus, de bewenders daar, die zeggen dus van het straatbeeld en de ruimtelijke kwaliteit van onze straat wordt aangetast. Zorgt voor een ontsierde situatie en het woon- en leefgenot wordt verminderd, het vernietigt het straatbeeld. Ja, zei die van die bewenders. Ik weet toch, ik net een grote reclameboer die mijn vaten zetten. Ja, andere bewenders die zeggen wij van, het is zo. En er is wel meer plak voor de auto op deze manier, want ze hebben net op een parkeerplak del.
0: Nee, je moet op de stoep zetten.
6: Ja, daarom. Dus die eigenaar zei, ik wil Het is voor mij ook een praktisch voordeel. Want ja, we kunnen instappen en wegwezen.
0: Oké.
6: Ja, nou, ik denk dat ik dat nooit met mama denk. Of,
0: dat is eigenlijk... Ik word net in die wudden zezen, maar nee. Het komt er wel op del.
6: Nou, dan zul ik mijn plissiepad opzetten en dan is het naar het volgende onderwerp.
0: Oké, super. Fijker, dank u wel. Dadelijk hier nou in Friesland. Het is nou een nieuwtje met het Noord-Holven. Er binnen op meerdere plakken hield dit meer nep-plissies actief. En hier gaat dus nou op aard.

0: The Coming Arts and Never Can Say Goodbye. Het is 6 minuten voor Jalvien. De politie was coördinerend van Boetenpost en omlissen het werpen voor nepagenten. Just toen werd de was coördinerend door een burgernetmelding. Onder telefoon is Martijn van Houten van de politie. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent een echte politie, neem ik aan?
1: Wat zegt u? Ja, ja. Ik werk bij de politie als woordvoerder inderdaad, hoor. Dus zeker.
0: Ja, wie in het leven 44 om wist te wezen, ja?
1: Ja, heel goed.
0: Maar goed, wat spieren krijgt je in en rondom Boetenpost?
1: Nou, wij kregen gisteren in korte tijd 2 meldingen van inwoners in Buitenpost. Die werden gebeld door iemand van de politie. Nou, dat was dus niemand van de politie. En eigenlijk wat die personen zeiden aan de lijn was dat die inwoners op een lijst zouden staan van inbrekers. Dus ze hadden de persoonlijke gegevens, het adres en mogelijk zou er op korte termijn worden ingebroken bij deze personen. Ja, en die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie en die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want dat doen wij als politie absoluut niet. En gelukkig waren deze 2 inwoners wel zo alert en die roken echt wel onraad. Hebben de lijn erop gegooid, de verbinding verbroken en gelukkig de politie gebeld. Ja, om te vertellen dat ze waren benaderd door een nepagent. Nou, op basis van die 2 meldingen hebben we wel besloten om ook een burgernetmelding eruit te doen. Om de mensen in Buitenpost te waarschuwen. Toevallig hadden we gisteren ook nog wel een 3 meldingen uit de rest van Friesland. Dus ook in Heerenveen, Franeker en Noordwolde. En ja, eigenlijk in totaal in Noord-Nederland zo'n 15 meldingen van nepagenten die actief waren. Dus we hebben ook besloten om in ook de andere provincies te waarschuwen voor de nepagenten.
0: Ja, en in hoeveel gevallen gaat het dan toch mis? Jouw meesten toch gewot aan?
1: Nou, gelukkig zien we dat we steeds vaker worden gebeld dat het niet is gelukt. He, dus dat mensen worden gebeld door de politie, maar dat ze de lijn hebben verbroken. En dat ze toch informatie met ons delen, zoals telefoonnummers. Helaas zien we gisteren wel dat er in Emmen sieraden zijn meegenomen door een nepagent. En in Groningen in de stad ook een pinpas is afgegeven. Nou, hopelijk is het daar gelukt om de boel goed en op tijd te blokkeren. Dus ja, we zien wel dat helaas nog steeds mensen het slachtoffer van worden. We zien ook dat de nepagenten nog steeds heel erg actief zijn. Maar we zien gelukkig ook dat mensen steeds beter weten dat de politie en ook de bank nooit zullen opbellen om je bang te maken. Hè, dat je op een lijst staat van inbrekers. En dat we daarom langs moeten komen om waardevolle spullen veilig te stellen. Want dat is echt de belangrijkste boodschap. Dat zal de politie en dat zal de bank nooit doen. Die komen nooit bij u aan de deur om pinpassen en sieraden op te halen en veilig te stellen.
0: Nee, net die Boetenpost dus. Ik kom lezen het waard, mijn oren plakken ik nog. Ben er hoesten iets speciaal uitziekje of bepaalde meesken?
1: Nou, we weten wel dat deze criminelen, oplichters, zich voornamelijk wel richten op oudere mensen. Wat we ook heel erg zien is dat ze de mensen heel erg onder de druk zetten. Hè? Dus ze proberen ze heel lang aan de lijn te houden. Het liefst totdat die nepagent ook echt aan de deur staat. Ook om te voorkomen dat mensen de telefoon ophangen, gaan wachten op de nepagent. Maar in de tussentijd ook denken van, hey, klopt dit wel? En bijvoorbeeld gaan bellen met kinderen of kleinkinderen. Waarmee de zaak stuk is voor die nepagent. Dus ze zullen mensen altijd onder druk zetten. Zoveel mogelijk en ook aan de lijn houden in de hoop dat mensen in die druk ook die waardevolle spullen afgeven en die pinpas. En dat zien we ook wel, dat de slachtoffers vaak ook al heel snel doorhebben dat het niet goed was. En ons dan nog bellen. Maar ja, dan is het helaas te laat. We roepen altijd op, word je gebeld? Of hebben ze gezegd, we komen bij u langs? Bel meteen de politie. Maar ja, dat vergroot ook de kans dat we iemand kunnen aanhouden op hete daad.
0: Oké, dankjewel voor de aandachting.
1: Geen probleem.
0: Matthijs van Houten, nu dat van de politie. Het is haast Jalvien, dadelijk het regionale Nijsien kwats mij Lars de Leeuw.
2: Wat voor vakantjes is to net gauw vierte?
3: Waar die telefoon op Bali oppakt trof een aap? Vierde stodien jiddy op de camping en zon eltsen in vadij?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten indruk op dij.
3: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
2: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws in het kwart bij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Op het Jereveen binnen ze de Ruud. De partijen Heerenveen Lokaal, CDA, D66, FNP en de VVD die hebben urinstemming bereikt door een bestuursakkoord. Nijwieke Vreed werd het document onbeheerd onder de gemeente Rier. De officiële presentatie van het akkoord vindt plak in de Riertsgeerkomst op tonsdag de jong 24 juni. De onderhandelende partijen hebben ook urinstemming bereikt door de voordracht van 5 beëerde wethouders. De binnen Jerry Speel van Heerenveen Lokaal, Hedwig Renkes van het CDA, Ojanne Chang van D66, ATA Eier van de FNP en Rolly Tromp van de VVD. Op de oprit van de A-Zon naar de Waardwijk bij Drachten is van de morgen vrachtwagen op een side bedarren. Helpdiensten waren krek nooit zin alarmeren voor het ongeluk. Tjuren die hebben de chauffeur geholpen om met de vrachtwagen te komen en hij is behandeld door ambulancepersoneel. Door het ongeluk lekt diesel uit de vrachtwagen. Hoe het incident krek barrecoer is net bekend. Een fietser is van de morgen verwoende rekken naar een onrieding met een auto in orde bekeerd. Dat baarde op de kruising tussen het Schuinpad en de Meester Bezemalaan. Het slachtoffer is met een ambulance oerbrug naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is net duidelijk. En volleybalster Hester Jasper die keert weer om bij haar oude club, AC PAOK in Griekenland. Jasper die speelde al jaren bij die club, maar na een kruisboomblessure waard haar contract ontboen. Jasper weert 4 man nu de roulage door die zware blessure. Nadat ze weer fit is, keert ze dus waarom naar Griekenland. Ze had een contract voor 1 seizoen tekenen.
0: Lars de Leeuw weer dat. Dadelijk het waard met Sibo oer Oddelmunt hier in Nooi-Friesland.
14: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
17: Een telefoon met knulsnoer. Ja, die gaan weg.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
18: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
19: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
20: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
21: Litjo's periode belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Nooi Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: Bij historisch onderzoek naar het Nederlands vrouwelijk voetbal binnen het tiental foto's zoen van voor de Tweede Wereldoorlog. Waaronder een foto uit Ljouwert. Het waren nou mijn Sibo Mollema. Een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, het bloed fris, hè, voor het interventier.
1: Ja, fris, en wie wordt zutter van de morgen, hè. Hier en daar is even wat rijnwetter, zeg maar. Ja, wat rijn, wat stoorrein. Ja, de temperatuur, die ben ik aan de lege kant. Als een skiel geschoot, 15,6. Daar is 1 millimeter waterval. Dan wordt 15,8. Ik 1 millimeter. Bolzut, 16,3. 3,4 millimeter. Dat weer de heestes een beetje. Laagsem, zonnetjegraden, 0,8. Grauw, ik zijn 12 millimeter. Nee, beets, 12,8. Millimeter. En dat deelt ik voor Bakkeveen en daar is ik zo'n 16,3 graden. Nou ja, van de middag eerst nog een schoft. Ja, het is goed als droeg. De kinderen even een liedje putten, kunnen ze even tussen terugkomen, maar dat zal net volle voorstellen. Maar rond het eind van de middag, dan loopt er toch weer een frontje oer met buien. En pas in de rin van de joen loopt het frontje weer voort. Nou, de zinnen die kinderen aast toch nog eens even een beetje doorheen prikken. Maar ja, van de middag en ik joen een soort bewolking. Ja, het wordt dan zo'n zonnetje 18 graden. Die 18 graden in het eerste van de provincie. Nou, van de middag nog een vlagerige westenwind. Nou, jong, dan neemt de wind wat aan en die draait dan ietsje meer naar het west-zuidwesten. Nou, vannacht dan breekt de bewolking en dus flinke opklaringen. En dan is het extra goed als droog. Nou, de temperatuur is dan normaal voor deze tijd van hier met zo'n 12 graden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het vier maar zwaar meekens wat eentonig wordt. Zandje graden, bewolking, zinnen en nou dan een bui. Is het vanmorgen een verrassend verhaal of net? Wat bedoelt het zo?
1: Nou, morgen bloed het eerst nog toch nog wel even zo. Want als we morgen zo, ja, dan hebben we wat stapelwolken en de zinnen er eens even bij. Nou ja, dat is in ieder geval wel een pluspunt. En vooral op de midden, dan kan er toch een enkel licht buiken vallen. Maar voor het grootste part van de dij bloedt het gewoon droog. Er wordt vanuit het westen, letter wat west-noordwesten, frisse polaire lucht ongeveer. Ja, en dan leidt de temperatuur zo'n 5 graden leger dan normaal. En die is dan zo'n 15, 16 graden. Ja, de meteen stevige westenwind die maakt het direct net noffelijker van. En die is de morgen echt wat vlagerig. Een krijgt 5, 6, via de provincie in. En onder de kust moet we toch rekken houden met een 6 zon. Dus het is wat onleidig warm, hoor. Nou, op de jong wordt het dan weer droog in de nacht. Ik zo goed als droog. En dan ik weer minder wind.
0: Ja, ik heb me verteld dat de temperatuur in lezen eigenlijk wat te leeg voor het hier van het hier. Verordert dat de komende dagen?
1: Nou, dat verordert wel, maar dat geeft maar heel stadig gewoon. Als we een snijsjogen, ja, dan hebben we ik weer met matig gewoon vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ja, dan hebben we nog steeds te krijgen met die koude boppelhof. Ja, en dan leidt de temperatuur ik weer om, dus ja, zo'n zontje graden. En er is een kans op een enkele lichte bui of een, ja, zo'n spotje rijn. Nou, die jonge nacht die vriend dat we droeg met flinke opklaringen en een zwakke matige, ja, noordwestenwind dan nog steeds. Ja, man die een droge dij met een mix van wolken en zinnen. Bij de wind van de temperatuur uit de, ja, nog steeds uit de verkeerde richting komt. En dan ik ben weer zo'n 16 zonnetje graden. Ja, dan hebben we een matig, gewoon vrij krachtige west-noordwestenwind die in de nacht zo'n beetje voortvalt. Ja, deze, ja, dan komen we toch meer onder invloed van een hege drukgebied. Nou, de wind is dan zwak en matig en die komt dan meer uit het zuidwesten. Ja, en dan rent de temperatuur op naar zo'n normale temperatuur van zo'n 20 graden. Dus ja, om en al een stadige oergang naar droogwaar met hegere temperaturen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting. Sibo, dankjewel en de Norfolk Community.
1: Graag hetzelfde.

0: Woordwij.
1: Ja, blauwens mij de Woordwij. Duidelijk een versie van voor de verdoebeling van die dik. Bij historisch onderzoek naar het Nederlands vrouwenvoetbal ben ik zien dan foto's van voor de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis keert in mijn volle vierde waarom als jeder tocht. Bij de foto's zit ik een vrouwelijk foto in Lout uit 1923. En ik praat erom met Jurrit van der Voorden, hij is sporthistoricus. Een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe zijn die foto's ontdekt?
2: Door een heel jaar lang te gaan zoeken in oude kranten, tijdschriften, archieven en beeldbanken. Dat is mijn werk. Ik ben sporthistoricus. Dus op die manier heb ik me erop gestort en vanuit heel Nederland foto's kunnen verzamelen waarvan de meeste mensen helemaal niet wisten dat ze bestonden. En ik, voordat ik ze had gevonden, ook niet.
1: Nee, en wat was voor u de aanleiding om naar die foto's te gaan zoeken?
2: Hera United is de profvoetbalclub uit Amsterdam, de stad waar ik zelf ook woon. En heeft afgelopen jaar een primeur gehad door als eerste pure vrouwenprofclub in de vrouwen-eredivisie te gaan spelen. Waar je de Heerenveen vrouwen ook in spelen. En dat vond ik zo leuk. Ik heb meteen een seizoenkaart gekocht. Dus ik heb alle wedstrijden in Amsterdam gezien. Maar ik had van ja, ik ben ook sporthistoricus. Dus ik vind het leuk om dan zelf in aanloop naar een thuiswedstrijd de stad van de tegenstander te bekijken. Of het dorp, want Heerenveen is natuurlijk formeel gezien een dorp. En daar dan naar te gaan zoeken, wat is de oudste melding die ik in die plaats kan vinden van vrouwenvoetbal? En eigenlijk in alle gevallen vond ik veel oudere foto's en meldingen dan tot dat moment bekend waren.
1: Ja, maar hoe kan het dat die zo lang niet zijn opgemerkt of iemand ze toevallig tegenkwam en dacht van hé, dat is bijzonder?
2: Omdat niemand er naar zocht. Zo simpel is het. Als iemand er niet naar zoekt, dan is het er ook niet. Als niemand ergens naar kijkt, dan is het er niet. En wat heel vaak gebeurt bij de geschiedenis van het vrouwenvoetbal is dat wordt gekeken naar hoe het officieel allemaal is georganiseerd bij de KNVB. En dat is natuurlijk ook de grote en de belangrijkste partij op dit ogenblik als het gaat om het vrouwenvoetbal, of het nou de eredivisie is en alle niveaus die daaronder liggen. Maar dat is pas sinds 1971 dat de KNVB dat doet. En vrouwen hadden al een halve eeuw stemrecht in Nederland voordat de KNVB het ook goed vond dat ze bij hun gingen voetballen. Een beetje scheve verdeling. Maar er waren heel veel vrouwen die zich daar niks van aantrokken en voor 1971 al hun eigen wedstrijden organiseerden. Alleen deden ze dat dan dus buiten de voetbalbond om, omdat het in heel veel plaatsen gewoon echt verboden was voor vrouwen om te voetballen. In Amsterdam is heel lang een verbod geweest, en ook bij Rotterdam in de buurt een verbod geweest, dat vrouwen gingen voetballen. Je kon daarop dus gearresteerd worden als je dat deed. En als je dan gaat zoeken naar de jaren voordat de KNVB officieel begon, dan blijkt er heel veel te zijn waar nog nooit iemand naar gekeken heeft. En ik weet zeker dat als andere mensen dit gaan doen, dat er nog veel meer gevonden wordt. En het zou mij ook niks verbazen als er nu luisteraars zijn die hebben van ja, maar ik heb ook nog plakboeken bij mij van dat ik vroeger zelf of iemand van mijn familie aan vrouwenvoetbal heeft gedaan. Dat niemand die nog ooit gezien heeft en dat die daarom zo belangrijk zijn om te zien.
1: En die wilt u eigenlijk dan ook wel zien, denk ik.
2: Jazeker, jazeker. Want er zijn altijd weer op een moment. Ik ben er vaker mee bezig om te kijken naar dat soort oude beelden van vrouwenvoetbal. Omdat ik het heel interessant vind om uit te zoeken van wat is nou altijd de discussie geweest waarom vrouwen nou wel of niet op een voetbalveld mogen staan. Waarom is het zo lang geweest dat ze officieel dat niet mochten? Wat is de reden daarvan geweest? En gewoon niet dat ze bijvoorbeeld profvoetballer wilden worden, maar gewoon het leuk vonden om in het weekend een beetje met vriendinnen tegen elkaar te spelen. Maar dat mocht niet. Er zei iemand die dat niet mocht. En dan ben ik gewoon benieuwd van hoe zit dat dan? Want dan snap je ook iets meer van die maatschappij. En dan vind ik het extra interessant als er vrouwen zijn en ook heel veel mannen die hebben meegeholpen, die dan daartegen ingaan en toch zelf het initiatief nemen om iets te organiseren. En dat zijn vaak mensen die niet in een bestuur hebben gezeten van de KNVB, geen journalist zijn geweest van een grote krant of bij een omroep hebben geweest. Dus waar we eigenlijk niks van weten. Iets is pas geschiedenis, officieel, als we er een keer van gehoord hebben. Dus dan moet je dus die foto's hebben of artikelen. En op deze manier heb ik dus inderdaad een foto kunnen vinden uit Leeuwarden, van heel ver voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Maar de geschiedenis moet dus eigenlijk op dit punt herschreven worden.
2: Zeker. Dat is echt iets wat gewoon heel belangrijk is. Dat daar veel meer naar wordt gekeken. En dat vind ik ook iets wat archieven heel mooi zouden kunnen doen. En waar ook onderzoekers aan mee kunnen helpen. De clubs natuurlijk zelf ook. Alhoewel ik ook wel snap, je wordt lid van een voetbalclub. Omdat je het leuk vindt om te voetballen. Je bent niet bij een historische vereniging gegaan. Maar toch is het ook fijn als die ook hebben van, nou, misschien kunnen wij nog wel iets vinden. En ik weet dat er binnenkort ook een boek verschijnt in Friesland. Met allemaal belangrijke vrouwen uit de geschiedenis van Friesland. En daar zal ongetwijfeld ook wel het een en ander in gestaan over sport. Dus zo zie je dat langzamerhand daar steeds meer over verschijnt. En een van de dingen, ja, dat is het Historisch Centrum Leeuwarden. Dus die heeft goed werk gedaan door zo'n foto op de beeldbank te plaatsen van de voetbalvereniging Leeuwarden. Met een vrouwenelftal op het veld. Alleen is het verhaal dan wel weer grappig van dat het nooit gevoetbald heeft, dat elftal. Het is namelijk omdat Leeuwarden net kampioen is geworden, de mannen. En die vieren dat met een groot feest. En dan is er een verrassing dat een aantal vrouwen, waaronder de echtgenoten van de keeper, zich verkleden als voetballer en zich zo op de foto laten zetten. En dat wordt dan als een cadeautje gegeven aan die mannelijke voetballers. Ze hebben dus nooit gevoetbald. Dat is het dan weer niet. Maar het is wel een hele grappige foto dus van een groep vrouwen in voetbaltenue. 1923, dus dat is meer dan 100 jaar geleden.
1: Ja, bijzonder verhaal. Ik zie wel een boek voor me met het echte verhaal eigenlijk. Gaat u ze doen?
2: Oh, dat zou altijd kunnen. Er zijn natuurlijk heel veel andere mensen die natuurlijk ook zoiets zouden kunnen doen. Ik heb vorig jaar wel een boek gemaakt over de eerste vrouwelijke voetbalscheidsrechters die we ooit hebben gehad in Nederland. Dat was in 1961. Dat was gisteren precies 65 jaar geleden. Dat in Alkmaar voor de eerste keer vrouwen een voetbalwedstrijd mochten leiden.
1: Dat is ook gek, officieel. Want er waren dus eerder vrouwelijke scheidsrechters dan dat de KNKB competities organiseerde voor vrouwen.
2: Dat is heel goed samengevat. Die waren 10 jaar eerder. En dat is ook ontzettend veel ruzie overgevoerd tussen Alkmaar, waar dat gebeurde, de eerste plek waar die vrouwen werden ingezet, omdat er een tekort was aan jeugdscheidsrechters in het voetbal. Toen zeiden ze in Alkmaar, als de mannen het niet oplossen, dan gaan we de vrouwen vragen om dat te doen. Maar de voorzitter van de KNVB, de nationale voorzitter, wilde hoe dan ook geen vrouwen in de organisatie hebben. Die hebben 1,5 jaar lang ruzie met elkaar gemaakt. En uiteindelijk hebben de leden van de KNVB tegen de voorzitter gezegd, wij willen wel vrouwelijke scheidsrechters, omdat we anders gewoon een tekort hebben aan scheidsrechters voor jeugdwedstrijden. Maar dat is inderdaad dus 10 jaar eerder geweest dan de voetballers. Het grappige is dan weer wel dat Nederland het eerste land ter wereld was waar vrouwelijke scheidsrechters werden aangesteld, officieel door de voetbalbond. Dat gebeurde nog nergens ter wereld. Dus je ziet heel veel hele bijzondere verhalen naar boven komen van heel vaak vrouwen die, ja, ik doe dat, die zeggen, ik heb er helemaal niks geks gedaan, ik wilde gewoon voetballen. En dat is waar, maar wel in een tijd waarin dat juist wel heel gek als heel gek werd gezien door de maatschappij. Gelukkig is dat veranderd.
1: Ja. Bijzonder verhaal. Dank u wel daarvoor.
2: Graag gedaan.
1: Sporthistoricus Judith van der Voorn, wie dat.
0: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieroeren. Oont Ieroeren. No in Friesland.

0: Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. De internationale rederiesorganisatie, de ISU, verdubbelt komend seizoen het prijsgeld voor alle rederiers. Vlieniers vertelde de Noor Peter Kongshaug dat rederiers haast net rond komen kennen. Hij zei dat hij $15 wint dat hij de Wereldbeker wint. Voor Noah zult dat dus misschien wel $3000 worden. Maar niet net alleen om de Wereldbekerwedstrijd. Daar wordt de vries van de ISU. Een goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Om wat voor bedragen geeft het krijgt?
1: De draag van de totale premiepot verleden met volle malen groot. Ik had net 10 miljoen, dus dat is volle meer dan 3000. Maar ja, het wordt verdubbelen. Dus uiteindelijk gaan we, is er 4 miljoen in totale yield voor dat leiden. En dat, 4 miljoen, en dat is een heel soort, like it, maar dat ben ik een heel soort verschillende disciplines, een heel soort atleten. En dat klinkt zeker een soort, maar wat ik Jerik verteld heb aan alle leden, ja, de meeste atleten die dit sport doen, die doen dat onder het minimumleen, zonder het opbouwen van een pensioen. En ik maak geen enkele baan zekerheid. En dat ze dan echt het allergrootste bereiken voor de sport. En dus ik voor de ISU, die dat echt omzetten in, nou ja, commerciële rugnieuwsverkeer, in tv-rugnieuwsverkeer. Ja, dan moet die atleet net wel gecompenseerd worden, want ja, je verzint het vaak net op een andere manier.
0: Nee.
1: En meer 20 jaar dat ik naar de Vereniging West. Dus ja, dan is het nooit 20 jaar, maar alle extra druk vanuit het financiële oogpunt voor die atleten is het echt meer dan 10 om daar wat om te doen.
0: Ja,
1: en dan zijn
0: ja, Kongshaug, die had ik al wat door zijn, dat reden dus haast net rond komen kennen. Had het een van de oorlogen geweest om erover te praten?
1: Nee, net een onleading West. Het had wel geholpen in het proces. Dat is al iets waar ik al heel lang, ik ben de voorzitter van de atletencommissie, al heel lang met de council en met het bestuur om het praten met van, nou, kunnen we het net verhoren, kunnen we het net verbeteren voor de atleten. En dat is ook al een proces wat dan jaren eigenlijk al, want we moesten eerst eigenlijk het hele financiële stuk van de ISU moest verbeteren worden. Nou, dat is een heel lang verhaal, maar in ieder geval, dat zie je het rond te komen. Maar ja, dat die Peter zien extra, zien extra moment dat er een mediaopdracht had hier echt zeker wel in geholpen. Ja.
0: Ja, denk je dat de rederiers hier tevreden mee binnen?
1: Ik hoop het wel. Uiteindelijk is dit voor hun denk ik echt een hele mooie stap. En een heel duidelijk signaal vanuit de ISU dat, ja, dat is echt een andere richting in slaan. Net alleen dit, maar een hele hoort soort ding ben we aan het verhoren binnen de ISU. Wat ja, altijd zo, het is een hele logge organisatie die eigenlijk net verhoren wil. Maar dit is wel een duidelijk signaal dat ze dat wollig dwan willen. En ik denk, als je naar oren sporten, werd het vaak de orenkant uit God, waar je steeds minder prijsgeld uit deelt wordt. Nou, als dan een voorbeeld neem ik in, het Nederlands Olympisch Comité die had besloten om net meer een medaillebonus uit te rekenen aan atleten. Nou ja, dat is de hele orenkant uit. En dan ben ik gewoon heel blij dat de ISU deze keuze maakt.
0: Ja, mooi nijzus. En dat op een speciale dag voor die, want dan was toch bij de ISU.
1: Klopt, ja. Ja, dat is mijn laatste dag. Ik ben in Juwet, gaan we de verkiezing. De eerste mensen binnen verkozen. En nou, was straks nog een sessie. En ja, dit is dus ik het einde van mijn tijd bij de council en bij de atletencommissie. En maar we gaan een hartstikke mooie opvolgingsgroep de staan. En ik zal vast nog wat dwalen bij de ISU, maar dat zal even een orenrol worden.
0: Ja, is er een speciale oorleiding dat je nou ophoudt? Je bent in 2000 begonnen of is het gewoon de termijn voorbij?
1: Ja, de termijn is voorbij en uiteindelijk is het ik en ze maakt het ik hè. Je maakt in de atleetcommissie maakt de meesten zitten die of nog actief binnen of krijgt stoppen binnen. En ik ben inmiddels nog zo niet stoppen. Dus ja, dan uiteindelijk wordt die kloof tussen actief wijzen en net meer actief wordt steeds wat groter. Dus je kent steeds wat minder mensen. En dan is het goed om daar weer een i-groep deel te zetten.
0: Ja, je zult natuurlijk nou krijg daar een heel soort vrije tijd. Maar is dat wel zo uit? Je hebt nog directeur binnen van de Sven Kramer Academie?
1: Nou ja, dat. En ik ben ook nog bestuurslid van Elfsteden. Ik ben voorzitter van NL Sporten, dus ik hoef me net te vervelen. Maar sterker nog, die soms af en toe wat te gek. Dus het komt eigenlijk wel goed uit.
0: Geen gedaarnemers dus nog voor die.
1: Ja, nee, zeker net.
0: Oké. Okay. Dank u wel voor de uitlachting.
1: Ja, dank u wel. Azen bij Omroep
0: Friesland. Het programma Goeiemiddag bij Diana de Groot. Dus Diana, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Wat heeft u in de show gehoord?
2: Zal ik wel een grappig verhaal. Er is een Nederlandse schrooster die ik verskate prijzen kregen het voor de boeken die ze schreun het. Die vier van een lezing op het Ameland in een boekhandel daar. En daar rekken ze maar de eigenaresse gewoon te praten. En die zei van, ja, nou ja, het is hier op het eiland altijd heel dreig om in de vakantie een meisje te vinden die dan de boekhandel overnemen willen. Dus ja, wij gaan eigenlijk ik nooit op vakantie. En ze zei, nou, dan kom ik gewoon hier een mannen te werken. Dus die werkt nou de hele mannen. Runt die de boekwinkel op het Ameland en dadelijk bel ik maar haar, want ze is nou 12 weken onderwijs. Van hoe giet het en bevalt het?
0: Ja.
2: Ja, echt hartstikke leuk verhaal. En dadelijk heb ik Berber Engel in de uitsturing. Zij is styliste en ik imago coach. En ja, wij hebben hier binnen de omroep ik zo nou en dan wel eens altijd dan simmerwut en dan binnen sommige collega's die misschien wat te kwatte rokjes aan hebben of Molly die de teenslippers aandoggen of een hemdje alleen nog maar aan. Ja, wat kan nou vol en wat kan nou net op de werkvloer en wat binnen handige tips met wij dus onhoren kennen. En daar zie ik een linkplaat ik bij.
0: Oké. Okay.
2: Nee, niks van Queen, denk ik.
0: Ik beziek je dat het ding. Uiteraard.
2: Uiteraard.
0: Nee, het lukt me niet.
2: Nee,
0: het
2: lukt nog net, hè? Nee.
0: Nee.
2: Oké. Okay.
0: Body language. Body language.
2: Invisible man.
0: Zou ik nog kennen, ja.
2: Zou ik nog kennen.
0: 0522-Jorgen of de omroep app, neem ik gewoon.
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, succes en als we het willen. Dit weer in Nomo in Friesland, het is 12 juni. Voor nou nog een noffelijke middag verder. Dag.
3: Omroep Friesland.
4: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielt.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen...
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Maar het is een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
14: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

Een hele goede middag en welkom weer bij Muziek met Erik. De vrijdageditie. En dat betekent dat we straks ook weer de langplaat hebben. De taal zie je live uit Studio Nieuw-Zuid te Harlingen. Jawel. Begonnen met Johnny Banaal en Kwasi Kwano. En toen DJ Jeff Fest. En Fresh Prince. En Summertime. Nou, genoeg gepraat, dacht ik zo hier. En het gaat er nog om de muziek. Jawel. Hier is Maria de Rozenberg.

Nick en Simon natuurlijk. En dat was eventjes Rosanna. En wij gaan verder met Boney M hier. The Rivers of Babylon.

Sabrina. Boys, boys, boys. Jawel. Dat was eventjes leuk natuurlijk. We zijn toegekomen aan de longplaats van deze week. Ike en Tina Turner in de Not Boot City Limon.

0: Wereld.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFundactie en die heeft intussen al €28.000 opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

een heel hartelijk welkom terug bij Omroep Zilt live uit de studio in Harlingen, zou Erik Trachter gaan zeggen. En dat is ook zo. Wij doen het live, Erik en ik. Nostalgia deel 1. Techniek is in handen van Erik Lumper, presentatie Erik en Karma om de beurt. En ik dacht, ik ben een oude rocker. Vooral op de nadruk op oud natuurlijk. En ik denk, ik neem even Johnny and the Hurricanes. En Erik, vroeger werden de recruten in het Amerikaanse leger hiermee gewekt. Ja, Johnny and the Hurricanes hebben dat bewerkt natuurlijk. Maar Rise and Shine, oh, ik vind hem zo heerlijk. Dus dan denk ik, oh, even knoerd hard. Ik ben gewoon achter adem van het dansen. Dus, we starten. Met dubbel T. Johnny and the Hurricanes. Met de Revue Rock uit 1959. En u kent ze natuurlijk vast wel van Red River Rock uit 58. We gaan naar Ome Doris, oftewel Tom Manders. Zeer van genoten begin jaren 60. Met zijn cabaret, met op de Hammondorgel Cor Stijn. En ik heb een aanloopkat. Maar die gaat dus overdag. Is hij. Ja, het is een hij. Het was een hij. Je weet wel, kater zouden we bij Jan Jans en de kinderen zeggen. Heel lief dier. Overdag zie ik hem bijna niet. En tegen een uur of 12 komt hij wel bij mij. Nou, en Doris laat hij er nou ook over zingen. Dus de kat van mijn buurvrouw.

En sinds die dag kwam hij steeds weer op visite. Ach, het was gezellig. En je went er dan. Ja. Maar of het nou kwam omdat het buiten zo bleef gieten, ik weet het niet. Maar zijn bakkie was al dagenlang vol blijven staan. Nou liep het ook nog tegen kerst en nieuwe jaar. En je weet, dan loopt zo'n beest leven groot gevaar. Ik was er dan ook stellig van overtuigd dat de kat van de buurvrouw ergens weer opgegeten. Ja. Ja, ja. En nou zat zij met al het kattenbrood en zonder een kat om het op te eten. Evengoed liep ik steeds weer naar de deur en schreeuwde me hees. En bleef zitten met al die velletjes van het vlees. Ja hoor, de kat van de buurvrouw hadden ze vast al opgegeten. Of misschien, en dat kansie was heel klein, had de dader hem nog betijds tegengegeten. Maar nou krijg je het. Al mijn ongerustheid, hè, voor die kater, bleek helemaal voor niks geweest. Ja. En weet je waarom? Die kater, dat was gewoon een poezebeest. Ze stond gewoon weer voor mijn neus, midden in de nacht. En wat ik toen zag, dat had ik nooit verwacht.

0: Oscar Harris. En ja, ik moest toch, hè, Erik? Ja, ik wou zeggen, ik ontneem je toch niet het woord, want dat doe ik natuurlijk ook wel eens een keer. Oscar Harris,
1: nee,
0: we hadden het er net over.
1: Niet aan de orde.
0: Oké. Okay. En Erik en ik zeiden net tegen elkaar, prettige stem om naar te luisteren. Song for the Children uit 1980. Kent u misschien ook zijn lied van het Soldier's Prayer of het gebed van de soldaat? Die was ook leuk. Zal ik ook eens een keer opzoeken. We gaan naar een Duits duo, Cindy en Bert. En Bert is helaas al overleden, maar Cindy is er gelukkig nog. En dat liedje wat nu komt, dat is eigenlijk geschreven door Dries Holten. Dries Holten, kent u die? Ik niet. Ik denk, wie is dat nou weer? Nou, dat was eigenlijk de bijnaam van, dus een echte naam, van Sandra en Andres. Dus, heeft ook nog een Hollands tintje. Nou ja, en wat doe jij op de zondag? Nou, ik niks. Ik loop met iemand. Ik heb een loopvriendin. Dus wij lopen. En wij lopen gelijk naar de kroeg, nemen twee koffie en gaan weer terug. Verder niet. Cindy en Bert, immer wieder sonntags. MUZIEK

0: bringing me blue.
1: Freddy Fender, What's the Days, What's the Nights. En wij gaan door met Jack Brel.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

noordoostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weer.

0: de wind, er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Jacques Brel, het is eigenlijk het Franse item eigenlijk hier. Want hij zingt het uiteraard ook in het Frans, Le Plat Pays. Maar ik denk, nee, een heleboel mensen weten niet wat hij dan zingt. Ik dus ook niet, enkele woorden ken ik dan. Ik denk, ik doe hem gewoon op zijn Nederlands, mijn vlakke land. Want Jacques Brel was eigenlijk een Vlaming, maar hij had niks met de Nederlandse of de Vlaamse taal. Hij zei, ik ben gewoon een Vlaams-Franstalig iemand om te zingen. Jacques, als je nou hier kwam, dan trok ik je over de tafel. Potverdrie dubbeltjes nog aan toe. Maar ik vond hem geweldig. Dat wel. We hebben wat wetenswaardigheden van 12 juni. Een heel eind terug, want toen hadden we steden en we hadden dorpen en we hadden gehuchten. Maar als je daar stadsrechten kreeg, nou, dan was je wel wat. En in 1259 was dat Amersfoort. Die krijgt dan officieel stadsrechten. 1575, huwelijk van Willem van Oranje met Charlotte van Bourbon in Den Briel. Vandaag, 1942, Anne Frank krijgt een dagboek voor haar 13e verjaardag. En zij is van 29, dus moet u nagaan en nou 26 als ze nog zou leven. Ach, zou daar een schrijfster uit voortgekomen zijn, dat denk ik dan wel eens zo eventjes. 1965, 12 juni. De Beatles ontvangen een lintje van de Britse vorstin. 2016. Paul McCartney is slotact bij Pinkpop. Gelukkig heb ik hem één keer van mijn leven mogen zien. Oh, heerlijk. 1999. Servische troepen trekken zich terug uit Kosovo na 79 dagen van NAVO-bombardementen. 1964. Nelson Mandela wordt tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. 1991. 120 miljoen Russen kiezen Boris Jeltsin als nieuwe president. 2018. Een historische ontmoeting tussen de Verenigde Staten, Donald Trump, en Noord-Korea, Rocketman zei die toen, Kim Jong-un, op het eiland Sentosa bij Singapore. Beide staatshoofden ondertekenen een document waarin wordt gesteld dat Noord-Korea zich verplicht tot nucleaire ontwapening. Wat zou daarvan gekomen zijn? Want ik twijfel ook wel eens aan meneer Trump. Ik heb hem ooit een brief geschreven, nooit wat op teruggekregen. En ik zou zo graag eens met die man willen praten van, jongen, waar ben je nou mee bezig? Niet zeuren, karma. Ga door. 1910. Oprichting van de Nederlandse voetbalclub PEC Zwolle. 2006. In Kaiserslautern behaalt Australië onder leiding van de Nederlandse coach Guus Hiddink zijn eerste overwinning ooit bij een WK. Japan wordt met 3-1 verslagen. 1897. Karel Eisner vraagt octrooi aan op het Zwitsers zakmes. Ein originaal officiermesser. Jawohl, hè? En de laatste van dit eerste uur, er waren er niet zoveel. 1954. De Friese Siamese tweeling, en u weet, de Siamese tweeling zit aan elkaar, waar ook, wat, Tjitske en Volkje de Vries, wordt met succes operatief van elkaar gescheiden. Vreselijk dat. Ja, dat is mooi, maar niet lekker. Oké, we hebben Jacques Brel gehad. Daar zat ik al over te zeuren natuurlijk, want hij moet iets meer doen met de Nederlandse taal, al heeft hij er wel wat aan gedaan hoor. Maar onze Amsterdamse Furio's, ooit een, ze leven helaas niet meer, ooit een studentenband van broers, zusters en weet ik veel allemaal wat, die doen het de cover, want dat zongen ze eigenlijk altijd. U weet misschien nog van Tell Him No destijds. En zij zeiden gewoon, nou, zeg niet nee.

jeetje, dan krijg je visite. Dan zegt Erik, karma is afgelopen. Want ja, ik zit natuurlijk weer te kletsen met Jerk de Boer. Dus dan is het weer tap, tap, tap, tap, tap. En dan let ik weer niet op. Maar ja, de Erik. Ja, ik kom net uit. Blijf zitten, want je krijgt voor 10 centen. Ja, kom net onder de douche vandaan. Ruik ik niet lekker, Tjerk? Trouwens, dit was Michel Telo. En nou is mijn Portugees dus 0,0. I shoot the pego. Oftewel, oh, als ik jou te pakken krijg. Tjerk, dat slaat op jou. En daarvoor nog Elvis Presley met Mexico. Want Mexico moest voetballen. Ik weet niet eens een uitslag. Weet jij dat toevallig, Erik? Hebben zij gewonnen, Mexico? Oh, nou heerlijk. Elvis, hartstikke bedankt. Dat was Mexico dus uit de film van een El Capulco. We zullen nou even netjes doen. Tjerk is toch weg, dus dat maakt niet uit. Wie staat klaar? Dat is een Amerikaanse countryzanger. T.G., want we zeggen dat natuurlijk op zijn Engels. Shepherd. En dat, oh, dat is niet zo'n leuke titel trouwens. Last Cheaters Waltz.

0: de skiën.
1: En de Dubliners, je whisky in de jaar. Ja, zeker. Alweer vroeg aan de drank natuurlijk, hè. Zo. Is Robert Long. En weet je wat ze

Ja, de wijze raad van ons moeders, hè, dat was ook altijd zo. En de wijze raad van mijn vader ook. Robert Long zei mijn moeder altijd, dat had Erik al gezegd. Het is bijna tijd, dus Erik zei, wil je dat even afkondigen? Ik zeg, nou, mut dat nou? Ja, dat mut, zei hij. Dus we gaan eruit. U blijft trouwens wel zitten, hè? Want we hebben straks ook nog het uurtje van Erik. Wij gaan eruit met Burkhamford. Morgen.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: terug bij het tweede gedeelte alweer van Nostalgia. Voor vrijdag 12 juni 2026 natuurlijk. Aflevering 981. En we waren begonnen met de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. En dan de conference van deze week. Wim Sonneveld en Dagman achter het loket.
1: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket, mag ik voor u een postzegel van een kwartje?
2: Wat zegt u?
1: Mag ik voor u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent. Die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u voor u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdek. En dan heb ik een hele gedistingeerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u de 2 is, de 2 niet knal? Luister eens meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag, een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening? Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit, u doet het in de zalmkleurige envelop, saumon zal ik wel zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol! Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen.
2: Okido.
1: Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3.25% rente. Maar mij kan me niet verdomme! Geef me de posten van een kwartje, dat is alles middel. En doe een plezier, ook vermoord iemand!
2: Okido.
1: Nog één ding meneer, hebt u een telefoon? Ja meneer, ik heb telefoon! Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja! Doe me dan al! Geef me verdomme een postje van een kwartje meneer! Roep de chef! Ik wil niets meer doen! De chef! Chef! De chef.

0: Het is er aan de hand.
1: Meneer, ik vraag aan deze wel een postzegel en een kartje en een verdopte om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren, een giroboekje, een spaarboekje en een telefoon? Ik wil een postzegel, maar waarom doet die man dat?
0: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Duurdekom?
2: Ja, meneer.
0: En waarom doe jij dat, van Duurdekom?
2: Ik doe het expres, meneer.
0: En waarom doe jij dat expres, van Duurdekom?
1: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen, weet u wat ze dan zeggen? Wilt u lotion, wilt u tandpasta, wilt u zeep, wilt u haar maken?

Anneke Greunlo, brandend zand. En ik zei net tegen Erik, ze heeft ooit eens gezegd, wat heb ik een hekel aan dat lied. En ze had er toch zo'n succes mee uit 1962. De groep Alabama staat klaar. En die zingt even over de Tennessee River.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en The Summer Wine. Ik weet niet of we ook al op de lanen zijn te horen, want daar zijn ze alles alweer aan het voorbereiden voor vanavond. Voor het lanenkaatsen, de finale. We gaan door met Udo Jurgens, Das Lieben.

0: Geweldig. Van Julien Leclerc vind ik hem alleen leuk. Maar van Rob de Nijs en Julien zelf. Ah, geweldig. Eén melodie of dismelodie. Het is maar net wat je wil. Eddie Hodges die staat hier. En die zit te rammen op een deur. En ik zeg, doe even normaal.
1: Nou, net, net als de Flintstones.
0: Ja, dat is de, ja, alleen hij zegt nog niet Wilma er netjes bij. Erik, dat. 61.

0: Forget it, Eddie Hodges. Ik doe dat niet. Trouwens, het is vrijdag, dat is mijn crimeavond. Dus dat vind ik even belangrijker. We hebben nog wat wetenswaardigheden. Niet zoveel dit keer, maar wel mensen die geboren zijn. Nou, in 1909 op deze dag was dat Max Tailleur, Joods-Nederlands humorist. Hij is overleden in 1990. Hij specialiseerde zich in Joodse humor en verwierf roem met zijn Sam en Moos moppen. Hij werd tekstschrijver voor cabaretiers zoals Snip en Snap. Zijn lijfspreuk luidde: ik lach om niet te huilen. Ik ben één keer naar die man toe geweest. Oh, dat is ook al 100 jaar terug, maar wat had ik een pijn in mijn maag en in mijn buik. En ik lachte nog om de eerste mop en dan was hij alweer met een ander bezig. Geweldig! 1924, George Bush geboren, 41ste president van de Verenigde Staten. Dat is de oude Bush hoor, overleden in 2018. 1928 geboren, Richard Sherman, Amerikaans songwriter. Hij is overleden in 2024 en hij werkte voornamelijk samen met zijn broer Robert Sherman. En ze werkten samen aan vele filmprojecten, waaronder Mary Poppins, Jungle Book, beide films van Walt Disney. En als eerste wapenfeit voor Disney schreven ze het andere kant van het plaatje, befaamde lied uit de Disneyland attractie It's a Small World, After All, toch? En in het eerste uur zei ik dat al, 1929 geboren vandaag, Anne Frank, Joods staatloos schrijver. Of schrijfster, moet ik eigenlijk zeggen. Overleden 1945 helaas. En ze is wereldberoemd geworden door haar dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen ze ondergeroken zat in het achterhuis aan de Prinsengracht 263 in Amsterdam. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer mensen die dagboeken hebben geschreven. Alleen zij is er wel uitgesprongen. 1946 vandaag geboren, Eelco Gelling, Nederlands gitarist en speelde onder andere bij QB en de Blizzards. 1954 geboren, Tineke Schouten, Nederlands cabaretière. Ik ga altijd naar elke show van haar. Ze kan beren goed zingen, maar haar typetjes blijven voor mij het hoogtepunt. 1975 geboren, Ronald Goedemond, Nederlands cabaretier en acteur. Maar er zijn ook nog twee mensen overleden. Ja, wel meer, maar die heb ik niet genomen. In 1878 was dat Hendrik Jut. Maar 26. Nederlands moordenaar. Hoezo moordenaar? Nou, hij was kelner in S'Gravenhage. Wiens hoofd, dat is dus de kop van Jut, in Nederland spreekwoordelijk is geworden door de volkswoede die hij opriep doordat hij een dubbele moord pleegde op 13 december 1872. En in 1876 haakte een kermisuitbater in op die gebeurtenis door zijn attractie de kop van Jut te noemen. En dan kon je dus... ja, zegt Erik, dat weet ik. Heb jij daar trouwens wel eens op geslagen, Erik? Op
1: nee,
0: de koffie?
1: Nee.
0: Niet eventjes?
1: Bangen ook niet.
0: Oké. Oh, nou ja. Dat was dus de kop van Jut, die moordenaar. En wie overleden is vandaag ook in 2023... was Silvio Berlusconi. 86 geworden. Nederlands premier, zakenman en mediamagnaat. En het is vandaag Internationale Werelddag tegen de kinderarbeid. Nou, dan moeten we in de hele wereld eens even kijken hoe dat zit. Korte memoires dit keer. We eindigen met de temperaturen. Laagste minimumtemperatuur in de beeld vandaag was in 1911 1,8. En in Eelde in 1990 1,7. Maar de hoogste maximumtemperatuur was 1919 in de beeld, 31,3. En in Gilsrijen in 2023, dus dat is nog zo kort geleden, 31,8. Ik kan er alleen maar van dromen, want ik had het vandaag koud. Dik vest aan, maar nou heb ik het ook warm. Maar ja, Erik, dat had ik ook. Moet je maar even normaal aanstellen, hè? Dave Brubeck staat klaar. Take 5.

En dat was even Jeff Berkeley met Halleluja. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde gekomen van Nostalgia. Volgende week dan zijn we er weer. We hebben nog even één nummertje en dat die komt van Martin Robbins. Hier is El Paso.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder Ede Voort in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
6: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Nou, mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur neem ik je mee richting het weekend. En sluit ik de werkweek met je af. Dat doen we tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van afgelopen week uit de regio. Verder zijn we ook bij de dames hoofdklasse vandaag in Stiens tijdens de Stiense Kidsdagen. Henk Herpenius is er namens Omroep Zilt bij. En zometeen schakelen we met hem. Verder ook het weekend weerbericht met weerman Matthijs Cassis. En ik ga je ook dit uur nieuwe muziek aan je voorstellen. Deze week nieuwe muziek van Alex Warren. Verder ook fijne muziek voor de vrijdagmiddag menu Chaka Khan. Dit is I'm Every Woman.

Chaka Khan en I'm Every Woman hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Maakt het bijna 4:10 hoog tijd om je bij te praten over het nieuws van de afgelopen weken uit de regio. We beginnen in Franeker, want in Franeker vond woensdag de derde editie van de Wijzer-events plaats. De Groenwijzer. Meer dan 1500 leerlingen uit Noordwest-Friesland maakten kennis met beroepen in de groene sector. De AMS was de gastschool van het evenement. Tijdens de Groenwijzer konden leerlingen zelf aan de slag met verschillende activiteiten. Zo leerden zij meer over waterbeheer, landbouw, dieren, planten en duurzaamheid. Er waren onder meer workshops, een virtuele tour door een tuin en activiteiten zoals boomklimmen en insectenhotels bouwen. Ook ging een leerling in gesprek met 35 bedrijven uit de regio. Zo konden zij ontdekken welke beroepen er zijn en nadenken over een stage of opleiding in de toekomst. En dan het volgende, want de voormalige Doekse veerboot MS Midland staat opnieuw te koop. Het schip dat van 1994 tot 2021 voert tussen Harlingen en Schenningen-Vlieland wordt aangeboden door de Griekse rederij Atlantides Shipping. Zonder ballenbak in dit geval, want de bijna 80 meter lange veerboot werd in april 2021 verkocht nadat de nieuwe schepen Willem Barents en Willem de Vlaming in de vaart kwamen. Schepen voeren van 1994 tot 2021. En nu staan ze dus te koop. En de vraagprijs is op aanvraag. En inclusief de dieselmotoren. Maar de ballenbak, ja, die zat er eerst wel in, maar die is nu verdwenen. En dan de elektrische vuilniswagen van Omrin gaat in Harlingen de weg op. De nieuwe wagen heeft ook nog een gloednieuw veiligheidssysteem. Vandaag werd de nieuwe elektrische wagen van Omrin door wethouder Hendrik Zeisma aan de lader gehangen. Dat gebeurde bij Recharge in Harlingen. Dit is het snelladerplein van Omrin waar stroom opgewekt wordt uit de afvaloven. De nieuwe vuilniswagen rijdt dus op stroom uit afval. 4 dagen in de week haalt de elektrische wagen straks het afval op in Harlingen. Ja, tot zover het nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. En zo meteen gaan we naar het kaatsen met onze verslaggever Henk Herpenius. Nu Mel Smit, dit is Nice to Meet You.

0: us all night.
1: Mel Smit en Nice to Meet You hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt op vrijdag. En deze vrijdagmiddag zijn we ook bij de Stiense Keersdagen in Stiens. Vanmiddag wordt daar de dames hoofdklasse verkaatst om 3:30 begonnen. De eerste twee partijen in de eerste omloop zijn inmiddels van start. En hoe staat het ervoor, Henk?
2: Ja, dat nummer 1 en nummer 2, Rolly Kroondijker, Rex Vinia, Elske van Straten. Ja, ze begonnen goed, zien Britt Jouwstra, Rex Blanke en Vera de Vries. Ja, het eerste bordje was op de Sauge, Fjouwer, kon de bal boeten van Britt. Dus dat ging naar het pril van Rolly Kroondijker. En vervals is de Rolly sarkeert de bal voor de keers op de Sauge. En dat betekent een speelvoorsprong. Ja, langzamerhand komt het pril van Britt ik op gang. En ze pakken dan de bal, wordt uiteindelijk slaan vertrokken Rolly op het lichaam van Rex in het tussenspel. En dat betekent dus spul om het eerst. Via de Fjouwer, Sauge is het op naaien. Britt, in dit geval een bordje waar trot de bal voor de keert zet, de keer pakt. En dat betekent spul en gliek. Ja, de formatie van Britt Jouwstra, Rick Blanke en Vira drukt vervolgens terug. Op de Sauge waar is het Vira die op het goede plak zit op het goede moment. Dat betekent traai en matoir. En het is correct op de Fjouwer-Sauge is het op naaien. In dit geval Rix de Blanke die heel goed onder de bal stapt. En derde was die de pedoel van Britt Jouwstra. Op dit moment Fjouwer om het waar voor. Zijn pedoel van Rolly Kroondijk. Nummers traai en Fjouwer. Ja, die maakten er weer een mooie wedstrijd van. De Wien had hier het wel een heel soort invloed. Want het wordt behoorlijk hier in Stiens. En ik zie ondertussen dat tussen nummers traai en Fjouwer het traai is niet is. En Sauge leek. En die traai is niet. Het gaat echt om en om de bordjes. Het is eigenlijk de formatie van Iris Veldman, Brecht Renema, Jelle Koopman, Sestino aan de kant van de hoogslag, Louise Krol, Ilse Baanstra en Jeanette Winia. En de vrouw verdeelde de bordjes tot nou toe om en om. En dan is het eigenlijk nog Iris Veldman om de bal op traai eerst een week. En sorry, week dus naar nou, die het perken, de stuurt perken Ilse Baanstra voorin en natuurlijk Jeanette Winia achterin. Dan ben ik bereid wat Iris nou om de win omgeeft. Want ja, de win heeft wel degelijk invloed op het spul hier in Stiens. Hij stiert er wat scheef op en ja, dat mag echt goed. Maar wat je nou zo klaar zijn. Komt de bal voorin bij Ilse Baanstra. En dan is het Brecht die gliedert wat fut. Maar ja, die keert de bal uiteindelijk al. Is het Louise die het nou wat grabbelt. Maar er komt een keersuttel is. De reurte van de opslaglijn en dat betekent daar in ieder geval even ruilie van opslag. De opslag neem ik eens nog even mooi, want het is wel een belangrijke eerste. Het zal de eerste dus in die partij traai en zorgelijk een hele dikke keers. En aan de voorkant is het dus ondertussen Fjouwer om het waarden in het voordeel van Britt Jouwstra, Rix Blanke, Vierde Divisie, Rudy Kroondijk, Rix Vinia en Elske van Straten. En er ging het Sauge Fjouwer om de telegraaf in het voordeel van het bedoel van Rudy Kroondijk. Dus zij kennen ik de spanning wat we erom brengen in die partij. Dat laat een keer zien in het tussenspel. Maar ik denk, ja, Rudy krijgt even voorrang. En dan is het daar op de andere kant Jeanette Winia die die opslag verzwaar je zil straks. Dus hier is het nog net. Rudy Kroondijk een keer van een meter of zo. Uit de val in de wijn. Sjen wat Rudy uit de heugel goed toont. Komt ze maar die jongen in. Brengt de bal nooit aan Perka. Voorin bij Rix de Blanke. En ja, die rekert hem wel. Maar die bal die shit over de kweel in de hinnen. Dat is spanning. Keert ik daar wat we om de kweerslag van de Rix de Blanke betekent de erfjouwer om het draaien. Nog wel in voordeel van de bedoel van Britt Jouwstra. En het is Louise Krol die op het goede plak staat op het goede moment. Zou je keer de bal rustig voor de keers. En daarmee komt het bedoel van Louise Krol. Ilse Baanstra, Jeanette Winia komt op een fjouwer om het draaien voor functie. Iris Veldman, Brecht Renema en Jeldo Koopmans.
1: Oké, Henk, dankjewel. Komen zo meteen natuurlijk ook weer bij jou terug in Stiens. Gaan we nu naar muziek van Akda de Munnik. Dit is Ik Zeg Niets.

0: Ach, dan ben ik. Ik zeg niets, hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Graaf aan het kaasen heel wat anders, want hoe toegankelijk is Franeker eigenlijk als je gebonden bent aan een rollator of een scootmobiel? De gemeente Waardhoeken nodigde inwoners uit om mee te lopen tijdens een wijscan in de stad. Verslaggever Ronnie Jilderda ging mee op pad.
1: Mevrouw Steenster, we staan hier bij Saxenoord en we maken ons hier klaar voor een wandeltocht door Franeker. Ja. Voor de wijkscan. Wat houdt dat precies in, de wijkscan?
2: De wijkscan, nou, we zijn van plan om een beweegroute te maken voor ouderen en voor minder valide mensen. En daar hebben we een subsidie van gekregen. En dat is stap 1 in een maatje van de beweegroute. Er was een initiatief vanuit een voorzitter van het Stiezenplak, van de buurtvereniging, om een beweegroute. Dat was een idee. En dat zit tussen de eren van heel veel buurtverenigingen en wijkraden hier in Frinsjet. En dit is dan stap 1, omdat we subsidie krijgen om een toegankelijk te maken in ieder geval. En dit is, we gaan vanuit treien centra waar ouderen zitten. Gaan we beginnen, Roda Staten, Joert vanuit Saxenoord en Tongetje vanuit Vroonakker. Gaan we starten en mensen kiezen opjaan. We gaan regelen begeleiders. En dan kiezen opmerkingen trojaan aan een adviesbureau, ongehinderd. Die verwerken het dan al jaar en dan weten we waar mensen zijn omrennen.
1: En dat waar mensen dan tegenaan lopen, dat wordt dan weer doorgestuurd naar de gemeente en die gaan daar dan actie op ondernemen? Of moet ik dat zien?
2: Ja, wij zijn de opdrachtgever richting ongehinderd. En die komt met een rapportage. En dan weten we in ieder geval van de route die we nou rennen, die treien routes die we hebben. Waar mensen in oorrennen, dan hebben we voor dit jaar wel een budget om de meest urgente problemen aan te pakken. En het mooiste zou zijn om dat in de rin van het tijd maar onderhoud mee te nemen, zeg maar. Dus het is net zo van, doen we een route en morgen wordt het uitviert. Maar het is wel steeds maar een start, zeg maar, start ik zie.
1: Mevrouw de Vries, u woont hier in de wijk, u bent wijkvoorzitter ook. We staan hier bij een oprit waar u met de rolstoel niet op kunt komen. Komt dit veel voor hier?
3: Komt heel veel voor in de wijk. Het is een kwestie van de afritjes zijn lager dan de stoep waar we opkomen. Dus dan kom je bij een hoge rand op. Dan moet je met veel gemanoeuvreer eroverheen zien te komen en achterom. Maar dat valt ook niet mee. Het stoot, het is niet prettig voor degene die in de rolstoel zit. Dus daar moet echt wat aan gedaan worden.
1: Dus een wijscan wat er vandaag georganiseerd is hier in de wijk, dat vindt u een goed initiatief?
3: Heel goed initiatief, ja. Zo kunnen we echt wat problemen onder de aandacht brengen van de gemeente.
1: Mevrouw Talhout, we hebben nu net de wijkscan gedaan. We zijn een rondje door de wijk gelopen. U bent gebonden aan een rollator. Ja. Waar loopt u zoal tegenaan?
4: Nou, vooral op de stoepen. Dat is allemaal wat oneffen. Het is allemaal kuun of losse tegels of wat ook maar. En nu zijn we op de weg gelopen, maar ik loop meestal op de stoep. En dan na het eind van het lopen, dan heb ik behoorlijk last van mijn armen om stevig te houden.
1: Ja. Gaat het ook wel eens mis?
4: Nou, sommige plekken moet je echt even uitkijken van ho. Want daar zijn we nu niet geweest, maar verderop is er een plekje. Dan ligt een hele ente tegels, er ligt een hele gat. Moet je echt omlopen, uitkijken. Ja.
1: Wat vindt u dan van een initiatief als de wijkscan vanuit de gemeente?
4: Prima, moeten ze veel vaker doen. Ja.
0: Ja, tot zover de reportage. Meer nieuws vind je op onze website omroepzeelt.nl of via de Omroep Zeelt app. Ja, lekkere zomerse muziek op de radio op deze vrijdagmiddag. Als ik naar buiten kijk, is het niet echt zomers. De zon, ja, die is niet bij. Of wat nog gaat gebeuren dit weekend, hoor je zo meteen van weerman Matthijs Cassis. Nu is Bob Sinclair en Gary Pine. Dit is Love Generation bij Zeelt.

0: Diana King en Shy Guy hoor je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Maakt het precies 4:30. Hoog tijd om naar het weekend weerbericht te kijken. Doe ik met weerman Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, de afgelopen dagen toch wat druilig weer, regenachtig. De zon is er weinig bij. Komt de zomer nog terug?
1: Ja, er zit een aardige weerspanning aan te komen. Dat gaan we vanaf volgende week zien. Dus dan gaan we echt een hele andere weertrend zien, zeg maar. Dus dan gaan we echt de andere kant op.
0: Laten we beginnen bij het weer voor de komende dagen.
1: Ja, het blijft lopen nog eens een vallen. Vandaag gaat het regelmatig buien. Inmiddels is het wel wat droger. Temperaturen vandaag een graad of 18. Vannacht zakken het naar een graad of 12. Vannacht een droog, morgen ook weer regelmatig buien. Temperaturen erbij rond een graad of 16. Zeg maar aan lage kanten. Verder een meest matige tot soms vrij krachtige wind die waait uit west tot noordwest. Dan zondag een beetje van hetzelfde ook weer. Aantal buien wel iets minder dan morgen. Temperatuur opnieuw met een graad of 16. Echt aan de lage kant. Verder af en toe ruimte voor het zon en steeds die vrij krachtige noordwestenwind. Dan maandag langzaam aan een overgangsdag. Droog, regelmatig ruimte voor wat zon. Temperatuur opnieuw rond een graad of 18. En de wind die gaat langzaam in de loop van de dag wat in kracht afnemen. Die begint eerst uit het zuidwesten en draait later naar het noorden toe. Dan dinsdag ook weer een dag met al af en toe regelmatig ruimte voor wat zon. Uit de bewolking nog wel de overhang. Misschien in de middag een enkele bui. En de temperatuur gaat behoorlijk in een lift naar gemiddeld een graad of 22 al. Zolang maar gaan we de warme kant op. En dan ook een stuk minder wind in, die waait dan meest uit het zuiden tot zuidwesten. Woensdag donderdag ook een enkele bui. Verder ook meest droog. Regelmatig tot veel ruimte voor de zon. Vooral donderdag veel ruimte voor de zon. Temperatuur gemiddeld woensdag een graad 26. En donderdag gemiddeld al 26 graden. Sorry, woensdag 24. Donderdag gemiddeld 26. En dan vrijdag gaan we helemaal hoog met gemiddeld een graad of 29. Dat is wel onzeker. Wel behoorlijk onzekerheid. Ook dan kan ze op enkele buien verder regelmatig zon. En ook daarna is de temperatuur erg onzeker. Gemiddeld zitten we tussen de 26 en 30 graden. Maar de spreiding gaat zeg maar alle kanten op. Dus dat is nog heel onzeker waar we dan heen gaan. Welke kant, warm of minder warm. Al wat al samengevat is nog wat fris en wisselvallig tot en met zondag. Dan vanaf maandag gaan droge weer. En vanaf dinsdag oplopende temperaturen. Tot mogelijk tropische waarden in het komende weekend.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftennis.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Van nu Dua Lipa, dit is Be The One.

0: Dua Lipa en Be The One hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, we zijn vanmiddag ook in Stiens, bij de Stiense Keertdagen. De dameshoofdklasse wordt daar verkaatst. En het gaat aardig snel daar. De eerste partij die is afgelopen tussen de parturen van Iris Veldman en Louise Kool. Hoe is het afgelopen, Henk?
1: Ja, dat wordt natuurlijk 3-5 en 4-6. En dan is dat Louise, zij keert de bal voor de keerts. Dus het bedoel van Louise Krol, Ilse Baanstra, als je net niet had, nooit de 12 omloop hier in Stiens. Ja, zij winnen dus van Iris Veldman, Brecht Reinema en Jelle Koopmans. En de oorpartij, die is nog net dien. Daar is het ondertussen rollen. Wedstrijdpunt voor het bedoel van Britt Joustra, Rikster Blanke, Vierde de Vries, Sjen, Rudy Kronik, Rikster Winia en Elske van Straten. Daar hing het op 9-6 gelijk onder de Telegraaf. Vierde Fjouwer is gelijk en Sitbal krijgt van Vieren op de Fjouwer site. Betekent dat zij als eerste het voetbalbordje onder de Telegraaf hingen. Ja, er loopt nog een keertje in het tussenspel en daar hing het Sijsgeliek onder de Telegraaf. En ja, en dan is het dan het Perk, Rikster Blanke voorin en de Vierde de Vries achterin. Om ja, misschien wel het slot op de door richting die tweede omloop te doen en die winst veilig te stellen. Zover is het natuurlijk nog net, want het is eerst Rudy Kroondijk, zij maar de opslag voor zwaar hier. Zij is niet klaar. Het, de beide maten naar voor hem te stuurt. En dat ben in dit geval natuurlijk Rick Spinia en Elske van Straten. Sjen, wat Rudy dan geeft, die stuurt de bal uit Perkta. En ja, die bal geeft Boeten. En terwijl die Boetenslag van Rudy Kroondijk geeft het partoe van Britt Joustra, Riks Blanke en Vierde de Vries. Zij gaan nu de 12 omlopen hier in Stiens. En de nummers 4 en 6, die ben ik, krijg ik dan zetten. Anna Enema, Jeska Terpstra, Noël Hiddinga, Sjen Gerbrecht Koster, Lisanne Scharinga en Linda van der Meer. En de nummers 7 en 8, die komen haast en ik het veld op. En dat ben Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Senne Itzardi, Sina Nette de Haan, Anouk Smink en Noah Elzinga.
0: Henk, dankjewel. We komen zometeen weer bij jou terug bij de dames hoofdklasse in Stiens. Gaan wij naar muziek van Somber. Dit is Homewrecker bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag.

De vrijdagmiddag van Omroep Zilt met Keigo, Avicii en Sandro Cavazza. Dit is Forever Yours. Ja, het is nu tijd om nieuwe muziek aan je voor te stellen. Deze week nieuwe muziek van Alex Warren met zijn nieuwe plaat Passengers. Alex Warren is een Amerikaanse singer-songwriter, maar je zou hem ook kunnen kennen van platformen als TikTok en YouTube. Vroeger stond Alex Warren namelijk vooral bekend als content creator en kennen velen hem als lid van Hype House, een groep TikTokkers die samen content maakten. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en focust de Amerikaan zich volledig op muziek. En dat loont, want hij is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste artiesten van dit moment. Hits die hier vast van hem kennen zijn Ordinary, Carry You Home en Fever Dream. En nu is hij dus terug met een nieuwe plaat en die ga ik nu voor je draaien. Dit is A Passenger.

0: Alex Warren met zijn nieuwe Passenger hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Ja, we zijn vanmiddag ook bij het kaatsen in Stiens, de dameshoofdklasse. Henk, hoe staat het ervoor?
1: Ja, de nummers 4, Sai Sean en 8 hebben we op het veld in Anna Enema, Jeske Terstra, Noël Hiddinga, Serie Bron Goertien, Gerbrecht Koster, Lisanne Scharinga en Linda van der Meer. Want ze pakken het eerste bordje op de Saise Fjouwer. En dat betekent dus dat zij de leiding nam. Maar het krijgt wat Saise Liek. En dan mooie Gerbrecht Koster de bal opslaan. En zij werd de keerste behoren. En daarmee pakken zij dus eerst een Gliek. En het partij van Gerbrecht heeft ondertussen een Skinner Fjouwer voorsprong in het volgende eerst. Dus daar is het eerste Gliek. En Skinner Fjouwer en de nummer 7 en 8, die ben echt krek uit aanzetten. Maar Risse Smink, Iris Oosterbaan, Senica, die zijn daar net naar gaan. Anouk Smink en Noah Elzinga. En dan is het even een prachtige triktrak. En dan is het Alisanne Scaringa die de bal behoorlijk in kwartje kent. Ja, zet ik al zo, dus de nummer 7 en 8, die ben ik krek uit aanzetten. Daar is het krek, Fjouwerlijk, om de Telegraaf, hier in Stiens.
0: Henk, dankjewel. We komen zometeen weer bij jou terug. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zeelt. Je luistert naar Zeelt Vrijdag. Mijn naam is Josie Kuiper. En tot 6 uur ben ik bij je. En dat doen we onder andere met fijne muziek voor deze vrijdagmiddag. Maar nu David Bowie. Dit is Let's Dance bij Omroep Zeelt.

0: Peter Moore en I'm Easy hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, vlak voor het nieuws van 5 uur gaan we nog één keer naar Steens voor de dameshoofdklasse. En daar zit voor ons Henk Hepenius.
1: Ja, en die zit nou nummers 4, 6 aan en 8. Nummers 4 zijn nummer 6. Dat zijn de ploeten van Anna Enema, Jeske Terpstra, Noël Hiddinga, Sjinne, Gerbrecht Koster, Lisanne Scharinga en Linda van der Meer. Ja, de eerste bodybootjes worden gelijkmatig verdeeld. Dan wordt het voor de tweede keer op rij met het 6 gelijk. En dan is het Gerbrecht Koster die de opslag. We zwaaien mooi en die levert fantastisch werk over haar ploeg. Pleert een prachtige zitbal op de voorinzien in dit geval Jeske Terpstra. En dat betekent dus dat de ploeg van Gerbrecht Koster in ieder geval een spul om het eerste voorsprong pakt het in die partij. Spul om het eerst voorsprong net. Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Jenny Tsadi, Steen op het veldje, Annette de Haan, Anouk Smink en Noël Elzinga. Ik daar waar het eerste verkeerd op de cycling. En dan is hier dus Oosterbaan in het vaartperk. Die zei, dankjewel. Ze stapte heerlijk in de bal aan. En dan ging de bal een heel lang over de boppen heen. En dat betekent dus dat de formatie van Larissa Smink. Dus ik goed uit de startblokken. Git zou je pakken daar het eerste. En daar is het ondertussen jouw 12 worden in het tweede eerst. En zat ik al zei, de nummers 4 en 6. Daar is het 12 minuten in voordeel van bedoel van Gerbrecht Koster. Dat is er nog wat twee keer in het tussenspel. Dus geen jou is voor de formatie van Anne Enema. Dat betekent dus nog even een rally van opslag en dan is het daar het bedoel van Anne Enema, Jeske Terpstra natuurlijk en Noël Hiddinga. Zij mooi dus de barricades en verdedigen. Dan is het Annette de Haan op de orenkant die de bal naar het perk stuurt en die doet het heel goed op de 6-2. Is het Annette de Haan die het op het goede plak op het goede moment stuurt met die keerts. En zij keert de bal van de keerts en dat betekent dus dat het daar weer in volledig in liekwicht is hier in Stingers. Daar hebben we het eerste geluk. En op de andere kant is het dus spul om het eerst nog steeds in het voordeel van Perdue van Gerbrecht Koster. Maar ja, nu is het toch de schinnen saai in het voordeel van Perdue van Anne Enema. Zien dat Anne mooi huid bij de maat en ik wil langs de city komen again op die spul om het eerst. Dus de eerste schinnen saai voor spul om het eerst achter en dan is daar Noël Hiddinga die ter opslag verzwaring zil. Hier is Oosterbaan, die rekent de bal even goed. Ja, dan is het toch Anouk Smink, dat krijgt dan een mooi stuitje. Kan de bal retourneren en dan komt daar een keertje te listen. Dan komt derde een keer in de tussenspeel. Noël Hiddinga, die opslag hoop ik dan nog even maar te nemen. Het is Noël Hiddinga die de bal achterin stuurt. Linda van der Meer. En dat betekent dus dat het uiteindelijk derde spullenklik wordt. Dus een bedoel van Gerbrecht Koster en een bedoel van Anna Enema.
0: Okay, Henk, dankjewel. Komen zo meteen weer bij jou terug. Na het nieuws van 5 uur meer Zilte Vrijdag hier op de radio bij Omroep Zilt.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper.
0: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. En dat begint zoals altijd met Zilte Vrijdag. Goedemiddag, mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur ben ik bij je met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En verder ook zijn we bij de dameshoofdklasse kaatsen in Stiens vandaag. Tijdens de Stiense keersdagen. Henk en Benjes is er namens Omroep Zilt bij. Verder ook het weekend weerbericht en de uitgaansagenda. En verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Maar nu de Dolly Dots en She is a Liar.

De Dolly Dots en She's a Liar hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag, begin van het tweede uur. Inmiddels 6 minuten over 5, hoog tijd om je bij te praten over het nieuws van de afgelopen week uit de regio, zodat je eenmaal bijgepraat het weekend ingaat. We beginnen in Franeker, want in Franeker vond woensdag de derde editie van de Wijzer Events plaats, de Groenwijzer. Meer dan 500 leerlingen uit Noordwest-Friesland maakten kennis met beroepen in de groene sector. De AMS was gastschool van het evenement. Tijdens de Groenwijzer konden leerlingen zelf aan de slag met verschillende activiteiten. Zo leerden zij meer over waterbeheer, landbouw, dieren, planten en duurzaamheid. Er waren onder meer workshops, een virtuele tour door een tuin en activiteiten zoals boomklimmen en insectenhotels bouwen. Ook gingen leerlingen in gesprek met 35 bedrijven uit de regio. Zo konden zij ontdekken welke beroepen er zijn en nadenken over een stage of opleiding in de toekomst. En dan de voormalige Doekse veerboot MS Midland staat opnieuw te koop. Het schip dat van 1994 tot 2021 voert tussen Harlingen, de Schelling en Vlieland wordt aangeboden door de Griekse rederij Atlantides Shipping. Zonder ballenbak deze keer, die is eruit gehaald. De bijna 80 meter lange veerboot werd in april 2021 verkocht nadat nieuwe schepen Willem Barents en Willem de Vlaming in de vaart kwamen. De voormalige Doekse veerboot MS Midland staat opnieuw dus te koop. En de vraagprijs is op aanvraag, maar hij wordt wel verkocht met de dieselmotoren. En dan de eerste elektrische vuilniswagen van Omrin gaat in Harlingen de weg op. De nieuwe wagen heeft ook nog een gloednieuw veiligheidssysteem. Vandaag werd de nieuwe elektrische wagen van Omrin door wethouder Hendrik Seidsma aan de lade gehangen. Dat gebeurde bij Recharge in Harlingen. Dat is het snellaadplein van Omrin waar stroom opgewekt wordt uit de afvaloven. De nieuwe vuilniswagen rijdt dus op stroom uit afval. 4 dagen in de week haalt de elektrische wagen straks het afval op in Harlingen. Tot zover het nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je via onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt richting het weekend. Zometeen ga ik weer schakelen met Henk en Peenjes voor het dameshoofdklasse kaatsen in Stiens. Nu, dit is Wims, dit is Bad Wims.

0: Ja, Bresema. En alles komt goed, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Ja, ze zijn vanmiddag ook bij het kaatsen in Stiens, de dames hoofdklasse tijdens de Stiense keersdagen. En daar zit voor ons Henk Hempenius.
1: Ja, dat klopt. De nummers 4, Sois, Soorn en 8 zijn nog steeds aan het keersen. Aan de ene maar Jeske Terpstra, Noël Hiddinga, maatje er een prachtige partij van, Jean Gerbrecht Koster, Lisanne Scaringa en Linda van der Meer. Het gaat echt om en om. Het wie krijgt spullen gelijk, dan wordt het Sois gelijk. En dan is het Lisanne Scaringa van oude Boppa, retourneert de bal tot vader keersen. En dat betekent terrein om 12 voor van de formatie van Gerbrecht Koster. Ja, het partoe van aan de ene maar sluit gelijk weer om. Ze pakken Sois 12 voorsprong en dan is de bal boeten van Gerbrecht. En dat betekent dus der traai is natuurlijk de Telegraaf en Nobe de Skinner 12 naar voor in het voordeel van proef van Gerbrecht Koster. Dus traai is natuurlijk en een Skinner 12 der. Ja, op de andere kant, daar binnen de nummers 6 en 8 van de gang. Daar is de Smink, Iris Oosterbaan, Senni Tsadi, Sien Annette en de Haan. En ook Smink en Noah Elzengap. Ja, daar wordt eerst een geliek, dan wordt het Sois geliek. En dan is de bal boeten van Larissa en dat betekent spul om het eerst in voordeel van proef van Annette en de Haan. En vervolgens is het correct op de Inge 12 en de 12 Sois. Nou, Elzinga, ze stiet op een goede plak, op een goede moment, keert de bal van de keers. En daarmee bouwt zij de voorsprong in ieder geval van hun patoer verder uit. Want zij komen op traaien in een voorsprong en gingen ondertussen weer twaggelijk om de Telegraaf. Dat binnen op dit moment je de tussenstand in de Stingers.
0: Henk, dankjewel. We komen zometeen weer bij jou terug. Ja, zometeen gaan we ook even wat anders benadrukken. Want er is nog een radiozender die op de Waddenzee uitzendt. Dat hoor je allemaal zo meteen hoe dat zit. Maar nu eerst muziek van Brian en dit is de Can't Stop. This Thing We Started bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag.

0: Ryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Nou, zo is het maar net. Want Zilvervrijdag is het nog tot 6 uur. Met nu Radio Waddenzee. Ja, die zender komt tijdelijk terug. Sinds deze week zendt het radiostation weer uit vanuit het zendschip Jenny Beton in Harlingen. En voor wie het even kwijt was, wat is Radio Waddenzee ook alweer?
1: Radio Waddenzee was een station wat ruim 10 jaar heeft uitgezonden hier vanuit de periferie van Harlingen. En het is nu een station wat we voor een maand, 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de Tollship Race in Harlingen.
2: Wat kunnen de mensen verwachten van Radio Waddenzee de komende weken?
1: Leuke muziek. Wij gaan reportages uitzenden. We hebben verslagen van alle schepen. We hebben de weerstoestand, het nieuws, dat soort dingen allemaal. We hebben leuke muziek. We gaan straks in de Tollship Race Week. Want nu zitten we in de aanloop daar naartoe. Proberen we iedereen een beetje wat in de stemming te brengen. En straks tijdens de Tollship Race zelf. Dan hebben we ook het plan om heel actueel de informatie te geven. We hebben daar ook korte lijntjes met de organisatie mee. Maar we willen bijvoorbeeld ook restaurants en locaties, hotels de kans geven om bijvoorbeeld 's middags om 1:50 nog even te bellen. Ik heb nog 2 tafels vrij of ik heb nog een kamer vrij. En zo kunnen we ook een beetje intermediëren tussen de vraag van de bezoekers en eventueel het aanbod van de lokale horeca.
2: Ja. Nou is het dus eigenlijk speciaal voor de Tollships opgezet.
1: Ja.
2: Ik kan me voorstellen, dan moet je een team bij elkaar zoeken. Is dat een team wat hier altijd al aan werkt? Of is er een nieuw team neergezet?
1: Gedeeltelijk. Het is, er is een uiteraard het gewone team wat we hier van het schip, wat altijd al elke week in de slag is. Die spannen zich in. En het is aangevuld met een aantal mensen die dan in de radio wat gaan betekenen. Of in de communicatie. En dat is tijdelijk. Het zijn wel mensen die in onze kring zitten, zeg maar. Maar die niet iedere week hier over de vloer komen. Maar voor deze gelegenheid daar een uitzondering voor maken.
2: Wat kunnen we verwachten aan programma's?
1: Nou, we hebben het soort programma's is eigenlijk allemaal gelijk. We hebben tot de Tollship Race is Radio Waddenzee qua muziek, qua presentatie non-stop. Het is continu muziek met allerlei informatieblokken daartussen. En vanaf de Tollship Race dan hebben we elke dag een aantal live programma's. Van 10 tot 1, van 4 tot 7. En daarin wisselen we ze dus inderdaad het nieuws uit. Maar de reportages die worden ook in de tussenliggende uren uitgezonden.
0: Ja, tot zover de reportage. Je kan dus nu naar Radio Waddenzee luisteren. Maar blijf vooral even bij Omroep Zilt. Oh, oh, oh, lokaal geweld. Joanne Wayena.

0: Alexander Burke en Florida en Bad Boys hoorde je. Maakt het 5:40 tijd voor het weekend weerbericht. Vanavond meer zon en een lokale bui. Vannacht meest droog en 11 tot 12 graden. In het weekend af en toe een bui, maar ook geregeld droog met wat zon. Het is dan 16 tot 17 graden met op zaterdag een matige tot krachtige westenwind. En zondag een frisse matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht meest droog, kalmer weer en 11 tot 12 graden. Vanaf maandag is het vaker droog en komt op dinsdag de 20 graden weer in beeld.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Nu Rondé en Hard to Say Goodbye.

0: Ronde en Hard to Say Goodbye hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Ja, we zijn vanmiddag ook bij het kaatsen in Stiens. De dames hoofdklasse is daar aan de gang. De eerste omloop is nog steeds bezig. De eerste twee parturen die zijn bekend die naar de halve finale gaan. Dat zijn de parturen van Britt Joustra en die van Louise Kool. Maar volgens mij is ook de derde partuur bekend, of niet Henk?
1: Ja, dat klopt. Die partij is correct. Oudoen, Anna Enema, Jeska Terpstra, Noël Hiddinghuis en Gerber Koster, Lisanne Skaringa en Linda van der Meer. Het wie draaien is niet, dan wordt het Soistwaar. Een prachtige zitbal van Anna Enema betekent 4 jaar om het draaien. En vervolgens op de Soistjouwer is het nog een keer Anna Enema retour tot in het perk. Dat betekent de 4 om het draaien. Het wordt er uiteindelijk 4 om het draaien en Soist niks. Dan is de bal boeten van Gerber en dan gaat het de bedoel dus van Anna Enema, Jeska Terpstra. En Noël Hiddinga, dus vierde nooit de tweede list. Maar wat, op dat moment dat Gerbrecht de bal richting het perk stuurt, glijdt ze voet bij de opslag. En ja, dan griept ze eigenlijk vlot nog haar enkel. Dus ik hoop dat het eigenlijk al hier mooi valt voor Gerbrecht. Maar dan maar even afwachten hoe zich dat ontwikkeling geeft. Nummers 7 en 8, Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Sennie Zadi. Maar als je er een prachtige partij van ziet, Padoel van Annette de Haan, Anouk Smink en Noël Elzinga. Het weer trainingen in het voordeel van Padoel van Annette. Aha, dan is het uiteindelijk op de ingang draaien. En de Soistliek is het Noah de Keers net voorbij. En dat betekent 12 om het draaien. Vervolgens is het op de 12 draaien. En de Soist Fjouwer moet de slag van Annette de Haan. Dat betekent draaien is natuurlijk. En Noah had het bedoel van Annette de Haan toch als eerste het vierde bordje pakt. Want het is Noah Elzinga. Zij werd de Keers te behoren op de draaien is natuurlijk. En de Soist Twa. De nummers 12 en Fjouwer die steen ik op het veld. En die steen op het punt van Bien Britt Joustra, Riks Blanke, Vira de Vries, Jean-Louise Krol, Ilse Baanstra en Jeanette Winia.
0: We blijven het allemaal volgen. Zometeen komen we weer bij jou terug, Henk, voor het vervolg van de dameshoofdklasse in Stiens.

Damiano David en Born With A Broken Heart, hoorde je. Maakt het bijna 17:15 hoogtijd om je bij te praten wat er allemaal te doen is dit weekend in de regio. Ik heb twee activiteiten voor je uitgezocht. Het Fries Museum reist vandaag weer met zijn bus naar een dorp in de provincie. In dit geval Spannen, met aan boord ook een kunstwerk van Claudie Jongstra, die vlakbij Spannen woont en werkt. En het gaat om een jas gemaakt van vilt. En daarom staat een van de workshops ook in het teken van dit materiaal. En vanavond komt de kunstenaar zelf aan het woord bij een verhalenavond. De activiteiten zijn in en bij het dorpshuis Usgebouw aan de Tjerkeborn. Vanavond vanaf 19:30. En dan, de binnenstad van Harlingen is morgen weer de locatie van een straatfestival. Op 8 plekken zijn er optredens en andere activiteiten. Op een aantal locaties kun je zelf ook aan de slag. En zo kun je in de Simon Stijlstraat iets van klein maken. En kunnen kinderen ook op de grote brede plaats bijzondere bellen blazen. Verder een verscheidenheid aan optredens van de Zwoele Troelies bijvoorbeeld. Het straatfestival in Harlingen is van 2 uur middags tot 6 uur 's avonds. Genoeg te doen dus hier in de regio. Zometeen ga ik weer even met Henk Hempenius voor de dameshoofdklasse in Steens. Maar nu is muziek van Dallin Parsons Project. Dit is Don't Answer Me bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag.

0: De Ellen Parsons Project en Don't Answer Me hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. We zijn vanmiddag ook bij de Stiense Keersdagen in Stiens. Daar wordt de dames hoofdklasse verkaatst. De laatste partij in de eerste omloop is bezig. En ook de eerste partij in de halve finale, toch Henk?
1: Ja, dat klopt helemaal. Josje, de nummer 7 en 8, die ben nog steeds aan het keersen. Dan ben Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Sandy Tsadishina, net de Haan. En ook Smink en Noah Helsinga. Ja, daar zit ik wel aardig spanning in. De verkeerste eerste, het wietraai is gelijk. Dan wordt het Sage 2. Is Noah Helsinga er heel goed bij in het tussenspel. Keert de bal van de keers. En daarmee wordt het dus 4 om het draaien in hun voordeel. En vervolgens wordt het dus in het eerste, daarop wordt het Sage gelijk. Ja, dan mooi Noah Helsinga de van beste opslag even voor haar rekening nemen. En levert fantastische workouts. Ze hebben het leest een prachtige zit. Op het perk bij Iris Oosterbaan en Shani Tsadi. Ja, ze hebben dus 4 om het draaien. Ja, het bedoel van Larissa Smink, je houdt natuurlijk de street nog net op. En komen alweer op een schin of jou. Dan is de Noël Elzinger die die opslag weer verzwaaien. Maar voor hun bedoel, 4 om het draaien voor schin of jou erachter. Dan ben ik benieuwd wat Noël Aarsten dan geeft. Zij stiert er klaar voor. Komt maar Herman in. Dan brengt de bal naar het perk. En dan komt hij voorin bij Shani Tsadi. En Ken Anouk is hem al kwijt. Want die shirt net. En ze pakte in ieder geval zijn het rog aan de bobbelslag werd de Skinnershuizen aan de Telegraaf van hun patoer. 4 jonge truiders en een Skinnershuizen daar. En op de overkant, daar bent de nummers 2 en 4. Britt Joustra, Rick Blanca, Vera de Vries, Jean-Louise Krol, Ilse Baastra. En Jeanette Winniouw en daar ben je te krek de Soys 2 in het voordeel van het patoer van Louise Krol. En dan is het Ilse Baastra die het, ja, de bal goed rekent. Die bal die valt ik voor haar heel erg gunstig. Hij bloot mooi binnen de lijn van het field. En dat betekent dus dat Ilse de keerse wit te passeren. Ja, en daar moet pakken zij dus daar het eerste van de Telegraaf. Die opslagbal van Larissa Smink, die nemen we natuurlijk maar even mooi. Sjen had de spanning wat we hebben om keren kennen. Het is keertje luidt een meter of 12 heel vaak de middelin. En Larissa Smink maar de opslag verzwakt niet. Perkaarsen en ook Smink voorin en natuurlijk Noël Helsinga achterin. 16 4 om het rijden voor. En door Snow de Schinnen zoals achter komt die opslagbal van Larissa Smink voorin bij Anouk Smink en die zei van dankjewel, die bal gaat een heel lang fit over de boppen heen. En daarmee pakte in ieder geval aan ook weer 12 belangrijke punten. We hebben om 4 om het draaien en zo is het waar.
0: Oké Henk, dankjewel. Komen zo meteen voor het nieuws van 6 uur nog één keer bij jou terug. Voor de dameshoofdklasse in Stiens. Nu muziek van OMC, dit is How Bizarre bij Zilt in Zilte Vrijdag.

0: OMC en How Bizarre hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. We gaan nog één keer voor 6 uur naar Stiens, naar het dames hoofdklasse kaarten. Daar zit voor ons Henk Penius.
1: Ja, de nummer 8 ben nog net uit. Larissa Spink hier, de zoogste baan zijn in Sardi. Jouwt nog net op Sien Annette Haan, Anouk Spink en Noël. Het is voor de tweede keer op rij. Zoals ik waar het de Telegraaf. Ja, dan mag Annette Haan de bal richting Perk sturen. Dotsen goed de bal giet boeten. Ja, ze keert de spanning. Dus ik heb erom in de partij. Want het wordt 4-1 voor jou. Nog wel in voordeel van Annette Haan. Maar Anouk Spink en Noël. Ze gaan zien het verdoerde van Larissa Spink. Sandy. En natuurlijk Iris Oosterbaan. En hoe is het Sandy Sadi die er in ieder geval een keertje van maakt. En op de oorkant daar binnen nummer 2 en 4 aan de gang. Daar is het Britte Joustra, Rikster Blanke, Vira de Vries, Louise Krol, Ilse Baansra en Jeanette Winia. En daar is het de formatie van Louise Krol die goed in de startblokken gaat. Hier Ilse, zij passeert de keertje op de 2 soys en dat betekent het eerste. En van nou is het correct op de 0 in en de 2 soys is het op na het bedoel van Louise Krol wat het bordje te pakken en zij steen daar mooi. Een spul voor Jering Stiens.
0: Henk, dankjewel en ik spreek jou, maar zometeen ga je nog gewoon door naar 6 uur. Maar ik spreek jou volgende week weer in Zilte vrijdag, want dan ben je bij de junior, hè?
1: Ja, dan hebben de juniorenwedstrijd dames en heren in Bolsward.
0: Dat allemaal volgende week. Voor nu, dankjewel Henk en zometeen na 6 uur meer vanuit Stiens. Dat was Henk en Peen. Zometeen hoor je hem dus nog meer naar 6 uur. Bedankt voor het luisteren naar Zilte Vrijdag volgende week. Dan ben ik er dus gewoon weer. En zometeen na 6 uur kan je luisteren naar het Lanenkaatsen vanuit Harlingen. En naar de dames hoofdklasse vanuit Stiens. En weer meer nieuws volgen kan op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Laat ik je achter met deze plaat van Gavin DeGraw en Chariot. Een heel fijn weekend. Graag tot volgende week.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij het Lanekaatsen 2026. De slotavond, dag 5, de vrijdag, de finale avond. En ik sta hier naast André Toering. En André, dan was scheidsrechter, grensrechter. Wat is jouw functie tijdens deze Lanekaatsen editie?
1: Ik ben keurmeester, dat is denk ik mijn vierde jaar nu. En op een finale dag is het zo, dan moet je aanwezen wat je doen moet. En je hebt de rest van de week een team met elkaar en dan regel je dat onderling met elkaar. Dus de ene keer kan het de buitenlijn wezen, de andere keer kan het de kwaadlijn wezen. De andere keer ben je scheidsrechter, moet je blokjes lopen en dat is van alles wat. Dus het is gewoon een fantastische week.
0: Minder nog bijzonderheden te melden, daar zei ze dan, dat moet je nog even weten.
1: Nou, dat vond ik wel aardig hier in Perk 6, dat de maandag een bij de muur op liep. Die was zo enthousiast, die liep bij de muur op. Dus die had de neus open en die had het oog open en de lip open. Maar wel won, dat vond ik wel weer mooi.
0: Ja, dat is zeker bijzonder. En je HBO kwam er bij je aan te pas?
1: Nou, dat weet ik niet, want wij volgen het spel verder. Maar ik had wel uitkaatsen, want ik dacht daarna moest ik weer kaatsen. Dus toen zag ik hem weer, maar hij was wel wat beschadigd hier en daar. Dat was wel prachtig.
0: Dan ben je een tijd uit Hallingen weg geweest. Dan ben je weer teruggekeerd bij de Laan. Of zelfs voor dat je uit Hallingen weg ging, ook bij de Laan?
1: Nee, toen deed ik nog wel eens met. En toen was ik geen keur mee. Toen was ik nog jong, want ik ben 23 jaar weg geweest. Dus,
0: maar vroeger, even voor Menno. Menno, dames en heren, de technicus zit in Studio Franeker. Want tegenwoordig hebben wij, André, twee studio's in Franeker en Harlingen. Maar dan was vroeger een collega van mij van Sportlokaal.
1: Dat klopt, want mijn allereerste uitzending met Sportlokaal, die hebben we samen gedaan. En toen weet ik dat ik zei, dus van, dan moeten ze bij me blijven de eerste maand. Dan zei ze 10 minuten, dan rest hij wel. En toen zat ik daar met Klumper. En dat was mijn allereerste keer, dat was met hij.
0: Welk jaar hebben we het over?
1: Ik heb geen idee. Ik denk dat in 96.
0: Ja, ik denk misschien wel eerder nog.
1: Nou, dat zou ze me kennen. Want ik in totaal heb het 5 jaar gedaan, Sportlokaal, op zaterdagmiddags.
0: Ja, en ook, we hadden altijd een vol programma, hè?
1: Ja, zeker. En zondags deed ik dan ook nog wel verslag op het veld. En zaterdags in de studio, daar waren gewoon een draaiboek, maar daar hielden we ons niet zoveel aan. Wij deden gewoon wat in ons opkwam en altijd vol programma.
0: Hey André, was het ook wel een kaatsverslaggever?
1: Ja, kaatsen heb ik ook gedaan. De hoofdklasse heb ik nog wel gedaan voor Radio Stad Hallingen. Ja, dat klopt. Leuk.
0: Goeie oude tijd.
1: Zeker.
0: Waar verheugt u op vanavond?
1: Ik denk groep 2 is hartstikke leuk. Groep 3 is mooi. Ja, weet je, het gaat om een sfeer. Gisteravond zei er een van de jongens van, ik heb 25 doodverwensingen gehad deze week. 27 haatmails. Maar ik heb een fantastische week en daar krijg ik energie van. Nou, en dat is denk ik het Lanekaatsen.
0: Dankjewel. Dat was André Toering, dames en heren. Hij is scheidsrechter, best al, hè?
1: Ja, ook keurmeester.
0: Ik kan het allemaal niet meer onthouden, hè? Nou, hij is van alles wat. Ja. Dirk Hoekstra, zou wij eens even de lijstdeur nemen?
2: Ik kom eraan.
0: Ja, hoe het ook eerst erbij staan.
2: Die is aangesloten.
0: Oh, die is niet aangesloten? Oh, nou, dat is zo het is.
3: Ja.
0: Nou, Dirk Hoekstra, welkom op avond 5, maar voor jou avond 3.
3: Voor mij avond 3, ja. Ja, voor jou 5.
0: Nee, want wij binnen hier maar 3 avonden ook van Omroep Zeeland.
3: Dus voor mij ook 3.
0: Ik ben luxepeerd, want ik hoor maar 2 uur en dan mag hij de hele avond zitten.
3: Ja, dat is ook wat, hè. En dan met meer leeftijd.
0: Ja, doe ze nou leuk met, hoor.
3: Oké, dankjewel.
0: We zijn Wies Mettie en we hopen dat ze dit nog 10 jaar doorstaat.
3: Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik dat ik dan nog ben, jong.

0: toevallig ten anderen.
1: Ja.
0: Nou, en nou zitten ze in de finale.
1: Nou, hoe is mogelijk? Ja. En dan gaan we nog weer even naar perk 2, naar de finales van half 8.
0: Ja. En dan komen we in groep 6, 60 plus. Nou, dat binnen mijn klasse eigenlijk. Nou, zoals ik altijd zeg. Ja, mijn buurman. Karst van Heide.
1: Nou,
0: ja, Karst. Ja, hier staat Karst, maar wij noemen al die Karst.
1: Ja, deftig, hè?
0: Nou, en die had bijlaten gekregen, dat moest je voorstellen, want hij stond alleen nou eerst op het formulier. Eddy Sjollema en Isbrand Brandsma. Allemaal uit Harlingen, jongens. Maar ja, die hebben een drege klus vanavond, denk ik. Want die moeten toen Jan Volbera, Ludwig Seerden en Johannes Sierisma. En dat is in mijn ogen toch het favoriete partij. Maar nou weet ik niet, want doerde het ziend gisteren wat Kas en zijn man in petto even kennen.
1: Doerde, wist ook even die mening hierover geven. We waren, ik was even met Dirk bezig met de finales in perk 2. Ja, dus we beginnen even bij de eerste, want...
2: Ja, groep 6, dat heb ik net een beetje metgekregen. Maar ik ben het wel met Dirk eens dat het partij van Ludwig wat favoriet is. Maar waarom? Omdat hij in zijn eentje kan hij dus twee plekken vullen.
3: Ja.
2: En bij Kashi en Eddy en Ishi, die kennen alle drie wel redelijk goed kaatsen. Maar Ludwig steekt er wel met kop en schouders bovenuit. En die heeft hem verschrikkelijk sterk opslaan. Ja, ik ben er wel heel nieuwsgierig naar.
0: Gisteren had ik dat met Rick Minnesma. Nou, die nam het hele perk. Die deed alles alleen. Nou, in feite, die jongen die achterin stond, die had niet een bal geraakt.
1: Nee, maar hij nam, hoorde ik ook wel, dat zei jou gisteravond al in de uitzending. Maar vanmorgen hoorde ik het ook weer van iemand. Hij nam zelf ook het heft in hand.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ah, daar heb ik kick met een microfoon. Nou, dat is altijd...
0: Hij ging helemaal achter het perk staan. En die jongen die kon geen kant uit.
1: Nee.
0: Dus die moest links in het hoekje. En had er dan een bal links in het perk viel, dan mocht hij meedoen.
1: Heeft hij de partij niet won, hè?
0: Nee. Nee.
1: Ben je dan te veel... noemen we dat eigen... Hoe noem je dat in een kaartsport?
2: Nee, maar ik snap hem wel een beetje. Ja. Want
0: hij de beste van de drie?
2: Hij ziet in principe. Zou hij alleen kennen van beste en van minst en voor en achterin.
0: Ja.
2: Maar goed, je hebt wel balkeerden nodig en zo. Dus dat, maar in dit geval, dat had ik het gisteren met Dirk ook al even over in de uitzending. Er zit ook bij Kees van der Schoot, dat kwam waarschijnlijk een beetje een klein wat wrakengevoelens.
0: Ja.
2: Want
0: ja.
2: Die is er vorig jaar op 5-6 geleek door een fout van de keurmeester. Had hij toen de partij verloren tegen Rick Minnesma. Dus Kees was denk ik in die zin ook wel wat extra gebrand. En niet om die jongen persoonlijk hoor, om Rick Minnesma, want het was gewoon een fout van de keurmeester.
0: Ja, ja.
2: En ik bedoel maar als Kaaster had ik daar ook gebruik van gemaakt.
1: Het Dirk die partij zien of doerde vorig jaar?
2: Nee, die heb ik gezien.
0: Nee, die had doerde zien.
2: Ja, maar het leuke...
0: Zien de jongens onderling hadden niks, zover als ik het zien kon.
2: Het ging niet om de jongens onderling inderdaad, maar er was hier inderdaad een bal die werd kwaadgeven. En er stond er een mevrouw uit Limburg, met nagaan, die stond te kieken. Waarom zijn ze nu zo boos? Nou, ik zeg omdat die bal dus tegen de muur... Nee, zei ze, er stond een fiets en daar kwam je bovenop. Nou goed, dan had ik de meeste de beslissing genomen.
1: Dan gaat het zelf over die fiets, hè, gisteravond.
0: Waar het ook gisteren zei, hè, die bal is op een fiets kwam.
2: Ja.
0: En toen...
2: Ja, mij een beetje de gekken steken.
0: Nee,
2: dat was even zo met deur gaan,
1: Ja, dames, even to the point, want we waren bij de finale. Nee, dat is mijn briefje.
2: Oh.
1: Mijn eigen briefje. En dan heeft briefjes gehaald, maar die heeft hij zelf weer toe-eigend. Want het deels niks. Dat is net een kraai. Maar
0: extras.
1: Trouwens, die briefjes binnen niet van Dij, die ben van de gemeente Harlingen. En die heeft mijn collega door het kopieerapparaat gehaald. Nou, dan is even het hele verhaal duidelijk.
2: Dat zou mij letterlijk niet reetroesten wat ze willen.
1: Wat een raar praat, meneer Van der Hoek.
2: Ze worden gratis uitdeeld.
1: Weet je wel dat je wel straks kost kennen worden door de leiding van Omroep Zilt?
2: Nou,
1: ga je niet zeggen dat ze dan ophoudt.
2: Nee, maar dat roep ik dan toch wel. Nee, ik bedoel, maar nee, dat is helemaal anders zelf als je vindt dat ik dingen verkeerd doe. Dan.
0: Maar hij maakt wel roepen, hang je aan, had ik me niet dood.
1: Even orde. Perk 2 hadden we het net over. Ja. Groep 6, de club van Dirk de 60-plussers om half 8. Maar we moeten...
2: Voor mij ook, hoor.
1: Ja, schat, dat weet ik. Ja. Maar wat denk jou?
0: Ik denk dus Ludwig Seerden. Ja.
1: Ja, maar
0: ik heb hem nog niet in actie
1: zien. En even de microfoon voor je mondje.
0: Sorry.
1: Dank u. Ik heb hem nog niet in actie zien. Ik wil even terug nog naar half 8. Dat heb ik net met Dirk besproken. Even Doris zien mening nog.
2: Half 8.
1: Perk 2.
2: Ja, perk 2. Wat ik net aangaf. Op

0: papier denk ik dat Ludwig, want die had een hele sterke opslag en die laat ze nooit van de wies brengen.
1: Nee, die heb bedoel ik, die. Om half acht, half zeven, Estel.
0: Oh, dat,
2: nou, dat is een andere
1: dan gooi ik alles door de war.
0: Nick Leijstra, Dylan Koel en Rimmer Uithof, die zeggen me niet zoveel. Maar Kees van der Schoot, als ik het kaartje zie, dan is voor mij Kees van der Schoot de favoriet.
1: Dirk?
3: Ja.
1: Mooi. Ja. Hebben we dat behandeld, de kaatsers, de parturen in perk 2? Zullen we even naar de perk 3? Daar hebben we maar één finale in groep 7.
0: Ja, dat is de 36-plus groep van de dames. En daar schat ik zo wat ik zie van beide parturen.
1: Voor de luisteraars thuis die dat niet volgen, wie doen er met?
0: Patuur 7 is Afine Schrik uit Harlingen, Marianne Mons uit Harlingen en Aukje Kuken uit Herbaaien. En die kaatsen tegen Patuur 2, Wiebke Jorritsma Franeker en Oeske Vlieger Harlingen en Nancy Boomstra Harlingen. En op papier wat ik te zien heb, dan is voor mij het Patuur van Nancy Boomstra de favoriet.
1: Dirk Hoekstra, wat vies daarvan?
3: Ja, ik heb van de dames heb ik van deze helemaal niks metgekregen.
1: Dus, nee, wij zoeken een antwoord, het geeft niet.
3: Nee, maar,
1: even tussendoor vragen. Onze Henk, die zit in Stiers, maar komt hij ook nog in de uitzendingen? Weten jullie dat?
0: Als het goed is, maar dat moest Menno straks even vragen. Die zit er vragen. Ik heb bij Siltermiddag heet het.
1: Siltavond?
0: Ja, nu. Maar het was nog Siltermiddag was nog bezig, want het kaatsen in Stiers is om 3:30 begonnen.
1: Als Henk erin wil, dan horen we dat wel via Menno. Jammer trouwens dat Henk er niet is.
3: Ja.
0: Nee, dat vind ik ook.
3: Ja, vind ik ook jammer.
0: We vormen al 3 jaar een goed koppel.
1: Zou hij ook als buitenstaander lander?
0: Ja, maar het leuke is met hem, want hij zei het ook steeds van tussen Dirk en Dij. Hij zei, daar kom ik niet tussen, hij zei, want die humor die snap ik niet altijd. Plus het feit dat hij natuurlijk ook echt puur Fries.
1: Ja, prachtig, maar ik ben blij dat Henk dat dan ook snapt.
0: Ja,
3: hij snapt dat volkomen.
0: En hij laat het dan ook wel eens gebeuren.
1: Nou, we waren bleven bij de groep 7 en daar, nou ja, vroeg Dirk zijn mening en dat hebben we al gehad eigenlijk, omdat we er niet zoveel van kerst.
3: Ik heb er helemaal niks van metgekregen van de week, met de dames niet.
1: Dat maakt niks uit. Ik ben nog wat vergeten eigenlijk, jongens. Nou. In perk 2 om 8:30 hebben we ook nog een finale. Groep 5, dames 11:35.
0: Ja, maar dat is om 8:30.
1: We waren
0: met 6:30 bezig. Van,
1: dan wisten wat structuur in aanbrengen.
0: Ja, nou ja, want de had is nou perk 3, groep 7. Dat is om 6:30.
1: Ja, nou zouden we dan maar eens naar perk 1 gaan om even de volgorde. Ja,
0: dat hoeft om mij niet. Daarom zeg ik het niet. Want de wezel ik.
1: Nee, daar gaat het niet om. Maar dan hebben we 6:30 gehad, dat bedoel ik.
0: Maar dan ik hoef niets in de belangstelling.
3: Ik bedoel, de rest hier ook van wat van met kregen van die groep 4. Want nou gaast ook gisteren daar 2 uur.
0: Ik, ik heb het partuurfamilie van de ploeg.
3: Ja, die haast al.
0: Die heb ik kaatsen zien.
3: Ja, en
0: dat is
3: die
0: een heel degelijk partuur. Maar die anderen, daar ken ik weinig over zelf. Maar die heb ik niet kaatsen zien.
1: Nee. Oké, nog even een niet onbelangrijke vraag. Jullie, gisteravond moesten wij 10 uur stoppen. Dirk, dat was klaar met de partij?
3: Ja, of? Ik was voor 10 uur. 10 voor 10 ongeveer.
1: Ja, en Henk was nog bezig?
3: Ja, die waren nog bezig. Ja, toen
1: met
3: ik
1: welke partij, wist u dat?
0: Wat bij de dames volgens mij.
1: Maakt niks uit. Doe het, nou keek naar?
0: Ik keek naar Ludwig Seerten en tegen Sipi Raukema. En dat werd 5-4 en 6-2 voor het partij van Ludwig Seerten.
1: Oké, en Ludwig Seerten staat, zoals u net hoorde, in de finale.
0: Ja, omdat hij het won gisteren, dus dat is logisch. Toch?
1: Zijn staan nog eens wat, Dirk?
3: Ja, maar ik denk. Nou ja, ik was nog in gedachten hier.
1: Dat is fijn. Ik hou van mensen die
3: in Michel van de Ploeg, dat die dat partuur
0: een beetje,
3: favoriet ben in dit geval.
0: Ja, want vooral die, mag ik even niet liggen, die Richard van Wier, of nee, Roland van Wier.
3: Ja.
0: Een hele goede opslag met een terk.
1: Ja. En wij zijn nou allemaal al op doen?
0: En Kapkebroeken.
1: Hé? Hebben ze nou allemaal al opnoemd?
0: Daar hebben ze Goortje Scheffer in zijn kleins met Thierry Hamhuis, die het Dirkus.
3: Ja,
0: en ik denk Goortje dat een beetje de man van Patuur is, dacht ik.
1: En die spelen tegen?
0: Die spelen tegen Michel van der Ploeg, Roland van Wier en tegen Van der Wald.
3: Ja.
0: En dat is, twee Harlingen zitten erbij.
3: Ja, dat scheelt ook.
0: En Thierry Hamhuis, maar dat zegt me,
3: nee,
0: ik zeg die naam
3: kon ik niet
0: bekend
3: niet, jong. Ik heb zijn gezicht wel eens hier, maar ik ken hem verder niet. Maar niet dat dat overloopt van...
0: Nee, maar ik kom al jaren de stad niet meer in, want de mensen niet meer.
1: Wij gaan even nog terug naar de finale van 6:30. En het ging over Doeren en daar werd hij heel verlegen van. Dus ik heb er even met Dirk over. Ja. In perk 1, 11 tot en met 16, groep 1. Ja. Petuur 6.
3: Ja, ik ken
1: Mas Oudhuizen, Harlingen, Mick Vlieger, Harlingen, Damian Duursma, Harlingen tegen Jelmer Hoitinga, Six Bierum, Stijn Seibersma, Harlingen en Melle Binnema uit Sint-Anna.
0: Nou, ja. Mats Oudhuizen is een zoon van Niels. Okay. En die doet het voor het eerst met.
3: Okay.
0: En die staat meteen in de finale, dus dan doe je het wel goed. Ik weet hoe ze kaatsen, weet ik niet. Want ik heb die jongetjes helemaal niet in het perk.
3: Nou,
0: dat ga ik straks beleven.
3: Henk-Jan, dat was in het begin van de week al uit. Hè? De finale stond eigenlijk al vast. Toen wij voor ons begonnen.
1: Ja, en dat klopt allemaal nog steeds wat Jim zei, hè?
3: Ja, zeker. Maar zie, wij hadden niks van ziend, hè?
1: En jammer, hè?
3: Dat was dus maandag en dinsdag.
1: Ja.
0: Nou, het spoelde natuurlijk van de regen. Ja. Dus dan
3: is het niet prettig, hoor.
1: We doen weer even live verslag van het parkeren van de heer Wiebe van Dijk, dames en heren. Daar komt hij weer. U moet je voorstellen, hij komt vanaf de Voorstraat en hij is nog aan het einde van de kleine brede plaats. Niet bij Kams, maar aan de overkant. En dan zet hij hem op een stoep.
0: Bij Van der Gaas voor de deur. Oh nee, dat was vroeger.
1: Nee, dat was een sigarenwinkel van, zat mevrouw Schikker in, Johan Simoen.
0: Ja, nee, maar daarvoor was de Bouke van der Gaas.
1: Oh, die zat daar.
0: Ja, maar de huis is erbij.
1: Ja, maar Bouke van der Gaas zat hier in de fotogalerij. Dan had hij dus een...
0: Ja.
3: Dat magazijn.
0: Daar zat Geert Lindeboom nou.
1: Maar Geert Lindeboom, even voor de goeie orde, die is verhuisd daar naartoe. En wees wie daar nou woont in het magazijn van Geert Lindeboom?
0: Nee.
1: Wim Wildeboer.
0: Oh ja, ja, dat had hij verteld. Ja. Nee, dat klopt.
1: Nee, dan klopt alles weer.
0: Ja.
3: Er was van de week een prachtig mooie film op YouTube van Harlingen. Van het kaatsen ook. Met Wiebe en met Bouke van der Gaast.
1: Hij stond dat te stuurt?
0: Van, ja, dat heb ik even in
3: de... Van gewest tot gewest of zo?
0: Hek in de app zetten. Maar daar heb je geen mobiel, denk ik.
3: Jawel.
0: Dat is wel een mobiel. Nou, dan was dat nummer even
3: maar tegen. Ja, die mobiel is van de stad.
1: Maar we Wiebe er even bij halen.
3: Dat nummer.
1: Dan zeggen we even Wiebe erbij halen, want we zien hem nou.
3: Zie mijn vrouw. Die
0: heeft twee paraplu's, man.
3: En Wiebe weg. Mijn vrouw regelt dat allemaal. Ja. Die heeft wel één, hè?
1: Wiebe!
3: Snap je?
0: Ja, maar want dat is wel makkelijk.
1: Wiebe!
0: Nou, met die app is dat wel makkelijk.
1: Ja. Wij proberen Wiebe van Dijk even te roepen.
3: Nee, maar ik heb wel een app, hé. Hey.
1: Nou, Wiep. Ja, we gaan deur. Wiebe van Dijk is onderweg. Hoe laat is het inmiddels, jongens? Want ik heb...
3: Ik ben ook daarheen.
1: Ja, maar voor mij hoeven wij ons niet te haasten. Nee, we hoeven ons niet te haasten, joh.
0: Er is dan een toespraak van de voorzitter en zo.
1: En er zit ook altijd een boodschap in, hè?
0: Ja, en 33 keer het volk, het Friese volk.
1: Ja, dat heeft wel twee keer te veel, hè?
0: Ja, vind ik wel. Maar goed, dat is persoonlijk.
1: Ik zal Wiebe van Dijk eens vragen, want die heeft ook overal een mening over. Dan gaan we zo nog even hebben over de finales van 8:30. Wiebe van Dijk, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat is uw functie tijdens deze Lanekaasweek?
2: Ik zit op de voorlijn. Oh. De hele week al.
1: Ja, en dat was dan. En wist dan neerzetten? Is nog
0: aan de zijkant nemen gaan, niet op de voorlijn zelf, toch?
2: Nee, ik zit op de stoep.
1: Okay. Welk perk?
2: Perk 1.
1: En hij staat nou ook, die nooit zien.
2: Nee, daar zijn overal die dicht.
1: Ik sta hier en Doeren zit voor me. Die zit daar de hele week op een stoel.
2: Nou ja.
3: En wie geeft daar voorlichting, Wiebe?
2: Voorlichting?
3: Ja.
2: Mijn kinderen, die heb ik voorlichting, maar verder daar niet mee. Nee.
1: Hij is een mooie partij in Sien?
2: Ja, er waren leuke partijen bij.
1: Waren er nog moeilijke beslissingen? Of zie je het alles nog wel?
2: Ja, dat interesseert me niet wat ze zeggen. Ik zei voor. En dan ga je wel lullen, maar dat interesseert me niet.
1: Want ik hoorde André Toering net al van... Er zijn al doodsbedreigers en haatmailtjes. En toch vinden ze het nog steeds leuk.
2: Ja, nou, ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een haatmailtje gehad. En ook niet een doodsbedreiging.
0: Dat mogen we ook niet met maken, want dan is het een probleem.
2: Ja, nee, maar dat valt wel met niet. Die jongen bij vuur, die vol vuur, die denken dat hij in is. Ja. En dan geef je hem voor. Dan maakte ik je ook echt vroeger.
0: Dat is ook de charme toch van de Lanekaas.
2: Ja, dat is chanter en zuur.
3: Als verslag even twijfel je ook wel eens aan dingen. Dan zit je erachter en dan denk nou, als ik daar sta, had ik hem ingeven. Weet
2: ja,
3: wel,
2: ja, dat loopt
3: maar
2: wel.
3: Ja, zijn. Je mag niks zeggen. Ik heb één keer wat zeid. En dat, nou, daar heb ik nou nog steeds spiet van.
2: Nee, nooit spiet, hè?
3: Ja, maar daarvan wel. Ik kwam niet... Er werd helemaal net als je achterlijk, weet je wel.
2: Nou ja.
3: En dit was echt deurstokenkaart wat ik zag. Dat vond ik het ergste.
1: Waarom doe je het niet met Wiebe van het jaar?
2: Zou ik je vertellen, Henk-Jan, dat het regent en had ik dus En dan is het laat.
3: Ja.
2: En ik zag ze, Jan Valmer, en dan hebben we het over, ja, je moet er bij de stuit weg. Nou, die liep hard tot het perk toe.
4: Ja.
2: En dat wil ik dan weer niet. Ik kan er wel een beetje voorheen, maar als ik opslaan moet. Goh, die kerst al wel belopen, zo hard vliegen die dingen.
1: Ik zelfs.
2: Ja. Ja. Ja, de gast er een brood nemen onderweg. Zo lang duurt het voordat hij er is. Maar, dus nee, en dan heb je afval en nou nee.
0: Maar even over het overlopen hoor. Want bij de ene daar lopen ze naartoe van normaal is het overlopen. En toen een ander zei er van loop maar een meter deur.
2: Ja,
0: dat zei de scheidsrechter.
2: Ja, maar die dik zei, die vader hard.
0: Ja, ja,
2: nee. Maar nee, hij hoorde wel achterin.
0: Ja, ja, maar dat. Maar ik vind het qua consequentheid. De ene zeggen van dat maast overlopen. Dat en dan de ander zeggen dat maast niet overlopen.
2: Dan kan je wel de mensen die de,
0: ja,
2: de weg kennen, daar maak je wel even wat voor
0: zeggen. Daar maak ik rustig en daar moet je ook wat voor zeggen.
2: Er is nog wat meer vragen.
1: Ja, ik heb nog een hele intelligente vraag. Ja, tot straks, Dirk, succes. Dan is nogal nostalgisch ingesteld.
2: Ja.
1: Wat vind je nou het mooiste van het lanenkaatsen?
2: Het mooiste van het lanenkaatsen? Vroeger vond ik het mooiste altijd het steekje naar Cordy te super. En nu vind ik het publiek, de muziek die ik hoor, altijd hetzelfde. Dat is ook leuk.
1: De vies dan, oh god, weer die plaat.
2: Ja. Maar toch vind ik het leuk.
4: Ja.
2: Ja, ja, dat hoort erbij.
1: En een van die favoriete muzikale intermezzo's binnen ook die lui die zoveel lawaai maken, hè, met alle respect.
2: Ja, die kon er vroeger weer met die toeter.
1: Dan was dan vroeger wel Hompie aan het plagen, toch?
2: Ja. Ja, Hompie was altijd in de plein, maar mij ook nou, want ik moest altijd mijn contributie betalen om mijn inleg.
0: Ja, dat was elk jaar
2: raak. Ja, elk jaar raak. En dan ga ik al vier keer betaald.
0: Ja.
1: Nou, we gaan allemaal weg. Bedankt.
2: Oh, God, dat duurt
1: toch
2: maar.
1: Nou, dit was een gezellig interview met Wiebe van Dijk, Doerder van der Hoek. We houden er nog wel even pratende. Zullen we nog even naar die finales van 8:30 tot slot, dan hebben we alles behandeld.
4: Ja.
1: In willekeurige volgorde, zo langzamerhand. Perk 1, groep 3, 8:30. 36-49. Ik denk dat dat wel een mooie partij wordt.
4: Ja.
1: Nou, microfoon, die misschien met snoer. Nou, die, ja, dat is hem.
4: Ja.
1: Goed zo, door, hè?
0: Ja, ik word wel een klein beetje technisch.
1: Ja, zeker, jongen.
0: Hé, hey, Perk. Hallo.
1: Dat bedoel ik. Waar praten we
0: door?
1: Ze horen het wel, ze horen het wel.
0: Nee, Pertuur 10, Douwe Kamsma, Klaas Bal en Diaz Boomsma is echt een verdette wat dat betreft.
1: Ja.
0: En Danny Zwijnter, Patrick Scholem en Johan Kwast, dus, als ik op papier zie, dan is het Pertuur van Danny Zwijnter wat completer. En die kunnen alle drie goed opslaan, alle drie goed uitslaan. En bij Douwe Kamsma, ja, Douwe is een hele goede balkeerder, maar niet echt een kaarsen, zeg maar. Dus die jongens die van Klaas Malden juist bewoond zijn, maar die kennen ook een soort, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Dus daar kan ik weinig voor zeggen wie daar de winnaar
1: wordt. Nou, dat gaan we zien. En dan hebben we nog groep 5, en daar hebben we het voor mij al over gehad. Nee, ja. Daar hebben we het nog niet over gehad.
0: Nee, nee.
1: Want mijn buurvrouw van de bakker, bakker Elzinga, de moeder van Jente Belsma,
0: ja.
1: Partuur 16.
0: Maar dat is wel leuk, want Jubbegaarden wordt eigenlijk helemaal niet kaatst. Doet hij het niet?
1: Ja, die van mij doet het beter, heb ik het idee. Okay.
0: Maar, dat ben we niet wend hoor, dat mensen niet Jubbegaarden mee doen.
1: Maar nou, ik bedoel te zeggen, daar had Henk het gisteren lopen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, omdat er ook twee eerste klasdames in de finale staan.
0: Ja.
1: En die moeten nou kaatsen in Steens.
0: Ja, dat
1: is al verteld, hè? Hoe zou dat?
0: Sene Tsardi en Lisanne Skaringa, dat ben dus ook hoofdklasse kaatsers. Maar die wedstrijd daar begint om 3:30 en die is om, normaal gesproken rond 7:30 ben die klaar. Dus dan is een half uur om van die tieners naar Harlingen te komen. En dan kennen ze dus nog mooi de partij kaatsen in groep 5.
1: Ja, de moeder van Jente maakt er al, nou ja, die zei Jente, die zit er nogal over in. Hoe zit dat eigenlijk?
0: Nou, als het goed is en ik denk dat het lanencomité er ook wel een...
1: Oké. Okay. Oh, Henk, die wil. Oh, Henk, we hebben contact met Henk.
0: Oké. Okay.
1: Zou wij maar even stoppen?
0: Ja.
1: Want we gaan even naar Henk Hempenius, ja. Onze collega vanuit Steens. Henk, goedenavond.
5: Ja, goedemiddag, Henk, Jan. Ja, en dan heb ik in ieder geval goed bericht voor de laan. Want ja, de laatste partij hier in Steens is ik ouder. Larissa Smink, Iris Oosterbrand en Sandy Tsadi. Ze stonden zien hoor, Annette H. En ook Smink en Noël Elzinga. Er wordt natuurlijk 4 wezenlijk en 4 soys. En dan is Annette, zij keert de bal voor de keert. En daar mag je het bedoel van Annette de Haan. Dus naar de 12e omloop. En dat betekent dus dat Sani Tsadi en Lisanne Scharinga, ze zijn nu beide op deze omloop oud. Dus die kunnen rustig op aasten richting de laan hier om die finale de derde te keersen. Dus zij zijn in ieder geval clear voor die hier in Stiens. En dan zie ik, heb ik ondertussen al weer een partij gehad. Britt Joustra, Rick Blanke, Vira de Vries, Jean Louise Krol, Ilse Basra en Jeanette Winia. Ja, dat wie in je richting verkeer. Twaas Sois, Ilse passeert de keers 0-1. En vervolgens is het op de Twaas Sois op naaien partij van Louise Krol. Wat een bordje wit. Verzilveren. Zo, daar ren ik heel snel uit. Nou, die schijnen draaien eerst. En dan is het op 0-0-6. Moet de slag van Britt. En dat betekent de 0-4 onder de Telegraaf. En dan is het uiteindelijk op de 0-4 en de Twaas Sois. De keers net voorbij terug het perk van Vira en Rix Blanke. En dat betekent schijnen 4 weer. En dat jouwt het partij van Louise Krol. Ik neem minuut hand 0-5 en 4-6. Jeanette passeert de keers. En daar maakt Stien als eerste in de finale hier in Stiens. En bij wij in oude actie van de nummers 5 en 8. Anne Enema, Jeska Terstra, Noël Hiddinga, en Annette de Haan, Anouk Smeek en Noël Hiddinga. Ze staan ondertussen op het veld. Binnen gaan hun hond inslaan en dan gaan zij juist los. Dus dat is de twaalfde partij op de twaalfde list. En dat kiet ik nog om een finaalplekje hier in Stiens.
1: Dan kom straks nog even terug, Henk.
5: Jazeker, ik blijf er heel, heel jong paraat. Dus wat ik denk dat het spannend dan jij me door.
1: Dan horen wij het graag en maken wij graag tijd voor jou. Doerde, wij waren nog blevend bij, en dan stoppen we er echt met voorlopig even. Bij groep 5, perk 2, en ik had over Jente Bijlsma.
0: Ja,
1: haar moeder is mijn buurvrouw.
0: Dat is vandaar ook, die bent dus voor u naar Jubbeka, begrijp ik. Want ik verbaasde me...
1: Kleindochter van buurman Klaas, hè?
0: Ja.
1: Van de bakker.
0: Ja. Maar Jubbeka wordt eigenlijk helemaal niet kaatst in Friesland.
1: Nee, dat zeiden ze al. Hij is al twee keer zei.
0: Ja, maar daarom snap ik nou ook. Dat er dus een Jubbegaas erop op
1: misschien de liefde.
0: Ja, maar er stond nog een in het Jubbegaas op een lijst. Ook in een van de mannengroepen.
1: Oh.
0: Maar dus daar ben ik even kwijt. Maar even nog over die peturen terug te komen. Dus Lisanne Scharinga en Sani Tsadi, die kaatsen de stemmenkamer. Dat zijn dus ook mensen die in de hoofdklasse kaatsen. En die komen nou terug uit Stiens. Dus die binnen aflopen, heb ik begrepen. Dus die kennen mooi Piet, dus Moekebiels mogen ze niet druk te maken.
1: Het komt allemaal goed. Hebben ze nou allemaal al opnoemd?
0: Want die beginnen pas om 8:30. Nou, en dat wordt ook wel 8:45.
1: Hebben ze allemaal al opnoemd?
0: Ja, oh nee, zal ik even doen. Djoeke Mietema uit Hitsen, Lisanne Scharinga uit Roonriep en Jelly Wester uit Harlingen. Die kaatsen tegen Rianne van der Waals uit Wierum, Sennit uit die Roonriep en Jette Bijlsma, Jubbega. Slets Harlingen.
1: Dankjewel.
0: Zeg dat goed
1: of niet? Ja, prachtig, jongen. Slets.
0: Ik zei niet slets.
1: Ja, nee, dat hoor je mij. Hoe heet deze muzikale groep? Deze toeteraars?
0: De Woordkapel of zo?
1: Oh, de Woordkapel. Ja, die kennen we. Die, Doerde, wat gaat er nou vanavond gebeuren?
0: Doe het kaatst.
1: Nee, maar ik bedoel totdat de finale begint. Want nou ja, dat vertelde ze mij vandaag. Dat die finale helemaal niet begint om 6:30.
0: Nou, het kaatsen begint pas rond 7:10 ben, denk ik. Want wij hebben dan toespraak van de voorzitter. En dan willen alle beduren nog een keer voorstellen. Dat is, we beginnen in 3 perken. Dus dat is, dan worden er 2, 6 beduren voorgesteld. Er is 18 namen. Ik wil een stapsel dat het. Nou, dan moeten die meiden die moeten nog, of die jongens die moeten nog naar perk 2 en 3 lopen. Dus voordat we het kaas is het 7:00, denk ik.
1: Oké, daar is nou vast een mening over?
0: Nou, ik vind de mening die ik heb is het volkslied. Aan het begin vanavond vind ik prima, maar tussen de partijen deur, dan hoeven ze. Maar dat is een persoonlijke mening.
1: Dat is een persoonlijke mening. Ik deel die mening overigens.
0: Oké, okay. Dan hoeft het niet nog een keer, 2 keer het volkslied te komen.
1: Oké, nou heeft ook in de finale staan. Sterker nog, daar staat ook in een fotogalerij.
0: Ja, en ik heb al 3 keer in de finale staan.
1: Nou, en wat gaat er dan? Wat gebeurt er dan met je?
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, de allereerste keer stond ik in de finale, toen was ik 16. En toen, toen was het nog echt kaas voor de priesten. Maar toen op een gegeven moment toen kwam ik in groep 2. En toen was er nou, die fotogalerij. En een echte Harlinger, die, die kaas, ook wel voor de priesten, maar die foto is eigenlijk het belangrijkste. Omdat die in die galerij komen dan.
1: Meestal bij Heim van den Oever.
0: En meestal bij Heim van den Oever. Dan moesten we naar boven, weet ik nog wel. Dan werden we op een foto zetten. En het leuke bij mij, dat vond ik tenminste, dat samen met een van de grootste kaatsers alle tijden, Johannes Brandsma, heb ik dus de priester. En met Pummy Nagel niet te vergeten. En helaas ben wij dan niet meer onder ons.
1: Ja, dus, dus er gaat heel wat door je heen voordat ja, jou daar in het werk staan.
0: Absoluut.
1: Doe het, dankjewel voor nu. We zijn al een half uur aan boord, zeg maar. En aan het hoogste tijd
0: Voor de
1: muziek. En ik stel even voor, want Menno.
0: Ja, Menno, ik heb Menno al even aan de telefoon gehad. En ik zei, het kan allemaal goed zijn.
1: Mooi. En Menno is bereid om even wat langer te zitten. Ik zal nog even met Jelle Dijkstra praten. Dat het nog iets later wordt misschien.
0: Ja,
1: maar
0: dat hoeft niet. Maar het houdt wel in Menno, die moet dan nog wel dat halen wel of... Eventueel muziekje draaien.
1: Hoe heet Menno van achternaam?
0: Hogeveen.
1: Hogeveen. Menno Hogeveen. Die doet de techniek vanuit Studio Franeker. Hier op locatie. Vanuit Studio De Harmonie. Vanuit rijwielhandel Jelle Dijkstra doet Kik Visser dat. Vanavond geen Henk en Penius in Perk 3. Maar die zitten in Stiens naar de dameskaatsen te kijken. Daarover straks meer. Dirk Hoekstra in Perk 2. Doerde van der Hoek in Perk 1. Straks tussen 8 en 10. Presentatie Marlies van Bon. Mijn naam is Henk-Jan Cornelissen. We gaan muziek draaien. Welkom tot een uur of 10 bij Omroep Zilt bij de finales van het Lanenkaatsen. Doe maar twee muziekjes, Menno.

0: Dat was Bruno Mars met I Just Might en daarvoor Billy Ocean met European Queen. En we gaan weer terug naar Henk Jan bij het lanenkaatsen.
1: Dankjewel Menno. Ik probeer even contact te zoeken met Doemerde. Ja, dat lukt al. Ja, hij doet de koptelefoon op. Doemerde van der Hoek. Doemerde van der Hoek, hoor je mij?
2: Ja.
1: Is er een idee dat, stouwde even de microfoon in een luchthuis misschien, dat we de voorzitter verstaan? En dan ga ik even aan Kik vragen en lukt dat niet, dan draaien we muziek.
3: Oud-voorzitters, oud-bestuursleden, oud-vrijwilligers en de leden.
1: Hoe gaat dat?
3: Zijn de basis
1: van... Die even verdoen, anders krijgt hij naar een lamarum.
3: En zonder hen was er nooit geen lanenkaatsen geweest. Ook een warm welkom aan iedereen die vandaag hier niet aanwezig kan zijn, maar vanuit huis via Omroep het Zilt, die alle drie perken verslag heeft, of via de webcam met ons meekijkt. En dat is de afgelopen week heel veel gebeurd, dus we kunnen met z'n allen even zwaaien naar iedereen die thuis zit. Wat is het bijzonder dat we vandaag opnieuw samen mogen komen op deze vertrouwde, maar ook unieke plek, midden in de binnenstad van onze oude, mooie Haarlemstad. Voor de 75ste keer vormen de lanen het decor van wederom een prachtige kaatspartij. Maar een lanenkaatsen is meer dan een prachtige kaatspartij. Je ziet mensen, je ziet generaties, je ziet herinneringen. En je voelt dat dit evenement bijzonder is. Hier op de lanen wordt gestreden. Hier wordt gewonnen en verloren. Hier wordt gelachen en soms ook gehuild. Hier wordt geholpen. Hier ontmoeten mensen elkaar. Hier worden oude verhalen opgehaald en ontstaan nieuwe herinneringen. Hier ontstaat ook verbondenheid tussen deelnemers, vrijwilligers, bewoners en het publiek. En misschien is dat wel precies waarom dit evenement zoveel betekent voor ons hier allemaal. En niet voor niets maakt deze traditie onderdeel uit van het immaterieel erfgoed Nederland. Omdat het niet alleen gaat om sport, maar om alles wat er omheen ontstaat. Na drie edities schitterend mooi weer, hitte, hadden we dit jaar als comité bedacht om een paar lanenkaats zonnebrillen te gaan verkopen. Nou, daar hebben we wat voor over. Volgend jaar hebben we lanenkaats paraplu's en mutsen. De 75ste editie zal de boeken ingaan als regenachtig, koud. Regenjassen en winterjassen en mutsen. Tot de zak toe nat. Het blijft wel droog hier. En die ene bui op maandag, dat waren de woorden die deze 75e editie zullen blijven herinneren. Een afgebroken partij op dinsdagavond, omdat het donker was. En de straatlantaarns, ook nog nooit voorgekomen hier op de lanen, dat de partij nog bezig was en dat de straatlantaarns aansprongen. Allemaal blijven we dat herinneren. Uiteraard waren ook de gebruikelijke zaken, zoals de vele afmeldingen. De vier auto's op donderdagavond in Park 6. Beslissingen van keurmeesters die door de echte kennis toch wel anders werd gezien. Discussies over de bal die niet kwaad was of wel boven was. Ja, heerlijk, dat blijft de lanen. Maar als we terugkijken de afgelopen week, dan vind ik dat we ondanks het weer een prachtige week hebben gehad. Met z'n allen. Natuurlijk hebben we chanterd over die buien. En er komt straks ook weer wat aan. Nou, dat zien we dan wel weer. Maar het publiek was wel alle avonden toch in grote getalen aanwezig. Compliment daarvoor. Maar wat vooral bij mij overheerst is een gevoel van dankbaar. Dankbaar dat we dit opnieuw samen mogen beleven. We zaten onder die paraplu's eigenlijk nog dichter bij elkaar. Dankbaar voor al die vrijwilligers die hun tijd en energie er weer in hebben gestoken. Dankbaar voor alle steun van de sponsoren en de vrienden van het lanenkaatsen. Inmiddels zijn we de 300 vrienden gepasseerd en dat is natuurlijk fantastisch. Dankbaar voor de mensen die zich belangeloos hun accommodaties ter beschikking stellen. Tineke en Robert Hofman, Jelle Dijkstra en de mensen van het balkon, de Harmonie. Dankbaar voor de deelnemers, 314 dit jaar, die er weer een prachtige week van hebben gemaakt. Dankbaar ook voor de bewoners die ons opnieuw welkom hebben geheten in hun voortuin. En dankbaar ook voor het publiek, wat nogmaals in vele getalen aanwezig was en ook vanavond weer. Maar misschien moeten we ons allemaal beseffen hoe bijzonder dit eigenlijk allemaal is. Als we om ons heen kijken, zien we dat de wereld niet overal vanzelfsprekend rustig, veilig en verbonden is. We zien onrust, verdriet en mensen die leven in onzekerheid. Juist daarom moeten we ons beseffen hoe bijzonder het is wat wij hier tijdens de Lanekaartsweek en ook vanavond weer kunnen samen beleven. Dat we hier samen kunnen zijn, dat we elkaar kunnen ontmoeten. Dat er ruimte is voor sport, plezier en verbinding. Dat we naar elkaar omkijken en samen iets moois neerzetten. En het eenvoudige geluk van samen kunnen zijn. Dingen die we misschien soms gewoon vinden, maar die van enorme waarde zijn. Laten we die momenten blijven koesteren en laten we daar ook dankbaar voor zijn. Voordat we verder gaan straks met de finales, wil ik graag ook een moment nemen voor iets wat minstens zo belangrijk is. Want het Lanekaartsen draait om mensen. Om mensen die hier vandaag aanwezig zijn, maar ook om mensen die jarenlang onderdeel zijn geweest van deze prachtige traditie. Mensen die hebben gekaatst, die hebben geholpen als vrijwilliger en die herinneringen hebben gemaakt en die mee hebben opgebouwd tot wat het Lanekaartsen vandaag is. Helaas zijn er ook mensen die er vorig jaar nog waren en die we vandaag moeten missen. Laten we hen samen gedenken. Jan Peu Visser, de markante Franeker die elk jaar wel tijdens een partij op zijn kop stond in het perk. Jan Peu nam 28 keer deel aan het Lanekaartsen, wist 1 keer te winnen en werd ook koning. 3 keer werd hij tweede en 5 keer derde. Piet Zondervan deed 10 keer mee, wist 3 keer te winnen en werd 3 keer koning. Werd 2 keer tweede en 1 keer derde. Walle de Jager. Walle was deelnemer aan de eerste editie van 1950. In 1953 was hij finalist, maar verloor hij helaas de finale. En Walle was van 1977 tot 2005 keurmeester hier op de Lanen. Dirk Koster, 39 deelnames, 3 keer winst, 2 keer tweede en 4 keer derde. Johan Haldersman, Harlinger topkaatser, PC-winnaar en PC-koning. 3 maal won hij de bond voor de Eendracht en op de Lanen deed hij 4 keer mee, eind jaren 50, begin jaren 60. Hij won er 2, werd 2 keer koning en hij verloor ook 2 finales. En afgelopen maandag overleed Pieter Groot. Pieter Groot deed 29 keer deel aan het Lanekaartsen. Hij won 2 keer en verloor 4 finales. Ik wil u vragen, voor het zover het kan, om te gaan staan om deze mensen te gedenken.

0: Dank u wel. Na 94 kaartspartijen gaan we zo starten met de eerste finales.
1: En na een moment van stilte door de voorzitter Hilco Mulder voor de mensen die ons zijn ontvallen, stel ik voor dat we even naar Henk en Penis gaan in het mooie stiet volgens Jelle Dijkstra van onze rijwielhandel. Henk, hoe is het daar?
2: Ja, wij zijn bezig met de twaalfde partij op de twaalfde list. En dat gaat natuurlijk ook om een finaalplakje hier in Stiers. En die gaat tussen de nummers 5 en 8. Anne Enema, Jeske Terpstra, Noël Hiddingasje en Annette Haan. En ook Smink en Noël Zunga. En ja, daar ben de eerste trein eerst ondertussen verkeerd. Het eerste bordje gaan op de 6-2. Dan is de Anna Seibehoort de keerst. Dus zij nemen de leiding in deze partij. Dan vervolgens een prachtige sitbal van Annette op de 0-6. Dat betekent de eerste klik. Edward krijgt 12 minuten terug. Een passeerslag van de keert van Jeske Terpstra. En dat betekent dus dat de ploeg van Anne Enema, Jeske Terpstra, Noël Hiddinga. Zij komen op het spel om het eerst voortje aan net te gaan. En ook Smink en Noël Elzinga.
1: En Katrinius, probeer ze nou een einde aan te breien. En dat is allemaal prima. Maar hoe was de dag eigenlijk?
2: Ja, de dag is ja, spannende partijen. Die eerste omloop hebben natuurlijk Sjoen. En ja, onder andere Lisanne Skaringa dus en Senica, die straks bij Jem in actie komen. Ja, die vooral op het toer van Senica, die hebben toch wel alles uit de kost halen om ik hier zo vier mogelijk te komen. Dat is voor Senne in ieder geval net slagen. Want ja, ze vliegen dus op de eerste omloop eruit. Maar ik kan de eerste omloop nog wel even hem terug nemen. Want ja, die is dus ondertussen helemaal verkeerd. En dat zijn dus de nummers 1 en de nummer 2. Roelie Kroondijk, Rix Terminia, Elske van Straten, Sjin Britt Joustra, Rix Blanke en Vira de Vries. Dat waren Fjouw, Vief en Soj Soj. Het is een prachtige partij om te zien. Het bedoel van Britt Joustra dus naar die tweede omloop. Dan Iris Veldman, Brecht Reinema, Jelle Koopman, Sint-Louise Krol, Ilse Baanstra en Jeanette Winia. Dat waren uiteindelijk 3, 5 en 0 Soj. Het bedoel van Louise dus ik naar die tweede omloop. Dan werd een hele mooie partij tussen de broer van Anna Enema, Jeske Terpstra, Noël Hiddinga, Sint Gerberich Koster, Lisanne Skaringa en Linda van der Meer. Ik derde het uiteindelijk 4 om het draaien en 6 0. Het is het partij van Anna Enema, dus naar die twaalf omhoog. Spannendste partij, die ging tussen de nummers 7 en 8. Larissa Smink, Iris Oosterbaan, Senni Tsadi, Sint Annette De Haan, Anouk Smink en Noël Zinger. Ja, dat waren het uiteindelijk 4 wezenlijk en 4 Soj. En dan is het Annette, zij keert de bal voor de keers. Dus zij ging naar onze eerste, als laatste naar die tweede omloop. En op de tweede omloop hebben we ondertussen al één partij spelen. Daar weer het krachtverschil gewoon simpelweg te groot. Britt Joustra, Rix Blanke, Vira de Vries probeerden het bosje en Louise Krol, Ilse Baanstra en Jeanette Winia. Maar de botjes gong in je kant door richting het partij van Louise Krol. En daarmee weer de derde 0-5 en 4 Soj. Dus één finalist is ondertussen al bekend. Dat is het partij van Louise Krol, Ilse Baanstra en Jeanette Winia. Het partij van Britt Joustra, Rix Blanke en Vira de Vries. Binnen nog net uitkeerst, want ze maakt straks nog een keer proberen in de street om de tweede prijs of niet. En tussen de nummers 5 en 8 is het ondertussen weer volledig in gewicht. Het is hier spullengelijk worden, Henk-Jan.
1: Ja, nog even één dingetje, Henk. We hebben de hele week, woensdag en donderdag hadden wij het over. Hoe komt het vrijdag allemaal dat die dames aan het kaatsen binnen in Stiens en hoe we dat combineerd worden met Harlingen? Maar Doeren gaf daar het antwoord op, want die beginnen om 8:30 hier, hè?
2: Ja, klopt. De finale van het Lanekeersen bij groep 4 biedt inderdaad om jouw jongen. Dus ik denk dat de organisatie er even een beetje rekening mee houden heeft dat Lisanne en Senne hier beide nog in actie kwamen. Dan is Lisse beide de eerste omloop er al uit. En dat betekent dus dat zij, denk ik, al onderwijs binnen naar Haas.
1: Mooi. Nou, dankjewel Henk voor nu. Wist er voor 7 nog in of na 7?
2: Ik, hoe laat is het, Henk-Jan?
1: Het is nu 7:07.
2: Nee, dat komt naar de klok van de Sanoren maar even weg. Want ja, er is nog twee keer, dus er is nog net zo veel gebeurd ondertussen.
1: Oké, okay, ja, dankjewel voor nu. Ik sta even hier met Doeren van der Hoek. En we proberen toch een beetje een sfeerreportage te maken hier bij Omroep Zeeland. Nadat alle mensen die ons ontvallen binnen de voorzitter en een moment van stilte in acht genomen is.
3: Toen winnen Scherpen om de een. Wat is er gebeurd door?
4: Ja, dat is de eerst genoemde partuur. Het is de opslag. En die krijgt dus het rode lint op. En het partuur wat in het perk begint, die krijgt dus het witte lint.
3: En hoe werd dat bepaald van tevoren? We krijgen nou het Friese volkslied. Die... Ja.

0: Doeren van der Hoek, het Friese volkslied. Daar ben je even stil voor, hè?
1: Ja, ik wel. Ik neem aan dat we nog veel helmen zoeken nog krijgen. Krijgen we dat niet meer?
0: Oh, weet ik niet, jong.
1: Nee, nou ja, dan horen we dat zondagavond wel bij het Nederlands elftal.
0: Hoe is het met die bril eigenlijk? Ja, want ik hoorde gisteravond op de radio, toen ik thuis was, dat die bril kapot is.
1: Nou, bijna, want ik kreeg dus een bal bovenop, maar ik heb een stevige kop, dus dat scheelt.
0: Zo, dankjewel, Doeren, voor nu. En het is 5 voor 7 en dan denk ik, ze gaan nou inslaan en dan zal het wel beginnen. Dirk Hoekstra, bist u ook van de partij daar in Perk 2? Bist al... Dirk? Even een test. Nou, dan ga ik ervan uit dat Dirk de microfoon ergens het verstopt. Dan doen we even een heel kort plaatje en dan de eindtune, Menno.

0: bem loja, viu?
1: Einde, dames en heren, jongens en meisjes, van het eerste uur van een Zilteavond Extra. Ik zou zeggen Sportlokaal Extra, maar dat was vroeger zo bij Radio Stad Harlingen. Wij maken ons op voor de finales om 6:30 in perk 1, 2 en 3. Groep 1, groep 2 en groep 7. We gaan er even uit voor het journaal van 7 uur en melden ons zometeen weer bij Omroep Zilt na het journaal bij het Lanekaatsen 2026. Tot zo.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. En het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.

0: Goedenavond allemaal. Dit is dag 5 van het Lanekaatsen 2026. De 75ste editie. En voor ons de derde dag dat wij hier aandacht aan besteden bij Omroep Zilt. Iedere avond waren we bij u van 6 tot een uur of 10. Vanavond hopen wij voor 10 en klaar te zijn. We gaan even een rondje maken langs de velden. Want we zenden uit deze keer in twee perken, twee finales. De finale in perk 3, die volgt Dirk Hoekstra via...
1: Hallo.
0: Ja, Dirk Hoekstra, bist er?
1: Ja, ik ben er.
0: Ik wil net zeggen, de finale van perk 3 volgt al via de duwe berichten of zo?
1: Ja, ik denk duwe, want ik zie een andere niet meer.
0: Nou, dat is...
1: Ja, die staat bij... De loge van de vrijmetselarij op het stoepje.
0: En daar is al een afspraak met dat André af en toe de uitslag brengt van perk 3.
1: Nou, dat hoop ik maar.
0: En dan kiest in de finale naar groep 2.
1: Groep 2, dat is natuurlijk fantastisch. Pot vanavond. Nick Leistera, Dylan Koel en Riemar Uithof. Tegen Jorrit Palma, Martin Jansen en Kees van der Schoot. Ik heb ze gisteren ook al bezig gezien. En dat was geweldig. En het begint... Alweer net zoals gisteren, geweldig uiteenzetten. Kees van der Schoot een paar boven. En die heeft inmiddels een spul om een niks gehaald. Net op een 6 gelijk. Het is wel eigenlijk eerst spannend, maar dan gaat toch net als gisteren ook de punten naar Kees van der Schoot. En ja, je hebt ook een sterk partuur, dus ja, het kan.
0: Dankjewel, Dirk.
1: Daar wil ik het eerst
0: even
1: laten.
0: Ja, prima, jongen. We gaan even naar Doeren in perk 1. En Doeren kijkt naar...
2: De jongste groep. En dat is Patuur 6, Mats Oudhuizen, Harlingen, Mike Vlieger, Harlingen en Damian Duursma, Harlingen. En die kaatsen tegen Patuur 4, Jelmer Hoitinga, Sexbierum, Stijn Zuiversma, Harlingen en Melle Binnema, Sint-Anna. En het eerste is hier toegaan naar het Patuur van Jelmer Hoitinga. En dat was op 6 gelijk. Dus dat was... Even een spannend eer, want ze stonden wel 6-2 voor, maar er werd 6 gelijk, dan verspeelden ze het eerst alsnog. Maar er werd hier leuk kaats, er werd goed uitslagen. En het is jammer dat het weer niet helemaal met zit, want het waait ook stevig. En gelukkig is de nattigheid weer een beetje voorbij, want dan wordt het weer spekloud. Maar ja, daar had die jonge knaap wat minder last van als het oude spul, dus dat scheelt weer een stuk. Maar we zijn hier dus net los en we kunnen nog niet echt zeggen van wie het winnen gaat of niet. Dat was het even, Henk Jan.
0: Ja, we hebben het vaak over familieverbanden. Douw regelmatig met Dirk Hoekstra. En in het voorgesprek had het al over
2: Mats
0: Oudhuizen. Dat een van de oudhuisjes is.
2: Ja, dat is een van Niels. En Niels die houdt alle standen en zo via de website houdt hij keurig bij. Dus dat is, maar het is wel even leuk, jongetje doet voor het eerst met. Net 11 jaar en dan meteen de finale halen, dan dat is leuk metnomen.
0: Ja, ik hoorde Dirk Hoekstra in perk 2 hoor ik een geluid maken. Wat was dat voor
1: de... Nou, Kees van der Schoot sloeg een bal uit. Nou slaat hij weer een uit, maar nou slaat hij hem boven. Maar net boven de daken uit. En kwaad dus, hè. Dus het is

0: finale. Er wordt een strijd om een finale plekje. Dat gaat tussen de nummers 5 en 8. Anna Enema, Jeske Terpstra, Noël Hiddingas en Annette de Haan. En ook Smink en Noël Elzinga. En dat is een hele leuke partij om te zien. Er zit natuurlijk spanning op de laan. Maar ja, hier zit er ook spanning in. Dat het weer 2 is een geliek, dan wordt het zo is 2. Dan is het Anna Sakeer de bal voor de keer te draaien om het 2. En vervolgens de boetenslag van Noël op de Fjouwe Sois. Dat betekent 3 is een geliek en Fjouwe geliek. Maar het wordt nou correct zo is Fjouwe. Want ja, aan de boeten, aan de zitbal, aan de boeten, aan de zitbal. En zag je dit eerst even om en om. En zo wordt het dus zo is Fjouwe. 3 is een geliek en zo is Fjouwe om de Telegraaf. En dan luidt een hele dikke keertje hier in het tussenspel. En ik denk dat we voor maar even trokken in een nieuwe doel, Henk-Jan.
1: Ja, prima. Doelen van de hoek, perk 1.
2: Ja, het is hier inmiddels het spul voor het portuur van Melle Binnenma, Jelmer Hoortekast en Zuiversma. Alleen de man van de andere partij die mopperen wat op scheidsrechter Nieuwenburg. Maar die geeft 2 keer aan dat hij niet voorbij is. En volgens de jongens was hij wel dik voorbij. Maar ze vergeten dat waar hij over de stoep gaat, dat bepalend is. En ze zien alleen waar de bal terecht komt. Ja, dat... Scheidsrechter had in deze geliek. Maar ik vind het wel mooi dat ze zo fanatiek zijn en dat ze daar zo op reageren. Maar er is hier nog niet veel over te zeggen hoe de wedstrijd afloopt of de partij. Want het is redelijk aan elkaar gewaagd. Beide perken hebben een goede uitslag. En Jaapje loopt nu naar de opslag en dan wordt het een dikke kaart. Maar het is hier, wat ik zei, speelde om het eerst voor Patuur 4. Jelmer Hoitinga, Stijn Zuiversma en Melle Binnenma.
1: Mooi, dan verlaten we jou even door, denk ik, voor Dirk Hoekstra in perk 2.
3: Ja, het is hier inmiddels 3-0 voor Kees van der Schoot en Simaten. Martin Jansen en Jorrit Palma. Wat toch een beetje een sterker Patuur in het geheel is. Dus alle drie kennen ze wel wat. En bij Nick Leijstra komt het toch wat meer op één persoon aan. Ja, hij heeft wel een goede maat in het perk. Maar zijn derde maat is toch een ander kaliber. Niet dat dat minder is, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat komt door het lotten. Dat weet je ook. Je weet er nooit bij wie je komt. Kees van der Schoot is hartstikke goed in het uitslaan vanavond. Dat het is nu inmiddels 4-0 worden. En als het zo deur gaat, dan is het gauw uit.
1: Even naar Doeren, want er wordt wisseld.
2: Ja, er wordt gewisseld en het is nu 4-0 voor het portuur van Maats Oudhuizen. Nou, die moet eigenlijk dit eerste wel pakken, want anders als het 3-0 wordt, dan ben ik bang dat de loper helemaal uit is. En die jongens die storen zich wat aan de keurmeesters. Maar dat moet je niet doen. Je moet er gewoon de koppen bijhouden. Want tot nog toe doen de keurmeesters er nog niks verkeerd aan. Maar in de ogen van die jongens waarschijnlijk wel. Maar we zullen even zien. Mark Vlieger die komt met zijn opslag en die gooit hem voorin. Voorin laat hem stuiten en die achterin hier, dat is volgens mij Mel Binnen. Maar die slaat hem vliegend boven. En het is inmiddels een... 4-2, nou, Marian.
4: 4-2.
2: Het is 4-2. Nou, af en toe moet ik de telegrafist ook even helpen.
1: Ja, dat hoort... is goed van die doen.
2: Ja, dat
1: maar we moeten dat ook wel eens corrigeren.
2: Ja, zo is
1: het. Niet vaak, maar...
2: Nee, maar wel. En dat zou letterlijk mijn weefsel roesten.
1: Ja, ja. Dat woord heeft er net al in de mond dan.
2: Ja, dat doe ik nou niet weer. Ja, dat roesten wel, maar dat andere.
1: Nee, niet. Dat was het voorprogramma van ons, hè?
2: Ja. Die nou, ja, dat heb ik gezegd.
1: Dan mag je wat meer zeggen.
2: Ik ben nou serieus.
1: Zo is het.
2: Maar, ik zeg, het is nou een 6 voor de portuur van Maats Oudhuizen. En als ze een zitbal plaatsen, dan komen ze weer bij en hij gooit hem helaas buiten. Dan is zijn netste onderzoek 6-2 voor. En toen werd het ook 6 geliek. Dat ze dus een bal voor en buiten sloegen. En dat is dan wel jammer op zich. Maar we gaan even zien hoe hij het nou weer oppakt, want dat is Damian Duursma. En die heeft een redelijk slagje over hem. Alleen, wat ik net al aangaf, het is net even wat te fanatiek soms, maar daar komt hij. En hij gooit hem diep achterin, maar hij wordt ook weer knap uitslagen. En die gaat via de lanterenpaal, maar ja, dan is voor de keurmeester een makkie, want dan moet hij hem tegenover de lanterenpaal leggen. Alleen Jaap, je moet hem wel vaak bukken, zie ik wel.
1: Hij heeft wel wat strammer, hè?
2: Ja, die heeft wel een stief rustje vanavond naar de partij, denk ik. Maar goed, dat is mooi ervoor over hebben, want ze hebben net een dikke envelop met inhoud gekregen, denk ik.
1: Doe maar, nou.
2: Ja, wie zei het net al, kijk, 2 avonden verstappen.
1: Doe maar.
2: Dus dat ziet er wel goed uit. Alles is goed verzorgd.

0: zorgt hier. Behalen we ons drinken, Henk-Jan?
1: Ja, dat praten we alleen met bestuur.
0: Ja, zo
1: goed. Deze slag.
0: Ja, en die. Het is hier spul op het eerst. En nou zei de andere partij van die is het niet meteens. Het is goed zien, Wiebe.
1: Zal we maar even naar Dirk of is dan.
0: Nee, het is prima zo. Het is hier spul om te eerst nou.
1: Perk 2, Dirk Hoekstra. Dirk. Dirk Hoekstra. Nou, dan gaan we misschien even Henk. Henk en Penis, hoor jij ons in Steams?
2: Ja, zeker. Ja, ken jij hem gewoon. Ik ken hem gewoon volg je, Henk-Jan. Dus ik kan op elk moment wanneer de tijd komt, wil naar mij daar komen.
1: Ja, dan wil ik eerst even naar Dirk en dan ga ik weer naar die, Henk. Vind je dat goed?
3: Ja, helemaal goed.
1: Dirk Hoekstra, ik riep die net al, maar dat was niet alleen.
3: Nou, ik was even bezig met de stand, want het gaat hier een slietjager, man. Het staat al 500 niks voor Kees van der Schoot in zijn maten. En er was even discussie, daarom hak ik even de koptelefoon aan. Af, om te horen wat er gezegd werd. Maar Nick Leistra, die had een kleine handicap, die had een bril op namelijk. En die zat met het buitje, met het regen. Ja, dat krijgt hij natuurlijk ook op zijn bril en dan ziet hij minder. Maar die sloeg net pas, dus na 5 eersten voor Kees van der Schoot, zijn eerste bal boven. Dan weet hij al wel het verschil. Want het is nu alweer 4-2 voor Kees van der Schoot en zijn maten. Dus ik ben bang dat het hier gauw uit is, Henk-Jan.
1: Ja, nou dat is op zich niet erg, want dan weten we dat.
3: Ja, oké. Dus ik zou zeggen over naar Henk.
1: Maar Dirk, even heel kort. Ja. Als het nou heel snel aflopen is, begint de volgende finale dan gewoon volgens planning om 19:30?
0: Nee.
1: Zeg het maar jongens, hoe zit het dan?
0: Nee, want dan krijgen we
3: eerst. Ze beginnen allemaal tungelijk. Ik krijg eerst het volkslied weer.
1: Dat doen we het al over. Maar dat hebben we nog maar 3 keer gehoord.
0: Ja.
1: Ja. We gaan even heel snel naar Henk. Mag dat?
3: Ja, oké.
1: Henk en Penis in Steens.
2: Ja, daar gaat het slietjaar. Als het slietjaar het vat, het op toe van Anne Enema, Jeske Terpstra en Noël Hiddinger. Shin, Annette De Haan, Anouk Smink en Noël Elzinger. Ja, daar wie het traai is gelijk, dan wordt het 6 jaar. En dan is het een fantastisch uithaal vanuit het vatperk van Jeske Terpstra. Stapt heerlijk in die bal, dan gaat die bal een heel hard naar de boppen heen. Hier in Steens en dat betekent de 4 om het traai. En dan gaat het op toe van Anne Enema heel snel terug. Ze pakken een skinner 6 en dan is er op die skinner 6. Prachtige zitbal van Noël Hiddinga. Ze heeft even de overslag genomen van Anne Enema. En dat betekent dus dat het al 500 rijen is. En het wordt nu correct te wakkelijk. Terug een kweerslag van het perk Anouk en Noël Elzinga. Anouk Smink natuurlijk en Noël Elzinga. 400 rijen en te wakkelijk. Dus het geeft ik vrij vlot.
1: We gaan snel naar Doer in perk 1.
0: Ja, want Damian Duursma die krijgt het even op zijn heupen. En die maakt in zijn eentje maakt het hier spullen gelijk. En het portuur heeft van Melle binnen met en dan ik echt weer een antwoord op. Ze liepen snel uit naar spul om niks, maar het is nou zo'n spul gelijk. Damian die slaat nou de bal op en die gooit hem weer achterin. En ik moet zeggen, die man die slaat uitstekend uit. En even zien wat de keurmeester die zei van het is een kaats. Ongeveer achter de verbeste opslag zo'n beetje. Dus er wordt hier, moet ik zeggen, beide partijen wordt er hartstikke leuk en goed kaatst. En het is het leuke wat ik er ook aan vind, dat ze zo fanatiek binnen. Dat is, ze staan echt om te winnen. En dat vind ik een mooie instelling.
1: Deze slag even met nemen door?
0: Ja, die wordt voorinner en die achterinner. En Mark Vlieger die slaat hem weer een stuitje. Mark Vlieger slaat hem weer en nog een stuitje. En nou is hij boven. Ja, een schitterende, dus Dirk dan zei, een schitterende triktrak. 4-5 keer heen en weer en uiteindelijk slaat het portuur van Jelmer Hoitinga die slaat die bal door de bomen heen, boven. En dan pakken daar een mooie 2 punten met.
1: Even naar Dirk Doeren, mag
0: ja, het? Ja, zeker.
1: Dirk Hoekstra,
3: ja, Dirk 2. Zeker, want moet je voorstellen, Nick Leister die had zijn eerste bordje aan de telegraaf hangen. Dat hadden we niet gedacht. Hij zei, nou hij komt terug en ik zei, ik heb er wel eens gekker met gemaakt hoor. Dus, dat kan nou best dat het ook na 5 eerste gelijk wordt dat het een beetje kwaad gaat.
0: Nou, maar dan ben je ook al 300 jaar, Dirk. Hè? Ja. Dan maak je zulke dingen wel eens met.
3: Ja. Maar ik zie het niet gebeuren hoor. Want Kees van der Schoot en zijn maat bent te goed. Maar ja, ik heb wel eens metmaakt dat van 500 niks achter en even goed nog verliezen.
0: Zo is het.
3: Ja, dat kan zomaar. Maar ik zie het hier nog niet gebeuren. Het is nu 5-1 en 2 gelijk.
1: Doer, even bij Dijk, maar ik wil u even, even opmerken dat meneer Adriaan Alders, die staat op een soort verhogingje. Heeft dat te maken met zijn lengte?
0: Nou, ook wel een beetje, denk ik. Maar hij moet dus in de gaten houden of een bal wel of niet op een muur komt. En dan had hij zo staande, had hij daar een veel beter overzicht op. En hij staat op een heel smal hekje. Maar ja, de lengte had er wel wat mee te maken. Maar in principe is het wel een goede keuze om het zo te doen. Want dan voorkom je wel discussies over wel of niet tegen de muur. Tenminste, ik hoop dat hij oplet. Want ja, daar is altijd weer ben je altijd weer afhankelijk van natuurlijk. Want als je het constant om hem heen te kijken, of je op een bal let, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, daar gaan we van het positieve uit. Hij staat daar om goed op te letten, een bal kwaad of niet kwaad. Ik zal deze afslag nog even met hem en dan gooi ik hem achterin. En die wordt ook weer best uitslagen. En de bal is voorbij en het is 6-2. Dan komen ze dan nog weer terug in het eerst. Nou, die Damian Duursma en die Mike Vlieger, nou, dat zijn knappe kaatsers hoor. Dat is voor de toekomst in groep 2 en zo, dan wordt dat heel om.
1: Oké. Doe dat dus, zei maar dat we naar Dirk mogen.
3: Ja, ja. Want, ik heb nog even een tussenstand van perk 3. Voor het eerst. Nou, Fina schrikst. Als ik het zo zie aan de Telegraaf, staat hij voor met het spul om het eerst.
0: Oh, die ben al wel even bezig.
3: Ja, dat is... Dus Avina, Schrik, Mons en Kuiken die staan voor met spullen. Te eerst tegen Wiebke Jorritsma, Vlieger en Boomsma.
1: Dirk, even bij jou in het perk, perk 2.
3: En bij mij in het perk is het inmiddels 6-4 worden voor Kees van der Schoot. Maar die moet opslaan, maar nu slaat hij een buiten. En het wordt dus 6 gelijk en 5 om 1. Het kan in principe de laatste slag worden.
1: Dan blijven we maar even bij Dirk Hoekstra in perk 2.
0: Ja,
3: we zullen even zien wat Kees van der Schoot doet, want die heeft van beste omslag. En die staat nou helemaal links klaar op een rand en die brengt hem voorin bij Nick. En Nick slaat hem uit en dat wordt een kaats tussen de opslag en het perk in. Dus je moet even wisselen, maar dit ben jonge knapen, dat is voor elkaar.
0: Gewoon doorzetten, Dirk.
3: Ja, en dus die nemen we even met. Want het is maar één kaats, dus er moet een bordje bij komen, aan welke kant dan ook.
4: Nou, dat had hij al.
3: En Nick die staat klaar om op te slaan en brengt de bal hoog achterin. En die slaat hem uit en die slaat hem voorbij. En het is dus hier gedaan met de zaak. Het is 6-1 worden voor Kees van der Schoot, Martin Jansen en Jorrit Palma.
4: Ja, 5-1.
1: Dat betekent dat zij...
3: Patuur 13 in de groep 2 van 17 tot 35 jaar.
1: Dat betekent dat zij dus de winnaar binnen van deze groep.
3: Ja.
1: Mooi. Doe van der Hoek. Ik zag net prachtige ballen die bovenstoelen werden.
0: Ja, dat is een prachtige bovenslag.
1: Dat zocht ik.
0: Dan kan je het wat korter brengen.
1: Ja, dat is helemaal gelijk. Maar ik ga maar even verder.
0: Nee, maar het is inderdaad het patuur van Jelmer Hoitinga, Stijn Suivers, Melle Binnenma. Die hebben inmiddels ook alweer het voorsprong genomen van 3-2. En ze staan alweer 4-niks voor. Het is Damian Duursma die probeert hem alweer. En hij gaat nou ervoor in. Die slaat hem kwaad. Dan is het 4-2. Dat is de eerste bal die dat jonkje eigenlijk ook slaan kan. Want die kon letterlijk recht op hem houden. Hij moest hem ook slaan. Maar hij was eigenlijk net even te laat. Ja, en dan vliegt hij net de verkeerde kant op. Nu zien we Damian Duursma weer een liekwicht brengen kan. Want dat hoorde ik gisteravond steeds. Liekwicht.
1: Van Henk?
0: Oftewel dat ze geliek worden. Oh, en dan slaat hij hem voor. Dan is dat weer een 6 voor het patuur van... hoe hebben we hier weer? Schop die bal even terug. Ja. Nee, maar het is hier op deze manier de spanning te snel uit. Want dat ze ook al voor en buiten gooien gaan. En ik zeg, Damian Duursma die kaatst goed. Alleen hij is wat, wat noemen ze dat, onstuimig. En ik denk dat hij de ervaring dat het wel goed komt. Maar ja, dat heeft hij nou nog niet. Maar ik zal even zien of hij deze bal weer beter... hij gooit hem weer voorin en hij laat de voorinner hem stuiteren. En dan vliegt de bal boven. En het is hier 4-2.
1: Dan gaan we even naar Henk Doeren.
0: Ja, is prima.
1: Oké. Okay. Ik kan je dat... Ik lees je maar, Henk. Doe maar, Henk.
2: Ja, de nummers 4 en 8 die stonden nog op het field crack. En het is uiteindelijk toch het bedoel van Anne Enema, Jessica Terpstra en Noël Hittinger. Ze loeken rond langs daar. Shin Annette de Haan, Anouk Smink en Noël Zengaard. Wie gong gelijk op tot rij is Muziek. En dan rent het bedoel van Anne Enema uit naar een 400 rij voorsprong. Dat jou is uiteindelijk net meer fut op de cycling. Maar ja, net de Haan de bal richting het perk sturen. En dat gaat net goed. De bal gaat te boeten. En dat betekent dus de winst voor het bedoel van Anne Enema. Dan hebben we haast de finale hier in Stiers. Mooi een liedje zingen minuten tussen Louise Krol, Ilse Baansra, Jeanette Minia, Jean Anne Enema, Jeska Terpstra, Noël Hiddinger. En de strijd om het tredje prijs opneert gaat tussen Britt Joustra, Rick Blanke, Vira de Vries. Zijn bedoel van Annette Haan, Anouk Smink en Noël Zinger. En dat mooi een liedje 10 minuten.
1: En dan kiest beste Henk in Stiens naar de...
0: Nou, ik heb even een vraagje aan Henk.
1: Henk, hoor je het horen?
0: Ja, dames die hier... Die dames die hier in de finale staan, die binnen dus al klaar.
2: Ja, die binnen al klaar. Ik denk dat ze al haast in Haas binnen. In ieder geval, ze binnen onderweg naar Haas.
0: Nou, dat probleem ook weer oplost.
1: En Henk, nog even een vraag van mijn kant voor de luisteraars die net inschakelen. Dit is dames hoofdklasse, waar staan naar sinds te kieken, hè?
2: Ja, dames hoofdklasse, Trommel kan laatst in 8 toeren van medium jouw of jouw begonnen. En daar hebben we dus nog Fjouwer van Oer. Nummers Fjouwer en 5, die keer zijn in de finale. Louise Krol, Ilse Baansra, Jeanette Winiasien, Anna Enema, Jeska Terpstra en Noël Hiddinger. En de strijd om de tredje prijs opneert gaat tussen Britt Joustra, Rix Blanca, Vera de Vries, Jean Annette de Haan, Anouk Smink en Noël Zinger. Maar dat mooi een liedje 10 minuten hier in Stiers.
1: Tot straks, Henk. Doerde in perk 1.
0: Ja, in perk 1. Het is wat ik net zei, 4 om 2. En alles voor. Ja, wie we geeft hoor. En het is hier alweer een 4 voor het portuur van Melle Binnenma. En die, als het zo deur gaat, dan lopen ze er zo doorheen. De afslager Damian Duursma vraagt leven aan Jaapje van hoe kan ik het beste opslaan. Maar ja, Jaapje is onderhand ook 5, 6, 7, dus die weet het ook niet zo goed meer, denk ik. Dan komt Mark Vlieger, die gooit hem ook achterin. Ja, en die... Even zien, wat zei het keurmeester? Kaatske? Ja, Kaatske. Oh, zitbal, zei de Wiebe. Wiebe zei zitbal. Dus dan moeten ze zich bij neerleggen. Want Van Dijk had altijd gelijk. Of niet, Wiebe? Van Dijk had altijd gelijk.
3: Van Dijk had altijd gelijk, ja.
1: Zit Wiebe nou weer te slapen? Dat deed hij gisteren ook al, hoor ik.
0: Nee, hij let op.
1: Oh.
0: Want hij gaf het goed aan.
1: Mooi.
0: Nog een keer Mark Vlieger. Hij gooit hem weer achterin. En dan zei hij, ja, die raakt hem niet helemaal goed. Want toch nog een dikke kaats. En het gaat hier niet zo snel als bij Dirk in het perk. En ik ben bang bij die dames dat het nog langer duurt. Maar ze hebben in principe tot de halve af en dan moeten de volgende partijen al beginnen.
1: Ja, dat is ook zo door.
0: En dat ben we haast al.
1: En die favoriete liedje.
0: Ja.
3: Henk-Jan.
1: Dirk Hoekstra.
3: Nou, perk 3 nou.
1: Ja.
3: Dat was het net 3 om 1 worden voor Afina.
1: Mooi, bedankt voor
3: het. En de dames, dat zei Marlies, heeft dat even doorgeven.
1: Marlies is hier inmiddels.
3: Ja, oké. Okay.
1: Dankjewel.
3: Maar daar lukt het niet om een half 8 uit.
0: Nee, zei nou hier ook niet hoor.
3: Nee hè?
0: Nee, want het is inmiddels een 6 voor de partuur van Damian Duursma. Dat ik zal even zien wat Melle Binnenma naar het perk gooit. Want hij heeft wel een hele goede opslag, moet ik eerlijk zeggen. En hij gooit hem achterin en hebben de Damian, oeh, met stuizen. Nee, het is 6 gelijk. Dus ik neem die opslag. Neem ik nou even met Henk-Jan.
1: Kijk, hoor, de microfoon is van mij, want er is verder niks.
0: Nee, maar ik zit niet voor het nieuws, toch? Ik word het al niet uitgegooid op 6 gelijk.
1: Nee, ja, nee. Wel in het nieuws.
0: Oké. Okay.
1: Nou, maar het is alweer 34 minuten.
0: Oké, dan heb ik het hier nog wel even. Binnen maken, even 3-4 keer opgooien. En als je deze pakt, dan is het 5 eerst en dan is het volgens mij gewoon. Hij slaat hem best op, wat ook redelijk uitslagen. Nee, toch niet. Een kaarsje van de meter. En je kan zien, de man die hebben de loper een beetje in. En dan best ook zomaar in het perk. Om Damian Duursma een beetje onder druk te zetten. Dat hij niet lang wacht om het met zijn opslaan. En dat doet hij ook niet. Hij zet beide maten zet hij voorin, Mats en Michael Vlieger. ik dat goed zeg? Ja, Mike, ik zeg het goed. Damian Duursma, pak zijn concentratie, want het is een hele belangrijke slag. Het kan of 4-3 worden of het wordt 5-2. Maar we zullen even, dan komt hij met zijn afslag en hij gooit hem. Ja, hij slaat hem buiten helaas. Het is 5-2 hier. En als het een beetje met zit, is het ook vrij snel aflopen.
3: Weet je wie hier ook is, Doeren?
0: Nou?
3: De presentator van de vrijdagavond, Henk Mes. Jarenlang zat hij op Ameland op vrijdag en nou zie ik hem weer eens.
0: Ja, dat moet ik kennen. Ik doe maar, ook Ameland is een mooi eiland, maar ik vind dat je weet dat het al aan de kaart is, dan ga je niet verder.
3: Oh, ik zal het even doorgeven, Henk.
0: Ja. Ja, dat zei zijn zoon vorige keer ook al.
3: Oh, nou, we gaan ons even met Kaatsen bezig houden. Ja.
0: Oei, zitbal van Damian. En die zin, ze pakken ook redelijk wat punten, maar net op het moment supreme. Zeg ik dat goed?
5: Ja, dat is hartstikke goed.
0: Of is het,
5: goed.
0: Is het supreme?
5: Supreme.
0: Supreme. Nou, in ieder geval, dan mist hij regelmatig het perk. En dat is wel jammer, we hebben nou 3 keer op 6 gelijk het eerst gespeeld. Door een bal buiten te gooien, en dat is op zich jammer. Want eigenlijk, in qua punten, ben ze hartstikke gelijkwaardig aan elkaar. Maar dan komt hij en hij gooit hem nou hier achterin, ja, en die laat hem stuiteren en nou...
6: Oh, hij mist hem.
0: Mats die mist net de bal, in zijn enthousiasme. Het publiek dat zei ook, oh, dat hij... ja, het natuurlijk nog, hij is debutant, hè, maar dan haal je wel de finale, dat is op zich... En ook wel leuk, hè? Mike Vlieger loopt even naar hem toe, Shimaat even een handje. Dus ze steunen hem ook wel. Maar het was jammer, nou wordt het een dikke kaart, anders was het een klein kaart geweest. Dan komt Mike Vlieger. En Mike die denkt van, wat zou ik eens even doen? Ik neem hem aanloop en ik gooi hem achterin. Nee, nou de voorinner en die slaat ook finaal mis. Het is... De jongste van de groep die een beetje overmand worden door de zenuwen. Want ja, ook hier ze staan wel op een winst natuurlijk. Met 5-2 voor. Maar ja, je moet er wel zorgen dat je het laatste puntje even pakken. Want nu staan ze weer een 4 voor, het partuur van Mike Vlieger. En hij gooit hem weer naar de voorinner en die laat hem nou stuiten. En dan mist hij achterin en mist hij ook. En hij is een schone 6. Dat, nou zit de kans er wat meer in dat ze toch het blokje pakken. Maar je moet wisselen. Je moet ook alles voor zeggen hier. Ja. En dan kan je zien, zo fanatiek ben, ze hebben de stand niet eens in de gaten. Maar het is dus een schone 6 voor het partuur van Damian Duursma. En die moet een kaart voorbij slaan, die leidt bij de opslag. En als je die op achterin komt, dan ben ik bang dat Damian daar dan niet aan toe komt. Maar als je er een beetje in de loop krijgen kan, maar we zullen zien, er komt de opslag. En hij gooit hem voorin en de Mike Vlieger die slaat, ja hij raakt hem wel, maar hij vliegt hem door de handen heen. Maar hij moest ook eigenlijk boven, het was een hele dikke kaart. Maar ze hebben nog steeds een 6-2 voorsprong, dus ze kunnen nog steeds op 5-3 komen. Maar dan moeten ze wel de punten pakken nou. Dus we wachten even de afslag weer af. Dus, 6-7 keer omhoog gooien, ja daar komt hij. En hij gooit hem weer voorin en met het rechterhandje maakt Mike er een kaart van een meter of 4-5. En die met Damian Duursma moet die verdedigen. En die weet dat met de achterin dat hij geen koekbaltjes geven kan, want dan ben ze vertrokken. Dus hij moet ook inderdaad wel wat risico nemen. Maar als je een beetje, hij moet eigenlijk proberen op de voorin eraan te houden. En dat probeert hij misschien ook wel hoor. Even, hij pakt nou zijn concentratie even goed. Oké, ja, daar komt hij met zijn aanloop. En wat geeft hij? Hij geeft hem achterin. En die krijgt hem niet voorbij. Het is hier 5-3. Dus de spanning komt er weer een beetje. Maar ook wat ik al zei, ze redden het nooit voor half 8. Dus ik denk dat we met de tweede partij pas rond 7:15 beginnen of zo.
1: Nu wachten wij rustig af. Zei Dirk wat?
0: Ja, Dirk die zei het wel vaker wat. Maar...
1: Hoe is de publieke belangstelling? Altijd een leuke vraag van onze kant, van Marlies en Henk-Jan.
0: Nou, dat is hier een perk 1 zien. Maar dat komt ook omdat perk 2 al aflopen is. Maar het is hier lekker druk om het perk 1 heen. En als ik zo even zie in de tussendeur, dan is bij de dames ook redelijk druk.
1: In perk 3?
0: In perk 3, ja.
1: Het snoer is wat te kort om daar verslag te doen, hè? Want ja, dan had dat ook een optie geweest.
0: Ja, dat is even jammer.
1: Doen we volgend jaar nog beter?
0: Ja, we gaan het nog beter organiseren. Ja. En het is hier inmiddels, wat ik al zei, 5-3. En we hebben nou 2 kaatsen en niks om niks. Kijk, en Damien zei tegen Mats van, kom op zoon, even een huisje erbij. En we gaan eventjes terugvechten met z'n allen. In dit geval met z'n drieën. Verminste afslag en even zien, een aanloopje. En die mag ook even wat verder lopen. En Mikey. Ik vond het wat een nonchalant. Hij dacht, oh, die sla ik zo eventjes, dan sla ik kwaad. Maar dan ben je wel de punt kwijt. En dit is, je kan het als je kopkoek zien, hij is een beetje boos op hemzelf. En daar is op zich niks mis met. Die geven in ieder geval niet de maat de schuld. Komt voor beste opslag en die gaat weer voor in bij Mike. En nou slaat hij keurig voorbij. En dat is, nou was je goed geconcentreerd en dat scheelt toch wel een stuk. Want bij die eerste bal wat hij echt even altijd doen geven. Maar nou pakt hij hem goed op. En ze staan dus met ons 2 gelijk in dit eerste. Tempo gaat er een beetje uit bij de man. Omdat ze, de ene ben bang dat ze het misschien nog weggeven. Kijk, volgens mij kreeg ik hem op de afzijde van ik leg een kaas neer. Ja, ik had het niet zien, maar hij kreeg hem echt op een poort. Maar ik kan me voorstellen dat Jaap het niet zag. Oh, de hulpkeurmeester die,
1: Wat gebeurt er dan?
0: Er wordt 4 verrood.
1: Oké.
0: Okay. Ja, hij was eerlijk aanwezig en Jaap die kon dat van wat hij stond ook niet zien. Maar er zit aan de overkant ook een keurmeester en die melden dat meteen. Dus dat werkt goed samen, om het zo maar te zeggen. Kester, hey.
7: Hartelijk.
0: Wat zei je?
7: Wie we hadden ook zien.
0: Ja, wie we hadden ook zien.
7: Luister.
0: Hey, ik luister altijd naar die. Maar in ieder geval, de spanning zit er weer volop in toch wel. Want we zijn alweer 4-2 voorsprong. En nou zien of Mike zich wat beter concentreert op de opslag van... Mag ik even zien, Jelmer Hoitinga, denk ik. Die knaap van gezicht kijkt ze nog niet zo goed. En ik gooit hem, die gooit hem achterin bij Damien. En Damien die slaat hem knap in, maar wordt ook net zo hard weer teruggeslagen.
1: Hoe is het met de bril doen?
0: Nee, hij gaat goed, want hij liep op wierbouw, niet op mij. Dus dat scheelt. En anders dan had hij pech gehad, want had hij terugstuit op mijn been. Maar 4 gelijk dus. Maar dat was even een mooi, want hij was goed uitslagen. Maar op de boven werd hij ook perfect terugslagen. En de wind is wat afgenomen en dat is wel wat prettiger kaatsen, denk ik ook.
1: Ik zie ook al blauwe luchten en wijze verten.
0: Ja, dat zongen ze vroeger, niet?
1: Jelle Dijkstra?
0: Ja, met Koop Bonnema, toch?
1: Zo is het.
0: Ja,
1: die liedjes horen ze niet zoveel meer, nee. Appelaan.
0: Wij kennen onze klassiekers.
1: Ja, omdat wij ook al...
0: Het wordt weer best uitslagen, maar hij komt net zo hard weer terug. En nou... dikke kaats. Dus Mats die deed goed zijn best, alleen hij had in dit geval had hij er van weglopen. Maar dat is, als je voor de eerste keer mee doet, dan moet je dat even leren nog. Maar het is een beste kaats, dus het is, het kan zomaar zelfs gelijk worden qua kaats en qua grootte. Dan komt Mike Vlieger met zijn afslag. En hij gooit hem achterin en nou... hij laat hem wat te veel. Damien komt de vlucht naar voren lopen. Dat was, het had ook een beetje met inzicht te maken. Maar als je gewoon even wat staan blijft en wacht op de bal, dan kan hij erop inlopen. En nou liep hij al naar voren, toen ging hij over hem heen. Maar goed, dit was de kleinere kaats. Nou, even zien of ze deze grote kaats, of ze die behouden. En ik hoop dat Damien de goede richting vindt. Ja, ik hoor hem knap die paard. Ja, oh, wat ook best uitslagen trouwens. En nou, boven, ja, dan is het de partij is uit. De winnaars zijn Jelmer Hoijting uit Sexbierum, Stijn Suibers van Harlingen en Melle Binnenmaas en Anne Parochie. En de premie is voor Mats Oudhuizen Harlingen, Mark Vlieger Harlingen en Damien Duursma Harlingen. Dat was groep 1 in perk 1.
1: Dankjewel Doeren, de eerste finale van jou daar. Er zijn nog twee te gaan.
0: Ja.
1: Inmiddels is het 7:08. Beste luisteraars, u luistert naar Omroep Zilt. We zijn hier bij de finales van het Lanenkaatsen 2026. En de dames hoofdklassepartij in Stiens. Met Henk Campenius. Henk, kom er maar in.
8: Ja, wat
1: Henk Campenius. Nou, dan vraag ik even aan Marlies. Marlies, dit is onze derde avond, hè, dag 5 van het Lanenkaatsen. Even terugkijkende, wat vond je ervan?
9: Ja, leuk, sfeervol. Alleen, ja, dat weer, hè. Maar uiteindelijk hebben we het niet eens zo heel beroerd getroffen, hè.
1: Want... Maandag wel, hoor.
9: Ja, oké, toen was ik er niet, sorry.
1: Ik ook niet.
9: Nee, toen heb ik inderdaad gehoord dat het best wel heftig ging. Maar de rest van de avonden ging goed. Dus ik denk dat we ons handen dicht moeten knijpen. En de meeste buien zijn langs ons opgegaan. Dus de weergoden zijn ons niet helemaal naargeestig gestemd.
1: Toen jij begon met dit Lanenkaats spektakel als presentatrice, als opvolger van Henk Metz. Hier staat die Henk Metz, ja. Onze voorganger, ja. De Henk Metz. Toen ging jij op kaatsles. Ben je inmiddels al bezig met de cursus voor gevorderden?
9: Nee. Het is, weet je, het duurt elke keer weer een jaar voordat het Lanenkaatsen is. Dus tegen de tijd dat het Lanenkaatsen is, dan moet ik er weer even helemaal inkomen. Maar jij had gisteren je papieren laten liggen en toen stond daar de gebruiksaanwijzing.
1: Wist je dat niet?
9: Nee joh.
1: De spelregels.
9: Ja, precies. Dus die heb ik vandaag eens even goed ernstig doorgenomen. Ik weet alleen nog niet precies wanneer wie nou de punten krijgt. Maar ik weet wel wanneer die kwaad is en wanneer die boven is en wanneer het een zitbal is en wanneer er een kaats neergelegd moet worden. En ik weet hoe de telegraaf werkt. Dus ik ben al een heel end.
1: Even een mini cursus bij Dirk en Henk en Doen.
9: Ja, weet je, het blijft niet kleven.
1: Ach.
9: Het is de leeftijd, sorry.
1: Zal ik eens even horen of Henk en Penny al ons hoort, Henk?
10: Het is straks ook al zo bij, hoor.
1: Henk Campenius. Ja, hij hoort ons niet op een of andere manier. Stel ik voor dat wij even een muzikaal
9: intermezzo.
1: Ja, dat vind ik altijd een mooi woord. Ja. Menno, draai er maar op los.

0: Dat was Don Henley, The Boys of Summer. En we gaan weer terug naar het Lanenkaatsen in Harlingen.
1: Ja, we staan hier op de lanen. Ik sta hier gezellig met Kik Visser, Doeren van der Hoek en Henk Mets. En de regen die komt nou echt naar beneden.
2: Nou ja, meestal hoor.
1: En het valt wel mee, toch?
2: Ja, maar domme opmerking.
1: We hebben een paraplu van Marlies.
2: Regen valt altijd naar beneden.
1: Jim heeft een pet op, ik praat gewoon deur.
2: Ja, dat heb ik.
1: Marlies was op zoek naar de regenboog.
2: Naar de regen?
1: Naar de pot met goud.
2: Oh, van Paul de Leeuw.
1: Naast wie staan wij hier, Doeren?
2: Dat is de Henk Mets.
1: De Henk Mets. Ja. En Henk Mets, dames en heren, jongens en meisjes, was de presentator jarenlang van het Lanenkaatsen. En natuurlijk sportlokaal van Radio Stad Harlingen. Henk, nou, ja, we zijn er net al even, Doeren en ik. Toen zit ik wel eens op Ameland. En jouw zoon vindt er ook wat van, volgens Doeren.
3: Oh ja?
2: Vorige keer zat hij op Ameland. En zei ik ten Koos. Hij zei, ja, hij snapt er niks van. Want hij hoort bij het Lanenkaatsen hoort hij in Harlingen te wezen.
1: Als je dan op Ameland bent, Henk, heb je dan ook zoiets van, ik mis dat wel? Of?
3: Jawel, maar dan denk ik van, nou, wat zou ze nou aan het doen zijn? En wie is het nou voor de radio? En hoe is het met Doeren bij het eerste perk? Wist wel? En is Dirk er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
3: Of Hielke die niet komt, wist wel?
1: Ja, gelukkig wel is Dirk er nog.
3: Ja, ja. Nou, dat soort dingen. Dat schiet me dan door het hoofd. En, ja, omdat je dat jaren deed natuurlijk, ja.
1: Maar zul je nog wel weer eens willen of zeg je het wel klaar?
3: Nou, als ik...
1: Ga je nou toevallig thuis binnen, dan mag je altijd bellen, hoor.
3: Ja, nou, ik bied mezelf niet aan.
1: Nee, maar ik bel altijd naar jou en dan in die Alte Bameland. Dus ik denk, nou...
3: Maar dit jaar niet aan en dan was ik er.
1: Zeg, Afke Boven, hè? Die hier van het journaal.
3: Ja.
1: Die haar ouders hadden een rondvaartbedrijf op Ameland. En ze had een boek geschreven over het leven op Ameland.
3: Ja.
1: Heem lezen?
3: Nee, dat heb ik nog niet lezen. Want ik ben nog niet in de boekhandel geweest.
1: Ga je hem kopen?
3: Ja, ik denk wel dat ik hem koop. Want Afke, die had jarenlang op het andere deel van het eiland woont waar ik vandaan kom. Dus dat wil ik wel eens weten hoe ze dat ervaren.
1: Doeren, het eilandleven, dat maakt ze ook wel met, hè? Met die vrouw, Vlieland.
2: Ja, nee, dat klopt. Vlieland, waar ik kom ook wel regelmatig op de Schelling. Ameland ben ik ook wel. Texel, wat zijn we?
3: Zijn we Texel.
2: Ik heb alle eilanden
1: gehad. Is er nog iets eigenaardigs te vertellen over die Amelanders?
2: Nee, ja, ze hebben allemaal... Ze hebben een kop, zeg maar. Hè? Maar dat hebben al die eilanders. Maar wat ze in het hoofd hebben, dat praat er niet uit.
1: Herken je dat, hè?
3: Ja, dat is waar. Want je moet je kunnen redden, hè? En dan moet je soms eigen wies wezen of eigen gereid. En eilanders, die leven een beetje boven de wet. Kijk, als het zo moet, dan zeggen zij, het kan ook anders. Nou, dat is wel een mooie.
2: Je werkt het nou ook aan de protesten, hè? Van dat ze bepaalde gedeeltes afsluiten willen op alle eilanden. Nou, daar komen ze echt in geweerd. En dan is het dus op een gegeven moment gekooide mensen, vrije vogels.
1: Daarom voel jij je ook zo thuis in Harlingen, Henk.
3: Wat zeg je?
1: Daarom voel jij je misschien ook zo thuis in Harlingen met die eigenzinnige lui.
3: Ja, ook dat. Want ik, ja, inderdaad, toen ik hier kwam dacht ik, wat een zootje. En dat zeiden ze mij ook, ga zo naar Harlingen, je. Met die havenlui en al die mensen, die kinderen ben niet te handhaven. Nou, ik heb dan nooit zulke mooie kinderen met mij.
1: Nee. Even over het kaatsen. Is dit jouw enige avond, Henk? Of ben je hier eerder geweest?
3: Nee, ik ben niet eerder geweest, want ik zat met een ander probleem. En dat, ja, dat wil ik even niet zeggen, maar dat komt dus niet.
1: Oké, nou, heel veel plezier vanavond. Ja.
3: En ik bied mezelf niet aan.
1: Nee, maar ik mag wel bellen volgend jaar.
3: Ja.
4: Ik wil er weer.
1: Ja. Oké, Henk en Penis hebben inmiddels weer vol. Ja, hij was er al, maar we konden in contact met hem krijgen. Henk en Penis en Stiens, hoofdklasse dames.
5: Ja, die zijn nog net los. Die staan op punt van los. Maar de finale. En dus die strijd om een treinprijs of neer die finale. Gaat, ja, tussen de partoeren van Fjouwer en Vief op de list. Louise Krol, Ilse Baansra, Jeanette Minia, Shinne, Anna Enema, Jeske Terpstra en Noël Hiddinga. En de strijd om een treinprijs of neer gaat tussen Britt Joustra, Riks Blanke en Vieren de Vries, de nummer 12 de list. Shinne nummer 8, Annette de Haan, Anouk Smink en Noël Zinga. Ja, de beide partijen die binnen nog net binnen echt krek uit aanzetten. De eerste keer. Dat is weer in het tussenspel. Dus we zijn los in Stiens.
1: Dankjewel. Dirk Hoekstra, hoe is het eigenlijk daar in perk 3? Is... Dirk Hoekstra, perk 3. Ik bedoel, Dirk Hoekstra uit perk 2. Hoe gaat het in... Nou, ik ben ook op zoek naar Dirk Hoekstra. Nou, dan gaan we weer even naar Menno Hogeveen in Vraneker. Vanuit Studio Vraneker draait hij het volgende plaatje.

0: Dat was David Bowie met China Girl. En we gaan weer naar Henk Jan bij het lanenkaatsen.
1: Dankjewel, Menno. En we gaan weer naar Henk Hapenius in Stiens. Want die zit te kijken naar de finale in de hoofdklasse dames.
2: Dat kennen altijd Henk Jan, Louise Krol, Ilse Baatstra, Jeanette Winia, 16 Sjoerd, Anne-Enema, Jeske Terstra en Noël Hiddinga. Het bier voor jou gelijk en dan mooi Noël de bal opslaan en die levert een prachtige zitbal al. En dat betekent zo is voor jou, of het bedoel van Anne-Enema. En zij ging dus goed uit de startblokken, de bal gaat no boeten van Louise Krol. En daarmee is dus het eerste verkeerste hier in die finale, hier in Stiers. En dat gaat nou het bedoel van Anne-Enema, Jeske Terstra en Noël Hiddinga. Zijn dus Louise Krol, Ilse Baatstra en Jeanette Winia. Ja, de orenpartij, ik der is, kijk een eerste onder Telegraaf. Britt Joustra, Rick Blanke, Vierde de Vries en Annette de Haan. Anouk Smink en Noël Elzinger. En daar heb je het op de 0-6, Rick Blanke, die de keers net voorbij koer. En dat betekent dus het partoe van Annette de Haan. Ik op voorsprong. En de finale, die is dus, ik uiteindzetten. Een zitbal nou van Louise Krol. Levert in ieder geval voor hun de 2 punten op de Telegraaf op. Het eerste, dat is in hand van proef van Anna Enema. Hier is Tieners.
1: Wil ik nog even vragen, Henk Hapenius, het is 8 minuten voor 8. Nu staan we er over een minuut of 4 nog even in.
2: Ja, dat ken altijd. Als het altijd herst, dan ken het altijd Henk Jan.
1: Jongen, wij maken het hier voor je. Want we hebben nu een heel belangrijk onderdeel in deze uitzending. Die overigens tot een uur of 10 duurt vanavond. Want we zijn hier bezig uitzenden bij Silte Avond. Ik praat nog heel raar, Marlies.
3: Nou.
1: De finales van het lanenkaatsen. En we staan op het punt om te beginnen met de laatste. Nee, de tweede finale, zowel in perk 2 als 1, hè Dirk?
3: Ja.
1: Wat een aanloop om bij Dij te komen.
3: Nou, zei dat wel. Ik had hier nog nooit stotteren hoor.
1: Nou, dat gebeurt niet vaak. Maar nee. Ik moest even een bruggetje zoeken. Die was, was een hele lange brug.
3: Oké.
1: Maar beste Dirk, ja, nou heeft een plaatsje, een verzoekplaatsje aanvraagd.
3: Ja,
1: bij...
3: en dat had een reden.
1: Menno,
3: ja, dat had een reden. Nou, ik zag het filmpje terug van de man. Dat is een samengestelde groep, hè? De Traveling Wilburys.
1: Ja.
3: Ik weet niet, hij is er wel eens van
1: op. Ja, Roy Orbison zat daarbij, hè?
3: Onder andere Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison. Nou, en nog een van de band, een drummer. En nou, die mensen die deden eigenlijk voor de lol ze wat muziek maken. Ze wilden niet optreden. Maar er is toch een cd van gemaakt, of een plaat, ik denk een cd. En dat gaat, het nummer is opgenomen in de studio en daar zingt Roy Orbison nog met. Maar als je het filmpje ziet, dan zie je een schommelstoel staan met een gitaar erop. En dan is Roy Orbison inmiddels overleden. En daarom wil ik van alle mensen even ter nagedachtenis van iedereen dit nummer even draaien.

0: Ja, de Traveling Wilburys stuurt natuurlijk terug Menno vanuit de studio in Frenzier. Ja, we zien nu de finale hier in Stingers, de formatie van Louise Krol, Jeanette Winia en Ilse Maatstra. Ze komen langs Siede bij Anna Enema, Jeske Terpstra en Noël Hinninga. Prachtige schipbal krijgt van Louise Krol. En dat betekent dus dat de stand weer in Liquid is. Het is eerst een Liquid. Ja, en de formatie van natuurlijk het patour van Annette de Haan, Anouk Smink en achterin zit Noël. Ja, zij hebben de touwtjes in hand. Schipper door van Vierde de Vries, Rikster Blanke en Britt Joustra. Want op de 0-1 en de 0-6 is het Annette. Zij behoort de keers, dus zij hebben een spulvoorsprong. Ja, en dan jou ook een oer aan Henk Jan. Want ja, we kunnen op het einde van dit oer zitten in de jongen, Henk Jan. Hè?
1: Ja, het is einde van dit uur, zeg maar, Henk. Bedankt, hè, tot volgend jaar. Want we sluiten nog niet af, beste luisteraars. Want Marlies van Bon staat hier al te popelen om het stokje, de microfoon van mij over te nemen. Ik bedank alle technici voor de afgelopen dagen. Ik wens je nog heel veel luisterplezier bij de finales van het Lanenkaatsen 2026. En Henk en Penny is bij de dames hoofdklasse in Stiens. Blijf luisteren bij Omroep Zilt, bij het Lanenkaatsen 2026, de 75e editie, tot na het nieuws van 8 uur.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat, in kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, en hier staan we nog steeds op de lanen en de tweede finale. Nee, ik moet zeggen de vierde en de vijfde finale. In perk 1 en perk 2 zijn aan het inslaan. En Henk Hempenius die zit bij de hoofdklasse in Steens bij de dames. En we hopen u helemaal goed op de hoogte te kunnen brengen. Ik heb het stokje inmiddels overgenomen. Ik ben Marlies van Bon. Henk-Jan die heeft weer andere verplichtingen. Maar dat maakt niet uit, want we kunnen het allebei. En we hebben in de perken zitten door de vertel eens, hoe, ja. Wat heb jij daar?
1: Ik kaatsers.
0: Ja, dag. Hey, lekker ding. Je moet even vertellen wie je in de perk hebt zitten.
1: Dat zei je niet, maar maakt niks uit. Nee, we hebben hier nog wel even half negen. Hè?
0: Nee,
1: half acht, sorry.
0: Half acht, ja.
1: Ja, maar het is inmiddels al 8 uur, dus het loopt aardig uit wat dat betreft.
0: Helaas, ja.
1: Nou, we hebben in perk 1, partuur 11, dat is Gooise Scheffer uit Seksbieren. Rijdt ze Kleinsma, Bolzwart en Tjani Hamhuis Harlingen. En die kaart tegen partuur 4, Miesje van der Ploeg Harlingen, Roland van Wierpijns en Teken van der Wald uit Seksbieren. En dat is groep 4, 50 tot en met 59 jaar.
0: Dat zijn de heren groep 4. En Dirk in perk 2, wat heb jij zitten? Wat heb jij spelen?
2: Nou, ik heb groep 6. Dat is mijn eigen groep, 60 plus.
0: Ah, dat voelt vertrouwd.
2: Ja, mijn buurman doet met Kars van Heide. Die zitten in partuur 14 samen met Eddie Sjallema, die is bijlotten van de week. En Isi Brandsma.
0: Ja.
1: En die is ook bijlotten.
2: En die is ook bijlotten.
0: Aha.
2: Teugen, partuur 12, Jan Volbeda uit Seksbieren, Ludwig Seden uit Vraneker en Johannes Sigersma uit Berlikum.
0: Oké, en ben ze al begonnen? Of nee, ze nog aan het inslaan?
2: Ze zijn aan het inslaan, Marlies.
0: Oké, okay. Dus nou dan gaan we eerst even...
2: Het zal niet lang duren, want ja, het is natig, die man die wil in beweging.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan gaan we gelijk even over naar Stiers, naar Henk Hempenius. Hoe ligt het daar?
3: Ja, hier wordt vrolijk trok eerst. Is het ondertussen aan het de Haan die de bal naar het perk daar stuurde. In de street om de treadprijs of neer. Prachtige zitbal van Annette de Haan. Ja, en daarmee bouwt ze de voorsprong verder en verder uit. Het is die street om de treadprijs of neer. Nummer 12 en nummer 8. Britt Joustra, Dix Blanca, Vierde de Vries. Probeer het bosje aan Annette de Haan, Anouk Smeek en Noël Elzingen. Ja, de bordjes gaan in je kant over. Het weer 0-2 en dan wordt het voor jou 6. En dan is het Anouk boven, dat betekent 0-3. En dan krijgt op de 0-3. En de 0-6 een zitbal van Annette de Haan. Dat betekent al eens keer of jou eerst een voor de formatie van Annette de Haan onder Telegraaf zien het bedoel van Britt Joustra. En dan de finale, de nummers 4 en 5. Louise Krol, Ilse Baanstra, Jeanette Winia en Sjinne Anne-Enema, Jeske Terpstra en Noël Hiddinga. Ja, daar wie het eerste bordje ging naar het partoe van Anne-Enema. En dan wordt het uiteindelijk 6-4 en een zitbal van Louise. Dat betekent eerst een gliek. En vervolgens is het kijk weer 6-4. En nog is de kweeopslag van Noël Hiddinga. En dat betekent dus dat het de partoe van Louise Krol. Ze komen correct op voorsprong kweeopslag van Noël Gita door bordje alsnog naar het bedoel van Louise. En dus zij komen op spul om het eerst hier in Steens.
0: Oké. En we zijn hier, denk ik, van start gegaan. Door de.
1: Ja, dat klopt. In perk 1 met groep 4 ben we inderdaad los. En wordt meteen wat efficiënter aanwezig, zeggen ze. Ja, dan is de 2 punten voor het bestuur van Michel van der Ploeg. En het begint hier ook lekker te startregenen.
0: Ja, het duurt maar 5 minuten, maar het is wel heel vervelend. Het is wel veel.
1: Nou, hier onder de boom valt het nog wel mee, want ik heb nog niet een druk met gekregen.
0: Nee, dat komt pas later.
1: Ja, maar het is, je kan zien, het wordt wel speculaat. En het is, we gaan even zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar over het algemeen is het deze week wel wend, die jongens, want ze hebben constant met wat regen te maken gehad.
0: Ja.
1: En, het is, er werd een bal voorgeslagen, het probeert over de heup. En dat is. Nou, en dat heeft ook te maken met die natigheid, want ze kunnen de aanloop eigenlijk niet voluit doen. En dat is een beetje technisch misschien, maar ik bedoel maar. Want dan gliert ze alle kanten op. En liesblessure heb je ook zomaar. Je gaat door het, nou, gooit je nog één voor. Hij probeert het wel over de heup, maar. Ik denk nou met dit weer dat je beter uit de vrije hand over kan slaan. En uit de vrije hand wil zeggen dat ze hem gewoon echt naar het perken drieën, zullen wij dan zeggen. Maar het is hier met een schone 6 voor het partuur van Michel van der Ploeg. En die mag nou een kaats.

0: Mensen zijn op leeftijd natuurlijk, dus je moet ook uitkijken. Het is glad. Dus, ja.
1: Als je allemaal jonger als jij, Dirk, toch?
0: Dat is waar. Ik ben de oudste hier, denk ik.
1: Zo is het. En daar is het ook aan het werk.
0: Ja, maar het is toch een spiegelglad in dat perk ook, jongen. En vooral op die kinderkopjes aan de kant. Die grieze basaltblokjes. Ze zijn er toch een beetje voorzichtiger met lopen. Het is hier inmiddels 4-4 worden. En twee kaatsen, er moet even wisseld worden. Dus ik zie zeggen, even over de misschien naar doorde. Ik weet niet hoe spannend het bedoeld is.
1: Nou ja, over de gladheid in het perk, dat valt hier dus inderdaad, die bomen valt uit en weg. Alleen bij de folie, een meter het perk in, is het een beetje nattig.
0: Ja.
1: Maar de rest hier in het perk valt het gelukkig nog wel. Maar bij de afslag is het wel zo. En je kan het inderdaad aan de aanloop zien dat ze toch wel wat voorzichtig zijn. Er wordt een bal uitslagen en die valt boven op een paraplu. En er zat zoveel water op dat er staan nog 6 mensen bij die hebben nat hoofd. Maar goed, met deze regen blijft dat ook wel zo een beetje.
2: Nou had ik een brief gekregen met allemaal regels, maar er staat geen vermelding van paraplu. Hoe wordt dat nou oppakt?
1: Nou ja, het publiek mag paraplu's opzetten, zoveel als ze...
2: Jawel, maar als de bal dan op de paraplu komt, maar dan is hij al over de stoeprand geweest natuurlijk.
1: Ja, dan is hij al over de stoeprand.
2: Oh, oké. Okay. Maar dan is hij niet kwaad dus. Ja.
1: En dit was een beste shitbal.
0: Hey, diegene met die paraplu is kwaad.
2: Ja, dat loop ik ook wel. Ja. Je hebt een verschrik alweer in klap. Maar volgens mij is de regen nou ook wel voorbij.
0: Ja.
2: Even kijken. Ja, het is nou droog. Ja, hartstikke mooi. Ja.
1: Het klaart ook weer helemaal op, zie ik wel.
2: Ja, de rest vanavond blijft droog. We hebben de paraplu niet meer nodig.
0: Ik ben tegenwoordig allemaal schuimpjes en zuurtjes.
2: Ach, is nou verzoeken, mensen.
0: Ja.
2: Ja, oké.
1: Okay. Nou, ik heb wel de pet op, hoor, want op een kale hoofd dan voelt het
0: wel.
1: Ja,
0: dat doet zeer doorde, hè.
1: Ja,
0: ik heb een boos haar op het hoofd, zeg.
1: Ja, zo is het.
2: Oh. Dat scheelt een stuk.
0: Ja, dan.
1: Dan gaat een... Ja, bal gaat kwaad. Dan is het 6-4. Voor het partuur van... Goosje Scheffer. En die mag er nou zelf opslaan. En dat ze dus pakken. En hij staat er voor en is het 6 gelijk. Dus dan maak je het alleen maar spannender met. En nou kan het zomaar eerste gelijk worden. Of spel om niks. En dat is cliché, maar het is wel zo. Komt aanloop, hij gooit hem voorin. En die slaat hem redelijk goed uit. Ja, en hij slaat hem boven op 6 gelijk. En is het. En nou zag je al op boven dat de man van de andere partuur, die gleed bij de boom, gleed hij al een beetje uit. Dus dan kon hij ook nooit meer omhoog springen om die bal eventueel nog te pakken. Dus het had toch wel een beetje invloed op het kaatsen op zich. Komt weer met zijn aanloop en hij gooit hem weer voorin. En nou kan hij, ja, die slaat die schip. Oh, wacht even. Nog een keer. Ja, dit is een beste kaats. Het was even een kleine trektrak, Dirk, alleen wel hoog.
0: Ja, dat is mooi. Doe het.
1: Nou, dus dan wist al de man van de trektrakken.
0: Ja, jong. Maar ik zie het te weinig van de week. Ik heb niet zo heel veel zien. Eén hele mooie.
1: Nou, hier hadden we nou weer een trektrak. En dan blijft het een kaats en die lijkt bij de opslag. En twee dikke kaatsen, moet ik eerlijk zeggen. Dat wordt voor het perk van Goortje Scheffer. Naar Rijtse Kleinsma en Thierry Hamhuis wordt het wel een beetje lastig om de punten te pakken. Maar dat hangt ook van de opslag af natuurlijk. Hè? Want dat zeker, het is...
0: Hoe is de stand bij die doorde? Hier is die op een 6.
1: Doe maar Dirk.
0: Ja, en eerst voor de Patuurkast van de Heide. En een 6, dus ze kennen het spelpak uit dat een beetje met zit. Dan moet het wel heel mooi gaan natuurlijk. Ze kennen ook een kaats worden natuurlijk. En dat wordt het ook. Dus er moet eerst even wisseld worden. En Kas en Simaten, Eddie Sjallema, die staan knap op te slaan. En ze hebben al even wisseld in het perk. Want Kas begon voorin, maar... Het tweede gedeelte, dan stond hij ineens achterin en nu gaat hij weer voorin staan. Dus dat deed me net wie daar opslaat bij de teugenpartij. Ze spelen op alles in, dat hebben ze tactisch goed zien. En nu komt hij voorin bij Kars, maar ja, die krijgt hem verkeerd op de haan. Dat is 6-2, de kaats niet voorbij. Met even zien, Jan Volberg.

0: brengt de bal weer bij Ludwig Seerden. En Ludwig Seerden staat klaar om de bal naar het perk te brengen. Even kijken wat hij zal doen. Hij neemt zijn aanloopje en brengt hem voorin bij Cas van der Heijden. En die krijgt hem niet goed op de hand. Het is ineens 6-4. Dus zo kun je zien hè, dat het zomaar de andere kant niet gaan kan. En het ging zo snel voor Kasi met het eerst. Maar ja, nou wordt het een andere kop. Ludwig Seerden gaat natuurlijk nooit op. Dus zal even zien waar dit heen gaat. Hij neemt zijn aanloopje en een hupke en brengt er weer voor in. Maar nu is de bal voor dat het eerst gaat naar Kas van der Heijden, Eddie Sjollema en Isbrand Brandsma. Isi Brandsma, dus twee om niks.
1: Goede. Verrassende tussenstand.
0: Ja, zeker, had ik niet dacht.
1: En hier wordt knap slaan en wordt wel een bal kwaad slagen. Dus dan is het een 6 voor het partuur van Boortje Scheffer. En die moet er nou een kaart verdedigen van een meter of 3. Dat, ja, dan kan je met dit perk van Roland Verwieren tegen Van der Wald kan je eigenlijk niet van die koekbaltjes erheen gooien. Want dan, daar ben je gewoon te sterk voor. Dat hij moet wat risico nemen. En die kans heeft hij ook omdat hij zelf de 6 heeft. Dan heb je zien wat Kleinsma ervan maakt en die gooit hem. Voorin, ja, maar hij kan hem nog retourneren, maar niet ver genoeg. Weer 6 gelijk. Dus in die zin, qua punten is het heel spannend. Qua eerste kan het ook zomaar 3 maar niks worden. Maar we zullen het eventjes metnemen, 6 gelijk. En ik zei Kleinsma, maar het is Goertje Scheffer die het afslaat. En die komt met zijn aanloop en hij gooit hem achterin. En hij kan hem zelf retourneren. En nou, wie besluit zitbal, het is hier spul om het eerst.
2: Spul om het eerst. Heren, kunnen wij heel even naar Stiens?
1: Ja hoor.
3: Ja hoor.
2: Oké, okay, Henk, Hempenius, okay, Stiens.
1: Oké, je hebt iets op met de auto.
2: Ja, oké, okay, Henk Hempenius, kom maar.
3: Ja, nummer 12 de nummer 8 de street om het reprise op neer is Aurum. Britt Joustradix, Blanca Vierde de Vries probeert het woordje aan net te gaan. En ook Smink en Noël zijn gaan met de botjes blun in je kant overgeven. Op de 0-4 en de 12 is de bal boeten van Vieren. En het is correct in dat laatste eerst draaien boppenslagen van Anouk Smink. En dat betekent dus dat zij uiteindelijk de winst te pakken. Dus de trainerprijs in Stiens is voor Annette Nahaan, Anouk Smink en Noël Elzinga. Ja, de finale winnen zult. Safir binnen we nog net. Maar het is nog aan de einde, maar die op het goede plak staat op het goede moment. Zij keert de bal van de keers. En daarmee brengt ze de spanning. Ik word weer om in deze finale. En die finale gaat tussen de nummers 4 en 5. Louise Krol, Ilse Baanstra, Jeanette Winiasje en Anne Enema, Jeska Terpstra en Noël Hiddinga. Het wie is spul om het eerst. Zij jou, Jeanette Boven, Traimier. En ook krijgt dus Traimier te wapen. Anne Enema, zij keert de bal voor de kids.
2: Oké, okay. En dan gaan we weer terug naar de lanen.
1: Ja,
2: hoe lijkt het door de?
1: Ja, het is, de straat droogt gelukkig weer wat op, maar het begint, ja, en er wordt even een boom geslaan, dan wordt ze Scheffer. En die pakken nou weer de 2 punten. Het spul om het eerst en 2 niks staan ze achter. Of, nee, spul om het eerst achter en 2 niks voor nou in het eerst. En zul ik eens nou zien, dan ben ze redelijk aan elkaar gewaagd. En het is op 6 gelijk al een paar keer. En weer slaat hij op. Hij krijgt nu de smaak te pakken. Hij slaat nu de ene de andere boven. In het begin was het wel eens eventjes in de muur aan, maar hij moest even warm lopen. Zo werkt het zelf met kaatsen ook.
2: Maar als je hem boven slaat, dan krijg je ook de punten.
1: Ja, ja, dan is de bal in één keer uit het veld weg. Hè.
2: Kijk, dat was mijn vraag, want ik denk van aan de zijkant is hij uit. Maar daarachter, als hij boven is, dan krijg je wel de punten van. Oké, dank je wel.
1: En als hij achter de boven tegen de muur aankomt, is hij ook boven.
2: Okay. Ja,
1: als hij er boven maar voorbij is, dan telt het niet meer of hij nou wel of niet aan de muur komt.
2: Nee, precies. Helemaal helder. Ja, kijk, dan heb ik dat er ook weer even bij geleerd vanavond. Oké, okay, Dirk.
0: Jawel, Marlies.
2: Vertel.
0: Het is je spullen maar niks en 4-2. Maar, en de 4-2 is voor het partuur van Ludwig Seerden. En die hebben nou de opslag en er zijn 2 kaatsen. En er zijn 2 hele dikke kaatsen bij de opslag. Oeh. En nou het Kas van Heijden, die heeft het perk en die staat achterin. Maar de maat van Ludwig Seerden, die slaat de bal buiten.
2: Oh nee.
0: Voor de eerste kaats en dat was een hele dikke. Dat is wel zonde natuurlijk. Voor het is nou dus vier gelijk. En daar leidt nog een kaats die nog te verdelen is. Dus die zak die even metnemen.
2: Ja, neem die nog even mee.
0: Ludwig Seerten staat klaar om de bal naar het perk te brengen. Hij roept zijn maat even terug voorop en boven. Ja, je weet het nooit natuurlijk. Kaas het in het hoofd uit en dan slaat hij hem boven. Maar even zien wat hij gaat doen. Hij brengt hem tussenin. En achterin Eddie Schollema, die krijgt de bal niet door het. Dus de punten zijn nu verdeeld. Het is 6-4 voor het partuur van Ludwig Seerden. En die staat alweer klaar voor de opslag. Even zien wat er, dat ze de punten verdelen kennen en dat ze een botje halen kennen. Ja, hij brengt hem nu weer tussenin. Je krijgt de bal op een beelig met de stuit, dus dat mag. En het is... Dus spul om het eerst is het hier worden.
2: Spul om het eerst in perk 2, maar spul gelijk in perk 1.
1: Ja, dat klopt. Het was net ook even een bal die teruggeslagen werd of hij wel of niet voorbij was. En toen bleek hij dus niet voorbij en toen was het het spul voor Goortje Scheffer. En die staan nu mogelijk en ze staan met wel weer 2-0 achter, maar dat komt omdat hij een bal buiten sloeg. Komt hij met zijn aanloop en hij gooit hem weer buiten. En dat is, je kan zien, hij houdt zelfs wat in met opslaan. Dus het slaat vrij licht op, heb ik het idee. Want die man die hebben zoveel kracht in die hand dat als ze te fel binden, dan slaan ze hem over het perk heen. En dan is de punt nog kwijt. Komt hij nog een keer. En nu gooit hij voorin. En ja, de voorin met zijn linkerhand. Was verrassend trouwens. Want ook de tegenpartij die schrok even en denkt, verrek, wat gebeurt hier? Nou, we gaan verder met Reitse Kleinsma. Die slaat weer over de buik. Nee, hij slaat nog gewoon op. En weer een kaats van een meter of 4-5. Dat zeg ik, kaatsend ben ze redelijk aan elkaar gewaagd. Alleen dat buiten slaan en voorslaan, dat kost wel eens wat extra punten. En dan is men net, welke kant valt het op? Man, ben even... eventjes met elkaar bezig van, dus, zou het zo doen of zou het zo doen? Ja, ze knikken even naar elkaar, ze weten wat ze gaan doen. Dan komt de opslag van het teken van de Wald, het Zeesbierum. En die brengt hem diep achterin, heel diep. En nou slaat hij, en nou kan hij voor, hij was even wat te voorzichtig met slaan, want hij was bang van als ik hem te veld pak, dan sla ik hem waarschijnlijk kwaad. Maar de kaas die werd retourneerd door Roland Verwier, dus dat houdt in dat ze inmiddels weer een 6 hebben. Dat ze kunnen ze weer een blokje voorsprong krijgen. We zullen deze kaas ook nog even metnemen. Roland Verwier, en die gooit hem diep achterin en buiten. Dus inmiddels 6-2. Dus ze blijven nog even in het eerst hangen. En ik zeg, als ze zo beginnen te knoeien, ja, dan kan het ook zomaar weer 6 gelijk worden. En Roland Verwier, die verblikt of verbloost niet, die komt gewoon weer met zijn aanloop. En hij gooit hem nou voorin en die slaat hem knap uit. Kaats van een, ja, bij de afslag zo'n beetje, dus zeg maar een meter of 20. De keurmeester die leidt de bal keurig neer. Op het blokje mag ik eigenlijk zeggen.
0: Het is hier 6-0.
1: Ja, doe maar, Dirk.
0: Oké, Cassie staat aan de opslag en Ludwig Seerden en zijn maten staan op 6-0. En die hebben een eerste botje al gepakt, dus het kan nou spullen gelijk worden dat het treft. Even zien wat hij wat doet, hij brengt hem voorin. En dat is halverwege een kaats, een paar meter voor de verminste opslag. Er moet even wisseld worden.
1: Ja, we hebben hier 6-4.
0: Ja, doe maar, doe er.
1: Neem ik deze opslag even met Dirk en gaan we dan weer naar de tijd toe.
0: Oké.
1: Goortje Scheffer. Die 3-4-5 de bal op gooien en dan gooit hij hem voorin. En hij wordt verschrikkelijk bovenslagen. Of eigenlijk heel mooi bovenslagen. En het is hier 3-2 voor het partuur van de Michel van der Ploeg. Dirk.
0: Oké, en Ludwig Seerden staat klaar bij de opslag. Ze even wachten dat het bedij even uit was. Want door het gejuicht heeft even pauze genomen. En hij brengt hem nou achterin bij Kars van Heijden. Maar die krijgt hem vol mij op een poort. Dus dat is hier spullen gelijk.
2: Oké, ik wil eens even horen hoe het in Stiens is. Kan dat, heren?
1: Ja hoor. Ja, hoor.
2: Mooi.
1: Wat ben ik echt met Henk? Dus,
2: Henk Hempenius, Stiens. Hoe lijkt het daar? Is daar weer wat bezig? Of zeg je van nee, ze moeten nog inspelen?
3: Nee, de finale is volop aan de gang. De laatste partij van de dooi. En het gaat nu even rap voor het bedoel van Louise Krol, Ilse Baasra en Jeanette Winia. Het bedoel van Anna Enema, Jeske Terpstra en Noël Hiddinga. Het wie traai om het waar. En dan is het uiteindelijk een hele mooie actie van Louise Krol in het tussenspel. Zij retourneert de bal tot in het perk op de zoiste waar. En daarmee bouwen zij de voorsprong uit naar de vier om het waar. Maar die vier om het waar hing het nog wel onder de graad. Maar nu is het Anna Enema die de bal richting het perk sturen mooi en dan kent Anna. Anna best erachter. Ja, de best Anna en maar is correct achter de keerts. Ja, daarmee pakt het bedoel van Louise in ieder geval weer de vier punten in dit eerst. En dan is het nou wel zoals je vier in het voordeel van Anna en maar Jeske Terpstra en Noël Hiddinga. Maar ja, ze hebben dat bordje, dat zo aan de eerste hier is niet eens dus echt nog net binnen vier om het waar. Dus en vier zoals je. Ja, die opslagbal van Anna en maar die neem ik nog maar even mooi Marlies en dan geven we dan natuurlijk weer nooit de collega's Doerde en Dirk op de laan. Sjen, wat er gebeurt niet aan de ene maar.
1: Henk, even een vraagje. Hoeveel publiek heb je daar?
3: Nou, ik denk dat ze haast op 200, misschien een stuk of 20, 30. Waar zit Jerik net mooi Doerde?
1: Nee, maar goed, dat hebben we hier ook wel een beetje, maar hier staan echt
4: honderden.
1: Daar staan over de twee perken wel een dik 1000 man.
4: Jawel.
3: Ja, nou, dat hebben wij hier belangen aan. Ook hier zit maar een 100 man op het veld, dan is dat al een heel soort wat dat betreft.
1: Oké. Nou ja, dat dus, was even nieuwsgierig omdat het hier zo druk is. Ik denk van even horen hoe
3: het dan is. Dan steen ze al je bij hem op een laan doen.
4: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: En het is gratis, hè? Bin Harlingen, als het maar gratis is, dan komen ze ook.
3: Ja, precies. Ik ken ondertussen pak ik hem nog even op, wat je hem goed vindt, heren. Want ja, het is krijgt vier om het waar. En nou prachtig uithaal van Jeanette Winia op Magister Sorge Gluck van in dit eerste jaar. Dan is het vier om het waar en Sorge Gluck. Ja, dat belangrijke zonde is. Wie pakt dat bordje hier in Stiens? Is het het bedoel van Louise Krol, Ilse Baanstra, Jeanette Winia? Of toch het bedoel van Anna Enema natuurlijk, maar Noël Hiddinga en Jeske Terpstra. Noël Hiddinga, ze hebben mooi de opslag even verzwaar hier. Ondertussen komt de ruimwetter hier even wat voelder uit de lucht. En dat betekent dus dat het meestal de paraplu's hier kunnen opzetten. Noël Hiddinga, die stuurt de bal achterin bij Jeanette Winia. Ja, die werd er voor hier, maar die bal geeft een heel lange fut. Dat bent waar achter elkaar van Jeanette. En dat betekent dus 4 om het waar. In voordeel van bedoel Louise Krol, Ilse Baanstra en Jeanette Winia, Jerien Stiens.
1: Ik heb een 6, Marlies.
2: Mooi, door het neem het maar over.
1: Wordt opslaan, die wordt een kaartje vermaakt en het is 6-4 en 3-2 voor het portuur van Michel van der Ploeg. En die moeten nou een kaartje voorbij slaan, of tenminste Michel niet, die staat buiten perk, maar Schimaten die moet een kaart voorbij slaan van 1,7 meter. Dus Scheffer die moet daar echt wel wat smeres naar het perk toe gooien, want anders dan is het 4-2. Maar we gaan het beleven. We hebben eerst even wat dronken hier nog. Zal wel een liedje in Ever in zitten, denk ik. Gooit zijn scheffer, komt hij. En hij gooit hem voorin. En al via de stoeprand. Hij had nog dik mazel ook. Maar het is hier 4-2 voor de partuur van.
4: Ik heb ook een 6 door.
1: Nou, doe maar.
4: Ja, Ludwig Seerden neemt zijn aanloop en brengt de bal voorin. Maar hij waait. Hij waait buiten en dat wil zeggen dat het hier 3-2 worden is voor het partuur Cassie van Heijden, Eddie Sjollema en Issy Brandsma. Doe dat!
1: Ja, het is hier wat ik zei, 4-2 worden. En dat is voor het partuur van Michel van der Ploeg, Ronald Verwier en Teken van der Wald. En die pakken steeds op 6-4 of 6-gelijk pakken ze het eerst. Wat ik net al aangaf, qua punten zal er niet veel verschil in zitten. En Goetje Scheffer die wisselt hele goede dingen, ook al met zwakke dingen. Kwaad slaan, buiten slaan, maar nu gooit hij weer één in. En een kaart van 1,45 meter. Het was dan knap dat hij achterin hem krijgen kon. Dit was, zoals ze dan in het spel noemen, een echte tussenneerse. Maar hij kon er net met stuitje kon hij hem nog uitslaan en een kaart van maken. En dan krijgen we Franse Kleinsma en die gooit hem voorin. En de duik wordt op een stien doken, maar wel eroverheen. Maar ja, het is ook een heel klein baltje natuurlijk, dat duik je zomaar overheen. In ieder geval fanatiek genoeg om proberen wat punten te pakken. En dat is, mag niet Thierry Hamhuis, ik mag niet liegen qua namen. En hij is vrij fanatiek, alleen maar ballen keren in dit geval. En is ook een beetje afhankelijk van zijn maat, moet hij de bal opslaan en uitslaan natuurlijk. Maar we zullen even zien. Dat is Tieke van der Walt en die gooit hem diep achterin en Goorsje die slaat hem knap uit, moet ik eerlijk zeggen. En de bal is voorbij. Dus het is een schone 4 en nou met dus een kaart van bij de opslag. En die slaat Roland Verwier uit Peinzen slaat die weer op. En die zei tegen Michel van nou gaan we bij de kaart staan. Komt hij in aanloop en hij gooit hem. Ja, hoe hebben we het heel best raakt en nou, dan wordt hij vangen. Nee. Dat is, hij werd, ja, maar hij werd opvangen, dus hij kan nooit in één keer boven dan. Dat is weer jammer van het publiek, hè? Die voelde dat niet goed aan. Want als je achter de streep valt, is het gewoon een bovenslag. Oeh, en dan mist hij. Hij is een beetje verslagen nou. Want hij was er heilig van overtuigd dat die vorige bal boven was. Maar hij werd echt opvangen en ja, dan staan ze nog binnen de bovenlijn en dan is je niet boven.
2: Maar,
1: dus ook het publiek doet met hier.
2: Ja, absoluut. Dat stond ook in de spelregels. Je hebt interactie met het publiek, maar ik weet niet of je op deze interactie zit te wachten.
1: Nee, zo is het. Maar het is inmiddels alweer weer een zitbal van Roland Verwier en die staat nou weer op 6-4. Dus die staat op het punt van om 5-2 te maken. En het publiek wordt wat rumoerig en hij gooit hem voorin. En Michel die kan hem keren, maar was net even te laat en dan stuit hij over hem heen. En dan is het een kaats tegen de vermeerste opslag aan. En dus er zit zomaar weer Cycliek eventueel aan te komen. Maar we zullen even zien wat de Scheffer daar tegenover stelt. Met zijn opslag, want wat ik net al aangaf, deze man ben ook niet balvertrouwd in Terk. Dus Roland Verweer en Teken van der Wal. Dus hij zal wat risico nemen met hem. Boertje en Verweer die stapt het Terk weer in. Een Boertje Scheffer. En die gooit hem diep achterin en hij gooit hem buiten. Het is hier inmiddels 5-2 en als het zo doorgaat dan ben we hier met minuten 5 klaar. Ik hoop het niet, want ik hou van spannende partijen. Maar het is, ze komen eigenlijk net eventjes, ze zijn even wat minder.
4: Ik heb hier 6-4.
1: Ja, doe maar.
4: Oké. Kasje van Heijden neemt zijn aanloop en brengt de bal voorin bij Ludwig Seerden. Hij wordt keert door Easy Brandsma. In het tussenspel en het is een middelmatige kaats tussen het perk en de verminste opslag. Dus een meter of 6. En er moet even wisseld worden. 6-4. Eddie Schollemaas die zei ten kaats, kom op man. Want dat kan, want ze hebben hier een voorsprong genomen van 3-2. Het bestuur van Kas van Heijden en die staan nu in het perk, Kas achterin en die zal er maar voorin. En Ludwig Seerden neemt zijn aanloop, brengt de bal achterin bij Kas, maar die laat hem stuiten. En dat was niet een goede beslissing. Nu is het 6 gelijk. Even zien wat ze nou gaan doen. Het wordt nou gevaarlijk natuurlijk. Wie krijgt dit bordje? Het kan gelijk worden hem en Kas en die kan ook uitlopen en hij brengt hem voor Ludwig Zeden. Het bestuur Kas van de Heide en die Schollema, die gaan naar 4-2.
1: Verrassend.
4: Zeer verrassend. Ja.
1: En Ludwig die knoeit, dat gebeurt ook niet vaak.
4: Nee, dat gebeurt ook niet zo vaak. Nee.
1: Het is hier inderdaad, het is inmiddels alweer een schone 4 voor het partuur van Michel van der Ploeg. En die als ze de deur zetten, maar dit is nou een kaartje van een meter. Dat we gaan even zien hoe die Want die moeten ze eigenlijk wel pakken, want dan is het per uur dat er met de bal aanreikt door de scheidsrechter. Of keurmeester is het eigenlijk. Want Lieve Bransman is de hoofdscheidsrechter. Ronald van Weer, die gooit hem. Ja, die gooit hem buiten. Ja, kijk, dat is zo'n klein kaarsje, dan moet je ook wel wat risico nemen. En hij heeft zo'n voorsprong, ja, dan kan je het risico ook makkelijker nemen. Dan zou je geneerd achter staan. Maar het is 4-2 inmiddels. We gaan even zien. Roland van Weer die lacht even met het publiek en zo. Ja, dat brengt de stand ook wel mee. Daar komt hij. En hij gooit hem weer buiten en voor. En nou, alles dan gelijk zo wat. En is het inmiddels weer 4 gelijk. En wat ik net lang heb qua punten. Ik denk als je het bij elkaar optellen. Dat ze misschien maar 4 punten verschil hebben met elkaar. Maar toch is het 5-2. En dat is ook kaatsen. En nou gooit hij hem achterin, die maakt er een kaats van, die denkt ook ik neem het risico niet. Het is een kaats nou, van een meter of 10. En nou mag zeker van de Wald, zich bieren, die heeft een vermeerste opslag. Deur de week zat Michel ook nog een beetje de vermeerste opslag, maar die begon op een gegeven moment ook te veel buiten te gooien. Toen zei hij van we gaan op zijn sterkst. En nog even zien wat Michel doet. In eerste instantie laat Michel hem recht in de handen van Gozer Scheffer, maar in tweede instantie pakt hij toch weer een tussenspel. En precies een centimeter of 4 over de voorlijn heen is een zitbal. En dan staan ze op 6-4. En dan, ze moeten dus een kaart voorbij slaan van een meter of 8-9. En dit perk heeft dat zeker in de handen om die kaart voorbij te slaan. Maar Goetje, hij kan het risico nemen, maar ik wil maar ze staan letterlijk op het dood. En dat komt hij met zijn aanloop en hij gooit hem voorin. En die gaat hem te makkelijk, die denkt van dat doen ik even. En het is dus weer 6 gelijk. Dus het partuur van Goetje Scheffer leeft nog steeds. En hij sloeg hem nou wat voorzichtiger op en die voorinner, dan moet ik even kijken, het teken van de Wald, die dacht, oh die slaan ze even voorbij, maar dan kreeg ik hem weer om mijn oren. Goeie Scheffer op 6 gelijk. De partij is uit of kaats of hij pakt het bordje. Ja, kijk eens. Jerry Hamhuis die maakt het nou een beetje waar. Hij pakt al 2-3 ballen keurig in het tussenspel. En hij maakt er een kaartje van een meter of 4. En die mag Ronald van Weer die mag die nou opslaan. Op 6 gelijk. Dus dan zit er ook nog wat meer spanning op. En dan kunnen we hopelijk nog een beetje een spannende partij krijgen.
2: Ja, die 5 minuten voor jou, die kloppen al niet meer, hoor.
1: Nee, maar dat zei ik. Als het wel luisteren, wil ik zeggen, Marlies.
2: Ja, nee, absoluut. Ik heb goed luisterd.
1: Okay.
2: Ja,
1: deur. Jo, daar komt hij en hij gooit hem achterin. En Michel, oh, en dan slaat hij hem wat. De partij hier is aflopen. De winnaars binnen Partuur 4 van groep 4. Michel van der Poel Harlingen, Roland van Weerpijns, Teken van de Wald, Sexbieren. En de premie was voor Goetje Scheffer, Sexbieren, Marijse Kleins van Bolsward en Thierry Hamhuis Harlingen. Dat was het even.
2: Een prachtig spannende partij. Dirk, hoe ligt het daar bij jou?
0: Nou, het is toevallig net 6-4 voor het Partuur van Ludwig Seerden. Met een kaartje van meter of 4-5. En dat met even wisseld worden. Ludwig Seerden met in het perk. En die heeft het warm. Die doet zijn jack uit.
2: Ja, maar niet om het een of het ander. Maar het is ook een stuk warmer dan het van de week was.
0: Ja. Het scheelt al in temperatuur, hoor.
2: Echt wel?
0: Ja. Gisteren had ik het koud, maar nou niet.
2: Nee, klopt.
0: Dus dat komt ook misschien door het mooie kaatsen, dat je er warm van wordt.
2: Oh, dat zal het wezen.
0: Ja, zeker. Ho,
2: wat gebeurt er?
0: Nou, die man die slaat al op en Ludwig Seerden is nog niet eens in het perk.
2: Nee, dat kan niet.
0: Dat mag niet.
2: Nee. Dat is niet sportief.
0: Nee, nou ja, het is niet zinnend.
2: Oh, oké. Okay.
0: En de scheidsrechter André Toering, die griept even in. Die zei een nieuwe bal.
2: Maar ik kan die telegraaf helemaal niet zien, want ze staan nou helemaal op de banken om het spel te volgen bij jou.
0: Ja, het is 4-2 en 6-4. En die 6 is voor Ludwig Seerden. Dus als hij de kaats pakt, dan wordt het 4-3.
2: Oké.
0: Ja.
4: Ja, dan ben ik je weer even bij.
2: Ja, nee, dan heb ik hem weer helemaal.
4: Oké. Okay. Maar nou ben ze aan het overleggen of de bal. Oh, de bal was weg. Ja, dat was het. Die Sjallema staat klaar voor de opslag. Cassie en Issy Brandsma, Cassie van der Heide, die staan voor de kaats klaar om te keren. Maar ja, Eddie slaat de bal buiten. Dus het is hier 4-3 worden.
2: 4-3?
4: Ja.
2: Dan wordt het nog mooi spannend, maar bij Henk is het ook spannend. Henk,
4: okay, dan ga
2: vertel eens.
4: Even heen.
3: Ja, hier is ondertussen de finale. Ik hou Roen Marlies, want Louise Krol, Ilse Baanstra en Jeanette Mia stonden zien over Anna Enema, Jeske Terpstra en Noël Hiddinga. Het wie 4 om het waarde, maar het zou ik Jeanette boppen, 4 om het waar. Dan is het toch op de 4 om het waar en de 4 zou Noël nog een keer boppen. En dat betekent 4 om het draai en dan weer het krek. Op 4 om het draai en zou een prachtige zitbal van Louise Krol. Dus de krassen hier, je wordt in steeds geen naar de formatie van Louise Krol, Ilse Baanstra, Jeanette. De tweede prijs is voor het bedoel van Anna Enema, Jeske Terstra, Noël Hiddinga. En de tweede prijs voor Annette De Haan, Anouk Smink en Noël Zinga.
2: Oké, en ga je ook nog eens zoiets als een prijsuitreiking? Of,
3: ja, denk je maar als eerste in Marlies.
2: Oké, en hier staat de Wodkapel direct al weer klaar. Dus het wordt hier echt weer een grote partij. Maar, jou binnen qua de wedstrijd helemaal klaar?
3: Ja, ik ben in Stiers ben wel klaar.
2: Oké. En voor de verslagjouwing, moeten we nog bij jou waarom komen? Of zeg je van, nee, ik hoef niks meer te zeggen hier. Dan blijven we alleen nog maar op de laan.
3: Als je het al hebt, iets verder van mij jou, stiert Louise Krol. Misschien dat die krijgt even nog even bij mij langs erin wil.
2: Oh, dat is zo mooi.
3: Louise, heeft het wat aan voor mij?
5: Ja. Praat uit mijn huis.
3: Marlies, ik heb Louise al net bij steen, dus die stond net zo vier bij mij. Boy.
2: Nou, mooi. Ik zou zeggen.
3: Gefeliciteerd.
2: Mooi.
5: Dank.
2: Ja.
3: Ja, mooi. Gefeliciteerd, Louise.
5: Ja, dankjewel. Heerlijk, deze.
3: Ja, dit is eigenlijk een opluchting, denk ik, nog even hoe het voor je.
5: Nou nee, dat net zozeer, want ik had net het gevoel van dat er dit hier net in zit ofzo, maar nou, het moest even passen. En nou, eerst omloop moest ik even ziekje, maar Jeanette had me er toen eigenlijk doorheen geholpen en dan dat je samen met Ilse winnen, dat is machtig.
3: Ja, want wat dat betreft, het liek een hele mooie finale te worden, dat wordt nog wel even wat spannend. Het partoel van Jeske die biedt ik goed van zich al, ja. Maar het krachtverschil is dan uiteindelijk toch correct, valt die hem kant door hè?
5: Ik denk dat het vooral leidt dat we wat meer opslagfouten hebben en op zich scoor ik nog wel eens een peer mij opstaan, dus dat als dat dan afstreeps naar Kota, dan inderdaad dan winnen wij beter.
3: En daar steen je wel maar een kraas op mijn nek, hè?
5: Ja, gelukkig wel. Het is hier nog maar de tweede en het is al juni, dus er mocht wat meer hingen, maar prima. Dit is wel lekker, even lekker voor het gevoel.
3: Ja, en er ben natuurlijk ik weer traai omloop in totaal, dat is natuurlijk ik wel even hoffelijk, hè?
5: Nou, ik vind het wel leuk mijn 8 per 2. Van dan weet je gewoon dat je de eerste omloop verliezen, dat je er al binnen. En dan weet je nog deze fjouwe kids voor de prijzen. En ja, 8 per 2 kids, dat lekkerst. Ik denk echt dat het vooral stimuleert voor de, nou ja, correct, die er zijn oorhikken op de hoofdklas, dat ze dan vooral ook, nou, dat ze die 8 per 2 gewoon echt trots zetten.
3: Ja, dat vind ik sowieso ik eigenlijk, want dat maakt het volle mooie patroon. En natuurlijk Ilse, de koning Tariq natuurlijk, je hoort Mardai en Marginette natuurlijk.
5: Ja, ze zei ik nog het genus van, nou, ik vond het echt leuk om met jullie te kaatsen. Dus ik denk ook wel dat ik hoop dat de eerste klas nou gestimuleerd wordt om gewoon lekker te gaan keertsen. En ik zeg op te Jan, ze hadden gewoon altijd 8 per 2 keertsen kunnen en dat die ik een heel soort leren kunnen. Want zo ben ik vroeger ook begonnen, is Jeanette ook begonnen. Hier dat van Joert nog hoor dat ik dan vroeger mijn eerste klas met Leonie won. Ik zei ja, daar heb ik zo volle van leerd en het stopt me nog steeds bij als de dijf van Juster. Dus ja, we maken het goed als oppakken om bij die terug een te komen.
3: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Daar heb je hem natuurlijk een voortrekkersrol even in als de dames haar klassen. Maar ja, het is zeker belangrijk dat de vrouwen eerste klas hun ik op jou. Want je zegt uiteindelijk wat het resultaat wezen kan.
5: Nou ja, en de dames hoofdklas, die wil je ook graag keertsen. En ik denk vooral, nou, dat had ik wel eens oorswest, dat net alle hoofdklassen zich opjouwen. Maar nou binnen alle hoofdklassen de wol. Dus het is dan wel weer leuk dat iedereen erbij komt.
3: In ieder geval gefeliciteerd, Louise. Wij zijn elkaar komende snijden weer in Sedan.
5: Yes, komt helemaal goed. Tot snijden, bedankt.
3: Ja, dat wordt in ieder geval van mijn kant op dit moment, Marlies, hier vanuit Stiers. Dankjewel voor je meewerking weer van het, nou ja, de lanen in. Ik wens je daar nog een heel soort plezier. En graag tot volgende keer, denk ik.
2: Dankjewel Henk voor jouw verslag, jouw in Stiens. En dan geeft Henk het tussenuit en dan geven wij gauw naar Dirk. Dirk?
6: Ja.
0: Ah, zeker.
2: Hoe is het daar?
0: Dat was een hele rare balvalt hier. En nou is de discussie, is hij in of uit? Ja, ik ga het even volgen, het gebeurt vlak voor mijn neus. En de bal wordt ingeven. En het is hier twee spullen gelijk, dat wil zeggen vier eerste gelijk. Hoe heet die? Ludwig Zeden krabbelt weer terug. Die heeft 4-2 achter staan, maar die geeft natuurlijk nooit op, hè? Nee. Zoals Doerde zei.
2: Nee, nooit. De gretigheid van Ludwig Zeden, dat prijst hem hoor.
0: Hij heeft ook een tactische wissel deed in het perk.
2: Oh.
0: Met het terugslaan, hè? Dat hij stond zelf achterin, maar nou is hij voorin, want het waait wat harder.
2: Ja.
0: En daardoor komt de bal dus bij de opslag, vanaf de opslag, niet zo ver meer het perk in.
2: Nee, klopt.
0: Nou, dus daarom had hij dus even wissel. Dan kan hij beter voorin staan en de ballen pakken. Nou, want hij slaat het beter uit dan Simaat Johannes Siegersma uit Berlikum.
2: Oké.
0: Okay. Dus, ja. Nee, ik ben de enige nog in bedrijf, zeker.
2: Ja, zeker. Dus geef me terug.
0: Ja, maar
2: ga maar door.
0: Ik kan niet alles vol praten. Want
2: nee, oké. Okay, maar dat kunnen wij hier wel. Of zeg je van, gooi er maar een muziekje in.
0: Nou, mij wel.
2: Oké, okay, dan vragen we Menno in Vraneke. Wil jij even een muziekje instarten?
7: Dat kan ik zeker. We gaan Elvis Presley, Jailhouse Rock.
2: Oh, geweldig. Dank je. Ah, dank je.

0: Ja, en dat was hem dan. Good old Elvis met de Jailhouse Rock. Terwijl we hier helemaal uit ons dak gaan met de Wordkapel.
1: Okay.
0: Want die spelen we even een lekker moppie. Gaan we eens even horen hoe het met Dirk is. Want Dirk die
1: nou,
0: is...
1: Ja,
0: het
1: gaat een beetje gelijk op. De ene uit, de andere net een bal. Die leek u te gaan. En die... slaat Eddie Scholema een bal boven. Je hoort het publiek. Die leven met. En het is prachtig mooi om te zien, deze oudste klasse. Hoe die zich nog verweren op die leeftijd.
0: Ja,
1: en het is inmiddels 6-2 voor het bestuur van Kas van der Heijden, Eddie Scholema. En Issy Brandsma. Dus dat kan 5-4 worden. We lopen wel naar het eind van de partij natuurlijk.
0: Ja, dat maar we hopen van.
1: Ja,
0: anders
1: zeker.
0: Zit hier vannacht om 12 uur nog. Dat
1: nee,
0: kan ook niet.
1: Nee, dat halen we niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Ludwig Seeren staat klaar voor de opslag.
0: Ja.
1: En zijn traditionele hupke. En dan brengt hij hem rechts. Nou, Eddie Scholema kende niet goed bij. Hij had hem beter lopen laten kennen voor Kasi. Nou. Even roepen.
0: Dag.
1: Nou, maar ja, hij wil hem zelf slaan. Dus het is nu 6-4. De bal bleef in het perk. Ludwig Seeren neemt zijn aanloop en die met dat hupke weer. En nou haalt hij het perk niet. Hij brengt hem voor. Dat het is hier 5-4.
0: 5-4. Nou, ja. Ze zijn hier bezig om de kabels en de speakers ergens neer te zetten, denk ik.
1: Oh.
0: Dus ik moet even... Oh, die mutten naar boven. Ik snap het.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, die jongens, die mutten...
1: Voor de uitreiking.
0: Het balkon klaarmaken voor de uitreiking. Ja. Maar het is ook wel een heel mooi balkon natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik zal even vragen of Kik er nog even een foto van wil maken voor mij. Want het is wel een heel mooi balkon. Oh. Dus de Wordkapel gaat hier helemaal uit het dak. Maar hoe is het met de drukte bij jou in het perk?
1: Ja, jongen, hier om dit perk. Ja, het is mooi druk hier nou, hè.
0: Het staat volgens mij 5 rijen dik daarbij.
1: Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, 5 rijen.
0: Ja, en
1: hier
0: ze staan
1: aan de rechterkant.
0: Op de banken hierachter.
1: En links 4.
0: Want ze willen wel alles met krijgen.
1: Ja, zeker. En nou ja, het is ook aardig spannend. Deze man die gaat aardig gelijk op. En dat had ik in het begin niet gedacht. Want ik bedoel, mezelf Kas het een paar keer al voorstaan. En dat was niet wat wij verwachten. Wij, in ons voorpraatje, Doer en ik, dachten wij dat Ludwig Seeren dus en Simaten sterker zien wezen.
0: Ja, dat het in het verleden net wezen dat Ludwig altijd wel de sterkste was.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Kijk, je bent natuurlijk zo sterk als je zwakste schakel.
1: Ja, zeker.
0: En nou
1: slaat hij hem, als je dat zegt, slaat hij hem boven, hè.
0: Ja, toch? Goed, hè?
1: Ja. Dus 2 niks en 5-4. Maar die 5, die ben voor Kasje van Heijden en consorten. En 4 voor Ludwig Seeren.
0: Oeh, dus dan moet toch even aan de bak.
1: En die inmiddels hebben ze weer wisseld in het perk. En dat komt omdat Eddie Scholema opslaat. Zie je, het is een tactische wissel. Die kan misschien verder of... Dat vermoeden ze, maar hij kwam voorin bij Johannes Siegersma van Berlichem. En die slaat hem aardig uit. Dat het is 2 gelijk, hij haalde de kaats dus niet. Dus 2 gelijk is het worden. En nou, ik denk in de tussentijd verwisseld van opslag. Eerst deed Kas de verbest en nu doet Eddie Scholema de verbest. Dat is net gebeurd. En die brengt er nou achterin bij Ludwig Seeren. En die maakt er een kaats van een meter of 3. Nou even zien nou, wie er nou opslaan gaat bij het portuur van Kas van der Heijden. Ik zie een Kas dik het uitlopen. Maar ja, die heeft de snelheid er niet in. Dus het moet even geduld doen. Het is een drukte van belang hier om dit perk heen. Want iedereen die wil dat natuurlijk metmaken, hoe dit afloopt.
0: Ja, maar het is ook de crème de la crème van Kaatsen.
1: Zeker. En Kas van der Heijden die staat klaar en die brengt de bal voorin. En die laat hem vallen, Ludwig Seeren.
0: Nee.
1: En de bal zit. Dus Het is 4-2 en een gejuich hier. Ja, de mensen die vinden dat prachtig. En Cassie die ruit de boel even op. En met Eddie Sjallema, het publiek, hè, dat ze meer leven maken met de... En een beetje medleven met de man. Kaas staat weer klaar. Die heeft nou de verminste opslag overnomen van Eddie Sjallema. Als jij weer omdraait qua opslag. Dus die doet nou de verminste. En die brengt hem weer voorin bij Ludwig Seerden. En hij wordt retourneerd in trek-trak. Twee kaatsjes van een meter of drie. 2-3. Dat er met even wisselt worden, Marlies. En het is 4-2 en twee kaatsen. Had Kas allebei voorbij slaat, had hij de eerste prijs.
0: Oké, dan blijven we toch bij jou. Ja, anders zou ik zeggen, dan we laten even een muziekje
1: nee,
0: draaien.
1: Nee, even wachten.
0: We moeten nou wel bij jou blijven.
1: Even wachten, ja.
0: Want het kan nou heel spannend worden.
1: Ja, Johannes Siegersma gaat opslaan. Die staat klaar. En die brengt nou de bal voorin bij Eddie Sjallema. En die krijgt hem niet voorbij aan volgende dag. En die is een beetje boos op zichzelf. Dat het is 4 gelijk worden. Dat is jammer. Nou ja, voor Kas.
0: Ja, precies.
1: Ja, voor de andere partij natuurlijk niet dan.
0: Ik zou correct zeggen. Nee. Het is maar kijk welke kant je het kikken.
1: Ja,
0: toch?
2: Bedankt, Bram.
1: Nou, slaat Ludwig Seerden. Nou, die slaat er best op. En de tweede kaart is nog ietsje kleiner dan de eerste. Even zien wat ze nou gaan doen en waar hij de bal heen brengt. Hij brengt hem hoog achterin. En Eddie Sjallema slaat hem rechtsuit in het publiek. En nou wel voorbij dus. Die hebben nou een 6. Het is 6-4. En in principe kan het uit, maar ja, dan moet hij hem boven slaan. Of Ludwig Seerden met hem voor of buiten slaan. Nou, we zullen zien. Hij neemt zijn halen op. Het hupke. En hij brengt hem tussenin.
0: Sandra heeft het ook al
1: een Ja. In een trektrak in vijven is de laatste man Izzy Brandsma die hem raakt. En die maakt er een dikke kaats van bij de verminste opslag. Dus dat moet even ruild worden. En dan gaan we zien hoe dit afloopt, Marlies.
0: Het is bloedstollend bijna.
1: Ja, joh. Dat is het ook.
0: Ja.
1: Even zien, Eddie Sjallema die het de bal kregen van Izzy Brandsma om op te slaan.
0: En hoe reageert het publiek?
1: Ja, die enthousiast, hè.
0: Ja, mooi,
1: ja,
0: hè?
1: Normaal wint Ludwig Seerden altijd.
0: Altijd.
1: Ja, en nou onze plaatselijke Kas van de Heide kan het winnen. Nou, ja, we zullen zien. Eddie Sjallema brengt hem voorin. En hij haalt de kaats niet. Dat Kas van de Heide, Eddie Sjallema en Izzy Brandsma winnen de prijs, ja.
0: Ja.
1: Er is nog twist. Ja, ze beginnen nou... Nou, de een met zijn poort of zo. Arnold Toering, die heeft het blokje oppakt.
0: Ja.
1: En nou even zien wat er beslist wordt. Nee, hij is niet... Ze beslissen 6 gelijk.
0: Nou ja, dan is het nog niet uit.
1: Nee, ik dacht het is uit, want ze waren al het feest vieren.
0: Ja. Oh jee. Nou, dat is teleurstelling.
1: Hoe going,
0: ik hoop wel dat ze het kop kunnen bijhouden.
1: Ja, maar ik snap deze beslissing ook niet. Maar ja, dat, ik zit een heel eind ervan al. Hè.
0: Ik zou correct zeggen, we zien het ook niet zo goed. Nou.
1: Nee, en er zitten mensen op een bank en die hebben voeten, de knieën over elkaar.
0: Ja.
1: En dan steekt die poot, het been bedoel ik, sorry.
0: Ja.
1: Dat steekt eigenlijk in het wedstrijdveld.
0: Ja.
1: En daar is iets gebeurd.
0: Oh jee.
1: Dus ja. En nou staan ze te twisten van...
0: Is het toch weer de interactie met het publiek?
1: En dat is al eerder gebeurd, hè? Zeg zo te vreemd.
0: Ja.
1: Ja, die Sjallema is er niet mee eens. Die staan om een scheidsrechter André Toering heen.
0: Oh jee. Ze kan het toch veel sneller even... nog 2,5 minuut. Nee, dat meen je niet. Oh jongens, nog 2,5 minuut. Laat ze het even snel uitvechten.
1: Ik hoop dat ze weer beginnen.
0: Anders dan horen we de uitslag na de klok van 9 uur. Maar had je metnemen kan, dan neem je met.
1: Ja. Nou ja, ze binnen zo ver gelopen dat ze het toch accepteren. Ja, het zal wel met ook, maar...
0: Ja.
1: De scheidsrechter heeft beslist dus dat hij niet voorbij was. Of dat hij wel voorbij was. Hij was wel voorbij, zo moet ik het zeggen. En het is dus nu 6 gelijk geworden. Nou, Eddie Schallema staat weer klaar voor de opslag. En zo zie je wat er gebeurt, want ja, je moet er toch verder. En hij brengt hem rechts voorin. En,
0: het is gebeurd.
1: Ja.
0: Vertel, wat gebeurt er nou?
1: Nou, ik durf...
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik durf het niet te zeggen, want volgens mij was hij nog niet het perk in. Maar ja, ze geven hem wel het perk in. Nou. Dus even goed, het Kas van der Heijden. Eddie Schallema en Issy Brandsma won alle drie uit Harlingen.
0: Dan gaan we er nou gauw uit, op naar het nieuws.
1: Op naar het nieuws.
0: En dan horen we elkaar na de klok van 9 uur.
1: Prima, Marlies. Oké.
0: Bedankt.
1: Yo.
0: En dit was het dan vanaf de lanen. Menno, die zit nog steeds in de studio. En Kik, die bestuurt hier de techniek. En na de klok van 9 uur komen wij weer bij u terug.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurs meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, en we zijn hier weer op de lanen terug. De Woordkapel die gaat helemaal uit hun dak. Straks krijgen we weer het Fries volkslied, uiteraard. Ze vullen het eerst op en dan straks waarschijnlijk het Fries volkslied. We hebben net de groep 4 gehad. En daar is de winnaar Michel van der Ploeg uit Harlingen. Roland van der Wier uit Pijns. En Tikke van der Wald uit Sixpieren. En dan in perk 2 hadden we de groep 6, de 60-plussers. En heel verrassend, de partuur van Jan Volbeda, Ludwig Seeren en Johannes Sigersma moest het afleggen tegen het parcours partuur 14. Karst van der Heijden uit Harlingen, Eddie Scholema uit Harlingen en Isbrand Issy Brandsma. En nu zijn we aan de laatste finale groep bezig. Of tenminste, die moeten straks gaan beginnen. Maar ja, we hebben hier eerst een feestje van de Woordkapel. Straks in perk 1 hebben we groep 3. En dat is de groep van 36 tot 49. En dat is Douwe Kampsma uit Harlingen, Klaas Malda uit Vraneker en Jasper Boomsma uit Sint-Anna. En die gaat tegen partuur 5 in het wit met Dennis Wijnjeterp uit Harlingen, Patrick Scholema uit Harlingen en Johan Kwast, ook uit Harlingen. En dan in groep 5, ja, helemaal uit Stiens zijn er een aantal spelers heel snel deze kant uitgereden. Want die zaten daar ook met de finale partij. De dames. Dames 11 tot en met 35 jaar. Djoeke Miedema uit Hitsum. Lisanne Scharinga uit Drongrijp. En Jelly Westra uit Harlingen. Die gaat tegen portuur 16. Rianne van der Wald. Senna Itzarda uit Drongrijp. En Jente Bijlsma uit Jubbega. Maar ik heb ook al begrepen, Jente Bijlsma, die ook net nog in Stiens gespeeld heeft, dat is een Harlingse. Dus ze woont nu wel in Jubbega, maar zij is van de echte bakkerij Elsinga, van de familie Bijlsma. En dat is eentje van onze eigen Klaas Bijlsma, kleinkind. Dus het blijft een beetje in de familie. De prijsuitreiking, ik ga even de microfoon bij de voorzitter Mulder houden. Even kijken wat hij te vertellen heeft.
1: En daarmee bereikte Marco iets wat slechts weinigen is overigens gelukt. Hij behaalde het klavertje 4 van het ladenkaatsen. En daarom een groot applaus voor Marco Lauterbach, winnaar van het klavertje 4 van het ladenkaatsen. Vorig jaar, maar dat gaat er nu ook nog stilstaan. Marco is in de geschiedenis van het ladenkaatsen de derde persoon die deze bijzondere eer ontvangt. Eerder ging hij hem voor Wiem van Dijk in 1995. En Wiem was zelfs klaar op de 5 euro die dan in aangetrokken. En daar staat hij. En Jouke van Keulen in 1997. En Jouke is helaas onder ons. Dus bij deze, Marco, jij krijgt van ons de klavertje 4. Sorry. Willem van Keulen, sorry.
2: Om jou.
1: Excuus, Marco. Marco, namens het bestuur en alle aanwezigen hier, van harte gefeliciteerd met het klavertje 4. En mag ik nog een groot applaus voor Marco Lauterbach.
0: En Marco Lauterbach, die heeft het klavertje 4 in ontvangst kunnen nemen. En dat is al eerder een keer in ontvangst genomen door onze eigen Wiebe van Dijk. Het is een uniek eerbetoon, erkenning van inzet. Ze gaan verder met de laatste twee. En die moeten het nog opstellen en die moeten nog inspelen. Dus ik stel voor dat we nu eerst even een muziekje gaan draaien. Menno, in Vraneker.
3: Yes, we gaan naar Owner of Lonely Heart van Yes.

Ja, en voorafgaand aan de laatste finale wordt het Fries Volkslied even gespeeld. Daar gaan we even naar luisteren.

0: Ja, en de laatste finale gaat gebeuren. De spelers gaan naar hun eigen perk en ik ga eens even kijken of ik al contact kan maken. Nou, Dore, die moet eerst nog even zitten en dan moet hij ze ook op telefoon nog even opzoeken. Maar Dirk, ben jij er al? Dirk is er ook nog niet. Het is hier, je kunt hier over de koppen lopen. Het is echt beren gezellig. Het is fantastisch. Het is een sfeertje van hier in Tokio. Het weer werkt ook mee. Het is, ik wil niet zeggen, ja, bijna strak blauw. Het is, de weergoden zijn ons zeer gunstig gezind. En volgens mij heeft Dore de koptelefoon inmiddels op. Dore.
1: Ja.
0: Wat gaan wij de komende partij zien?
1: Wij hebben hier groep 3. En dat is partuur 10. En dat is Douwe Kousma uit Harlingen, Klaas Malder uit Vraneker en Jasper Wooms uit Sint-Anneprog. En die kaatsen tegen partuur 5. En dat is Dennis Wijnterp Harlingen, Patrick Scholleman Harlingen en Johan Kwast Harlingen. Dat is een heel Harlingen partuur. Dus van de 6 staan er 4 Harlingen in het perk.
0: Nou, dan blijven er vast heel veel mensen staan kijken. Want ze zijn zo fanatiek als maar kan.
1: Ja, en het is wat je terecht zei. Van, je krijgt er haast tranen van hun ogen ze druk heeft.
0: Ja, het is echt fantastisch. Wat een opkomst. Ja. Wat een mensen en wat een volk en wat een sfeer. Ja. Prachtig. Die woordkapel doet natuurlijk ook een hoop goed.
1: Zo
0: Dirk, is. Dirk in perk 2. Jij hebt de dames.
2: Ja, Brano.
0: Dirk.
1: Hij is zo onder de indruk van die dames. Kontjes.
0: Dat moet zo wezen. Nou, ik weet toevallig dat Jente Bijlsma en Senna Itzari en Rianne van der Wald eigenlijk spoorslags uit Stiens zijn vertrokken. Want daar hadden ze de dames hoofdklasse waar ze gespeeld hebben.
1: Maar ze zijn niet in de prijzen van, ze hadden Tiet zat.
0: Nou, gelukkig. Ze waren mooi op Tiet. Dus dat is wel heel

0: Fijn natuurlijk.
1: En de organisatie heeft er ook een beetje rekening mee gehouden. Dus,
0: maar dat is weer heel fijn.
1: Allemaal goed regeld. Ja, want ik bedoel, voor volgend jaar, dan weet je ook graag dat die meiden weer meedoen.
0: Ja, toch?
1: En als je nou zegt van, nou, sorry jongens, maar dan kan het niet.
0: Dat is natuurlijk een miswezen.
1: Nou zeggen ze volgend jaar van tegen die andere meiden van, je moet je ook opgeven.
0: Nou ja, te meer omdat je ziet hoeveel publiek hier staat.
1: Ja, daarom.
0: Het is fantastisch. Die wil je bijwezen.
1: Je hoort wat Henk zei. Daar in Stiensen stond twee handen vol te kieken.
0: Ja, klopt.
1: Maar we hebben hier geen handen genoeg om te tellen.
0: Nee, echt niet. Ik denk dat we inderdaad wel met 1000 man hier staan.
1: Ja, zeker. Bij de perken zeker in totaal.
0: Ja.
1: Het staat hier driedubbel.
0: Nou, ik wil niet teleurstellen. Vierdubbel dik.
1: Ja,
0: echt. Het is fantastisch.
1: Niet helemaal.
0: Nee, maar dat komt omdat jou zitten. Maar ik kan er overheen kieken.
1: Nou, zo is het net.
0: Dus, maar die jongens, ik ben even aan het inslaan.
1: Ja,
0: Dirk, ben jou nou op een lijn? Dirk is helemaal flabbergasted wat die dames aangaat.
1: Ja. Nou, het is een koptelefoon niet op, volgens mij.
0: Nee, nou ja, maar hoe kan dat nou? Ik bedoel, hij moet toch wel eens zijn oren opzetten, want dan hoort hij ons niet.
1: Zoveel ervaring en dan nog, hè?
0: Ja. Hey, wat weet jou over de geschiedenis van de jongens die bij jou in het perk staan?
1: Nou, Douwe Kansma, die kent iedereen wel, hè? Van de schoenen dinges.
0: Ja.
1: Klaas Malda, Jasper Boomsmees is echt een topper. Die heeft ook al verschillende keren won. En die man die kaart zo degelijk en zo goed. Dat is, nou, en Klaas Malda, die tranen kreeg hij niet door. Dat ben gewoon hele goede zachte balkaatsers. Vooral.
0: Okay.
1: En straatkaatsen. Maar Dennis Wijnterp en Patrick Scholem en Johan Kwast. Dat ben ook echt heel... En je kan het hier ook aan Dennis Wijnterp zien. Die staat gewoon te dansen in het perk. Zoveel zin heeft die man er ook aan.
0: Ja, die jongens die dartelen. En de straat is droog, hè?
1: En het leuke is, Patrick Scholema is dus een zoon van Eddie Scholema die net wonnen heeft.
0: Oh, wat leuk!
1: Dus dat is...
0: Wat zou het dan leuk wezen als die jongens dan naast elkaar op het podium staan straks?
1: Ja, daarom. Nou goed, ik moet zeggen, ik heb het zelf ook meegemaakt. Toen ik won, toen won mijn vader ook in de oudste groep.
0: Ja.
1: Dus toen was ook vader en zoon.
0: Oh, wat speciaal.
1: Ja, dat was in 1977.
0: Ach, een paar jaar geleden.
1: En ik was nog met Johannes Brandsma toen.
0: Oh, wat leuk.
1: Die stond aan het begin van zijn...
0: Van die zijn carrière.
1: Grandioze carrière, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is goed. Dus heb je eigenlijk aan mij te danken.
0: Ja, dat zal het wezen. Ja hoor. En nee, absoluut. Dat neem ik gelijk van je aan.
1: Ja.
0: Dus, dan ga ik toch nog een keer proberen.
1: Ja.
0: Dirk. Dirk. Ja, hij is er.
2: Ja, maar...
0: Dirk, helemaal flabbergasted onder de indruk van al die mooie dames daar bij jou in het perk.
2: Nou, ik was even aan het bijpraten met Sandra.
1: We draaien die plaat niet weer, hoor.
2: Welke plaat?
1: Geef die rozen naar Sandra.
0: Nee, dat doen we niet.
2: Maar het ging even over wat hier staat aan dames. Want de dames dus die in Stiens waren, Alisanne Skaringa uit Dronriep. En Senne Itzadi uit Dronriep. Die binnen allebei op tiert weer terugkomen.
0: Ja.
2: En... Nou, en dan hebben we nog bij Petuur 16.
3: Ik denk dat ze nou heen.
2: Met Rianne van der Wald. Dus Senne Itzadi. En Jente Bielsma uit Jubega. Maar dat is volgens Sandra een Harlingse.
0: Ja, die is van de Bakker.
2: Van de Bakker.
0: Ja, zeker.
2: Nou,
1: van Bakker Bielsma.
0: Van Bakkerij Bielsma.
2: Dus,
0: kleindochter van Klaas.
2: En Petuur 8 is dan Djuke Miedema, Lisanne Scharinga en Jelly Westra uit Harlingen. En Lisanne Scharinga komt uit Dronriep en Djuke Miedema uit Hitsen. Oh. En die ben net begonnen en het is twee gelijk.
0: Oké. Okay. Wil je hem er ook nog even over denken? Dat als we even wat hier het over hebben. Wat wil je hem nog van muziek horen? Heb je hem nog verzoekjes?
1: Mijn verzoekje is al eruit.
0: Ja.
2: Nou, mijn toch ook. Ik heb de Traveling Wilburys aanvraagd.
0: Ja, maar die hebben we al gehad.
2: Ja. Nou ja.
1: Maar ik schijn een lichtje op mij van drukwerk. Vind ik ook wel leuk.
2: Ja, is ook leuk.
0: Oh, die vind ik ook leuk. Ja,
2: nou, doe
0: drukwerk. Schijn een lichtje op mij.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we eerst even laten beginnen. En dan draaien we eerst even een muziekje als Menno wat klaar heeft staan. Menno, heb jij nog wat klaar staan?
4: Ik heb zeker wat klaar staan. Ik heb net naar ILO gezocht natuurlijk.
0: Ah, fantastisch. Beginnen we daarmee.
4: Electric Light Orchestra, Living Thing.
2: Ja.
5: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio.

0: It's a given thing. It's a living thing van ELO Electric Light Orchestra.
1: Zes gelijk en ik neem meteen over. Gaan ze maar die gooit hem keurig het perk in. En het is het eerst voor het partij van Douwe Kamsma. En Klaas Malde en Jesper Boomsma. En als de partij zo doorzet, dan krijgen we lekker wat spanning erin. Want het is direct het eerste al op 6 gelijk. En niet de buiten slagen of zo, maar gewoon lekker door heen en weer kaatsen rijden, om het zo maar te zeggen. En het publiek dat is nog wat rustiger, maar ik denk dat er straks wel wat meer beweging in komt ook. Douwe die slaat het nog toch knap op. Hij gooit hem nou weer voorin en Tenders die slaat hem. Nou, Jasper Boomsma, komt hij goed eruit? Nee, hij komt er overheen gelukkig. Die gleed er eventjes wat weg op de boven, maar hij keerde wel de bal, dus dat scheelde. Gelukkig. Want ja, dan was de partij meteen naar de verdoemenis, om het zo maar te zeggen. Maar hij ziet er fit uit en hij slaat nou op. Want Jasper met zijn aanloop en hij toch nog een beetje verslagen door die glijpartij. En dan gooit hem 6 meter voor en 7 meter buiten. Dus dan weet je tenminste zeker dat hij dat de punten voor de tegenpartij binnen. Jasper die eventjes 3-4 keer en dan gaat hij eventjes. En dan kijkt hij even, dan komt hij weer. En dan gooit hij nou voorin bij Dennis en die slaat hem toch knap uit hoor. Twee knappe kaatsen. Bissen we duil los, Dirk?
2: Ja, het is hier inmiddels eerst een gelijk al door.
1: Jee, dat gaat wel heel hard, hè?
2: Zeker, jongen. En we hebben hier twee knappe kaatsers natuurlijk. Senet Zadi tegen Lisanne Skarga.
1: Ja, dorpsgenoten, hè?
2: Ja, zeker. En het gaat aardig gelijk op. Het is maar net wie aan de opslag is. Daar zit een beetje het verschil in. Het verschil zit hem in het uitslag. Daar halen de meesten hier de punten met. En het is nu niks om niks en twee kaatsen. En nu wordt de bal inbracht in het perk. En het wordt keert voor de kaats. Dus het is 2-0 voor Lisanne Skarga en haar maten. En dus eerst een gelijk.
1: Hier net een schitterende zitbal van Johan Kwast. Diep achterin en een centimeter of twee van de buitenlijn af. Maar hij was gewoon niet te slaan. En inmiddels zijn ze ook een schone 6. Dus ze staan bijna weer gelijk. Ik zal even deze afslag metnemen van Johan. Ik heb het idee dat hij dat probeert dat zoveel mogelijk wat achterin. Die moet je niet in Jasper geven, want dan is ze weg. Dat is een schitterende bovenslag van Jasper Booms. En die zei ook van kom er even aan. Hou er even op mij aan. Dan komt het wel goed. En ik had ook gedacht van Johan gooit hem weer diep achterin. Maar, want dit was eigenlijk voor deze jongens een koekje. Dan kan je hem net zo goed direct geven ze van we slaan hem op boven. Wat hij dus ook deed. Alleen nou zoeken ze allemaal bal. En de wind tegenballen. Ja, daar komt hij aan. Even zien. Ja. Jasper zei van... Dat wordt heel regeld. Dan denk ik ook, die kaatsen moeten niet zo bij de hand doen, daar ben ik keurmeesters voor. Johan Kwast op 6-2. En nou gooit hij weer diep achterin, maar die kan ze ook raken. En nou kan prettig zelf, maar die zit er met het publiek. En dan heb je kans dat hij 3-4 man ondersteboven gooit. Dus hij denkt van dat risico neem ik niet. Voor mezelf niet en ook voor die mensen niet. Maar het is een kaats die leidt 10 centimeter van de boven. En die moeten Dennis en Patrick Scholleman moeten die voorbij slaan. Maar ze hebben nog steeds voorsprong het eerst, dus ze kunnen nog steeds gelijk komen. We zullen even zien wat Douwe Kamsma hier op aanstuurt op het perk. Want hij weet van dat Dennis dat team goed krijgt dat hij ook weg is. En die krijgt hem en die slaat hem uiteraard de wereld uit.
0: Ja.
1: En het is je eerste gelijk. Dat was het eerste even.
0: Oké, dan ga ik gelijk weer naar Dirk. Want Dirk, daar is het ook spannend.
2: Nou ja, redelijk, redelijk. Het is hier eerste gelijk en 4-2. En het wordt nou 6-2 voor Senne Sardi. En Rianne van der Walt en Jente Bielsma. En we zullen even zien waar het bordje heen gaat. Aan de opslag staan ze nou. En de bal die wordt in het tussenspel wordt er een kaats van gemaakt. Dus Senna Yazzardi en haar maten komen ook weer in het perk. En als ze even zien wat, als ze de kaart voorbij slaan, dan heeft zij het bordje erbij, hè, want zij staan op een 6. Ja. Dus we zullen even zien, Senna Yazzardi staat achterin. En ze staat klaar om de bal te ontvangen. En daar komt die hoek, hoog achterin. En hij is voorbij. Hij is voorbij. Het is een spelmeest voor Rianne van der Wald, Senna Yazzardi en Jente Bielsma. Jente Bielsma, partuur 16 bij de dames 11 tot 35 jaar.
0: Oké. Blijven we bij het spel?
1: Ja,
0: het is wel heel spannend.
1: Het is spannend, maar we zitten er wel aan het begin van de partij. Ik zie zeggen van...
0: schijnen liggen hier op mij?
1: Ja. Als Menno er klaar
0: staat. Als Menno het vol, dan willen we schijnen liggen hier op mij.
3: Ik zit er klaar voor, hoor, dus...
0: Oké, ja. Starten maar.
4: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late, en je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: gezellig.
1: Ja, dat was hem dan. Drukwerk met schijn en lichtje op mijn. En het is me toch hier een dolle boel. Ze zijn super lekker enthousiast.
2: Ja, lekker even. Nou, dat nummer.
1: Ja, heerlijk. Maar wat was dat gejuich nou net?
2: Nou, er werd Patrick Schulman van achteruit sloeg de bal boven en dan kwamen ze spul om het eerst met voor te staan. Dus het is inmiddels spul om het eerst voor Dennis Wijnjeter, Patrick Schulman en Johan Kwast. En die moeten nou een kaart verdedigen en dan komt Dennis en die, ja, die werd schitterend voorbijslagen door Jasper Boomsma. Ja, dat is echt, en daar ben je ook nooit vanaf hoor, dat is juist het mooie aan hem ook. Al staat hij 5 om niks en 6 niks achter, dan heeft hij nog niet won hoor. En dat is, kijk, Pepsi maat ook wat op.
1: Ze knokken voor de laatste punten?
2: Ja, nee, zonder meer.
1: Oké, okay, heel mooi.
2: Johan Kwast, die gaat de bal, even zien wat hij nou doet. Hij gooit hem weer diep achterin bij Walda. En die is, nou weet ik niet wat, wat zeggen ze? Bal is voorbij. Hij raakte de stellage en ja, en dan raakte hij niet de muur, dus dan is hij niet kwaad.
1: Oh jee, die stellage die hadden we gisteren ook, hè?
2: Ja, nou goed, dat geldt voor beide partijen, hè. Dus
3: hey, ik wil, zes doelen.
2: Ja, toch maar, Dirk.
1: Kom erin, Dirk.
3: Ja, het staat 6-2 voor Senne en Sardi. En die staat nou aan de opslag, die met een kaats verdedigen. Die vrij groot is. Hij heeft het naar de boven toe slaan, maar wordt retourneerd, maar hij wordt keert voor de kaats. Dus ze hebben het bordje te pakken. Het is hier 4-2 punten. Oké, okay, Doeren.
2: 4-2?
3: 4-2.
1: 4-2 voor Rianne?
3: Rianne van der Wald, Senne, het zat hier in die
1: Interbeek. 4-2, mooi. Ja, dat gaat snel.
3: Ja, man. En dat had ik niet gedacht.
1: Nee.
2: Hier vliegen de ballen wat vaak het perk uit dat ze de mutten erom zoeken.
1: Ja.
2: Want ze ben wat zin met de ballen.
3: 4-1 is het.
2: 4-1 zelfs.
1: Ja. Oh, wait.
3: Ja, ik zit nou, helemaal verkeerd te kijken, joh.
2: Dennis Wijnjeterp komt met zijn opslag en die gooit hem weer voor in bij Jasper Boms. En nou mag ik even zien wat de scheidsrechter zei kwaad.
4: Kwaad?
2: Hij is dus niet achter de boven tegen de muur aan, dus dan is het 4 gelijk. Spullend eerst en 4 gelijk hier voor het partuur van Johan Kwast. En het is, er zit weinig tempo in. Ik had wat meer tempo van de man verwacht, maar goed.
1: Okay.
2: We hebben het tot half 11 gelukkig vandaag, want dat, we hebben een klein uitloop.
1: Ja, en, je weet het niet.
2: Nee.
1: Het kan zomaar anders.
2: Ja, dat is ook zo. Maar we zijn al 9:30 geweest. Dus, en als zij op dit tempo het voor deur gaan en om de nacht een bordje pakken.
1: Ja.
2: Dan is 5 eerste gelijk. Nou, dan ben we nog wel even een tiertje verder, Marlies, hoor.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Nou, voor het publiek alleen maar mooi.
1: Ja, het is echt wel het ultieme lanenkaatsengevoel. Ja.
2: En dan kunnen ze allemaal straks de mobieltjes aanzetten met lichtjes erop.
1: Oh, heel. Nou,
2: daar hebben we weer licht zat.
1: Nou, ik zal straks een oproep doen aan het publiek.
2: Oei.
1: Hey, met voeten.
2: Ja, een schitterende opslag van Jasper Boomsma. Die was nou misschien 2 centimeter achter het lintje. En Dennis die kon er sowieso niet bij. En Patrick die pakt hem nog wel. Maar ja, die slaat Dennis op een kut. Ja, dan ben je de punten kwijt.
1: Ja.
2: Zo werkt dat. En dat weten ze zelf ook gelukkig ook.
1: De jongens hebben genoeg ervaring.
2: Oh. Oh, wat even. Wat nou, we krijgen ruzie in de tent.
1: Oh jee.
2: De wedstrijd van hij slaapt met de vuist op. En dat mag inderdaad niet.
1: Nee.
2: Dat is tegen de regels. Nou, ik kan me niet voorstellen dat nou Kansma dat doet. En dat zal dan wel voor Jasper Boomsen wezen.
1: Oh jee.
2: Jasper Boomsen gooit zijn scherp uit, die wil niet verder. Dus dat halen wel of zitten we wel in?
1: Ja, als ze deur gaan wel.
2: Ja. Jasper Boomsma is die sukwaard, die heeft zijn scherp al afgegooid, hè, want ze hebben dan weer de scherp. En de scheidsrechter die zei van de hest hem echt op een vuist. En we zullen zien of Jasper dat tegen. Ja, hij is des duivels, dat kan je ook wel als je kopje zien.
1: Ja.
2: Hij pakt de sjerp toch weer op, hij doet hem toch weer om.
1: Gelukkig.
2: Hij snapt ook wel, ja, want dat heeft ook met je maten te maken. Hè? Je maten, dan laat je maten ook in de steek.
1: Ja, klopt.
2: Maar ik kan me de reactie wel een beetje voorstellen. Maar nou weet ik dus niet, nou is het dus een 6 voor het partuur van Johan Kwast. En, maar goed, ik wil met Dennis en Patrick Schollema, die blijven gewoon heel rustig. Die zeggen verder niks en die bemoeien ze er ook niet met.
1: Is u zeggen, er staan genoeg scheidsrechters aan de kant.
2: Ja, wat, ik weet niet wat er nou gebeuren gaat, maar...
1: Douwe die
2: gaat ook nog even de discussie aan.
1: Okay.
2: Want ik snap er nou ook even helemaal niks meer van. Wat wil hij nou? Mutten zijn nou die... Dat rode blokje met staan, die witte met weg.
1: Oh,
3: nou, ik ga je weer een zes doen.
2: Hier ook.
3: Oké.
2: Maar nou ben je al zover?
3: Nou ja, ze waren... een dikke kaats is... Ze waren aan het opslaan toen dat zover was. Er moet wisseld worden een dikke kaats bij de verminste opslaan.
2: Het is hier nou zes gelijk.
3: Oké. Ja, gaan dan eerst aan maken.
2: Ja, best. Nou, kans maar die keer de bal schitterend voor. Dat is gewoon de grimmigheid die ze even hebben. Vanwege de beslissing van die scheidsrechter, denk ik. En dan mag Douwe afstaan op 6 gelijk. En hij neemt wel even zijn rust. En dan komt hij met zijn aanlopen. En hij gooit de buiten. Dat is jammer. 3-1 voor het portuur van Johan Kwast. Dirk, doe maar zo.
3: Ja, het is hier inmiddels 5-1 worden. Door een bovenslag. De kaas is ook voorbij. Door Senne Itzadi. Want die slaat verschrikkelijk goed uit. Vanuit de achterinse positie die ze inneemt. En hun maat voorin die heeft ook al een paar bovenslagen. Dus het is een goed werkend petuur met z'n drieën. En het is nu dus al 5-1. Dus ik ben bang dat het snel uitgaat. Nou slaat ze ook weer een bal ver uit. Dus een hele dikke kaats wordt dat weer. Dus het wordt alweer moeilijk voor de tegenpartij om voorbij te slaan. Ik zal even zien hoe dat hier afloopt. Het is inmiddels wel 2-0 voor hun. Voor Lisanne Scaringa en Maarten. De bal werd nu voorin gebracht. En met een trektrak blijft hij bij de opslag in de buurt. Daar komt weer een kaats bij. Er werd wisseld. Twee hele dikke kaatsen. En 2-0. En die 2-0 is voor Lisanne Scaringa. Maar die komen dus nou in het perk. En die moeten die twee kaatsen voorbij slaan. Nou, dat zie ik direct nog niet gebeuren. Alles kan natuurlijk. Maar...
2: Weinig spanning, Dirk.
3: Ja, heel weinig. Dat zien deze ook. Ze kennen nauwelijks bij, jongen. Het is een rare bal. Die Senne Itzadi gaat, die dronriep. Dat is een allround kaatser hoor. Die kan alles op en uit. En nou slaat de maat op. Dat is Rianne van der Wald. En die brengt de bal hoog voorin. En die werd bovenslagen. Ja. De Lisanne Scharinga. Ja, mooie bal. Die staat nu op 4-2. Dus ik hoop dat het al een beetje spannender wordt. Ze staat weer klaar voor de opslag. En brengt hem weer hoog voorin. En weer naar de hoek. En nou is hij niet boven. Het is een dikke kaats. Bij de verbeste opslag. En het is 4-2. Dus we krijgen de verminste opslag. En die brengt de bal nou hoog achterin. En ze raakt hem eigenlijk half. Dus het...
1: Doerde?
2: Ja.
1: Wat zien we hier? Ik zag ergens een bal tegen de...
2: Ja, dan is hij kwaad.
1: Ja.
2: Maar daarachterin er Walda, Malda, ik zeg steeds Walda, maar het is Malda.
1: Malda,
2: die
1: is
2: die heeft zich toch wat te veel aantrokken over die beslissing van die scheidsrechter. Want dan, door zijn fanatisme nou, begint hij wel een keer, dan rijdt hij weer. En nou denkt Jasper, nou doe ik het zelf wel. En die slaat hem weer boven. En die heeft zijn grimmigheid omzetten in... goed kaatsen.
1: Ja, dat kijk, kan je
2: zo
1: ook
2: kan, zo kan je het ook oppakken. He, ze staan wel 3-1 achter, maar inmiddels nog 4-2 voor in het eerst. En Johan Kwast die gooit ze constant diep achterin. Probeert hij althans en nou moet hij wel. En nou denk ik, oh, Johan die... Nee, ik had gelukkig ook goed. Ik denk die dondelt zo over zijn enkel heen. Maar hij kon ze dan net vastpakken aan de lanterenpaal. Dat was een gelukje. En dan mag Dennis Wijnterp, die pakte erop. Maar die slaat vermeerst op en die... Die probeert ook wat platte ballen te geven, maar de Jasper Booms is eigenlijk niet een bal vertrouwd. Dus wel, wat ik net ook al aangegeven, een hele goeie neen. En dan geeft hij hem weer een jaar. En dat ben echt, ja. Dat ben echt koekjes noemen ze dat. Daar is hij veel te goed voor om de bal aan te geven. En dan ze pakken nou de 6. En een behoorlijk dikke kaas. Dus de oude Kansma die zonlijk inbrengt, dan kan het ook zomaar 3-2 worden. Maar we zullen het even metmaken. Of we gaan het beleven, dat hebben we net hoe iets zeggen.
1: Ja, we binnen erbij.
2: Ja, het dikke zeemokken over het veld hier.
1: Daar krijg ik net te kikken. Ja. Je zal toch straks niet in verwarring raken dat je straks een zeemok uit de lucht kiert.
2: Nou, er liggen hier al beste plakaten. Dat ik heb mijn luchtbugsek met. Douwe Kansma, die gooit hem. Ja, bal is kwaad. Het is hier 3-2, dus de spanning is helemaal terug.
1: 3-2, prachtig. En nog steeds rustig daar in perk 2?
3: Nou, ze hebben nou de 6 te pakken. En dat bedoel ik met Lisanne Scaringa en Duke Miedema, Jelly Westra. Die krabbelen een beetje terug. En die hebben een botje erbij pakt. En het is 5-2 worden hier. En nou in het tussenspel is het dus niks. En een kaats in het midden tussen het perk en de opslag in. Dus het spannend is nog niet. Ja, dat wordt het pas als het in de 6 loopt. En nou gaat ze hem voorin. En in het tussenspel, maar ja, nou, zie ze op een stoep springen, maar dat kan niet.
0: Kaatske.
3: Het is weer een klein kaatske van een half meter.
1: Oh,
3: dan moet weer gewisseld worden.
1: Oké. Een halve meter is te doen, toch?
3: Ja, dat is zeker te doen. Maar die andere ook wel, want deze dames die kennen aardig iets slaan, hoor.
1: Oké.
3: Lisanne Scaringa ook. En die staat nou achter in het perk. Maar hij wordt bij de voorinse gebracht. En die krijgt hem niet ver genoeg. Dus de eerste kaats gaat naar Senne Issadi Udronriep. En die staan al weer klaar voor de opslag. En even zien wat ze gaat doen, wat ze hem heen. Lisanne Scaringa is nou voor in het perk. En ze probeert hem eroverheen te krijgen, maar dat lukt niet. Dus de kaats is voorbij. Het is 2 gelijk. En dus 5-2. En die 5-2, dat is voor Senitzadi. En die staan alweer klaar om op te slaan. Dan zie je even wat ze hem heen brengt. En dat is voorin weer bij Lisanne Scaringa. Nou, die gaat helemaal naar de buitenkant. Krijgt de bal niet goed. En er is een kaatsje van de meter of 3. En nou gaat Senit Zadi zelf opslaan. En die brengt hem achterin bij Scaringa. En die bal werd keert tussen het perk en de opslag in. Dus een aardige kaats. En dan wordt weer wisseld. Dus 2-2 en 2 kaatsen. En nou komt Senit Zadi achterin in het perk. Ze staan al klaar om op te slaan. En ze brengt hem voorin. En die geeft een klein tikje, maar de kaats is niet zo groot. Heel tactisch, mooi recht. Naar rechts ziet het perk dus. Het is 4-2 voor Senit Zadi en hun maten. En nou de tweede kaats. En die wordt ook voorin gebracht. En die gaat boven. En het is 6-2. En 5-2. Dus in principe, als ze nou nog een bovenslag levert, dan is het...
1: Dan is het spel uit.
3: Dan is het uit.
2: Dan best mooi vroeg klaar.
3: Ja, dan al. Maar we zullen eerst even zien hoor. Nee, ze had hem aanraken. Het is 6-4. 6-4.
1: En 6-4, oké.
3: En 6-4, ja. En even zien, ja, de opslag. Ze staat alweer klaar voor de opslag. En brengt de bal weer voorin. En zij slaat hem kwaad. Dat is 6-6. Dus we nemen dit nou maar even met.
1: Zes Gliek, ja, we blijven even bij Gliek. Dirk, want dan wordt het wel heel spannend.
3: Ja, dat wordt nou wel heel spannend. Dat
1: kan linksom of rechtsom.
3: Of drie, of uit.
1: Of drie, of uit, ja. Ja.
3: Dus we zullen zien wat er gebeurt. Ze brengt de bal weer voorin. Maar nou doet ze tactisch. Ze denkt, ik maak een kaats. Dan hebben wij de opslag. Dus er wordt even wisseld. Er is een kaats tussen het perk en de verminst.
2: Het is hier drie eerste gelijk. We gaan verder.
3: Ja, oké. Okay. We nemen deze bal ook nog even met. Want er moet voor het bordje nou een beslissing vallen. Welke kant het ook valt. Nou, en Alexander Staringa die staat nou in het werk. En die slaat de bal voorbij en het is 503. Dus het is nog niet uit.
1: 503. Nou, door de. Zo, nou, wat gebeurde
2: is,
1: hier?
2: Het is hier inmiddels drie eerste gelijk. En Jasper Boomsen, wat ik net al zei, die heeft zijn kwaaiigheid omzetten in gewoon goede kaatsen. Die sloeg drie achter elkaar haast over de bomen heen. En daardoor werd het ook drie eerste gelijk. En nu is drie eerste gelijk en twee niks. Want Johan Kwaas had net een mooie bal in het tussenspel. Stuitte weg op die kinderkopje. En nu slaat Dennis Wijnterf slaat weer één weg. Het is, er wordt hier echt schitterend kaatst. En de meeste mensen vinden het tussenspel leuk. Maar als je op boven slaan, is ook een pracht om naar te kijken. En ze doen dus inderdaad weinig voor elkaar. Ze staan niet voor niks drie eerste gelijk, zeg ik dan. Want het is nou... wel een 4-niks voor het bestuur van Dennis Wijnterp. En dan komt Douwe, die gooit hem nou achterin bij Patrick. En Patrick, nee, hij gaat niet in de muur kaatsen. Want Malda, die schrok zelf ook een beetje. Want hij deed met twee handen. Ik denk van, ik sla hem in het publiek in. Maar hij ging over het publiek heen. Maar gelukkig voor hem niet tegen de muur aan. Want anders had hij de punten kwijt geweest. En dan hadden ze een 6 tegen gehad. En dan mag Jasper Boomsma weer opslaan. Nou, die zal niet meer met de vuist opslaan, want ja, er wordt op letten bij hem, heb ik ze net al begrepen. En hij doet het nou keurig uit de vlakke hand, dan komt hij met zijn aanloop. Jasper die gooit hem buiten. Ai. En dan is het wel een schone 6 voor het portuur van Dennis Wijnterp, Johan Kwast en Patrick Jollema. Maar zou ik zeggen, Jasper in het perk is hij bijna onverslaanbaar. Hij heeft ze wel een beetje verslagen met die opslag. Een beetje last van de elleboog.
1: Oeh.
2: En dat is te hopen dat het niet echt duur zet, want anders dan kan hij in het perk ook niks meer straks. Maar hij zei ook wel, we gaan het gewoon proberen. Johan Kwast en die gooit hem denk ik gewoon weer diep achterin. Ja, nee, hij kan toch weer. Ja, kijk, wat ik zei, Jasper is niet een bal vertrouwd. En als Johan daar met aanhoudt, dan wordt het zomaar weer 6 gelijk. Jasper die zei ook van, kom maar op zoon. En Johan die probeert ze echt wel achterin te krijgen. Maar Jasper heeft gewoon wat meer perk genomen. Want dan kan hij op een bal inlopen. Kijk, nou is hij wel diep achterin. En nou ja. Ja, hij is nog kwaad ook. Dan is het 4-3 voor het portuur van Johan Kwast. Maar hij kon hem ook niet vallen laten, want dan had hij hier voor de kwaadlinie naar vallen. Dus hij moest hem wel slaan.
1: Was hij
2: hem
1: kwijt. Ja, precies.
2: Dus maar gewoon sterk afslagen voor Johan hoor. Hij probeert het ook steeds diep achterin. Maar ja, Jasper die had hij hem een beetje krijgen kan. Maar dan is hij ook vertrokken. Johan met zijn concentratie. Even een dribbeltje. En dan gooit hem weer diep achterin. En ja, en nou kan Patrick die kennen. Oeh, en nou zit Jasper. Oeh! Jasper die denkt van die sla ik even boven. Maar hij krijgt hem half in de hand. Dat is wel een dikke kaart. Maar ja, het had ook rechtstreekse punten wezen kunnen. En daar baalt hij ook wel een beetje van. Maar goed, hoort erbij. Nou en Johan, die ben even vriendelijk tegen elkaar, zo hoort het ook. Ja, Patrick slaat. Oei, shitbal. Nee. Wat zei de Wiebe, de keurmeester? Ik heb niet zien, zit Wiebe.
1: Ja, hallo, ze moeten wel opletten.
2: Ja, Wiebe zei shitbal.
1: Shitbal, oké, shitbal.
0: Shitbal, Leon.
2: Ze worden steeds bozer en bozer.
1: Ja, dat helpt.
2: Maar als wie je bezijt, zo is het, dan is het zo. Dan moet je er beneden leggen.
1: Hé, dat is de meester, hè?
2: Ja, vind ik wel. Dat is de keurmeester.
1: Ja.
2: En ik dacht ook wel dat wie je in dit geval gelijk had. Want er zit een met witte schoentjes. En die zit net binnen het perk. En daar kwam hij tegenaan. Dus dan is het gewoon een zitbal.
1: Ja.
2: Kijk nou, die sugarometer, dan slaat hij me kwaad. Nu is het alweer een schone vier. En dan moet de hasjes er wel even bij houden. Maar dan ben ik bang dat we voor 10 klaar binnen hier. Nu is dat op zich ook niet zo erg. Maar voor de spanning in de partij is wel jammer.
1: Ja, oké. Okay. En Dirk?
3: Ja, het is hier 6-4.
1: 6-4?
3: En een kaats. En de 6 is voor Lisanne Scharrengaard. En die ben inmiddels terugkomen tot drie bordjes, dus 503. En die slaan, nou slaat ze op en dus ja, maar nou slaat ze hem voor. Dat het is 6 gelijk en 503. Nou, zie je wie dit bordje nou krijgt. Dat kan uit.
1: Ja.
3: En dat kan 504 worden.
1: Kijk, dat bedoel ik.
3: Nou, even zien wat ze doet.
1: Blijf een beetje bij Dirk.
3: Hoog achterin en ze slaat hem naar de boven. Die halen ze niet. En nou wel. Die slaat hij in een trektrak. Prachtige bal boven. En het is hier gebeurd.
1: Het is gebeurd.
3: Het is het partuur van Rianne van der Wald, Seksbierum. Senitsa die erom riep. En Jente Bielsma, Jubega, maar een oud Harlingse, die won.
1: Dat doet ook goed.
3: Ja.
1: Nou, ten koste van Petuur 8.
3: Ja, en zie je Kik even mij helpen kennen met spul op te
1: Kik,
3: halen.
1: Kik, die gaat jou helpen met spul op te halen.
3: Want ik ken daar niet deurkomen met al die mensen.
1: Hij kan daar niet deurkomen met al die mensen. Ja, ellebogenwerk, zegt Kik. Ja. Kik komt er dan, die komt jou helpen.
3: Okay.
1: Dan blijf ik hier bij je.
3: Ik ga hier vandaan naar huis, Marlies.
1: Oké, okay, hey, groeten thuis.
3: Ja.
1: En hartstikke bedankt zover, hè.
3: Tot volgend jaar allemaal.
1: Tot volgend jaar.
2: Ja. En niet te hard lopen, Dirk.
3: Nee, ik ga rustig aan.
2: Akkoord, zo.
3: Oké.
1: Praat je hier en daar ontzettend gezellig. Nou, dat was het. De dames van groep 5.
2: Ja.
1: De partuur 16. Rian van der
2: Ik ga het even overnemen.
1: Ja,
2: hoor,
1: doe dat.
2: Is, 4 om 3 en 6-2, dus het kan een gaatje worden, zodat ze dat een halings uit zijn gaatje.
1: Ja.
2: En hij slaat er volgens mij, wat hij op een lijn, hè? Maar goed. Oeh, en dan slaat Jasper, die slaat hem kwaad. En dan is het hier 5 om 3 voor het portuur van Johan Kwast, Dennis Wijnjeterp en Patrick Jollema. Zo gaat ze zeggen, ze slaat zich er nou zelf een beetje af. Omdat ze vinden dat ze benaderd worden door de scheidsrechters.
1: Ja.
2: Nou, en bij die dat met de vuist opslaan, dat heb ik niet zien. Maar in dat geval met Wierpen, dat was gewoon terecht. Dus in die zin is er weinig te mopperen. En ze moeten gewoon deurkaatsen, punt.
1: Ik zou kunnen zeggen, en de regels binnen de scheidsrechter bepaald.
2: Ja,
1: dus zo simpel is het.
2: En anders moet je niet meer doen.
1: Niet emelen, maar gewoon deurspelen.
2: Oh, zei Dennis.
1: Oh nee.
2: Allee, die ging letterlijk over de bomen heen.
1: Mooi.
2: Ja, ze hebben nou even de loop te pakken. En het is voor hun het beslissende eerst. En dan pakken ze de eerste 2 punten.
4: Ja, we maken een klein stukje boven dan.
2: Dus Douwe, ze geven de afslag. Ze laten Douwe gewoon keurig voor best afslaan. En hij doet het ook verder goed. Maar ja, goed, dit soort ballen die gebeuren andersom ook. En nou krijgt Patrick Jollema. En die eerste kort, ja, 4-niks. Weer een bovenstaan af van Patrick Jollema achteruit het perk. En dat is nog even 10 meter verder dat Dennis net sloeg. Dus deze die kwam eigenlijk net zo ver, kan je wel stellen. En nou, even zien. Jasper neemt de afslag nou over. Jasper Boomsma, die zei van het laatste redmiddel. Begint hier te weerlichten, geloof ik.
1: Nee, er zit er een met een camera achter jou. Die maakt hele mooie foto's.
2: Het is een schone 6.
1: Een schone 6?
2: Ja,
1: okay.
2: Als het een beetje match hebben we voor het nieuws klaar.
1: Ja, dat hoop ik. We hebben nog 5 minuten.
2: Ja, dat hoop ik ook wel. Dan mag ik weer weglopen.
1: Ja, nee, je blijft zitten. Dan hou je dat verhaal maar even vast. Dan zeg je, hou deze gedachte even vast. En dan bereiden we het na het nieuws even vol.
2: Ja, is goed.
1: Nee,
2: ja.
1: Maar het komt wel goed. Komt wel goed.
2: Ja. Nou, Jasper, zet aan zo.
1: Kom op, jongens.
2: Dan komt u met zijn aanloop. En Jasper, die gooit hem weer buiten. En het is hier Johan Kwast.
1: Het is gebeurd.
2: Dennis Wijnjeterp en Patrick Jollema. De verdiende winnaars van de groep 3. van 36 tot en met 49 jaar. Dit was het wat mij betreft voor de verslaggeving. En ik zou zeggen, mensen, ik hoop dat volgend jaar bij gezondheid. En ik zou zeggen, een prettige zomervakantie.
1: En zo is dat. En bij welzijn tot volgend jaar. Dit was de presentatie van onze Doeren van der Hoek en Dirk Hoekstra. En in Stiens hadden wij Henk Hempenius. Dit was Marlies van Bon. In de eerste helft was het Henk Jan Cornelissen. En de techniek was in handen van Menno Hogeveen op locatie. En Kik Visser. En die zit hier bij ons op locatie. Dus Menno Hogeveen op locatie in de studio. Ik zeg op locatie. Ik zeg het fout, Menno. Menno, heel erg bedankt.
5: Geen probleem.
1: Goed zo. Heel erg goed. En nou ja, ik zou zeggen, jij mag het na de klok van 10 uur nog even mooi volmaken met wat fijne muziek. En dan hopelijk doe je volgend jaar weer mee, want ik vond het heel super gezellig aan.
5: Vast wel.
1: Oké. Luisteraars, ik zou zeggen, hele fijne avond, heel goed weekend. En het is afgelopen, de finalisten zijn bekend. Hier krijgen we zometeen nog een prachtige prijsuitreiking met alle kransen erbij. En van een chockvol lanen nemen wij afscheid van u, van de luisteraars. Tot de volgende keer. Hoeveel tijd hebben we nu nog, Menno?
5: We hebben nog 2 minuten en 15 seconden.
1: 2 minuten 15 seconden. Nou, ik zou zeggen, als die woordkapel nou eens even nog zou gaan beginnen, dan zou dat wel leuk zijn. Maar die komen niet meer. Oh, die zijn al weg. Ja. De woordkapel is al weg. Nou, ik zou zeggen, gooi er nog maar een kleine tune in of een kleine muziekje en dan gaan we eruit. Dankjewel, Menno.
5: Geen probleem.
1: En tot de volgende keer.
5: Tot de volgende.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het Alvoeren.
0: De dag is voorbij.
2: De politie was gecontroleerd van Boetenpost en omlisten het werpen voor nepagenten. Just toen werd de waarschuwing gediend door een burgernetmelding. Onder telefoon is Martijn van Houten van de politie. Een goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Je bent een echte politie, neem ik aan?
3: Wat zegt u? Ja, ik werk bij de politie als woordvoerder inderdaad, hoor. Dus zeker.
2: Ja, wie in het leven verifieert om wist te wezen, ja?
3: Ja, heel goed.
2: Maar goed, wat speelt er krijgt je in en rondom Boetenpost?
3: Nou, wij kregen gisteren in korte tijd 2 meldingen van inwoners in Buitenpost. Die werden gebeld door iemand van de politie. Nou, dat was dus niemand van de politie. En eigenlijk wat die personen zeiden aan de lijn was dat die inwoners op een lijst zouden staan van inbrekers. Dus hadden de persoonlijke gegevens, het adres en mogelijk zou er op korte termijn worden ingebroken bij deze personen. Ja, en die politie die zei van joh, we willen heel graag uw waardevolle spullen veiligstellen. Dus er komt straks iemand bij u in de deur van de politie en die komt bijvoorbeeld sieraden en een pinpas ophalen. En dan stellen we dat veilig. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want dat doen wij als politie absoluut niet. En gelukkig waren deze 2 inwoners wel zo alert en die roken echt wel onraad. Hebben de lijn erop gegooid, hè, de verbinding verbroken en gelukkig de politie gebeld. Ja, om te vertellen dat ze waren benaderd door een nepagent. Nou, op basis van die 2 meldingen hebben we wel besloten om ook een burgernetmelding eruit te doen. Om de mensen in Buitenpost te waarschuwen. Toevallig hadden we gisteren ook nog wel een 3-tal meldingen uit de rest van Friesland. Dus ook in Heerenveen, Franeker en Noordwolde. En ja, eigenlijk in totaal in Noord-Nederland zo'n 15 meldingen van nepagenten die actief waren. Dus we hebben ook besloten om in ook de andere provincies te waarschuwen voor de nepagenten.
2: Ja, en in hoeveel gevallen gaat het dan toch mis? Jouw meesten toch gewot aan?
3: Nou, gelukkig zien we dat we steeds vaker worden gebeld dat het niet is gelukt. He, dus dat mensen worden gebeld door de politie, maar dat ze de lijn hebben verbroken. En dat ze toch informatie met ons delen, zoals telefoonnummers. Helaas zien we gisteren wel dat er in Emmen sieraden zijn meegenomen door een nepagent. En in Groningen in de stad ook een pinpas is afgegeven. Nou, hopelijk is het daar gelukt om de boel goed en op tijd te blokkeren. Dus ja, we zien wel dat helaas nog steeds mensen het slachtoffer van worden. We zien ook dat de nepagenten nog steeds heel erg actief zijn. Maar we zien gelukkig ook dat mensen steeds beter weten dat de politie en ook de bank nooit zullen opbellen om je bang te maken, hè, dat je op een lijst staat van inbrekers en dat we daarom langs moeten komen om waardevolle spullen veilig te stellen. Want dat is echt de belangrijkste boodschap. Dat zal de politie en dat zal de bank nooit doen. Die komen nooit bij u aan de deur om pinpassen en sieraden op te halen en veilig te stellen.
2: Nee, net die Boetenpost dus. Ik kom lezen het waard, mijn oren plakken ik nog. Binnen hoe is dit speciaal uitziekje of bepaalde mensen?
3: Nou, we weten wel dat deze criminelen, oplichters, zich voornamelijk wel richten op oudere mensen. Wat we ook heel erg zien is dat ze de mensen heel erg onder de druk zetten. Hè? Dus ze proberen ze heel lang aan de lijn te houden. Het liefst totdat die nepagent ook echt aan de deur staat. Ook om te voorkomen dat mensen de telefoon ophangen, gaan wachten op de nepagent. Maar in de tussentijd ook denken van, hey, klopt dit wel? En bijvoorbeeld gaan bellen met kinderen of kleinkinderen. Waarmee de zaak stuk is voor die nepagent. Dus ze zullen mensen altijd onder druk zetten. Zoveel mogelijk en ook aan de lijn houden in de hoop dat mensen in die druk ook die waardevolle spullen afgeven en die pinpas. En dat zien we ook wel, hè, dat de slachtoffers vaak ook al heel snel doorhebben dat het niet goed was. En ons dan nog bellen. Maar ja, dan is het helaas te laat. Dus we roepen altijd op, hè, word je gebeld? Of hebben ze gezegd, we komen bij u langs? Bel meteen de politie. Maar ja, dat vergroot ook de kans dat we iemand kunnen aanhouden op hete daad.
2: Oké, dankjewel voor de uitnodiging.
3: Geen probleem.
2: Matthijs van Houten, nu dat van de politie.
0: Alles wat jouw dives mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
1: De dive voorbij.
0: Dit is de dive voorbij.
4: Ja, het moet helpen om wat het waantje in het grutte oerskot ondong bij de boeren, de groene keunsdong, Renewer. Nou, van Joertouw maar de boeren het nou ik officieel broeken op het land. Renewer wordt in een technische installatie maken van koolstront. Boeren kennen het aan Utrecht, uit het Oer het Gerslaan. Dat het van Joertouw eindelijk mij komt na meer eens fiefje hier van praten, vooral in Brussel. Want hij moest het Green Licht waarkomen bij de Europese Unie. Nou, hoe blijft binnen de boeren nou mij dit nice? Dat is een vraag die te voorlezen aan voorzitter Ike Bilstra van de Agrarische Jongeren Friesland. Een hele goede middag. Ja, heem de taart op tafel?
1: Ja, dat valt nog wat aan. Ik ben natuurlijk als Agrarische Jongeren ben wel altijd positief dat er wel wat beweging in komt.
4: En dit is wel een belangrijke beweging, liek het mij, hè? Dat je hem nou de nieuwe broeken maaien.
1: Ja, het is zeker mooi. Het is alleen wel voor de boeren die, voornamelijk in Friesland en Prutten, de irrigatieboeren van oudsher, die hadden, die zullen er wat minder, minder om gaan. Omdat er nu is vooral rendabel voor grotere bedrijven, of tenminste bedrijven die in Prutten stront afvoeren moesten. En nou is het natuurlijk de irrigatiefjord en ook ben in Friesland met de Niek en heel veel boeren die maten nou stront afvoeren.
4: Ja, en dat is jouw.
1: Nou ja, dat is duur. En renuren is ook net om en nog vanzelf. De installatie maar bouwen, dikke bedragen met toespruiten.
4: Ja, dan mag je investeren als boer, maar vooral, eerst en vooral mag je een soort kei hebben eigenlijk.
1: Nou, toen was het een behoorlijk mestoverschot. Hij was toen natuurlijk rendabel lidmaatje in de machine. Nou, ik ben natuurlijk ook wel leerwerkers die er wel eerder gaan om zijn machine mobiel te maaien. Dat zullen we een kans wijzen voor de lietere boeren om gedeelte van hun stroom kwijt te maaien. Ja, dan nog, hè, het is een extra kostenpost.
4: Ja. Maar ja, de wit wil zijn, hè, dan moest je nou, eigenlijk wel 300 kei hebben. Want zo'n installatie, als hem zelf op het hiem hebben, was dan, nou, dan praat je over een ton of meer.
1: Ja, en dan praat je om flink wat meer geld.
4: Ja, hè? Wat kost zo'n installatie om hier een nieuwe te maken zien?
1: Nou, ik had exact de cijfers net in de holle, maar ik weet wel dat op je minst wel 1500 kuub afvoeren, maar was het in elk geval liekrijker niet.
4: Oké. Dus, ik zeg dat renewer, dat is een oplossing die het, vooral voor guttere boeren een oplossing is.
1: Nou ja, voor boeren die in principe intensiever binnen.
4: Ja. En stel je plan om dit renewer aan de slag te gaan?
1: Nou, we hopen natuurlijk, wie ben ik als een grote boer, we hopen dat je de mestprijs wat je zakje, want nou, er zullen boeren geen romeid waren en dat zult de markt zult wat verroemen. Dus ja, dat zult een kans zijn voor de lietse boeren.
4: Ja, maar
1: en, nou, en ik denk ook wel voor de jongere boeren, want om nou voor u als een installatiedeel te zetten, je bent als jonge boer ook druk bezig met de overname. En dat is waar het trekken voor dat nou, daar je geld heen. Dus ja, haast aan de betaalcapaciteit, dan maak ik nog eens te investeren in zo'n dikke installatie op
4: het team. Ja, ik heb het machinaal ontwaan, maar een cluster van boeren?
1: Dat kan ik, maar dus is natuurlijk een bij mij de gemeente, hoe wil die drie mij werken? Er is natuurlijk een enorm stuk transportbeweging over de wegen. Die machine moet even bier op het hier in Delft zetten, want ja, ja. Ik ga dan net voor de gemeente Drouillet die is deze Adoma.
4: Dus
1: maak je dat net zo?
4: Nee, dat heb ik niet gehad. Ja, het maakt zo'n acte inderdaad steeds van hem de taart op tafel steken. Dan hield Verdij in elk geval nog net. Ik al is het misschien een deal van een begin van een oplossing?
1: Het is de eerste stap die zetten is, man. En we hopen dat je na een hele prutte mooie stap moet zetten worden naar weg voor de boeren. Dat dan komen we er weg voor roemen worden.
4: Ja, want wat is er nog meer nodig om het probleem van het dongoerschot op te lossen?
1: Ja, we hopen daarin dat wij meer eigen stront op ons eigen loonmaai plaatsen. Dat we door middel van onze cijfers van de bedrijven die we elk jaar en ook al jaren onderleveren, dat we kunnen laten zien dat we die stront gewoon daadwerkelijk gewoon echt nodig hebben om gerst te leren groeien, om mais te leren groeien. Rapels, neem maar op.
4: Ja. En dat bij een motor.
1: Ja, dat kennen we. We hebben gewoon de kringel bij ze daar, die draait al jaren. En daar komen goede cijfers uit.
4: Nou ja, Jim kent het hoor, maar ze waren het nog even leeuw in Brussel en in Den Haag. Vooral in Den Haag.
1: Ja, ja.
4: Maar goed.
1: Laat het vertrouwen krijgen in de boer.
4: Dat is inderdaad, nou dat is een verhaal dat we al heel vaak jaren. Nou, we hopen dat dit in elk geval een begin is van een oplossing. Ike Bilstra van de Agrarische Jongeren Friesland. Dank u wel voor die verhaal.
1: Ja, succes nog.
4: En dank u wel, een fijne dag verder.
0: Alles wat jouw dag mist hebben, jongens tussen 10 en 11.

0: Oerl in Friesland, rondom in Friesland, geen tjerken dicht. Die wordt een B&B, in de oren komen appartementen. Maar in Tjalbert, de bad juist het stelde, daar streemt de tjerken juist vol. Ze besteden er 400 jaar en dat vieren ze vanzelfs. Hoe hard staan tjerken nou in Libby? Nou, dat vreeg ik om Betty Oosterhof, een van de mensen achter dat jubileum hier. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, voel maar die vraag dan. Toch heel Friesland, jaren we de sluiten tjerken. Maar ben je een broesters aardig? Hoe kan dat?
1: Ja, nou ja, in ieder geval dit jaar wel. En dat komt omdat we extra aandacht besteden aan het jubileum, 400 jaar. En nu is het zo dat ook de kerk als plek waar de gemeente samenkomt, de gemeente Tjalbert de Knippe, daar is het ook wel zo dat het aantal kerkbezoekers afneemt. Dus dat is echt niet anders dan in andere kerken en gemeentes in Friesland. Maar ja, wij wilden toch wel speciaal aandacht besteden aan dit jaar. Dus daarom hebben wij heel veel activiteiten op touw gezet.
0: En in dat programma, daar rint het eigenlijk een beetje trolkoor in. Hè? Daar heb je dus de kerkelijke gemeente en je dus de maatschappelijke functie. Dat komt al even waarom in dat programma.
1: Ja, en dat is precies het hele idee van al die activiteiten. Om duidelijk te maken dat de kerk niet alleen een gebouw is voor de gemeenteleden, maar ook voor iedereen in het dorp, want de kerk staat midden in het dorp. De kerk is ook een gebouw voor het dorp. En als je mensen zou vragen hier op de streek, hè, we hebben het over in weer een hele streek van ja, wat betekent de kerk? Nou, ook de mensen die nooit naar de kerk gaan en helemaal geen lid zijn van de kerkelijke gemeente, die hebben toch allemaal wel iets met dit gebouw. Dus vandaar dat wij hen ook allemaal willen uitnodigen en betrekken in het jubileum.
0: En dan krijg je toch best wel een boend programma. Ik zou bij de receptie bij Gleeks op het programma staan. GFTO. Wat is dat, Greg?
1: Ja, GFTO. Ja, als je hier op een streek woont, dan weet je precies wat het is. Maar GFTO, dat is geitenfok. Tjalbert en omstreken. En de geitenfok is de club hier op de streek die altijd van alles organiseert. Die hebben een geweldige sociale functie. Maar die hebben we dus ook betrokken bij activiteiten. En die zeiden ook meteen, ja, wij willen wel helpen. Dus die leveren morgenmiddag ook wel of vrijdagmiddag ook wel wat handjes. Dus dat is juist hartstikke leuk dat we de andere geledingen van de streek er ook bij betrekken. Hè? Plaatselijk belang, GFTO dus, maar ook de basisschool. We hebben ook activiteiten gehad voor de kinderen. Dus dat maakt het juist zo leuk om alles en iedereen erbij te betrekken.
0: En dat is misschien dus ook wel het geheim. Waarom moet je hem voor jou rond die je besteden? Je had het door een echt hier besteden voor de Mierskip.
1: Ja, we willen echt openstaan voor de Mierskip, zeg maar. Hè? En een heleboel mensen, je realiseert het niet elke dag als je er langs fietst of rijdt van oh, die kerk die staat er al 400 jaar en niet 400 jaar zoals die er nu uitziet. Maar de eerste beginselen van het gebouw, die zijn wel 400 jaar. En ja, dat is toch wel stevig het basis in onze streek, denken wij.
0: En die festiviteiten, Mirjam, die doorreek dan wel even. De laatste, de afsluiting is in november. Dus het is echt een eer van feest van je hast, zes ik in. Ik wens je een heel soort willen en lokwensken.
1: Ja, hartelijk bedankt.
2: Dit is de dag voorbij.
3: De internationale redenrietsorganisatie, de ISU, verdubbelt komend seizoen het prijsgeld voor alle redenrieters. Vrienden vertelde de Noor Peter Kongshaug dat redenrieters hard met roem komen kennen. Hij zei dat hij $15 wint dat hij de Wroldbeker wint. Voor Noah zult dat dus misschien wel $3000 worden. Maar het is net alleen nog om de Wroldbekerwedstrijden. Daar wordt de vies van de ISU. Een goeiemidje.
4: Goeiemidje.
3: Om wat voor bedragen geeft het krijgt?
4: De draag van de totale premiepot van leidt met volle malen groot. Ik had net 10 miljoen, dus dat is volle meer dan 3000. Maar het wordt verdubbelen. Dus uiteindelijk is er 4 miljoen in totale geld voor de atleten, en dat, 4 miljoen, en dat is een heel soort, maar dan ben ik een heel soort verschillende disciplines, een heel soort atleten. En dat klinkt zeker een soort, maar wat ik Jerik verteld heb aan alle leden, de meeste atleten die dit sport door, die doen dat onder het minimumloon, zonder het opbouwen van een pensioen. En ik maak geen enkele baan zekerheid. En dat ze dan het allergrootste bereiken voor de sport. En dus ik voor de ISU, die dat echt omzetten in commerciële rugnieuwsverkeping, in tv-rugnieuwsverkeping. Ja, dan moet die atleten net wel vercompenseerd worden. Want ja, je verzint het vaak net op een andere manier.
3: Nee.
4: En, meer 20 jaar dat ik naar de vereniging West. Dus ja, dan is het nooit 20 hier, maar alle extra druk vanuit financiële oogpunt voor die atleten is het echt meer dan tiert om daar wat om te doen.
3: Ja,
4: en dan ze dienen.
3: Ja, Kongshauk, die had ik al wat door zijn in. Dat reden dus haast net roem komen kennen. Had dat een van de oorlogsdiensten om erover te praten?
4: Nee, net een onleading West. Het had wel geholpen in het proces. Dat is al iets waar ik al heel lang. Ik ben de voorzitter van de atletencommissie. Al heel lang met de council en met het bestuur om het praten ben. Van nou, kunnen we dat net verhoren? Kunnen we dat net verbeteren voor de atleten? En dat is ook al een proces wat dan jaren eigenlijk al. Want we moesten eerst eigenlijk de hele financiële stick van de ISU moest verbeteren worden. Nou, dat is een heel lang verhaal, maar in ieder geval, dat zie je er rond te komen. Maar ja, dat wie Peter zien extra moment dat er een media opdracht had hier echt zeker wel in geholpen. Ja.
3: Ja, denk je dat de reetrieters hier tevreden mee binnen?
4: Ik hoop het wel. Uiteindelijk is dit voor hun denk ik echt een hele mooie stap. En een heel duidelijk signaal vanuit de ISU dat. Ja, dat is echt een andere richting in slaan. Net alleen dit, maar een hele soort ding ben we aan het veroren binnen de ISU. Wat ja, altijd zo wordt als een hele logge organisatie die eigenlijk net veroren wil. Maar ja, dit is wel een duidelijk signaal dat ze dat wollig dwan willen. En ik denk, als je naar oren sporten, werd het vaak de orenkant uit God, waar je steeds minder prijsgeld uit deelt wordt. Nou, als dan een voorbeeld neem ik in, het Nederlands Olympisch Comité die had besloten om net meer een medaillebonus uit te rekenen aan atleten. Nou ja, dat is de hele orenkant uit. En dan ben ik gewoon heel blij dat de ISU deze keuze maakt.
3: Ja, mooi Nijzus. En dat op een speciale dag voor jou, want dat was toch bij de ISU?
4: Klopt, ja. Ja, dat is mijn laatste dag. Ik ben in Juwet, gaan we de verkiezing. De eerste meeting binnen verkozen. En nou, was straks nog een sessie. En dit is dus ik het einde van mijn tijd bij de council en bij de atletencommissie. En we hadden een hartstikke mooie opvolgingsgroep de staan. En ik zal vast nog wat dwalen bij de ISU, maar dat zal even een orenrol worden.
3: Ja, is er een speciale oorleiding dat snel ophoudt? Je bent in 2000 begonnen of is gewoon de termijn voorbij?
4: Ja, de termijn is voorbij en uiteindelijk is het en ze maakt het ik in. Je maakt in de atleetcommissie maakt de meesting zitten die of nog actief binnen of krijgt stoppen binnen. En ik ben inmiddels nog zo niet stoppen. Dus ja, dan uiteindelijk wordt die kloof tussen actief wijzen en net meer actief wordt steeds wat groter. Dus je kent steeds wat minder meesten. En dan is het goed om daar weer een i-groep deel te zetten.
3: Ja, je zult natuurlijk nou krijg daar een heel soort vrije tijd. Maar is dat wel zo uit? Je hebt nog directeur binnen van de Sven Kramer Academie?
4: Nou ja, dat. En ik ben ook nog bestuurslid van Elfsteden. Ik ben voorzitter van NL Sporten, dus ik hoef me net te vervelen. Maar sterker nog, die soms af en toe wat te gek. Dus het komt eigenlijk wel goed uit.
3: Geen gedaarnemers dus nog voor jou?
4: Ja, nee, zeker net.
3: Oké. Okay. Dank u wel voor de uitlachting.
4: Ja, dank u wel.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.

0: Morgen is er weer.
1: De dag
0: is
1: voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen. Alles wat er speelt. Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiepert dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op Omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deal staat dat de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in elk geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Omroep Rijnmond. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Hij wil de getroffen gezinnen zo financieel ondersteunen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. De 19-jarige bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Het doelpunt voor gastland Canada kwam in de slotfase van oud-Feyenoorder Kyle Larin. En het weer nog, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Goeie zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Goed zelfisoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret en Melody.
2: Ik hoorde vandaag een mooie vergelijking in de zaak Taghi. Het Openbaar Ministerie zei dat zo'n omvangrijk strafdossier eigenlijk een legpuzzel is. Je hoeft niet eerst ieder stukje afzonderlijk te bekijken voordat je kunt beginnen. Als ik een puzzel leg, kijk ik stiekem eerst naar de afbeelding op de doos. Dan weet ik tenminste waar ik naartoe werk. In het Marengo-proces lijkt dat wat ingewikkelder. De nieuwe advocaten krijgen nu toch 1,5 jaar om alle stukjes op hun plek te leggen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. En daarover gaan we praten met correspondent Japan Anoma van der Veren. Madonna kwam deze week met een nieuw album, namelijk Confessions 2. En we staan stil bij het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney. Maar we gaan eerst naar een verslaggever. Dan gaan we eerst naar het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 12 juni.
3: Is iedereen buiten? Ik hoorde help, help me.
2: Een enorme explosie bij een sportschool in Amsterdam.
3: Hier nog steeds. Fuck.
2: De schrik is groot nadat Osdorp door het geluid werd opgeschrikt.
4: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten.
2: Door de explosie breekt ook brand uit in een flat. Mensen staan op straat en proberen te helpen.
5: Ik hoorde help, help, haal me eruit. En toen zag ik dus inderdaad iemand daar nog liggen. Zijn kleren waren aan het branden, smeulen. Die heb ik ook uitgetrokken, mijn jas over me heen gegooid, we hebben hem buiten gebracht.
2: Deze vrouw is niet de enige die akelige dingen heeft gezien.
6: Ik ging naar beneden, hoor mensen schreeuwen. Ik ging ook binnen onder de puin. Je ziet gewoon limps van mensen, vingers uit, brandwonden.
2: Meerdere mensen raakten gewond.
7: We weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt.
2: Veel mensen zagen een man die vast zat.
6: De spuit, de hele muur was op hem, op zijn benen. En je hoort hem schreeuwen door de hitte. Is verschrikkelijk. Hij zei 2 keer tegen mij, alsjeblieft laat me niet alleen.
2: De buurt is in shock. Burgemeester Halsema begrijpt dat.
8: Het is een buurt waar we vaker explosies hebben gehad. Dus mensen leven al met de angst. En dit zal de angst niet hebben verminderd.
2: Inmiddels zijn er meerdere

0: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst een plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Drones worden tegenwoordig overal ingezet. In Zwijndrecht wordt er nu een proef meegedaan om te helpen een bedrijventerrein te beveiligen.
2: Dus als er bijvoorbeeld in de nacht een meneer of mevrouw achter een hekje gestaan of plat in het gras gaat liggen, dan ziet de warmtecamera of in ieder geval het beeld uit de drone, die ziet dat.
1: Ook hebben ze een megafoon waardoor mensen vanuit de lucht kunnen worden toegesproken.
3: Dit is verboden terrein. Verlaat dit gebied onmiddellijk.
1: Omdat er steeds minder post te bezorgen is, krijgen de postbodes andere routes. Zo ook postbode Simon, die zijn huidige route ver genoeg vindt.
4: Ik fiets elke dag ongeveer 15 kilometer. En dat, dat houdt me super gezond.
1: De buurt vindt zijn vertrek maar niks.
5: Laten we nu van een petitie starten. Laten we PostNL wel laten horen dat wij het hier niet mee eens zijn. Iedereen zei ook van, jemig, dit laten we niet gebeuren. Maar we hebben niet heel veel keus, lijkt.
1: Want Simon wil echt alleen in zijn woonplaats bezorgen.
4: Ik moet nog 13 dagen bij PostNL werken. En ik geniet elke dag dat ik het rondbreng.
6: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
4: Hey, postbode Simon. Dat is echt standaard prik hier.
1: En de krant van morgen is gelezen door Annette Schut.
7: Het Parool heeft nog wat meer aanvullingen over de explosie in Amsterdam. Zo heeft de politie naast het aanhouden van een aantal verdachten ook meerdere auto's in beslag genomen.
1: Bronnen uit de buurt schetsen tegenover de krant een gedetailleerd scenario. Het zou gaan om een groep jonge mannen die in een kelderbox onder de sportschool bezig waren pakketten met explosieven te maken voor plofkraken.
7: Het ging om kleinere pakketten waarmee deuren worden opgeblazen en zwaardere explosieven om geldautomaten mee op te blazen. Het was de bedoeling in Duitsland een plofkraak te plegen.
1: Twee twintigers hadden de leiding. De andere jongens, tieners, werkten mee.
7: Een van de twintigers die de leiding had komt uit een bekende familie in de buurt. Zijn oudere broer zit momenteel vast.
1: Eind 2024 kreeg hij ruim 4 jaar cel voor het organiseren van een reeks plofkraken en de voorbereidingen daarvoor in Amsterdam, Kaatsheuvel en net over de grens in Duitsland.
7: Hoeveel van ons gedrag zit in de genen en hoeveel komt door opvoeding? Die vraag stond aan de basis van het Nederlands tweelingenregister, waar hoogleraar Dorrit Boomsma 40 jaar lang onderzoek naar deed. En in de Volkskrant vertelt ze dat erfelijkheid een veel grotere rol speelt dan lang werd gedacht.
1: Zo blijken ADHD, intelligentie en zelfs de kans om verslaafd te raken aan roken sterk beïnvloed door genetische aanleg. Tegelijk laat het onderzoek zien dat genen niet alles bepalen. Omgeving en toeval blijven belangrijk.
7: Een andere opvallende conclusie is dat er geen bewijs is dat tweelingen zich beter ontwikkelen als ze op school in aparte klassen worden geplaatst.
1: Nu gebeurt dat nog vaak omdat opvoeders en leraren denken dat ze zich dan beter tot individu ontwikkelen.
7: In Amsterdam belanden steeds meer mensen op straat, schrijft Trouw. Tot ver buiten het centrum liggen mensen onder een brug te slapen.
1: Gemeenten en hulpverleners zien het ook. Meer en meer mensen zijn dakloos. Arbeidsmigranten, moeders met kinderen, verslaafden.
7: Neem Rick bijvoorbeeld, hij verzamelt blikjes. Het statiegeld is voor drugs. Hij zegt, op straat is het snoeihard. Het gaat alleen om geld, geld, geld.
1: Met de nieuwe elektrische auto naar Barcelona. Dat moet kunnen, dacht NRC.
7: Wat volgt is een rit langs snelladers, gewone laders en helemaal geen laders.
1: Dag 3, Béziers. Weer een laadpaalloos hotel, staat in het reisverslag te lezen. De stress slaat toe.
7: Maar al met al, schrijft de verslaggeefster, is het allemaal best romantisch. Je auto opladen is eigenlijk je paard te drinken geven, hem voeren. En de kosten, die vielen eigenlijk best mee.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joni Mitchell, Free Man in Paris. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond.
1: Dag Eswert, goedenavond.
0: Daar werd lang naar uitgekeken en... Heeft hij geleverd?
1: Nou, als je op zoek was naar al die vragen die zo lang boven de markt hangen als het gaat om de coronacrisis, en je dacht dat Rutte die dan vandaag eindelijk moest beantwoorden, dan denk ik dat je toch wel met enige teleurstelling hebt gekeken. Ja, er kwamen een aantal kritische zaken voorbij, als het ging om het meewegen van maatschappelijke issues, als het ging om het nemen van de maatregelen. Had de politiek niet te veel op de stoel van de wetenschap gezeten, wat ook naar boven kwam bijvoorbeeld. En Rutte, ja, dat is een gewikst politicus die weet waar de valkuilen zitten. Dus die gaat niet zitten wachten totdat een commissie daarover begint. Die doet dat natuurlijk gewoon zelf.
2: Ik denk waar Jaap van Dissel naar verwees, vermoed ik, is in algemenere zin dat het beeld komt staan van het OMT zo leidend. Ik schijn een keer ook het woord adviezen zijn heilig te hebben gebruikt. En dat is natuurlijk geen goed woord. Het goede woord moet zijn wat ik gebruik in de speech van maart 2020. Namelijk, wij varen op het kompas en de adviezen zijn leidend. Dat zijn verstandige teksten. Het woord heilig is daar een overtreffende trap van die dan het beeld kan oproepen. Ik snap Jaap van Dissel daar helemaal in. En zo was het ook niet. Het was niet zo dat zij alles bepalend waren. Het was uiteindelijk de politiek-bestuurlijke weging. Maar het is zeker belangrijk natuurlijk om dat door zo'n crisis heen steeds te blijven benoemen. Politiek is hier soeverein. Maar het is wel een crisis van de gezondheidszorg. Dat betekent dat medische adviezen, en dat denk ik is ook heel belangrijk, dat die sturend zijn voor, leidend zijn voor de besluitvorming.
1: Ja, en zo werd kritiek ook geuit door Jaap van Dissel, hè, de voorzitter van het OMT, over dat Rutte die woorden niet had moeten gebruiken. Dat heilig ook meteen onschadelijk gemaakt. Hetzelfde ging over, had u niet eerder moeten ingrijpen in de tweede golf? Ja, we waren nog bezig met die regionale aanpak, maar ja, dat is falikant mislukt, dat heb ik ook al gezegd, hadden we niet moeten doen. Dus alles werd op een gegeven moment bedekt met de mantel der mildheid van de geschiedenis. En zo ging Rutte door dat verhoor heen.
0: Ging het eigenlijk ook nog over de informele katshuisoverleggen?
1: Ja, ging het ook nog over. En waarom die dan zo goed waren? Nou, Rutte zei, die heb je absoluut nodig, want in zo'n crisis moet je ook af en toe met de benen op tafel en van een afstandje kunnen kijken. En waarom zijn er dan geen notulen van gemaakt? Ja, dat helpt niet. Mensen moeten hun emotie kunnen uiten, vrij kunnen spreken. Daar werden ook emoties geuit. Er waren ook ruzies. Oh ja, zeker. Dat bleef hij maar benadrukken, dat het geen koekoek eenzang was daar. Nee, maar alles ging zoals het zou moeten gaan.
0: Wat wilde de commissie van hem weten? Waar was men op uit?
1: Nou, er waren veel vragen over die tegenstellingen in het kabinet, over die ruzies die er dan zouden zijn geweest, over maatregelen, wanneer ingrijpen, wanneer niet ingrijpen. Er is op een gegeven moment in die tweede golf in de media gekomen dat er een discussie zou zijn binnen het kabinet tussen wat dan heette de witte jassen en de economen. Mm-hmm. Dat de economen minder harde maatregelen wilden, maar iedere keer overschreeuwd werden door de witte jassen die zeiden ja, maar dan lopen de besmettingen op en dus ook de ziekenhuisopnames. En die witte jassen werden dan vertegenwoordigd door Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus en Mark Rutte. En daar dacht de commissie ook een bewijs voor te zien in een sms'je dat Rutte aan Hugo de Jonge had gestuurd aan het eind van 2021, waarin hij zei wij tegen de rest. En daar kreeg Rutte vragen over en daar ging hij zo mee om.
3: Kunt u nader concretiseren wie dan die rest zijn?
2: Dan moet ik nu geïnterpreteren wat ik toen even snel intik. Ja, maar dat is natuurlijk dat breed. De tegenstanders in het kabinet die misschien af en toe eens meer of minder discussie zochten. Wat eigenlijk alleen maar moet natuurlijk. Maar ook de samenleving waar natuurlijk veel bezwaren waren. We zitten dan in de
3: oploop van het virus. En wie waren dan die tegenstanders in het kabinet?
2: Ja, maar nogmaals, dan moet ik nu achteraf gaan interpreteren wat ik ermee bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is, we hebben in een ontzettend moeilijk jaar achter de rug, met heel veel spanningen, met heel veel stress. En ik vind als teamleider mag je dan ook even laten zien, jongens, ik waardeer enorm wat we doen. En, dank.
3: En waarom zegt u dan tegen de rest?
2: Ja, dan ga ik nu achteraf helemaal interpreteren wat ik snel intik. Dus dat zou ik niet te zwaar maken. Dat heeft echt met dit te maken dat ik het belangrijk vind als leider van de club af en toe ook even te laten zien, we staan er met z'n allen voor.
1: Ja, ik kreeg helemaal heimwee, zou ik bijna zeggen, naar de tijd dat hij nog premier was en het hem lukte om alles klein te maken. En zo zie je dat hier ook op dat moment weer gebeuren.
0: Was deze commissie eigenlijk opgewassen tegen de vlotte babbelaar Rutte?
1: Nou ja, wat me opviel is dat deze commissie toch wel een aantal concrete aanwijzingen aanwijzingen mist. Ze stellen een aantal vragen. Hadden maatregelen niet eerder gekund? Was er niet ruimte om dit en dit te doen? Had u niet zozeer een tunnelvisie op een bepaald moment? Is er wel eens alternatief besproken voor beleid? En dan verwacht je dan dat op een moment dat iemand daar antwoord op geeft, dat er bijvoorbeeld een document op tafel komt. Ja, u zegt nu dit, maar wij zien in de stukken dat het toen zo en zo ging. En het verbaast me erover dat dat eigenlijk zo weinig gebeurt. Eigenlijk al de hele week. En dat werd geïllustreerd bijvoorbeeld door een voorbeeld van Wouter Koolmees. Aan hem de vraag, heeft u niet mensen vergeten in dat katshuis toen u ging, of dan wel in de ministeriële commissie die al die maatregelen moet besluiten, heeft u niet groepen achterwege gelaten, had u wel oog voor iedereen?
4: Bij het versoepelen van maatregelen hebben we vaak ook scholen voor laten gaan.
3: Okay, dus als ik u goed begrijp, zegt u van ja, ik heb eigenlijk al die belangen die ook dus vanuit mijn departement, dus vanuit SZW bestaan, die heb ik allemaal goed in kaart gebracht en die zijn allemaal evenredig meegewogen.
4: Daarom heb ik net de wedervraag. Heeft u een signaal van een groep of van een organisatie waar dat niet bij gebeurd is?
3: Nee, maar ik vraag even naar uw ervaring.
4: Ja, mijn ervaring wel, ja.
1: Ja, en dan verwacht je de wedervraag. Ja, heeft u een signaal waarbij dat niet gebeurd is? Dan zou je toch verwachten dat er iets naar boven komt. Want waarom stel je die vraag anders op deze manier? En dat gebeurde niet. En dat gebeurde ook vanochtend in het gesprek met Schoof niet. En eerlijk gezegd bij Rutte vanmiddag ook niet.
0: En wat is dan de algemene indruk die 2 weken verhoren bij jou achterlaat?
1: Nou, wat wel heel helder werd, en dat vind ik wel opvallend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de coronacrisis. En die hebben geconstateerd op een gegeven moment dat er wel sprake was van een tunnelvisie. Dat er het kabinet te zeer focuste op de medische kant van de crisis en te weinig oog had voor de maatschappelijke kant van de crisis. En eigenlijk een aantal getuigen, beginnend bij een hoge ambtenaar, Mark Roskam-Abbing, tot aan Wouter Koolmees, Tamara van Ark, Dick Schoof vanochtend en Mark Rutte, zeiden, ja, wat was dan het alternatief geweest?
5: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele psychische mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken.
6: Dus hoeveel doden accepteer je ten opzichte van maatschappelijke impact van een jongere die naar school gaat of een bedrijf dat niet functioneert? Dat blijft een keuze die bijna niet te doen.
5: Dat is voordat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: En dat is altijd wel echt wel een rode lijn geweest. Hè? Het voorkomen van het zwarte scenario is voor alle kabinetsleden wel een belangrijke rode lijn geweest.
7: Het is natuurlijk totaal contracultureel om te zeggen, ik ga samenleving vragen om contact met te beperken, om scholen dicht te doen. Dat wil je toch helemaal niet? Maar als je het niet doet, en dat was geen keuze.
1: Dat is het dilemma wat ze allemaal in ieder geval de afgelopen 2 weken op tafel leggen. Jullie zeggen dat we meer rekening hadden moeten houden wellicht met de maatschappij, maar de consequentie daarvan was meer mensen in het ziekenhuis, meer mensen op de IC en dus ook meer mensen overleden.
0: Ja, ik hoor bij jou dat er dus een zeker gebrek aan confrontaties was. Hè? Wat is verder jouw algemene indruk van de hoofdrolspelers die je tot nu toe hebt gezien en gehoord?
1: Nou ja, de indruk is, en eerlijk gezegd heeft de commissie dat tot op heden ook nog niet weten weerleggen, maar wellicht komt dat nog, is dat ze eigenlijk allemaal vinden dat ondanks alle fouten die zijn gemaakt en ondanks alle problemen die ze zijn tegengekomen en afslagen die ze hebben genomen, die wellicht achteraf gezien beter hadden gekund, dat ze allemaal toch wel uitstralen. Ja, wij hadden niet idee en hebben nog steeds het idee dat wij er hebben geroeid met de riemen die we hadden en dat we dat op de juiste manier hebben gedaan. En dat onderaan de streep, als je de balans opmaakt van een aantal jaren coronacrisis en de impact die dat gehad heeft, dat Nederland het nog zo slecht niet gedaan heeft. En dat is eigenlijk ook wat je achter de schermen hoort.
0: Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Dank je wel.

0: Mac DeMarco, For the First Time. De beroemde Britse kunstenaar David Hockney is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn iconische schilderij, Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, werd verkocht voor slechts $90 miljoen. Destijds een record voor het werk van een nog levende kunstenaar. De Nederlandse schilder Pieter Admer kende Hockney persoonlijk. Goedenavond, Pieter.
1: Goedenavond.
0: Dit is een gesprek op de radio, zonder beeld dus. Kunt u een werk omschrijven dat, ja, dat u zelf heel mooi vindt van Hockney?
1: Ja, zeker. Dat vind ik wel leuk. Hij heeft ontzettend veel werk gemaakt. Hij heeft 70 jaar lang geschilderd. Ik hou heel erg van zijn natuur, zijn landschapsschilderijen. Een van zijn vroege landschapsschilderijen uit 1998 is een heel beroemd ook schilderij. Dat heet Garrowby Hill. En dat is een schilderij van een zicht vanaf een heuveltop in Yorkshire, waar hij geboren is. En een zeer kleurrijk schilderij. Het is groot, het is lekker groot. Het is 1,90 meter breed en 1,50 meter hoog. En links onderin zie je het begin van een weg in lila. En die maakt een scherpe bocht naar de rechterkant van het schilderij en dan slingert hij naar beneden, naar links en dan naar beneden een hele scherpe heuvel af. En dat zie je omdat de bomen langs de weg heel snel kleiner worden.
0: Ja, een landschap.
1: En dat daalt dan af in een plateau. Een plateau van Yorkshire met allemaal bontgekleurde velden in allerlei vormen. En dat strekt zich uit tot aan de horizon, waar het in blauwe en lila's verdwijnt. En het is een spectaculair schilderij waar veel beweging in zit.
0: Een kleurrijk landschap, hè? En is dat nou een werk dat ook echt staat voor zijn hele oeuvre?
1: Nou, dat is in ieder geval een voorbeeld. Hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Hij heeft ook fantastische portretten gemaakt, dubbelportretten. Wat jij noemde, dat schilderij van het Portret van een Artist. Maar ook The Bigger Splash is een superberoemd bekend schilderij van hem, van een plons in een zwembad. Hij heeft abstracte schilderijen gemaakt. Hij heeft decors gemaakt voor opera's. En eigenlijk is hij overal ook heel succesvol mee geweest. Dus zijn werk is ontzettend populair.
0: U kende hem persoonlijk. Wanneer heeft u David Hockney voor het laatst gezien?
1: Ik heb hem voor het laatst wij spraken elkaar regelmatig over FaceTime. En de laatste keer dat we elkaar spraken was 3 weken geleden. We hadden korte, leuke gesprekjes. Ik geef sinds kort schilderles en ik heb hem laten zien wat mijn leerlingen hadden gemaakt. Hij vond het ontzettend leuk en was heel erg enthousiast over wat ik deed. En dat was ontzettend dierbaar. En de laatste keer dat ik bij hem was in december vorig jaar in Londen.
0: En hoe kom je eigenlijk überhaupt in contact met iemand waar je zo fan van bent?
1: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Maar ik heb hem 4 jaar geleden verhuisde hij van Los Angeles naar Normandië. En toen ben ik in een, zonder daar veel over na te denken, heb ik een schilderij voor hem gemaakt. En dat heb ik heb zijn huis gezocht en gevonden. En toen heb ik dat schilderij met een briefje heb ik over de schutting gekieperd. Als een soort eerbetoon of een liefdesbetuiging. En toen hij vond dat briefje vond hij ontzettend geestig en die actie van mij. En toen heeft hij me. Hij belde een paar uur later belde hij op.
0: Persoonlijk.
1: En toen zei hij hij belde op. En toen zei hij dat hij zo vreselijk moest lachen om mijn briefje en dat schilderij. En of ik zin had om koffie te komen drinken.
0: Is daar nou Is daar nou echt een vriendschap uit voortgekomen?
1: Daar is echt een vriendschap uit voortgekomen, ja. Tot mijn verbazing en tot mijn ongelofelijke geluk.
0: Ja, want u heeft hem zelf ook geportretteerd. Wat vond hij van dat resultaat?
1: Ja, hij vond dat heel leuk. hij is niet iemand die heel veel oordeelt. Dus die heel gauw zegt. Hij moedigt aan. Ik heb hem getekend toen ik bij hem was in zijn atelier. Toen hij het klaar was met schilderen. En toen heb ik de kans waargenomen om hem naar het leven te tekenen. En toen had ik er nog op het eind op een pakje sigaretten. Hij was fervent roker. Had ik als waarschuwing op dat pakje sigaretten geschreven. Smoking is good for your sense of humor. En dat vond hij dan weer zo ontzettend leuk. Dat hij daar dan weer heel enthousiast over was.
0: Wat heeft hij voor u betekend als vriend?
1: Ach, ontzettend veel. Hij is voor mij zo'n steun, zo'n... Ik vind het moeilijk te beschrijven. Hij zit in mijn hart. Elke keer als ik hem spreek, dan huppel ik door het leven. Ik krijg ontzettend veel energie van zijn aanmoedigingen, van zijn levenslust en zijn enthousiasme en zijn liefde voor het leven en voor schilderen en tekenen en kijken.
0: Hij zat in uw hart. Heeft u hem eigenlijk ooit gevraagd waarom u in zijn hart zat?
1: Nee, dat heb ik hem niet gevraagd.
0: Hij moest in eerste instantie heel erg lachen om die actie, hè?
1: Ja.
0: Maar u weet niet wat hij in u zag of in u vond, of waarom hij waarde hechtte aan die vriendschap?
1: Dat weet ik niet, nee. Hij behandelde mij heel erg als een gelijke, als een collega. Ik denk dat hij het fijn vond dat ik hem nooit wat vroeg. Ik denk dat hij is zijn hele leven al wereldberoemd.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij gewend is dat heel veel mensen dingen van hem willen. Ik heb nooit echt iets, denk ik. Ik heb niet die... Ik weet het niet. Er was een klik. En hij vond het leuk om met mij te kletsen. Dat deden we. En hij vertelde mij over Picasso. En soms gaf hij een heel college aan de telefoon. En hij moedigde me aan en hij werd heel enthousiast van als ik hem vertelde wat ik aan het doen was. En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Dat vindt, ook de mensen om hem heen vonden dat ook bijzonder. Toen ik met mijn vriendin bij hem was in Londen in december, hebben we daar gelogeerd in zijn huis. En toen zei ook de kok die toen het eten voor ons maakte, die dan weer de zoon van zijn beste vriendin is, die zei, oh, dit gebeurt echt nooit.
0: Ja.
1: Dat er nieuwe mensen in zijn leven komen.
0: Ik vind het dus toch echt een heel bijzonder verhaal. Een hele bijzondere ontmoeting en ook een hele bijzondere relatie. Over het werk van David Hockney gesproken. Hè? Is zijn werk nou tijdloos?
1: Ja, dat moet natuurlijk blijken. Dat hij zal de eerste zijn om dat antwoord te geven. Dat weet je pas over 100 jaar. Ik geloof het van wel. Ik geloof dat hij echt heel, heel, heel bijzonder is. En dat ook nog heel veel mensen en kunsthistorici nog niet de helft doorhebben van hoe bijzonder hij was. Het is heel diep, heel gelaagd, ontzettend slim. Zijn werk is een oeuvre wat gigantisch is en waar nog, ja, daar kan je nog eindeloos op doorstuderen. En het spreekt heel erg aan. Ik zag net een filmpje op Instagram waarin hij zegt dat kinderen zijn werk heel mooi vinden en dat hij daar ontzettend tevreden over is. Hij zegt dat is heel goed, want kinderen die interesseert het niet wie iets gemaakt heeft. Ja. Die zeggen gewoon wat ze vinden.
0: Pieter Atmer, schilder en vriend van David Hockney. Dank je wel.
1: Ja, ja, mag ik nog even zeggen, want we hebben een film gemaakt met Paul Ruven en Gerard-Jan Reinders. Een documentaire roadmovie over mijn ontmoeting met David Hockney. En die heet Hockney, I Love You. En die gaat, omdat hij overleden is, gaat hij nu weer in een aantal bioscopen draaien. Dus het is leuk om dat nog even, als mensen dat willen zien.
0: Een hele subtiele manier om nog even te pluggen.
1: Nou ja, het is een kleine film en het is leuk als daar. Ja.
0: Dankjewel, Pieter Atmer. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. Ze zullen worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Correspondent Japan, Anoma van der Veren, welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Je bent sinds 2 weken weer terug in Nederland.
2: Eventjes, en ik vlieg zo weer terug.
0: Ja, wanneer vlieg je terug?
2: Ik vlieg volgende week weer terug.
0: Oké. De keizer en keizerin zouden woensdag 17 juni komen, maar komen nu morgen al. Waarom is dat?
2: Ja, ze willen eventjes wat R&R, relaxation and recreation, bij het Koninklijke Huis. Dus ze komen morgen al aan en dan gaan ze eventjes een paar dagen gewoon in Apeldoorn daar met de koninklijke familie wat tijd spenderen. En dat is ook trouwens niet zo gek, want in 2006 zijn ze al eens een keer hier naartoe gekomen. Toen waren ze met prinses Aiko, dat was haar eerste buitenlandreis. Toen zijn ze dus ook daar naartoe gegaan. En daar hebben ze hele leuke herinneringen aan. Prinses Aiko die heeft blijkbaar de zwaantjes gevoerd daar en zo. Dus hele fijne herinneringen samen met de koninklijke familie. Dus even een paar dagen eigenlijk dat doen, die banden weer aantrekken in persoon.
0: Informeel en even een momentje voor zichzelf. Aanstaande zondag zijn ze dus al in Nederland. En dan staat op het WK Nederland-Japan op de agenda.
2: Ja, ik verwacht wel grootse dingen dat daar gebeurt. Ik hoop dat de vriendschap nog intact blijft daarna.
0: Want, gaan ze samen kijken, denk je?
2: Ze gaan samen kijken, denk ik. Ja, ik heb de keizer er nog niet over gehoord. De Japanse keizer heeft er niks over uitgelaten. Maar de Nederlandse koning die heeft er wel volgens mij over gezegd dat ze van plan zijn het samen te kijken. En dat is best wel leuk, want er spelen dus 8 Japanse spelers in Nederland in het Japanse elftal. Ja. Die banden in de voetbal die zitten er ook wel goed in.
0: Hoe zijn de verhoudingen eigenlijk tussen Japan en Nederland?
2: Ja, bijzonder goed, bijzonder goed. Hè. We hebben al dit jaar 426 jaar betrekkingen. Nou, dat is natuurlijk enorm lang. En die betrekkingen die rekken zich natuurlijk ook uit naar de koninklijke familie. Want koningin Beatrix die is in 1963 al eens een keer op staatsbezoek geweest. Die is nog een keer gegaan in 1991. De koning en de keizer van nu die kennen elkaar al sinds oudsher. Die hebben samen in een VN-watercommissie gezeten, tientallen jaren. Ze zijn naar elkaars huldigingen toe geweest. Ze hebben elkaar al vaker bezocht. Zeker toen keizer Naruhito nog in het Verenigd Koninkrijk woonde en studeerde. Ze kennen elkaar echt innig. En dat is een lange band.
0: Ja, en Japan en Nederland hebben ook echt al honderden jaren een goede handelsrelatie, hè?
2: Dat klopt, ja. Dat rekt zich uit tot en met ergens 17e eeuw, 1600. Toen er een Nederlandse boot de Liefde aankwam in Japan.
0: Het Galjoen de Liefde.
2: Ja, prachtige naam eigenlijk. Ja. Ja, en die kwam daar aan en sindsdien hebben we eigenlijk al betrekkingen. En we waren heel lang natuurlijk het enige westerse land dat mocht handelen met Japan. Een van de redenen ook dat wij in Nederland zo'n geweldige Japan-kennis hebben.
0: En wat is het programma de komende week?
2: Ja, het is lekker druk. Het is druk, vooral heel druk. Dus tot en met 16 juni hebben ze het wat rustiger. 15 juni is er een fotomomentje. Morgen komen ze dus aan op Schiphol. Dan is het ook een klein fotomomentje, maar niet heel erg formeel. En dan 17 juni begint het echt allemaal. Dan meteen bij het Paleis op de Dam. Een heel evenement met de erewacht, met volksliederen en dergelijke. En ook een staatsbanket. En de volgende dag gaan ze naar Den Haag toe, het parlement. Ze gaan Rob Jetten ontmoeten in het Maurits. Huis. Meisje met de parel bekijken daar ook natuurlijk, want die gaat naar Japan toe daarna. Het is druk.
0: En is daar nou ook Japanse pers bij?
2: Daar is wel wat Japanse pers bij, ja. Volgens mij, ik had nog even snel gecheckt in de lijst. Er zijn wat kranten bij. En ik denk dat, want ik weet ook van kennissen, Japanse journalisten, vrienden van me, die volgen het heel erg via de persbureaus. Dus dat beeld wat wordt direct doorgezet en waarschijnlijk ook dezelfde dag uitgezonden.
0: Ze bezoeken ook Amsterdam, hè, de keizer en de keizerin. Wat gaan ze in Amsterdam doen?
2: Nou, ze gaan daar eerst dus de welkomstceremonie doen. Daarna gaan ze een krans leggen bij het Nationaal Monument. Nou, dat is wel enigszins controversieel misschien. Want ik weet niet of je het weet, maar de vorige twee keer dat de Japanse keizer Japan bezocht, waren daar best wel demonstraties ook. Want Japan en Nederland hebben niet altijd de beste betrekkingen gehad. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië. Ja. Waar het allemaal redelijk wat misging. En dat zit ook nog wel, daar zit ook wel een relatie met de keizerlijke familie.
0: Ja, want welke invloed heeft die Tweede Wereldoorlog nog steeds op de relatie tussen Nederland en Japan?
2: Nou, er is nog best wel wat pijn, denk ik, in de Indische gemeenschap in Nederland. Sowieso dat ook de reden is dat er meerdere demonstraties zijn geweest. Op dit moment zijn mensen het ook over aan het hebben. Moeten we daar zijn bij die kranslegging? Het keizerlijke hof is daar heel erg voorzichtig ook over. Want in principe mogen zij zich politiek niet uiten. Dus sinds 1947 zijn ze in principe alleen maar een symbool van de staat. Ze mogen zich niet politiek inmengen. Dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld niet hun politieke rol in de oorlog mogen erkennen. Dus ze mogen ook geen sorry zeggen namens de staat. Dat is allemaal heel lastig, heel moeilijk. Het Hof moet daar heel voorzichtig mee omgaan. En op deze manier door toch een krans te leggen, toch vaker in gesprek te gaan om het te hebben over, nou ja, we erkennen het leed, we leven mee. Proberen ze dan toch te laten zien dat ze wel begrijpen dat er heel veel pijn is nog in Nederland.
0: Ja, en er is in Japan momenteel een debat over de troonopvolging. Waar gaat die discussie over?
2: Oh, dat is echt volledige chaos. Ik vind dat echt heerlijk om naar te luisteren. Ja, want in principe sinds 1947 dus is het keizerlijk hof behoorlijk wat gekrompen. En dat komt omdat iets meer dan 100 jaar geleden hebben ze besloten alleen mannen in de mannelijke lijn mogen keizer worden. En vrouwen die in het keizerlijk hof zitten, als ze trouwen met een reguliere burger, met een gewone persoon, dan raakt ze hun titels kwijt.
0: Er zijn er ook een aantal hun titel kwijtgeraakt om die reden.
2: Ja, heel recent nog, in 2021, 2022. Prinses Mako is toen naar New York toe verhuisd vanwege alle druk die daar omheen was dat ze haar titels kwijtraakte. Heeft ze heel emotioneel ook gedag gezegd tegen haar familie nog. Ook op televisie was dat. Dat is steeds kleiner geworden en kleiner geworden en kleiner geworden. Dus nu ligt er een voorstel op tafel. De conservatieve liberaal-democraten die hebben gezegd van, weet je wat, we willen in principe gewoon niet dat er een vrouw op de troon is. Zo conservatief zijn ze dan nog wel. We gaan dus kijken naar mannen uit families die uit het keizerlijk hof zijn gezet in 1947.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn er 10 ongehuwde mannen ongeveer in die families. En het idee is dus om hun te adopteren na die 80 jaar dat ze niet meer bij het hof horen, om vervolgens toch opvolgers te creëren op een of andere manier.
0: Spannend. Correspondent Japan, Anoma van der Veren, dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel.

0: Madonna met Into the Groove, haar wereldhit uit 1985. Ook in 2026, op 67-jarige leeftijd, heeft Madonna nog niets aan populariteit ingeleverd. Deze week kwam Madonna met een nieuw album en lanceerde ze Confessions to the Film. De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken online. Linda Duits, mediawetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U was op jonge leeftijd al fan en u bent Madonna altijd blijven volgen.
1: Ja.
0: Heeft u de clip ook al gezien van Confessions?
1: Ik kon niet om de clip heen, omdat mijn Instagram best wel explodeerde. Dus het was wel een soort van het gesprek van de dag. Heb je hem al gezien? Hoe vet is deze clip?
0: Wat vond u ervan?
1: Ik had het nummer al wel gehoord. En dat is een heerlijk nummer. Het is heel catchy, zoals je zegt. Het is heel poppy. Het lijkt heel sterk op ouder werk van Madonna. Dus dat sluit goed aan. En de videoclip, ja. Er is van alles te zien, hè? Dus je moet hem ook eigenlijk een paar keer kijken om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Er zit heel erg veel in. En wat ik er heel bijzonder aan vond, is hoe Madonna ermee in slaagt om dus weer het onderwerp van gesprek te worden. Om dus weer die culturele conversatie helemaal naar zich toe te trekken.
0: Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
1: Ja.
2: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place.
0: Nou, u zegt het zelf al, hè. Ze slaagt er weer in om onderwerp van gesprek te worden. Het is een bijzondere video, ik heb hem zelf ook gezien. Het lukt er ook weer om taboes te doorbreken. Hoe zien we dat terug? Kun je ons meenemen in die videoclip? Omschrijven wat we zien.
1: Nou, het vertelt eigenlijk, denk ik, het verhaal van een avond uit. Van voorbereiden tot naar de club gaan. Een leuke scène in de wc waar het gezellig is. En dan op een gegeven moment is op een soort van after party. Aan het begin, redelijk aan het begin van de club. Of aan het begin van de video. Je kan het eigenlijk alleen maar vulva lasers noemen.
0: Ja.
1: Dus er springen allemaal groene lasers uit de dansers die heen en weer bewegen. Dat is spraakmakend. Ik heb begrepen net dat het kunstenaars zijn die al een tijdje met dit fenomeen aan het toeren zijn. Dus zij heeft dat heel goed opgepikt. En dat is natuurlijk iets waar Madonna heel goed in is, hè? Madonna heeft ontzettend goede culturele voelsprieten om te zien. Ja, waar zit vernieuwing? Wat is nu, wat slaat aan? Wat is bijzonder? En daar kan zij heel goed op meedrijven eigenlijk. Dat is wat ze doet.
0: Ja, en er spelen ook allerlei beroemdheden mee in de videoclip. Het gaat heel snel, maar wie komen er allemaal voorbij?
1: Ja, kijk, ik ben ook maar een oude vrouw, hè, dus ik herken ook niet iedereen. Julia Garner zit erin. Die lijkt heel erg op Madonna uit de tijd van Vogue. Dus met mooi blond haar. Zij is een actrice. Benedict Cumberbatch, niet te missen. Die heb je er zo uit. Maar ook Madonna's eigen dochter. En dat moest ik even nazoeken om te zien wie dat was.
0: Ja, en ze slaagt er volgens mij ook heel goed in om de jongere generaties te bereiken, hè?
1: Ja, dus het zong natuurlijk al een tijdje rondom Madonna. Ze was heel erg veel buzz aan het creëren rondom dit album. En het grote breekmoment eigenlijk was dat ze op Coachella stond samen met Sabrina. En Sabrina is heel populair onder een heel jong publiek. En door zich zo, Sabrina zit trouwens ook in deze clip, door zich zo aan een jongere artiest te koppelen die heel populair is bij Gen Z, weet Madonna ook haar eigen culturele waarden eigenlijk een soort van te bestendigen. Ze profileert zich heel erg als een soort van de moeder. Dat doet ze al langer. Dat deed ze ook bij Britney Spears en Christina Aguilera bij de beroemde MTV-kus. Dus ze positioneert zichzelf eigenlijk als een soort van de peetmoeder van de popdiva's. En daarmee vestigt ze haar eigen culturele waarde. Blijft ze dat toch keer op keer doen.
0: Ja, en u bent al heel lang fan van Madonna. Zou je
1: nou
0: kunnen zeggen?
1: Ja, kijk, vroeger was ik fan. En toen op een gegeven moment vond ik het niet meer zo cool. En toen werd ik wat ouder. En toen kwam ik in de grunge. Maar toen maakte ze in één keer in 1998 weer Ray of Light. En toen was ik toch wel weer een beetje fan. Dus het is een beetje zo af en aan.
0: Nou, ik hoor nog steeds een zeker enthousiasme, hoor.
1: Oh ja, toen ik net ook in Into the Groove hoorde, toen zat ik ook wel te grooven.
0: Maar is dit nou een typische Madonna-clip? Of zou je kunnen stellen dat ze zich toch vernieuwd heeft?
1: Ja, ik vind dat dus heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het eigenlijk meer een soort voortzetting van wat ze hiervoor al heeft gedaan, ook heel duidelijk in die muziek. En het is absoluut aanstekelijk en interessant om naar te kijken en te luisteren. Maar echt vernieuwend vind ik het niet.
0: Ja, toch blijft ze verrassen, letterlijk. Pas geleden nog met een verrassingsoptreden op Times Square. Hoe wordt dat ontvangen door het publiek?
1: Ja, ze had een optreden op Times Square gesponsord door Grindr. Ja. En ze was de afgelopen weken, heeft ze heel hard geadverteerd op Grindr. Dat is eigenlijk ook nieuw dat een artiest dat zo doet. En ze stond bij iedereen op de openingspagina, zeg maar. Nou ja, Grindr is een ontmoetingsapp voor mannen die seks zoeken met mannen. En dat was nogal eigenlijk een beetje invasief. En ik heb zo'n beetje gepeild. Ik zit best wel in een queer bubbel. En dat viel niet bij iedereen even goed. Dus,
0: nee, maar hoe viel het? Wat zeiden dan de mensen bij wie het niet goed viel?
1: Nou ja, dat ze op zo'n app waar ze toch eigenlijk niet thuis hoort. En dan weken achter elkaar. Ook met de kleur veranderde helemaal. Je komt daar toch voor iets anders dan om reclame van Madonna te zien. En je ziet gewoon, kijk, Madonna is altijd, heeft ze heel duidelijk veel contact gehad met de queer scene.
0: Ja.
1: Ook veel mensen uit de queer scene groot gemaakt. Hè? Dat is altijd wel een uitwisseling geweest die vooral goed uitpakte voor Madonna. En ze heeft veel fans in de queer scene. Maar je moet ook oppassen dat je het niet te veel pusht. En dat je niet te ver gaat. En wat ik een beetje zo hoorde, ik was vanavond op een feestje met veel gays. Verdeelde meningen erover.
0: Ja, ondertussen is deze mevrouw 67. Vele anderen gaan dan lekker achter de geraniums zitten.
1: Ja, ik vind dat echt fantastisch dat zij dat niet doet. Madonna is altijd heel erg een wegbereider geweest. Heeft altijd heel erg haar seksualiteit uitgesproken laten zien. Daar heeft ze ook altijd heel erg veel kritiek op gekregen. En dat zie je nu weer. Hè. Dus ze stond daar op Times Square in lingerie en netkousen. En heel veel mensen vinden dat niet kan. En ik vind het juist voor mij als feminist. Is zij echt een boegbeeld dat zij daar staat en dat zij dat toch maar blijft doen, ja, ondanks al die kritiek.
0: Wat betekent zij in die zin voor 60-plus vrouwen?
1: Mm. Nou ja, ik ben nog geen 60-plus vrouw.
0: Ben jij niet?
1: Ik nog niet, nee. Maar ik denk, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar kijk, zij laat zien dat je er nog steeds mag zijn. Dat je nog steeds ook een seksueel wezen bent. Dat je verlangen hebt. En ook dat je relevantie hebt. En dat is natuurlijk, hè, heel veel vrouwen worden een soort van, krijgen het gevoel dat ze onzichtbaar moeten zijn. Zeker zo'n beetje na de overgang. Dat je eigenlijk niet meer meetelt. En je merkt ook dat allerlei mensen Madonna terug in haar hok willen duwen. En heel veel kritiek hebben op haar uiterlijk, op haar seksualiteit, op haar jongere vriend. En dat is dus allemaal bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Madonna heeft daar altijd van gezegd dat ze dat niet ging laten gebeuren. Dat zie je nu ook.
0: Ga in je kracht staan.
1: Ga in je kracht staan. Ja, volg Madonna. Get into the groove.
0: Ja, Linda Duits, mediawetenschapper. En ik noem je toch maar even groot fan van Madonna.
1: Okay, nog wel even.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Morgen wordt het oog gepresenteerd door mijn collega Elisabeth Steins. Dat is een live locatie-uitzending vanuit de Rode Hoed. De uitreiking van de Brusselprijs. Via de website van de Rode Hoed kunt u zich aanmelden, mocht u erbij willen zijn. Voor nu, dank voor het luisteren en ik wens u een hele fijne nacht.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Nooit meer slapen.
2: VPRO.
1: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
3: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
4: Bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
3: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden... laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
1: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
2: Nooit meer slapen.
1: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.

0: Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.